Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel

0: En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Heksjongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste.

0: Focko, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focko Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heel klein jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focko, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: even zijn eigen gang gaan.
1: Ja.
0: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
2: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdemorgen.
3: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
2: Oké, dan gaan we nu naar de nocturnes van de Chopin.
0: Doch de egen even dicht. Harkje en geniet je.
2: Ja, ze kunnen dicht, hè.
3: Mijn douwe, Snijdemorgen van Jochen en Alvoeren bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat durf ik niet anders.
1: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.

0: Vannacht is er web.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: en hij gaat na een weekend naar het WK daar. En we zijn ook op een basisskwal in Zeruzum. En daar hadden ze een squallenhoen.
1: Wie mij stond mij een knuffelje en die is heel zacht en lief.
0: Ik heb het idee dat er een omslagpunt was.
2: Wat dan?
0: Nou, doet ik op een basisskwal zien. Toen mochten er absoluut geen beesten naar die squallen daar.
2: Nee.
0: Want de koenvollersmeesten waren die het allergisch vinden. Dat zo, dat weet ik niet,
2: maar dat vind ik dan, die redenatie vind ik dat we meer in deze tijd passen.
0: Ja,
2: want het is continu, er maak je geen pindakaas meer op de ballen, want ik heb ben die kennen een nutje, of ja, ik zeg pindakaas, maar het is natuurlijk nutjesmoor, maar die ken ben wijzen die allergisch binnen voor nutjes. Ja. Dus de maat oeral rek me houden worden, maar deze hoen, gelukkig maar, want ik begreep dat het werkt het echt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dus ik zoek nog iets steeds over dogma's, maar dat zeg ik me net wel. Dat is lekker zo
2: van een woordspeling. Hoe laat is het? Het is wel heel
0: lekker. Het is goed. Wat heeft u in de media van?
2: Ja, nou, in de Volkskrant wekelijks. Premier Jetten had de Kamer verkeerd informeerd op broeken van AI. En China is lelijk op huis naar beschuldigingen van cyberonvallen door Chinese hackers.
0: Kabinet Jet GPT?
2: Ja.
3: Onder Jochen Hoeren.
4: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moon.

0: Bloem en ik wil alleen bij jou zijn. Zilthavoer, de keeper van de Jouwer, die naar het WK voetbal zil. En dan is het net Andries Noppert. Het is net het gewone WK, maar het WK van Meesken die trog een hersenbeschadiging, een vermindere motorica. Stefan Boersma, die had daar al zijn hele lippen mee te krijgen.
1: Ik heb een flauwe geboorte, een hersenbeschadiging. We hebben het om mijn linker hersenhelft aantast.

0: het om in rechterkant van mijn lichaam motorisch minder ontwikkeld is.
1: Ja, en dat is dus mij als keeper. Is het voor het eerst?
0: Nee, het is net voor het eerst. Het is wel weleens sinds 3 jaar dat ik weer als keeper mag. Ik ben ook al 2 jaar keepers trainer. Alleen zijn we nou weer omvregen om weer als keeper mag te doen. En ik ben al sinds 2011 bij het team betrokken.
1: Ja, nou dus hoeveel jaar ben je inmiddels verder? 15 jaar verder?
0: Ja, 15 jaar verder alweer en dan mag ik weer mij dan. Dus ik viel me wel een beetje de paken van het team. Ik ben volgende week ben ik 32 en de jongste is Tsjechië. Dus het leeftijdsverschil is wel heel groot.
1: En ja, Kirsten Squad, meenemen, jij was de ARD'en herstaan bij dit team?
0: Ja, nee, ik heb in 2012 mijn debuut maken en sinds toen trek je bij de selectie van eindtoernooi. Dus meerdere EK's en WK's en de Paralympische Spelen in 2016.
1: En wat weer het mooiste om te dwalen?
0: Ik denk voor een sportief show in de Paralympische Spelen, omdat dat het hoogst haalbare is voor een Paralympische sporter. Ik heb daar zelf net helaas net mooie spielie, dus voor sportief zelf showen is dat iets minder. Maar dan heb ik gewoon een mooie herinnering aan het fitje in het EK om daar een zilveren medaille te doen hebben.
1: We staan nu in Telbert op het terrein van VV Enkwerden, want er was in trainingen voor een WK.
0: Ja, nee, we staan hier dus inderdaad bij Enkwerden. Dat is regulier voetbal, daar spelen ze 11-11 op Rutveld met Rutte goals. En wij spelen met CP-voetbal Sanchez-San, Lietzerfield, Malietzer goals en Gimbutenspel.
1: Ja, wat is nou eigenlijk het, het grote verschil?
0: Nou ja, inderdaad, als het over reguliere voetbal is, just, die hebben vaak twee goede futten. Iedereen heeft natuurlijk wel een voorkeur, maar iedereen kent met twee futten voetballen. Maar bij CP-voetballers hebben vaak één kant die wat minder ontwikkeld is. Dus het pasen, het gooien, de kracht is vaak aan één kant minder. Dus ik kan minder goed draaien, minder pasen met rechts dan met links.
1: Is het nog heel oors om het eerst van Enkwerden te trainen dan met een eigen team?
0: Ja, het is natuurlijk een heel oors speeltje. Het is 11-11, mijn grote goals en won mijn buitenspel. Dus dat wil weer aanpassen voor mij, omdat ik gewend ben op Lietse goal te keepen. Dus, maar ik merk gewoon het verschil echt wel richting het WK echt wel geholpen heeft om fitter te worden. Maar 12 fit te voetballen in, dus dat er echt wel de ontwikkeling in zit. Maar het is echt wel een goed niveau. Leuk team, leuke jongens. Ik ben heel goed opvangen hier en daar ben ik heel erg blij om.
1: Ja, en train je alleen nog daar hier in het helpen, dat ik begrijp in Zeist?
0: Nee, ik train hier 2 keer in de week. Tees en Vreeds train ik hier bij hier in Zelbert. En elke wijze trainen we in Zeist op de campus.
1: Ja, voor mij kan net op praten, die positie.
0: Nee, mijn positie is de keeper. Vanaf vroeger al, mijn broer voetbal al, maar ik wil graag mooi dan. Ik kon vroeger net zo goed erin vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag mooi dan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in goal zet. En dat bleek ik nog heel goed te kennen en heel leuk te vinden ik nog.
1: Wat zijn de verwachtingen aan het WK?
0: De verwachting is dat wij wel echt wel mooi durven voor de medailles. We gaan voor een finaalplak. Maar dat is echt wel vorm van een dag weer bij de beste van jouw landen. Dus we gaan echt wel voor een medaille.
2: En dat zei dus Stefan Boersma, die het al zien heel lip te krijgen had, mij die hersenbeschadiging. En die gaat naar het WK voetbal.
3: De media van de morgen.
2: Fijke, toen moest het hebben over onder andere dus Rob Jetten.
4: Ja, en AI.
2: En AI.
4: Net een gelukkige combinatie.
2: Die blikken inderdaad. En, ja. En voor de rest?
4: Ja, nou, de Volkskrant die zei het nou van Rob Jetten, uw premier, heeft de Kamer net goed informeerd over zijn AI-gebruik. In antwoord op Kamervragen heeft hij op 29 september schreun dat op zijn officiële sociale mediakanaal geen gebruik maken is van AI. Het zou alleen nog om persoonlijke sociale mediakanalen gaan. Maar uit onderzoek van de Volkskrant toch nog blijken dat het wel degelijk gebeurd is. Dus dat hij ik op zijn officiële sociale mediakanaal AI broekt het. Want de kwestie die is gevoelig, want Jetten heeft het onderscheid tussen zijn officiële en privé sociale mediakanaal juist broekt om Kamer vragen hoe zijn AI gebruik te ontwikken. Nevens de premier is hier de Kamer geen verantwoording verschuldigen, omdat hij op zijn officiële min-press accounts geen AI broeken zou. Maar ja, nou het is de Volkskrant die is erachter komt dat dat dus wel gebeurt. Melden de Volkskranten dat Jetten en zijn partij D66 honderden berichten op sociale media trok AI meidje litten, hè? En Jetten zelf die reageerde nogal laconiek. Je stopt er wat in, je haalt er wat uit en je controleert het ook altijd. Maar ja, ik weet net dat hij nog zo laconiek ervan al komt. Dus we moeten even zien wat voor gevolgen had dit hersel.
2: Het bloot natuurlijk ook om kleven, om dus zijn vorige bijnaam, dat Robert Jetten wie je.
4: Ja, dat wie al het geval inderdaad.
2: Ja.
4: En dat hij nou ergens, nou, zoals Juste Bigeliks, zo'n oktober, natuurlijk een rouw, nationale rouwdij in Israël. Nou, daar had hij ik wat hoe zijn. Ja, dan ging je altijd zo van, hoe die gevoelige thema's van, ja, is dit Jetten of is dit de computer die wat zei? Dus het kleeft wel aan.
2: Ja.
4: Ja. En vooral als hij er dan ik nog omheen draait. Nou, dus nou ja, wat is het? Dus Matje, wat voor gevolgen had dit? Nou, we blowen een beetje in de techniek. Nederland die besmeurt het imago van China terug te stellen dat Chinese hackers hun cyberaanvallen in Nederland verhevigen zullen. Dat schreef de Chinese ambassade in Den Haag in een bericht op de website. De Chinezen zijn dus lulk op u's, op onze militaire inlichtingen en veiligheidsdienst en de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst. Die verwacht je dat de komende jaren meer Chinese cyberaanvallen uitvierd worden zullen. En die hebben dus juist een cyberadvisioen om organisaties daarvoor te behoeden en even de veiligheidsdiensten. Rugjes Chinese hackers gaan vaker op zogenaamde edge devices. En dat zijn apparaten die tussen een bedrijfsnetwerk en het internet inzitten.
2: Het klinkt wel cool, maar het is net heel cool dus.
4: Het is dus net heel cool. Nee, zeker net. En nou zei de Chinese ambassade van ja, hou even, die informatie stiert vol mij onweerheden en beschuldigingen. En het is nergens op baseerd. En China is juist een van de belangrijkste slachtoffers van cyberaanvallen. En cyberveiligheid is een uitdaging dat alle landen voorstaan. Zeiden ze dus. En ja, het land troept aan op internationale gearworking met wederzijds respect om die dreiging de holle te bieden. Nou, ik bedoel, die veiligheidsdiensten van u die staan net wanneer het heeg oorskruim in de
2: dat
4: blad.
2: Is ja.
4: Dus er is heel heus wel wat onderhand wezen.
2: Ik zou dat...
3: Zis het maar.
2: Oh, dit is een heel oude...
4: Hey.
2: Oh, tunesje wat ik
4: ja, deze, ja, hey. Zien we bij.
2: Nou, dat is net helemaal de bedoeling. Hij is ook gezellig, Tenet vond.
4: Ja, is dit AI of is dit...
2: Dit is net AI.
4: Oké, okay. We zijn hacker van de Chinezen.
2: Het stof zit op dit muziekje. Nou, jongen. Hey. Even erop blazen. Zo,
4: ja.
2: Goed. Mariet, die stuurt dus een foto van een blauwe olifant.
4: Oh.
2: Ja, die ben in Gastelons kleertje. Ja. Jon Jaap, die is wekker. Het weekend zit erop, stuurt hij. Het is de eerste Mars, die is... En Jaap en Tjalkje, die zijn er vanzelfs erbij.
4: Vanzelfs.
2: En Jilke had alvast een koffieplaat.
4: Oké, okay, dan ben ik benieuwd welke.
2: Nou ja, zoiets. Dit ongeveer.
4: Oh ja.
2: Sniff and Tears and Driver's Seat. En als dan ook een koffieplaat die er wordt, een plaat die noffelijk is bij die bakje koffie, zoek deze 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Of donder op app. Wist dus te vinden. Maar die koffieplaat.
4: Mooie olifant daar in Gaastel.
2: Het is een hele mooie olifant.
4: Prachtig.
2: Ja, prachtig.

0: Sniffendeers en Driver's Seat.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Sinds het begin van dit squal hier hadden wij van groep Treien, Fjouwer van de basisschool in Sierhuizen, er een bijzondere klasgenoot bij. Hij is had wat meer hier als de rest. Het is een lief hoentje. Het is eens de hoen van juf Bonnie, maar als hij op squal is, is de hond het ek.
3: Ja, het is dus eigen hoentje. We hebben eigenlijk altijd hondjes aan. En Treien Lien is dus laatste hoentje staan. En eigenlijk begon het wel weer een beetje te kriebelen. Mijn ben woont wel weer een hoen en ik wel. Maar ja, ik werk je trainen de hele dag. Dus ik zei, ja, dan wil ik hem eigenlijk mij gaan squallen. Dat er net alleen nog thuis zit. Dus toen ben ik in overleg gegaan met onze directeur. Wat de mogelijkheden binnen.
4: En zei iets, dit heeft me nog een heel soort geregel, komt er bij het Sjen.
3: Ja, we moesten dus eerst Sjen had de MR en de SR-akkoord weer, had de ouders erachter stienen. Want ja, je zit natuurlijk bij mij in perantzaak. En had de ben allergisch binnen of had de ben bang binnen. Dus dat hebben we al hier indekt. We hebben eerst onderzoek dienen. Toen hebben we de MR-akkoord vregen. Dat is slagen. Toen hebben we een brief naar de ouders dienen. Als er vragen wien of opmerkingen, dan konden ze bij ons komen. Daar hebben we verder niks op jet. Dus dan wie het akkoord. En toen hebben we dus om een puppy begonnen te zoeken. Ja.
4: En ja, wat betekent dat voor deze klas? Het is nou eerst in groep 3 Fjouwer. Ja. Het is dan ik de bedoeling dat het straks ik naar de rest van de squallen bij Lons gaat. Maar wat betekent dan gewoon voor de band?
3: Uw Wobbe die is nu nog een puppy natuurlijk, dus 15 weken is er nu. Dus hij is nu eerst nog bij mij in het lokaal. Hier is hier in een ren, hier is nog net op volle momenten echt los. Maar als er dus in de pauze mij naar boeten gaat, dan is de Ben echt genieten met zijn hoentje. De Ben, stillere Ben, die bij hem opbloeien, die het naar hem tarinnen, even aaien, even knuffelen. Die het even met hem praten, hun verhaal even kwiet. Je mij de les bijvoorbeeld, Ben, die het nog een beetje scruten binnen met lezen. Nou, dan rennen wij met Wobbedel en dan mij ze even die Wobbe lezen. Nou ja, en Wobbe had geen oordeel. Dus ja, dat vind ze alleen maar mooi.
5: Wobbe, wat is dit? Wobbe.
4: Ja, en zij is al, hij is nu nog in een ren hier in deze klasse. Hoe zit het Ruud, de komende weekend? Wanneer gaat hij naar de rest van de squal?
3: Op Benzie zit er al in groep 4 of 6. Als we even naar de gymnastiek binnen, dan hoort er net mij naar de grote gymzaal met al het kabaal. Dus dan is er een jonken. En daar rent er ook gewoon los om. Ja, die ben al een beetje ouder en die zal net samen onder hem zitten. Want daar hebben we wel duidelijke afspraken om maken. En als er aanstaan hier is, dan maken we een officiële opleiding dwan tot echte schoolhond. En dan is het de bedoeling dat er echt met Ben ontwerkt.
6: Ik vind het kan toch gewoon zien. Springt op het hekje en hij is vaak heel lief en als hij dan in het hek doorspringt, dan aai ik hem vaak wel even, maar dan maakt het vaak net.
7: Bij mij is soms mijn Wobbe rennen en dan maakt ik de Wobbe aaien. En dan kennen we ik nog boeten aaien.
4: En doen ze dat dan vaak? Mij een biatje, mij een boeten rennen en aaien?
7: Ja, ik ben een meestal voetbalje, net heel vaak.
4: En dan bij hem in de klasse, wat doet Wobbe dan? Want dan kan je hem natuurlijk net uitlitten.
7: Ja, dan is hij even aan sliepen of dan is hij even aan blaffen.
4: En wat vind je van de namen, Wobbe?
7: Leuk.
4: En waarom dan?
7: En mijn pa kiet ik ze en dan ken ik die namen ik net zo vergeten.
4: En hoe shut in tijd er nu? Toen komt het mij aan op squallen. Je staat meteen naar Wobbe toe, of?
7: Ik draag naar mijn plak, maar dan ga ik naar Wobbe. Mijn plak is bij Wobbe.
4: Haast doe het troffen in de klas.
7: Ja.
0: Wobbe. Goeie naam. Mooie naam trouwens,
8: ja,
0: voor de hond.
8: Ja.
0: Hidde. Dat is een mooie hoendennaam op hier manier. Ja.
8: Ja.
0: Maar als de eerst een hoen heeft en daarna komt iemand in die diezelfde naam had als die hoen, dan heb je die associatie altijd verknipt.
8: Ja, nee, zeker.
0: Ja.
8: Ja.
0: Oh, ja.

0: Maar begrijp ik feit dat je een voorbeeld hast van iemand die zo eerst koest als hoen en daarna als meeske?
1: Nou, ik ken van meerdere voorbeelden, maar ik ken dus iemand die het zijn kat pineut neemt. Dat vind ik wel mooi. Maar de hoen van ons bolje, die heet Silke. Maar zie ik de dochter van een freun.
0: Maar waar wie er eerst?
1: De dochter.
0: Oh,
1: ja.
0: Ja.
1: Dus, en dan is ik nog een jonkje, dat beuljonkje heet Timme. En de hoen van de bolje, die heet Femme.
0: Dus
1: het is soms wat, waar bedoelen ze nou krijgen?
0: Het iets kleer en goed, nou, ik zet de verkeerde van door. Ja, dan ga je dat bij. Nou ja.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is haast 12 minuten nu Jelverson. Feike, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Busbedrijf Q-Bus stuurt extra bussen naar het Ameland om problemen met vervier op het eiland op te lossen. Vaak boeren FNV en CNV zeggen dat ze al langer het hier signaal krijgen hoe de ministeert van de bussen op het eiland. Q-Bus zei nou dat er maatregels namen worden. Wanneer die extra bussen naar het eiland komen, is nog net duidelijk. De namen Thuiszorg het Friesland en Noorderbreedte verdwijnen en worden vervangen door Friesjes Samenzorg. Dezelfde namen dus als de ziekenhuizen in Ljouwert en op het Jereveen, zei het bestuurder Peter Vis van zorgorganisaties Noorderbreedte en het Friesland.
5: Ja, we zijn in 2021 gefuseerd. En na 5 jaar verkering hebben we gezegd, dan wordt het 1 organisatie. En 1 organisatie, dan is het ook logisch dat je een nieuwe naam kiest. Om duidelijk te maken dat we ook een nieuwe organisatie zijn. En we gebruiken ook een beetje de kans om zichtbaar te maken dat we ook nauw verbonden zijn met de ziekenhuizen van Friesjes MC.
1: Voor mij, werkers en klanten van Thuiszorg het Friesland, zal het wel even wennen werden, want die organisatie bestaat al meer dan 24 jaar. De organisatie van de Tony Feitsma Prijs voor Jong Friesk Scroottalent is op zoek naar insturingen. Jongerein, ont 29 jaar oud, kan meidwaan met het Friestalig gedicht, verhaal of essay met het thema verbinding. De drie beste insturingen worden bekroond met €250. En daar ben ik drie debutantenprijzen voor mensen die het nog neer jedder met DNA van €150. Takkenwieke is in de Vriendensteert het WK voetbal voor mensen met mindere motoriek. En keeper Stefan Boersma van het Nederlands Alvertal komt uit de Jouwer. Zolang ter voetballen, stiert er al op een goal.
6: Mijn broer voetbal al, maar ik wil graag mij dan. Ik kon vroeger net zo goed erin vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag mij dan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in goal zetten. En dat bleek ik heel goed te kennen en heel leuk te vinden ik nog.
1: Het WK voor meestal mijn hersenbeschadiging begint de komende woensdag, 14 oktober is dat. Voor Nederland stiert dan een wedstrijd in Scotland op het programma.
0: Fijke, dank u wel.
1: Graag gedaan.
0: Goed om te melden dat Mariet Eck in Bakhuizen een olifant schoon heeft.
1: Het werd er heel niet meer.
0: Ja?
1: Het is een hele route, een soort kunstroute met olifant.
0: Ja, wij zijn die besten waar, dat weet ik al niet. Maar het is een mooie
1: plaat. Het ziet er wel mooi uit.
0: Het ziet er mooi uit, ja. Het is tijd voor het waarbericht. Jan Jonkman, een goeie morgen. Zo, goeiedag.
7: Goeiedag, koekoek.
0: Het is toch apart hoe dat systeem onderhaal gaat soms. Goed.
7: Ja, jongen, maar AI, dat het is al in de macht.
0: Nou,
7: ik word er raar van.
0: Ja, ik ging er dan vanuit dat Jan Jonkman praat, dat het AI-vrij is. Maar goed, nou goed.
7: Dat hier was zo wezen, maar het is zeker nog net zo. Maar ja, met een nieuwe lente, een nieuw geluid. Maar we zitten net meer in de maaltijd, maar we zitten in de eerst. Want vannacht lutsen er een ruimgebied, maar een soort bewolking lutsen hoor. Ja, dat was een 14 graden. Nou, wetter in de raambrut kwam, die vanmorgen even boeten door. Nou, de betonpaad weer nou gewoon droog, daar kon ik wel uit. Want hier in ik riep weer van juist de jongen en vannacht 18 millimeter van en goed tredje en een hele graad. Nou, laagzaam hier 3 millimeter, ik zo'n tredje in graden, bakken veen. Maar 1 millimeter, weer een 12 een hele graad, dan wat tredje in graden, 12 hele millimeter, de point, ik maar 16 en ik zo'n tredje in graden. En ik brecht hem, had ik tredje in graden, die tredje in graden en 14 en 1,4 millimeter. Dus ja, dat ben ik geen hoeveelheid, maar de komende dagen zal er wel verhoring in komen. Dat we jood wel wat in noorden, dat de wind jood uit noorden hoeken waait, dat zullen we jood ik zeker merken, want we zitten jood in een matwestelijke streming en dan komt er wat koelere lucht die kant op en dat is een polaire luchtsoort die wordt jood ongeveer het mooie matige tot krachtige noordwestelijke wind en we zullen wel dat de temperatuur op 3 kilometer hecht in die poollucht, die is al min zon. Ja, en die gaat dan over het warme zeewetter heen van plus zandje heen, graden heen. Wat dan goed resulteert dat we uit en terug wel mooie blauwe loften hebben. Hege opballende stapelwolken. En uit en terug een bui. En de temperaturen die liggen dan om de 14 tot 15 graden heen. Ja, en er staat waar we zijn een krachtige matwijste wind. Die maakt het voor het gevoel ik dan wat kouder. Want dan kan het voor het gevoel was een graad of 10 wijzen. Ja, daar moeten we toch wel even om wennen. En dat wordt ik een oude kleeradvies wordt er goed bij. Jet erbij. Jongen, vannacht wordt het dan bedroeg. We hebben wat invloed van hege druk. Het is meest bewolkt, het is wel droeg. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 10 graden heen.
0: Wat dat betreft de vliering maar even op om de wintertruinen erbij te pakken, denk ik.
7: Nou, dat, als ze daar lezen, dan moeten ze daar wel hellen. Ja, dat zou wel een goed idee zijn. En dat is voor de komende dagen van morgen het ruimpak er ik wel bij. Want we hebben morgen te krijgen met een paar steuringen. Eerst een warmtefront, dan een keldfront. En dat het wat inhoudt dat we in iedere maand iets hebben dan al een soort bevolking. En nu vallen dan de eerste buien ik al. Het is dan wel een roezig waartype. En we hebben dan... te krijgen met die storingen. Nou, de hele dag te krijgen met die storingen. En het is een komen en gaan van buien. De wind is er van over krompen van het noordwesten naar het zuidwesten. Daar zitten we wel wat in warmer lucht. Het is dan zo'n 18 graden op een waadeiland. Dan is het zeewetter nou wat warmer. En zo'n 16 graden meer de provincie. En er staat weer een matige tot krachtige hudde zuidwestenwind. Wemmen uitzitten zien zo'n tot 8. De wettersport moet er maar even om denken. De gevoelstemperatuur wel even 2 graden leger. En in de nacht gaan de buien gewoon terug en dan hebben we temperaturen om de 10 tot 11 graden.
0: Dat ik een fruitje naar dit weekend daar. Dat ik ongeveer het beeld van het weekend dat we de jas wel in hebben.
7: Ja, de jas, de ranjas, de paraplu. Nou, misschien wel, maar die waait misschien ik wel fut. Ja, Stijn, we kunnen sneeuwen en Stijn wil even bij elkaar flappen. Want het is beide dagen een afwisseling van wolken en zinnen. Het is roezig, er zit een krachtige westenwind. Geregeld vallen er een tal buien. Ja, en het is onleidig, kan je het gewoon zeggen. En we hebben temperaturen van zo'n 15 graden op een waadeiland tot zo'n 12, 13 graden meer de provincie. Wel even wen, je hebt voor het gevoel nog even bij wat kouder. En die westenwind, die hebben we soms uitzitten zien in zon. Pas na het weekend knapt het wel even op, want we hebben Mandy droeg. En dan is het een hele kalme, rustige dag. En dan hebben we temperaturen om de 16 graden heen. Nou ja, Sageerfest zit. De bledblazer, die hebben we even net nodig, want de wind die blaast de bledden. Wat fut.

0: Zwee wie dat en zonder dij.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De internationale skerkelklossen in Snits die bestaat 10 jaar. Het is een squalle van jongeren tussen de 12 en 18 die geen Nederlands praten. En om bij het jubileum stil te staan, is er van de morgen een optocht van squalbanden en meiwerkers. En onder de telefoon hebben wij net Ian, maar twee gasten in de studio van de morgen. Annette de Kluiver en Yveske Hollander. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De teamleader en de docent. Maar dan is de vraag, waar is waar?
3: ik ben de docent.
0: Annette is de teamleader en Yveske is de docent in alle gevallen.
3: Ja.
0: Ja, en dan ben ik. Ja, dan moet je hem zelf maar een beetje invullen. Waar het beste wat vertel ik je natuurlijk. Want ik ben eerst eens benijd die optocht zelfs. Hoe zit dat er correct uit?
3: Nou, zal ik die doen? De leerlingen die krijgen straks allemaal een hele mooie groene hoodie met het logo van de school en 10 jaar ISK. En dan gaan we achter een draaiorgel aan, over integratie gesproken, naar de RSG, want dat is onze stamschool. En daar delen we dan baklava uit aan de collega's. En allemaal leuke lollies en slingers aan de leerlingen. En dan gaan we weer terug en dan gaan we lekker feest vieren. Een disco.
0: Het klinkt als een mooie mix van cultuur inderdaad. Het draaiorgel, ja. en de baklava erbij.
3: Ja, precies. Dus alles in één.
0: Ja, en Yveske, misschien kan je ook vertellen hoe de band je naar Italië behouden? Of dus heem ze tarret als in, wat er te gebeuren stiert en zo, hoe hij hem in Italië heeft?
4: Nou, we hadden ook wel verteld wat het wang in Joet, maar ze hadden, denk ik, net een heel soort beeld bij nog. Ze denken gewoon feest, cadeautjes, dat denken ze dan om. Ik omdat Sjefar Us bestiet in ISK nooit zien hier en wij binden er echt al heel lang bij belutsen. Maar een heel soort van die leerlingen binden pas een jaar of nog kwatter op onze squallen. Dus dat begrip zou hun net zo'n soort.
0: Nee, dat is ik zo natuurlijk. Deze thema misschien net als bij stil, tenminste, ja, ik dan net. Die leerling meidje natuurlijk maar een stikje maai van wat je mooi maai meidje.
4: Ja. Ja, maar wel een heel belangrijke stik, hè? Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. Hè? Voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij ons van de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol, maar wel een kwarte rol in de verdere toekomst hier in Nederland en in onze meerskip.
0: Ja, en Annette, je bent dus de teamleader. Misschien kan je ook wat vertellen over de Aronet CNI, de ontwikkeling. Heb je ook bepaalde zaken van je zeggen, dat valt mij op, dat is echt verhoren in die CNI dat wij er binnen?
3: Nou, ik werk hier nog maar 2 jaar, maar wat ik dan meegekregen heb, ook van collega's, dat is wat opvalt, is dat er steeds wisselingen zijn in het aantal leerlingen. Want het is ooit begonnen met 35. En toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen kwamen er ineens 80 Oekraïners bij. En toen zat het totaal met anderen ongeveer op 200. En nu blijven we stabiel op 100. Maar je ziet wel dat er telkens weer andere landen zijn. Dan zie je weer een piek uit Soedan, hebben we nu weer veel leerlingen. En dat wisselt ook. Dus de aantallen wisselen, maar ook de landen. Want in de afgelopen 10 jaar zijn er leerlingen geweest uit 50 landen. Nou, dat is natuurlijk heel veel, ja.
0: En hoe rier je dan je personeel, de masters en juffen? Hoe rier je die daarop taal? Want je kent hem dan een beetje onvielen misschien. Als er ergens wat bad eigenlijk op het gebied van oorlog of conflict, dan kun je misschien een beetje onvielen dat je met handrokken krijgen zullen.
3: Nou, het mooie is dat je vaak al met een team zit, met mensen die echt met deze leerlingen willen werken. Die lezen zich erover in en die passen zich aan wat er in de klas zit. En we hebben ook cursussen voor traumasensitief lesgeven. Dat is ook belangrijk, want die leerlingen die hebben allemaal een hele grote rugzak met dingen die ze mee hebben gemaakt. En ze komen in een klas met leerlingen uit allerlei culturen. Ik bedoel, ze kunnen elkaar ook niet verstaan. En dan is het natuurlijk heel goed om daar een band van te maken. En dan beginnen ze altijd in de klas bij Yveske. Daar komen alle nieuwkomers 10 weken. En hoe dat gaat, dat kan Yveske dan weer beter vertellen.
0: Ja, ik zie het. Ik heb wel eens verhaal. Ik heb mijn vrouw die werkt in het onderwijs, het basisonderwijs. Dus ik heb wel eens verhaal. Ik denk van, nou, het is best wel een pittige baan eigenlijk. Maar als je dan ook nog eens met al die taal zit, hè?
3: Maar wel een hele mooie baan.
0: Ja, vanzelfs. Maar hoe kun je daarmee om?
4: Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet pittig, want eigenlijk al onze leerlingen binnen wel gemotiveerd om te leren. En ze krijgen een nieuwe kans in een oorloon, vaak net vrijwillig. En ze zijn zo veerkrachtig en ze ginden vaak vol voor. Al ben natuurlijk altijd zaken waar het net zo goed lukt. En gebrek aan onderwijs in eigen longen of trauma's of wat dan ook. Maar ja, we beginnen gewoon mijn handen en voeten. Want ze spreken mijn koorstaal net. Ik spreek echt geen Arabisch of Tigrinya of wat dan ook. Dus we beginnen gewoon mijn handen en voeten. En heel makkelijk gewoon de dingen benemen om je heen. En de deur, de tafel, de pen. En uiteindelijk gaat dat echt heel snel. Omdat ze gewoon jong binnen en vaak toch best wel snel... In ieder geval de beginselen wil leren. En zij giet dat dan gewoon 2 jaar lang terug.
0: En waar ben je dan om de eind van die 2 jaar? Ja, hoe goed beheersk je het Nederlands dan? Dat zult u voor de ene oor wijzen als de oor. Maar ja, waar zit ze dan ongeveer in de 2 jaar?
1: Ja, dat is...
4: Ja, zeg jij maar.
1: Ja, dat is een beetje wisselend. In de eerste 10 weken dat ze bij Yveske zitten... Dan wordt er ook wel het niveau bepaald. Hè? Hoe snel leren ze de taal? Hoe snel pikken ze dingen op? Het scheelt ook of leerlingen in eigen land op school hebben gezeten of niet. Want dat verschil heb je ook nog. En dan kunnen ze bij ons uitstromen daarna voor de rest van de tijd naar 3 niveaus. Een beetje praktisch, een beetje gemiddeld en wat hoger niveau. En als ze onder de 15 zijn, dan gaan ze door naar het voortgezet onderwijs. En dat is soms de Dieken of onze standschool, de RSG, of nog eens ergens anders. En zijn ze ouder, dan gaan ze meestal naar het MBO. Naar VIDA hebben ze ook een heel mooie opleiding voor NT2-leerlingen. Dus daar borduren ze verder op ons. Of ze gaan naar inburgering als ze wat ouder zijn. En dan komt de gemeente in beeld. En die helpen dan, die zorgen voor taallessen via Stavoor bijvoorbeeld. En dan krijgen ze ook stages om naar het werk te gaan.
0: Oké, en dan is het, ja, dan heb je 2 jaar met ze werken en dan is het afscheid nemen. Maar dat liep mij wel heel, heel, heel dankbaar werk. En dan lees ik het even zwaar om Yveske. Dat je dan 2 jaar zijn bijdrage lever haar om, nou ja, de rest van de ontwikkeling en de loopbaan hier in Friesland.
4: Precies, en dat is het mooiste is wat je dan waarom krijg je kinderen als je ze dan een periode wet zien komen ergens. En dat ze dan nog volle beter Nederlands praten. Of soms echt van een Nederlands bedroofwerkje. Of het echt goed terug op squallen. En dan denk ik van jeetje, dat is gewoon een hele Nederlander. En dat is wel het mooiste was dan was waarom krijg is. Dat het goed maar ze giet.
0: Nou,
4: en
0: dat...
4: Ja.
0: Dat battelt zie je hier daar in snit. Dus dat is een reden voor een feestje. En ik wees een keer een heel soort feest willen daar, Joert.
4: Dankjewel.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Tige dank aan Annette de Kluiver en Yveske Hollander vond dus de Skerkelklossen der in Snits.

0: Amy Winehouse dat en Rehab.
1: Friesland van de Moorn.
0: Sport Friesland en zorgverzekerer De Friesland die brengen dit kwalier Apenkooi XL on tour. Nee, alle 18 Friese gemeenten, de basiskwalenband, die kunnen onder horen onder squaltiet vergees deelnemen onder vernijde farm van Apenkooi. En daar wil ik vanzelf wel eens wat meer van weten. Daarom contact mij Johan Spieksma, die is programmamanager van Sport Friesland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eerst dus een vernijde vorm van apenkooi. Wat mag ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, de apenkooi is natuurlijk al een heel bekend speeltje wat van mij een heel soort mensen ik in herinnering hebben als een heel leuk onderdeel. Dat jod ik van mijzelf. Wij zien zelf samen met uw partner de Friesland te denken van hoe kunnen we nou wat van om de motorische vaardigheden van Ben. Dus waar we met vooral iets hebben wat leuk is. En toen kwam heel snel apenkooi eigenlijk al in de holle. En apenkooi XL is eigenlijk een terugontwikkeling van een vernijd jasje om het oude apenkooi speeltje in. Dat betekent dat wij een stukje gamification eigenlijk tapast hebben in de gymles. Dus we hebben een soort van professionele arena waarin altijd Ben in teamverband digitale punten met de we hebben een heel groot live scorebord wat erbij stiet. Er is een grote geluidsinstallatie die voor een hele hoop beleving zorgt. En die ervoor zorgt dat dat het ben vooral ik een heel soort plezier hebben in het verzamelen van punten en in lekker in beweging blowen. En dat is wat u betreft heel belangrijk hierin.
0: Oh, dat ik een apenkooi denk, dat denk ik juist omdat dat een docent dan heel simpel wat bankmodel zetten. Of tenminste, dat is simpel, al je gesleept natuurlijk. Maar net om de schermen en de games en zo. Wat die kijken dat je toch van ja, als we dat inzetten, dan hebben we ook een betere versie.
2: Nou, wij hebben alles jaren mooi een aantal projecten mooi dienen en we merken elke keer dat dit gewoon hartstikke in track is en dat wie als ik maar in zo'n arena hest, of wie als ik maar in die zaal hest, dat het nog bij hem binnen, of volwassenen of jongeren, iedereen die krijgt er een hartstikke soort energie van en er wordt vooral een heel soort laken. Dus het plezier dat spat er echt van oud. En om iets te organiseren met zo'n soort plezier bij komt, dat is denk ik wel heel belangrijk, want als het ergens plezier om hest, dan hartstikke vol, dan bloost ik terug in. Nou ja, en dat is denk ik heel passend bij het thema wat we toe hebben.
0: Ja, en orden die kunnen dan haar ben inscrollen en dat kunnen alle orden in principe doen?
2: Zeker, ja. Ja, dat is het leuke. Wij gaan dit dus in elke gemeente in Friesland organiseren. Wij beginnen juist in Heerenveen. Maar we hebben een hele planning voor het Squalier 26-27 hebben we al online staan. Op de website, die ging toch even snel nemen, sportfriesland.nl/apenkooi. En daar kun je altijd zien wanneer er in de buurt plak vindt. Wanneer er ergens een apenkooi in de buurt plak vindt. En dan kun je die ommelden. We hebben deels de activiteit van Squalm. Dus dan rent het via squalklassen. Maar we hebben ook altijd gewoon vrije inscrolling. Dus dan kan Ben zelf deelnemen. We kunnen Ben samen met ouders in de arena hebben. We hebben ik deel die beschikbaar binnen voor jongeren. Dus we hebben een heel soort verschillende smaakjes. En dat is al je online in te zien. En hoe meer aanmeldingen, hoe beter. Dus wees welkom.
0: Een tip dus even voor alle ouders en pakers en bevers in de provincie. Om dat eens even nu te zien wanneer dat bij jou in de gemeente is. De Apenkooi XL dus. Johan Spieksma, programmamanager van Sport Friesland. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
1: De media van de Moorn.
0: Fijn, hè?
3: Ik wil ook een apenkooi in de studio hier. Dan draaien we even Jetro de studio.
0: Dan weet ik dat we wel.
3: Schermen hebben we hier wel, dus dat kan best wel inpassen.
0: Nou, daarvoor had wel een muzikale apenkooi, maar ja. Het valt altijd zin dat er net een fysieke apenkooi is.
3: Nou, ja. Nou, misschien. Dorie is het net, maar Mariet heeft weer een foto stuurt van een olifant.
0: Ja, nou ja.
3: Maar deze is wel heel speciaal. Nou, dit is een Friese olifant in de maak.
0: Ja, daar moet je een stopje, want dan denk ik aan een olifant in de maak. Wat. Nou goed. Ja.
3: Nee, maar die wordt in het Sjerke in Sleert beschilderen van een kunstner uit de Jouwer. Friese sporten, scootjesielen, retering, vier jullie hebben. Giet ik mij op Wrood Expo, maar hij bloedt van Sleert, zei ze erbij.
0: Maar hij liet het ook al je taal, dat beetje.
3: Hij liet het al je taal.
0: Oh, dat is.
3: Ja, het is een beeld, hè.
0: Oh. Dus,
3: ja, okay. Ja, het is net een echt. Oh. Maar hij ziet er heel mooi uit, echt die Friese sporten. Ja. Prachtig mooi. Nou, mooie heel kwart nog even. De Franse politie, die het Fjouwer Oekraïners oppakt, die hier een bijzondere methode om vrachtwagen leeg te raven. Ze gingen erachter rijden, maar niet aan de kilometer in te horen. En dan sprongen ze van de auto op de vrachtwagen. Helden de vrachtwagen leeg, smieten dat goed in die auto en dan haalden ze weer uit. Nou, behoorlijk gevaarlijk. Ik voor mezelf vanzelfs. Maar het is vanzelfs ook net de bedoeling dat je vrachtwagen leeg hel je. Dus ze binnen onholden. Ze hebben al meer dan 200.000 euro ongewot in stellen. Een soort elektronica. En ze zien je nou voor een vezenstraf van maximaal zo'n ier kennen ze krijgen.
0: Zo.
3: Ja. Vrachtwagenchauffeurs hier vaak niks in de gaten.
0: Dat wie hem?
3: Dat wie het.
0: Ik voel het wat kwad.
3: Ja, moest ik.
4: Graag korter houden, staccato.
5: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
6: En wel een begin alleen hoor.
5: Ah, een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
7: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
8: Ja, wat zeggen ze hier dan?
7: Ja, nou, Mienskip. Geweldig.
9: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
10: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Friesland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Friesland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
15: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
14: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
16: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
14: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: We hebben naast het openbare squal in Sruzum, daar was een squallenhoen en Elton John, die stiert nog altijd. Yes, daar is Nick.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
20: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
21: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
22: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
21: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
23: Dit is Omroep Friesland.
24: Friesland van de Moor.
25: Maar Erik zei

0: Elton John en het fantastische I'm Still Standing.
1: Komt al verhoring in, hè?
2: Dat hij...
0: Stiert.
2: Stiert.
0: Ja, de Friese familie van hem, die had een vaststel dien.
3: Zelfen hoort eens omzien en hij zou steen op stoel. Maar leven, dat is om eens net te betellen.
4: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
5: Ik heb mijn broervoetbal al, maar ik wil graag Maidwan. Ik kon vroeger net zo goed erin het, vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag Maidwan na. En dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in goal zet. En dat bleek ik dan heel goed te kennen en heel leuk te vinden ik nog.
0: Stefan Boersma is keeper in het Nederlands elftal van mensen die toch een hersenbeschadiging verminderen motoriek gaan. En hij gaat na een week naar het WK ta. We zijn ook op een basisskwal in Surhuizen. Daar hebben ze een squallenhoen.
6: Wie mij is om mijn knuffelje en die is heel zacht en lief.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ja, ja. Klinkt heel goed.
0: Klinkt leuk.
2: En dat doet de band goed, begreep ik. Dus ja. Dan is er ook een ijs vanzelfs. Want de Veensje onderzoekt corruptie bij wapenleveranties aan Oekraïne. En we bloeien bij de Veensje, want dat wil op TikTok jongeren werven voor het leger. Maar het Chinese sociale media platform is verbinden voor Nederlandse overheidsinstanties.
4: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst tijd voor het waarberucht in het kwad, mij Jan Jonkman.
7: Een goeie morgen. Nou, vannacht hebben we wat bewolking, een enkele stoer. Ja, en vanaf van vannacht zitten we nu juist in een matwestelijke streming. Mooi frissere, heldere, koudere lucht. En dan hebben we juist een afwisseling van wolken en zinnen. En een enkele bui. En mooi een krachtige matwestenwind is heeks iets van 14 tot 15 graden. Maar voor het gevoel is het wat kouder. Vannacht wordt het wat droog, toch wat hege druk. Hebben we de temperatuur om de 10 graden. En dan in de wind omgang naar het zuidwesten. En die is matig. Maar morgen, ja, wordt het een roezelige dag. De bewolking heeft de oorhaan. Het is een komen en gaan van buien. En mooi matige dat krachtige zuidwestenwind. Maar uitzitters in zuid dat zon is het heeg uit zijn 16 graden. En in de nacht bloeien de buien gewoon terug in. Dan is het 10,5 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Na een week dan is in Amerika het WK voetbal van mensen die toch een hersenbeschadiging, een mindere motoriek ha. En de keeper van het Nederlands elftal die komt uit de Jouwer. Het is net Andries Noppert, het is Stefan Boersma. Die had al zijn hele lippen les van CP.
5: Ik heb vanaf mijn geboorte een hersenbeschadiging. Waar mijn linker hersenhelft zo aantast. Waar mijn rechterkant van mijn lichaam motorisch minder ontwikkeld is.
8: Ja, en dat is dus mij als keeper. Ja, is het voor het eerst?
5: Nee, het is net voor het eerst. Het is sinds 3 jaar dat ik weer als keeper mag. Ik ben ook al 2 jaar keepers trainer. Alleen zijn we nou weer omvregen om weer als keeper mee te doen. En ik ben al sinds 2011 bij het team betrokken.
8: Ja, nou dus hoeveel jaar ben je inmiddels verder? 15 jaar verder?
5: Ja, 15 jaar verder alweer en dan mag ik weer mee dan. Dus nee, ik viel me wel een beetje de paken van het team. Ik ben volgende week ben ik 32 en de jongste is Tsjechië. Dus het leeftijdsverschil is wel heel groot.
8: En ja, Kistens Kwad, jij was de ARD in herstaan bij dit team?
5: Ja, nee, ik heb in 2012 mijn debuut maken en sinds 2013 bij de selectie van eindtoernooien. Dus meerdere EK's en WK's en de Paralympische Spelen in 2016.
8: En wat weer het mooiste om te dwalen?
5: Ik denk voor sportief show in de Paralympische Spelen, omdat dat het heegst haalbare is voor een Paralympische sporter. Ik heb daar zelf net helaas net mooie spilie, dus voor sportief zelfsjoen is dat iets minder. Maar dan heb ik gewoon een mooie herinnering aan het fitje in het EK om daar een zilveren medaille te doen hebben.
8: We staan nu in Telbert op het terrein van VV Enkwerden, want er is een training voor een WK.
5: Ja, nee, we staan dus inderdaad bij Enkwerden. Dat is regulier voetbal, daar spelen ze 11-11 op Rutfield met Rutte goals. En wij spelen met CP-voetbal Saint-Jean op Lietzerfield met Lietzer goals en Gimbutenspel.
8: Ja, wat is nou eigenlijk

0: het grote verschil.
1: Nou ja, inderdaad, als het over reguliere voetballers, die hebben vaak twee goede futten. Iedereen natuurlijk wel een voorkeur, maar iedereen kent met twee futten voetballie. Maar CP-voetballers hebben vaak één kant die wat minder ontwikkeld is. Dus het pasen, het gooien, de kracht is vaak aan één kant minder. Dus ik kan minder goed draaien, minder pasen met rugs dan met links.
0: Is het nog heel oors om het eerste van Henk Wittenmaar te trainen dan met een eigen team?
1: Ja, het is natuurlijk een heel oors speeltje. Het is 11-11, mijn grote goals en won mijn buitenspel. Dus dat willen we aanpassen voor mij, omdat ik gewend ben op Leeds goal te keepen. Dus, maar ik merk gewoon het verschil echt wel richting het WK echt wel geholpen heeft om fitter te worden. Maar 12 futten te voetballen in, dus dat er echt wel de ontwikkeling in zit. Maar het is echt een goed niveau. Leuk team, leuke jongens. Ik ben heel goed opgevangen hier en daar ben ik heel erg blij om.
0: Ja, en train je alleen nog daar hier in het helpen, of ben ik richting Zeist?
1: Nee, ik train hier 2 keer in de week. Tees en Vreeds train ik hier hier in het helpen. En elke wijze trainen we in Zeist op de campus.
0: Ja, voor mij kan net te praten, die positie.
1: Nee, mijn positie is de keeper. Vanaf vroeger al, mijn broer voetbal al, maar ik wil graag mooi dan. Ik kon vroeger net zo goed erin, vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag mooi dan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in goal zetten. En dat bleek ik heel goed te kennen en heel leuk te vinden, ik nog.
0: Wat zijn de verwachtingen aan het WK?
1: De verwachting is dat wij wel mooi durven voor de medailles. We gaan voor een finaalplak, maar dat is echt een vorm van een dag weer bij de beste van jouw land. Dus we gaan echt wel voor een medaille.
2: De media van de morgen.
3: Wat is er te vinden in de kranten van de morgen, Fijke?
4: Nou, ik heb het financiële dagblaadje voor me lezen. En daar staat dus voorop. Defensie onderzoekt corruptie bij wapenleveranties aan Oekraïne. Integriteitsmeldingen draaien om 5 ambtenaren en een oud-officier van het Korps Mariniers. Dat gaat dus qua integriteitsonderzoeking naar corruptiemeldingen, hoe militaire projecten waarmee Nederland en Oekraïne stiepen. Hier onder horen hoe de bouw van 100 patrouilleboten, dat is een geheime levering, waarmee nevens belutsen er meer dan 400 miljoen euro moeite is. En ja, die meldingen betreffen dus 4 ambtenaren en een jedere officier van het Korps Mariniers. Die belutsen ambtenaren die werken op de inkeepafdeling van Defensie. En die binnen onder oren beschuldigen van belutsen bij omkeping en lekken van bedrijfsgeheim van concurrenten. En bij beide integriteitskwesties speelt Martijn Waalraven, de 50-jarige eigenaar van United Shipyards, in Nuenen een prominente rol. Hij is tjoege en klokkenlieder. Dus hij heeft dit kennelijk mij naar boeten gebracht. En het enorme uitgaventempo creëert een vechtmarkt met ondernemers die veel risico nemen en elkaar zwart maken. Schroot de kranten. Het gaat om tientallen miljarden euro's natuurlijk die het extra uitjoen worden om de feestje. Maar dit wordt dus wel een zaak, denk ik. Want het gaat om 400 miljoen euro in dit geval. En dan bloot nog even bij de feestje, want die wil op TikTok mij gerichte mediacampagnes desinformatie hoe biegelijks de chinsplicht bestrijden en ik soldaten werven. Er is alleen geen probleem, het Chinese sociale medium is er op de oerhit in de bandien. Het parool schroot er oer. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie, die zou dat wel zitten om op TikTok te gaan. Een keer debat zei hij nog dat hij op kanaal met Defensie op dit moment nog net zit. Onder andere TikTok het graag het peteren ongeen wil over onderminende boodschappen die daar deeld worden. Hij neemt als voorbeeld de bewering dat jongeren die daar een aanmelden voor een bij de krijgsmacht, dat die linea recta naar Oekraïne stuurd worden. Ja, hij zei, daar is geen enkele sprake van. En ze willen ik graag jongeren werven via TikTok. Uit jeder onderzoek van het commissariaat van de media toch blijkt dat 40% van de Nederlandse jongeren het sociale medium broekt als nijsbanen.
5: Maar ik vind het wel een beetje een trend worden dat ik nog zo cynisch ben. Maar,
4: ja?
5: Dan heeft dus een Chinese app.
4: Ja?
5: Intussen een pad van de service zit ook wel in Europa.
4: Ja,
5: nou. Maar een Chinese app in elk geval.
4: Mm-hmm.
5: En die weet dan dadelijk welke mensen het potentieel bij Defensie werkje willen.
4: Ja.
5: Mij een account, dus mij de GPS-coördinaten direct bij.
4: Precies.
5: What could possibly go wrong?
4: Die kennen al die militairen thuis op ziekje als ze willen.
5: What? Ja, goed.
4: Ja.
5: Maar goed, misschien eer heel tenij toch. Dat is op mij.
4: Ja, je zorgt maar. Na je ontwikkeling, en dan mag je altijd een beetje voorzichtig zijn.
5: Ja. Of misschien wat mijn as doet.
4: Of gewoon vertrouwen. Op de betrouwbare bron die je al tientallen jaren kennen.
5: Wow, wat is dit nou niet eens? Wat wil dit nou niet?
4: Ja, nou, de traditionele media.
5: Ja.
4: De kranten, televisie, radio.
5: Mooi.
4: Toch?
5: Stichtelijk. Dit is Teddy Swims. En Mr. Know-It-All.

0: Danny Swims.
1: En over zo zeggen dat hij net geen zwemt.
0: Nou, dat ook niet.
1: Oh, oké. Okay.
0: Wil Teddy Swims dat jong? Er was een kwartje van bij mij.
1: Oh, oké. Okay. Ik denk wat Jerk hier.
0: Ja, maar, dat, ja. Nou, goed. Dan is het de feestje wil graag werven op TikTok.
1: Ja.
0: En TikTok is natuurlijk het platform van de kwade filmpjes.
1: Ja.
0: De staatssecretaris, dat is Dirk Boswijk.
2: Graag korter houden, staccato.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, hier in de stoa. We zullen het hebben over de squallenhoen. Kwam ik het leven voorbij. Zonder het begin van dit squallen hier hadden we van groep 3 jouwer van de basisskwallen in Serhuizen. Er een bijzonder klasgenoot bij. Wobbe heet er. Het is een lief hoentje. Hij is de hoen van juf Bonnie. Maar als juf Bonnie op squallen is, is de hoen er dek.
4: Ja, het is dus eigen hoentje. We hebben eigenlijk ook altijd hondjes gehad. En Trajeline is dus laatste hoentje staan. En eigenlijk begon het wel weer een beetje te kriebelen. Mijn ben woont wel weer een hoen ha, en ik wel. Maar ja, ik werk je trainen de hele dag. Dus ik zei, ja, dan wil ik hem eigenlijk mij gaan squallen. Dat er net alleen naartoe zit. Dus toen ben ik in overleg gegaan met onze directeur wat de mogelijkheden binnen.
5: En zei iets, Git nevens mij nog een heel soort geregel komt er bij het Shen.
4: Ja, we moesten dus eerst zien als de MR en de SR-akkoord weer, als de ouders erachter stonden. Want ja, je zit natuurlijk bij mij een per randzaak. En als er ben allergisch binnen of als er bij een bank binnen. Dus dat hebben we al hier indekt. We hebben eerst onderzoek dienen. Toen hebben we de MR-akkoord vregen. Dat is slagen. Toen hebben we een brief naar de ouders dienen. Als er vragen wien of opmerkingen, dan konden ze bij ons komen. Daar hebben we verder niks op jet, dus dan weer het akkoord. En toen hebben we dus om een puppy begonnen te schikken. Ja.
5: En ja, wat betekent dat voor deze klas? Het is nou eerst in groep 3 vrouwen. Ja. Het is dan ik de bedoeling dat het straks ik naar de rest van de squallen bij Lawrence gaat. Maar wat betekent dan gewoon voor de band?
4: Uw Wobbe die is nu nog een puppy natuurlijk, dus 15 weken is er nu. Dus hij is nu eerst nog bij mij in het lokaal. Hier is Irina Ren, hier is nog net op volle momenten echt los. Maar als er dus in de pauzes mijn boeten gaat, dan is de Ben echt genieten met zijn hoentje. De Ben stillere Ben, die bij hem opbloeien, die naar hem tarinnen, even aaien, even knuffelen. Die even met hem praten, hun verhaal even kwijt. Je mij de les bijvoorbeeld, Ben, die het nog een beetje scruten binnen met lezen. Nou, dan rennen we met Wobbe del en dan mij ze even die Wobbe lezen. Nou ja, en Wobbe had geen oordeel. Dus ja, dat vind ze alleen maar mooi.
6: Wobbe! Wobbe de Ben! Wobbe!
5: Bobben! Ja, en zij is al, hij is nu nog in een ren hier in deze klasse. Hoe zit het eruit de komende weekend? Wanneer gaat hij naar de rest van de squal?
4: Nou, op Wensje zit er al in groep 4 of 6. Als we even naar de gymnastiek binnen, dan hoort er net mij naar de grote gymzaal met al het kabaal. Dus dan is er een jonken. En daar rent er ook gewoon los om. Ja, die ben al een beetje ouder en die zal net samen onder hem zitten. Want daar hebben we wel duidelijke afspraken om maken. En nou, als er aanstaande ier is, dan maken we een officiële opleiding doen tot echte schoolhond. En dan is het de bedoeling dat er echt met Ben ontwerkt wordt.
7: Ik vind het kan toch gewoon zien. Springt op het hekje en hij houdt hier is vaak heel lief en als hij dan in het hek moet springen, dan eigenlijk hem vaak wel even, maar dan maakt het vaak net.
8: Bij mij is soms mijn wobbe rennen en dan mij weet ik wobbe aaien. En dan kennen we ik nog boeten aaien.
5: En doen ze dat dan vaak? Mij een biatje, mij een boeten rennen en aaien?
8: Ja, ik ben een meestal voetbalje, net heel vaak.
5: En dan bij hem in de klasse, wat doet Wobbe dan? Want dan kan je hem natuurlijk net uitlitten.
8: Ja, dan is hij even aan sliep of dan is hij even aan blaffen.
5: En wat vind je van de namen, Wobbe?
8: Leuk.
5: En waarom dan?
8: En mijn pa kiet ik ze en dan ken ik die namen ik net zo verjitten.
5: En hoe shut in tijd dan nu? Toen komt mij aan op squallen. Je staat meteen naar Wobbe af.
8: Ik draai naar mijn plak, maar dan ga ik naar Wobbe. Mijn plak is bij Wobbe.
5: Hij stoort het hoofd van binnen klasse.
8: Ja. Yeah.
9: Goeiemorgen.
10: Friesland van de Moorn.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
5: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei-doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is haast een minuut oor Jalwaagden. Fijke goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De namen Thuiszorg het Friese Land en Noorderbreedte verdwijnen en worden vervangen door Friesjes Samenzorg. Dezelfde namen dus als de ziekenhuizen in Ljouwert en op het Jereveen. Dat zei het bestuurder Peter Vis van zorgorganisaties Noorderbreedte en het Friese Land.
13: Ja, we zijn in 2021 gefuseerd. En na 5 jaar verkering hebben we gezegd, dan wordt het 1 organisatie. En 1 organisatie, ja, dan is het ook logisch dat je een nieuwe naam kiest. Om duidelijk te maken dat we ook een nieuwe organisatie zijn. En we gebruiken ook een beetje de kans om zichtbaar te maken dat we ook nauw verbonden zijn met de ziekenhuizen van Friesjes MC.
12: Voor medewerkers en klanten van Thuiszorg het Friese Land zullen het wel even wennen worden, want die organisatie bestaat al meer dan 24 jaar. De gemeente Vlieland wiekt af van het eigen beleid voor de aanschaf van een nieuwe vrachtwijn. Het ging om een vrachtautomijn kraan die breed inzetbaar wijze maakt op het eiland. Jeder hier de gemeente zijn alleen nog emissievrije elektrische wijn aan te schaffen. Maar deze nieuwe vrachtwijn zal op diesel rijden. Het blijkt dreig om een vrachtwijn te vinden die net alleen nog op accu's rijden kan en toch liet diezelfde accu's broeken kan om de kraan aan te drogen. En op het kruispunt van de Grijnse Stritwei en de Anne Vondelingwei in Ljouwert wordt Joert een 2e flitspeel in gebruik nam. Dat betekent dat er nu in beide richtingen hoornhavende wordt. De flitspeel, de andere kant op, is de meest actieve van Friesland. Stiert landelijk op nummer 7. Van maaien ont augustus ben er bij die ene peel haast 12.000 boeten uitskreun. Op dat stuk van de dijk hield een maximum snelheid van 50 km in de oeren. En ik zoem je er maar aan horen. Takken Wieke is in de Verenigde Staten het WK voetbal voor mensen met een mindere motoriek. Keeper Stefan Boersma van het Nederlands elftal komt uit de Jouwer. Zolang het er voetballet, stiert er al op een goal.
14: Mijn broer voetbal al, maar ik wil graag mooi dan. Ik kon vroeger net zo goed erin vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag mooi dan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal, weer in de goal zetten. En dat bleek ik nog heel goed te kennen en heel leuk te vinden ik nog.
12: Het WK voor mensen met een hersenbeschadiging begint komende woensdag op 14 oktober. Voor Nederland die het dan een wedstrijd in Schotland op het programma.
11: Fijke, dank u wel.
15: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en De Haas, bron voor goed boeren.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
17: Friesland van de Moor.
18: Erit Seyens.
19: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
20: Muziek van Pieter Wilkens, dit van die kleer. Maar eerst is het tijd voor het Waarbrug. Mijn Jan Jonkman, een goeie morgen.
21: Ja, Erit, ik een goeie morgen.
20: En we werk je al een paar dagen aan dat omslagpunt van de Nijsimmer naar de Esta. Is dat nou officieel begonnen?
21: Dat is vannacht officieel begonnen, want vannacht lukt het al een ruimgebied met wat bewolking. Het eerste tafut, het weer vannacht een 14 graden en daarna kwam dus een noordwestelijke streming. Ja, en die bracht polaire lucht is kant op. Ja, en dat zullen we dan ook aan de temperatuur, want de temperaturen die binnen vannacht rare zakken, beginnen van morgen. Eén keer in 9 minuten, goed 13 graden, minimum temperatuur 18 mm. Laagstem heeft het hier dezelfde temperatuur, maar je 3 mm. Dan word ik dezelfde temperatuur, 12 hele mm, bakken veen. Die lijnen zelf naar even leeg, 12 en heel. Hier maar een millimeter, de Pijnix aan 13 graden, zoietsziende. En iets brengt hem hier nog maar oral millimeter, 13 graden. En grauw hier 18 millimeter. Dus de hoeveelheden wetter binnen net vallen. Maar we kunnen wel merken dat er hier een orenwien waait. Het is net een kooimanwien, maar het is echt een noordwestelijke wien. En daardoor zitten we hier in een noordwestelijke streming. En die brengt wat frisse, polaire lucht die kant op. Dat zorgen we dus ook onder temperaturen, want in de boppenlucht die wordt een stuk kouder al. Want op 3 kilometer hechten is de temperatuur al min zo'n graden. En die komt dan over het warme zeewetter, wat nog steeds plus zandje graden is. Daardoor hebben jullie dan ik meteen nou, mooie blauwe loften, heldere skinneloften, maar daar kan ik makkelijk buien ontstaan. Terug dat er die wind, die het koude boppenlucht en het warme zeewetter, ja, dat jouwt dan mooie heeg opbouwende stapelwolken. Dit is een dan even uitgroeien kennen tot een bui. Ja, ze ben betekend wat incontinent zouden we dan zeggen. En dan let ik dan wordt even wat wetter vallen. De millimeter zullen het nog wel mooi vallen. Maar de temperaturen, ja, die moeten we wel even onwennen. Hè, want die liggen een stuk leger als juist er 14, 15 graden in een bui nog even leger. Tel daar ik nog even bij op. Een matige tot krachtige matwestenwind betekent uitzitters in zon van een midden, vooral in het kust en in het watergebied. Ja, dat jouwt dan een gevoelstemperatuur van zo'n 10 graden. Dat wordt wel even wennen, denk ik. Jong en vannacht, dan wordt het bedroeg. Hebben we tijdelijk wat invloed van een hege druk. Is het dat heel bewolkt en dan hebben we temperaturen. Die liggen zo om de 10 graden heen.
20: En hoe zit dat morgen? Ongeveer dezelfde temperaturen en omstandigheden?
21: Nou, nee, we hebben morgen minder omstandigheden. Want we hebben morgen te krijgen met 12 verschillende sturingen. Een warmtefront en een keldfront. Maar het zijn beide fronten. En het houdt in dat we morgen een soort bewolking hebben. En het wordt een roezig en onleiig. Want die fronten die zwargen voor geregeld buien. En dan kan ik wel weleens even de nedige millimeters vallen. En dan hebben we, dan in die buien liggen de temperaturen. Die liggen nou op een waterland naar wat heger, zijn 18 graden. Die hebben dan wat invloed van het warme zeewetter. En meer de provincie is het zo'n 16 graden. Dan is het wel gebeurd. En er staat erbij, ik werd een krachtige zuidwestenwind. En die is, ik werd matig tot krachtig. Daardoor viel dat ik dan weer wat frisser om. De gevoelstemperaturen, die liggen dan 2-3 graden leger. En in de nacht bloedt het een komen en gaan van buien. En dan hebben we de temperaturen om de 10 tot 1,5 graden.
20: De dagen daarna, het weekend, hoe lukt het dan?
21: Nou, het weekend is bloot gewoon, ik heb gewoon even, gewoon kwart zeggen, het is gewoon jestachtig. We hebben wel een afwisseling van wolken, uit en trolle zinnen erbij, maar zeker ik een tal buien die de revue passeren. En is dit een krachtige westenwind. Ja, en dan hebben we temperaturen, die liggen dan zo'n 15 graden op een waadeiland, tot zo'n 12 tot 13 graden meer de provincie. Nou, snijd is dat ik hetzelfde geval, ik heeg uit zo'n 13, 14 graden. Ja, de jas kan er wel bij ons. En er zit er steeds een krachtige westenwind. Pas op maandag, dan wordt het weer droog. En dan wordt het kalm, krijgen we invloed van hege druk. Komt er ik bij wat warmer lucht is kant op. Dan hebben we temperaturen om de 16 graden heen. Nou ja, zag ik eerst de gekleurde bladen, die komen gewoon omwaaien de komende dagen.
22: Je sleert
0: het is mij te weet, geen oer al hinnegin, geen hinnegin.

0: dadelijk gaan we door de Skerkelklos in Snits. Die viert een jubileum. Mijn baklava en mijn draaiorgel. Nee, First Aid Kit.
1: I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter.

0: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
2: De internationale skijkelklossen in Snits die bestaat 10 jaar. Het is een squalle van jongeren tussen de 12 en 18 die geen Nederlands praten. En om bij het jubileum stil te staan, is er van de morgen een optocht van squalbijnen en meiwerkers. En onder de telefoon nou hebben wij net Ian, maar twee gasten in de uitzending van de morgen. Annette de Kluiver en Yveske Hollander. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: De teamleider en de docent. Maar dan is de vraag, waar is waar?
3: ik ben de docent.
2: Annette is de teamleider en Yveske is de docent in alle gevallen.
3: Ja.
2: En dan ben ik, dan moet je hem zelf maar een beetje invullen. Waar het beste wat vertel ik je natuurlijk. Want ik ben eerst eens benijd, die optocht zelfs. Hoe ziet dat er correct uit?
4: Nou, zal ik die doen. De leerlingen die krijgen straks allemaal een hele mooie groene hoodie met het logo van de school en 10 jaar ISK. En dan gaan we achter een draaiorgel aan, over integratie gesproken, naar de RSG, want dat is onze stamschool. En daar delen we dan baklava uit aan de collega's. En allemaal leuke lollies en slingers aan de leerlingen. En dan gaan we weer terug en dan gaan we lekker feest vieren. Een disco.
2: Het klinkt als een mooie mix van cultuur inderdaad. Het draaiorgel en de baklava erbij.
4: Ja, precies. Dus alles in één.
2: Ja, en Yveske, misschien kan je vertellen hoe de band je naar Italië behouden? Of dus heem ze tarret als in wat er te gebeuren is en zo, hoe hij hem in Italië heeft?
3: Nou, we hadden ook wel verteld wat het wang in Joet. Maar ze hadden, denk ik, net een heel soort beeld bij nog. Ze denken gewoon feest, cadeautjes, dat denken ze dan om. Ik kom dat Chauffeur Us bestiet in ISK nooit zien hier. En wij binden er echt al heel lang bij belutsen. Maar een heel soort van die leerlingen binden pas een ier of nog kwatter op onze squallen. Dus dat begrip zoit hun net zo'n soort.
2: Nee, dat is echt zo natuurlijk. Deze thee misschien net als het bij stilte. Tenminste, ja, ik dan net. Die leerling meidje natuurlijk maar een stikje mij van wat jij mooie mij meidje.
3: Ja. Ja, maar wel een heel belangrijke stik, hè? Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. Hè? Voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij u's van de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol, maar wel een kwarte rol in hun verdere toekomst hier in Nederland en in onze meerskip.
2: Ja, en Annette, je bent dus de teamleader. Misschien kun je heel wat vertellen over de orde het CNI, de ontwikkeling. Heb je bepaalde zaken zomaar van je zeggen, dat valt mij op. Dat is echt verhoren in die CNI dat wij er binnen.
4: Nou, ik werk hier nog maar 2 jaar. Maar wat ik dan meegekregen heb, ook van collega's, dat is wat opvalt, is dat er steeds wisselingen zijn in het aantal leerlingen. Want het is ooit begonnen met 35. En toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen kwamen er ineens 80 Oekraïners bij. En toen zat het totaal met anderen ongeveer op 200. En nu blijven we stabiel op 100. Maar je ziet wel dat er telkens weer andere landen zijn. Dan zie je weer een piek uit Soedan, hebben we nu weer veel leerlingen. En dat wisselt ook. Dus de aantallen wisselen, maar ook de landen. Want in de afgelopen 10 jaar zijn er leerlingen geweest uit 50 landen. Oh. Nou, dat is natuurlijk heel veel, ja.
2: En hoe rier je dan je personeel, de masters en juffen? Hoe rier je die daarop taal? Want je kent hem dan een beetje onvielen misschien. Als er ergens wat bad eigenlijk op het gebied van oorlog of conflict, dan kun je misschien een beetje onvielen dat je met handrokken krijgen zullen.
4: Nou, het mooie is dat je vaak al met een team zit, met mensen die echt met deze leerlingen willen werken. Die lezen zich erover in en die passen zich aan wat er in de klas zit. En we hebben ook cursussen voor traumasensitief lesgeven. Dat is ook belangrijk, want die leerlingen die hebben allemaal een hele grote rugzak met dingen die ze mee hebben gemaakt. En ze komen in een klas met leerlingen uit allerlei culturen. Ik bedoel, ze kunnen elkaar ook niet verstaan. En dan is het natuurlijk heel goed om daar een band van te maken. En dan beginnen ze altijd in de klas bij Yveske. Daar komen alle nieuwkomers 10 weken. En hoe dat gaat, dat kan Yveske dan weer beter vertellen.
2: Ja, ik zie het. Ik heb wel eens verhaal. Ik heb mijn vrouw die werkt in het onderwijs, het basisonderwijs. Dus ik heb wel eens verhaal. Ik denk van, nou, dit is best wel een pittige baan eigenlijk. Maar als je dan echt nog eens met al die taal zit, hè?
4: Maar wel een hele mooie baan.
2: Ja, vanzelfs. Maar hoe kun je daarmee om?
3: Ik vind het eigenlijk helemaal niet pittig. Want eigenlijk al onze leerlingen binnen wel gemotiveerd om te leren. En ze krijgen een nieuwe kans in een oorloon, vaak net vrijwillig. En ze zijn zo veerkrachtig en ze ginden vaak wel voor. Al ben natuurlijk altijd zaken waar het net zo goed lukt. En gebrek aan onderwijs in eigen loon of trauma's of wat dan ook. Maar ja, we beginnen gewoon mijn handen en voeten. Want ze spreken mijn koorstaal net. Ik spreek echt geen Arabisch of Tigrinya of wat dan ook. Dus we beginnen gewoon mijn handen en voeten. En heel makkelijk gewoon de dingen benemen om je heen. En de deur, de tafel, de pen. En uiteindelijk gaat dat echt heel snel. Omdat ze gewoon jong binnen en vaak toch best wel snel... In ieder geval de beginselen wil leren. En zij giet dat dan gewoon 2 jaar lang terug.
2: En waar ben je dan om de eind van die 2 jaar? Hoe goed beheerst je het Nederlands dan? Dat zult u voor de ene wijze als de oor. Maar ja, waar zit ze dan ongeveer in de 2 jaar?
4: Ja, dat is...
3: Ja, zeg jij maar.
4: Ja, dat is een beetje wisselend. In de eerste 10 weken dat ze bij Yveske zitten... Dan wordt er ook wel het niveau bepaald. Hè. Hoe snel leren ze de taal? Hoe snel pikken ze dingen op? Het scheelt ook of leerlingen in eigen land op school hebben gezeten of niet. Want dat verschil heb je ook nog. En dan kunnen ze bij ons uitstromen daarna voor de rest van de tijd naar 3 niveaus. Een beetje praktisch, een beetje gemiddeld en wat hoger niveau. En als ze onder de 15 zijn, dan gaan ze door naar het voortgezet onderwijs. En dat is soms de Dieken of onze stamschool, de RSG, of nog eens ergens anders. En zijn ze ouder, dan gaan ze meestal naar het MBO. Naar VEDA hebben ze ook een heel mooie opleiding voor NT2-leerlingen. Dus daar borduren ze verder op ons. Of ze gaan naar inburgering als ze wat ouder zijn. En dan komt de gemeente in beeld. En die helpen dan, die zorgen voor taallessen via Stavoor bijvoorbeeld. En dan krijgen ze ook stages om naar het werk te gaan.
2: Oké. En dan is ze, ja, dan hij twaaien maar ze werken en dan is het afscheid nemen. Maar dat liep bij wel heel, heel, heel dankbaar werk. En dan lees ik het even zwaar om Yveske. Dat je dan 2 jaar zijn bijdrage lever haar om, nou ja, de rest van de ontwikkeling en de loopbaan hier in Friesland.
3: Precies, en dat is ik, wat je, het mooiste is wat je dan waarom krijg je kinderen als je ze dan een periode wet zien komen ergens. En dat ze dan nog volle beter Nederlands praten. Of soms echt van een Nederlands bedroofwerkje. Of het echt goed terug op squallen. En dan stinkt ze van jeetje, dat is gewoon een hele Nederlander. En dat is wel het mooiste was dan was waarom krijg ik is. Dat het goed maar ze giet.
2: Nou,
3: en
2: dat...
3: Ja.
2: Dat battelt zie je hier daar in snit. Dus dat is een reden voor een feestje. En ik wees een keer een heel soort feest willen daar je hoort.
3: Dankjewel.
4: Ja, nou, dankjewel.
2: Tige dank aan Net de Kluiver en Yveske Hollander vond dus de Skerkelklossen der in snits. En dan zullen we natuurlijk een draaiorgelplaat draaien kennen.
0: Ja.
2: Ik ken eigenlijk, denk ik, Sineke, maar Shalali.
0: Ja.
2: Dat is ik best aan. Ja. Die wil wel van mij doen het Songfestival.
0: Oh?
2: Ja. Ik weet net dat ze dan weer een draaiorgel mij neemt.
0: Nee.
2: Maar ja.
0: Er zijn meer kapers op de kust. Lopen.
2: Er zijn meer kapers op de kust. Caro Emerald misschien? Maar eigenlijk is het intussen de artist formerly known as Carol Emerald.

0: Piero Emerald en Riviera Live.
1: De media van de morgen.
0: Feike, de oormedia.
2: Het Rotterdamse havengebied kent als een van de eerste gebieden van het stikstofslot. En dat is te danken aan knien.
0: Natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Dus ja, er wordt 50 miljoen euro gitter naar natuurherstel. En dat wie een betingst, ik voor de rjochter, om de haven dus, dat ze uitbreiden kennen. Hè, om die taststemming te jaan. Nou, er komt dus nog die miljoenenstype van het kabinet. En dat natuurherstel, dat gaat onder oren naar een serie ecologische maatregelen. En ik dus naar het vergrutsen van de knienpopulatie. En dat gruttere maatregelen op het meer van wetterbeheer in de Fjouwer omlissende Natura 2000 gebieden. En zowel dus het kabinet en de provincie Zuid-Holland het vergunningsslot openbreken. In de eerste helft van Takamier, maar de industriële motor van Nederland werd op gang komen.
0: Ze hebben wel aardig oerschot aan knieën daar volgens mij.
2: Hij net ik eens gewoon je naar een water, naar Vlieland. Nee, ja, naar een waterijland, helle, net als mij.
0: Trein jullie naar Vlieland?
2: Ja, sure.
0: Toen hebben ze 30 naar de eiland gebracht.
2: Sure. Dus het ging goed met de knieën. Ja. Ze doen dus
0: goeie zaken.
2: De kop is dan ik hoop gevestigd op gravende konijnen.
0: Ik van vergunningen dus knieën.
2: Ja. Ja. Maar ik ben net op boord graven, daar in die haven onder wetten natuurlijk. Maar,
0: ja, je doet wel.
2: Ja, maar goed. Ja. Dus gaat het even over het voornemen van het kabinet om huishoudens dagswet te dwingen om bij vervanging van de cv-chattel een warmtepomp te kepen. En dat wie al jeder waar dat zijn.
0: Ja.
2: Is het oudblaast. En dan was er dat mijn ingang van 2029. Dat had je dan een cv-chattel vervangen moeten. Dat je dan dwongen werd om een warmtepomp te kepen. Het wordt dus ik al een dwangpomp neemt. En het kost een soort geld. Die pomp die ben net om me nog. Die kost je duizenden euro's. Huishoudens die al zuchten onder gestegen kosten zitten niet te wachten op prijzige warmtepomp, schroot de Telegraaf. Die had het over een groene drammerij. En de kosten zijn weer voor de burger.
0: Maar hoe zit dat, Krijg? Want een cv-chattel die. Die rint op gas natuurlijk met stopcontact.
2: Ja.
0: Maar zijn hybride warmtepomp? Die neemt wel wat meer stroom, toch?
2: Die neemt. Dus ja, was mijn gas bespaard, is mijn stroom weer kwijt.
0: Ja.
2: Dan is er ik nog van. Het installeren, de romte mast vol hè. En de meeste mensen die zijn dingen installeren kennen. En daar is ik een groot gebrek over zelfs.
0: Ja, en dan heb je dus nog de krapte op het net.
2: Ik nog.
0: In combinatie dus, vaak met zinnenpaneel natuurlijk.
2: Ja, dus ik denk dat toch een soort van green dream is die het koorspotentieel toch praktische
0: sferen. Op een zelfs, ik zou best aan een ding gaan volgen. Maar dat is best aan de prijs nog, ik wil.
2: Het is hartstikke duur.
0: Ja.
2: Dus, En als het nog net genoeg is, Eriet, dan komt ik een piek in de prijs van de kriesbeam. 70 euro moet je deltellen voor zo'n beam.
0: Ja, nou, de kist.
2: Het
0: wist er 4 euro.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
3: Dat was een heerlijke jongen, ja.
1: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
4: Zij zat helemaal onder het bloed.
1: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
5: Ik weet wie de moordenaar is.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: De garage bij jou in de buurt, Heima Service en Auto's, is er voor Elsie.
8: Jaring de Wolf Wenning Inrichting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
9: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Njorgen Ontemai Sandje in oktober. Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
9: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
3: Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
5: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
3: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
13: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
3: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En aanzien in Friesland van de Moorn, Oerlijst en Vernielingen die zwaar gedevaart door de Bartestuun, Vereniging van Beltsum, er mij op horen wil. Dat verhaal aanzien in Friesland van de Moorn. En we doen het lucht even uit, want Bruce Springsteen die komt erom.
14: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
10: Njoggen ontemai Santje in oktober. Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
15: Christiet is de tiet van lekker eten en gezelligens. Mis geen moment van het Christiner troch een keusgebied dat net goed past. Wij van Kunstgebied aan Huis passen jouw keusgebied aan of we maken je een nieuw keusgebied dat weer goed zit in net meer als 3 afspraken. Gewoon bij jou thuis. Geniet je van elke hap en leid je zonder zorgen met familie en vrienden. Bel je nou mooi Kunstgebied aan Huis via 06-83-252-1-2 of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl om voor de feestdagen kleed te wezen.
16: Zorgen is leid je mijn Kunstgebied aan Huis.
15: 06-83-252-1-2.
17: Where is it from?
18: Friesland van de Moorn.
19: Mooi Erik zei.

0: dat verhaal dadelijk. En we zijn ook in Balk, want dat lijkt het een heel toegankelijk dorp. Maar als je wat jogger dat beter kent, dan ruimte voor verbetering of zo. Goed, dat verhaal dat komt daar.
1: Ik ben wel benieuwd dan.
0: Ja. Door de media, daar ben ik ook benieuwd naar.
1: Zeker. De Europese Rekenkamer die maakt een grote zwaar over de Europese begroting die voor naar je schulden zwaar je zoe. En Hamas-supporters in Nederland die kapen de betinking van de slachting die de terreurgroep op 7 oktober 2023 in Israël onrjochte.
0: Fijke Wouda, dank u wel. Dan nou het verkeer met Fijke Wouda.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
1: Ja, het stiert feest op 12 dieken de A-Zoon tussen Boerakker en Grains. Dus als je de provincie Utrecht dan voort door de Grains, richting Grainsland dus. Daar stiert het feest, 4 kilometer, 3 minuten extra rijstiert. En op de A32 tussen Wolvegeer en Jedevin Zuid stiert 4 kilometer file, zontje minuten extra rijstiert.
0: Dank u wel. Dus dat kan... Waar? Meteorologie?
1: Dat liet ik heel graag gewoon Jan Jonkman door. Die is de volle bettering.
0: Dat is heel verstandig.
2: Een goeie morgen. Nou, hier vannacht hebben we wat bewolking, een enkele stouwer. Ja, en van vannacht zitten we nu goed in een matwestelijke streming. Mooi frissere, heldere, koudere lucht. En dan hebben we goed een afwisseling van wolken en zinnen. En een enkele bui. En mooi een krachtige matwestenwind is heeks iets van 14 tot 15 graden. Maar het gevoel is wat kouder. Vannacht wordt het wat droog. Het vertrok wat hege druk. Hebben we temperatuur om de 10 graden. En dan in de wind omgang naar het zuidwesten. En die is matig. Maar morgen. Ja, wat het een roezonlijige dag. De bewolking heeft overgaan. Het is een komen en gaan van buien. En mooi matige dat krachtige zuidwestenwind. Maar uitzitters in Zuidstadzon is het heeg uit zijn 16 graden. En in de nacht bloeien de buien gewoon terug in. Dan is het 10,5 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: De gemeente De Frieske Marren die werkt geer, maar inwenners die een beheining ha om de vattenswaardigheid dat elke nier volwerig meidwaan kan om het leven. Er is een werkgroep voor opruchten onder de naam FIT. Frieske Marren intern toegankelijk. Leden van die werkgroep die gingen in Balk de stritten op en al koud hier blikken dat er van alles in het paard stier daar.
3: Ik heb vanaf mijn geboorte een hersenbeschadiging. We hebben mijn linker hersenhelft zo aantast. Met mijn rechterkant van mijn lichaam motorisch minder ontwikkeld is.
0: Nee, dat verhaal dat komt dadelijk voorbij. Want eerst dus dat verhaal over Balk, die werkgroep daar. Wat kwam die daar krijgt zin op stritten? Dat is vanzelf de grote vraag.
4: Zeker dat het wat dronken is, hè, dan is dat gewoon een probleem.
5: Ja, dan gaat het zowel om auto's als om fietsen, hè, zei ze
4: jou. Ja, fietsen, ja. Of een groep meisjes die staan te praten. He, dus het is gewoon een slalom om van alles heen.
5: Ja, en dan zie ik wat van die reclame worden her en der steen. Heb je daar gelest van?
4: Nou, dat, onder andere. He, dat, en terrasjes. Al met al wordt het wel verrekte smel allemaal. He. En met name meisjes met rolstoel. En scootmobiel, die net zo wendbaar binnen. We hebben een probleem mooi.
5: Ja, we staan nog voor het Gaarstelaanhuis, bibliotheek Balk en een servicepunt van de gemeente. En wat is hier het probleem?
6: Nou, dat mensen moeilijk te draaien krijgen hier. En dat het nou dat morgen een beetje een hele meter is, komt dat weer. En die andere kant, ik een meter kwater, dan gaan ze er beter omheen kennen. Maar ik heb het gevoel dat met een mooi liedje. Maar van diegene die het broeken moet, is het heel vervelend. En daar moet je misschien wel een beetje meer aan dat ons komt.
5: Ja, dat is net goed een uitdag dus.
6: Nee, maar die mensen hebben zelf geen handicap, dus die denken er net over. Dus misschien meer informeren bij de doelgroep van kan je hem er langs van de voren dat dat maken wordt. En dat gebeurt eigenlijk net. Want de groep is te lief en die moet zich meer jarenlitter denken. Maar dan is het vaak al te laat.
5: Nu kun je krek uit de lift waai. Dat past krek, hè?
7: Ja. Het is de voetpedaal moet ik even inloeken helemaal. En dan pas je te krek in. En dan is de visio er altijd bij om het door iepen en tegen te doen. Onder en boven, dus ja.
5: Ja, dus het draait zich, maar het is net ideaal, kan ik mij zo intinken.
7: Nee, maar ja, ik leer het ook. Ze hier in dit gebouw en de Rabobank zit om deze lift erin. Dus en dan, ja, dan moet je met wat.
5: Ja, we kregen langs twee pijltjes kwam. Jou bent slechtziend, dus jou weet dat ze de steen maar oors.
6: Nou, wordt een sokkel bij opfietsen kennen. Want dan zus dat net. Nou, hoe weet ik dat ik het precies tussen droom heb. Maar dan ben ik op een vreemde plak, dan komt het net goed.
5: En wat zo'n oplossing wijze?
6: Mooi wit verven. In ieder geval de top. Dan zie ik het wel. Ja. Ah.

0: jaar. Nou?
1: Ja, precies. Want ze zijn al een beetje onopvallend, had je het net gehoord.
0: Nee, dat is niet helemaal de stritten, dus dat is net oké. Okay.
2: Vita Pjeltjes, dat zou een oplossing wijzen kunnen, jaren we daar. In Balk, dat dit jaar in de bijdrage van Daniel Kooistra van Streek Omroep RTV Spannenburg.
3: De media van de morgen.
2: Fijke, we was tot de houden. Of financiën volgens mij.
4: Oh ja, het zwitst je me op een voorhol om al die bedragen. Ik doe een poging. Ik krijg er niet wat benauwd van, want het gaat om heel soort geld. De Europese Rekenkamer maakt het om zwaar over de opzet van de onkomende meerjarenbegroting van de Europese Unie. Die gaat van 2028 2034. Waarschuwt ik voor het gevaar van nieuwe schulden. De financiële waakhoen van de EU, die zei dus dat een deal van de nieuwe EU meerjarenbegroting. Op dezelfde manier willen ze die uitkeren als het corona-herstelfonds. Financiering is dan net langer keppelen om kosten. Maar dan krijg je het geld vooral, of in het voor, als ze plannen onleveren waarmee ze EU-doelen helje willen. Maar, zei die rekenkamer, die doelen die binnen echter vissen te vaag en ik net goed te controleren. Je moet, voordat je ergens moet beginnen, moet je natuurlijk wel weten wat het doel krijgt is.
2: Oh, ja.
4: En dat zei ik, lid van de rekenkamer, Stef Blok. En ja, hij zegt, het is ik onder lidsteden zelfs om de controle van die EU-uitgifters goed op water te hebben. En hij zegt dat ik als een kwetsbaarheid. Wij vinden als hoeder van fatsoenlijke besteding van belastinggeld dat we altijd moeten kunnen controleren. Dat zit nu niet goed in de rekening. Ja, hij zei dus ik van die fouten, Bigelix. Die zitten dus ik. Hij neemt dan als voorbeeld Griekse boeren. Die kregen miljoen euro's om landbouwsubsidies voor skiep en guide op Kreta. Die net bestienen.
2: Oh,
4: ja.
2: In onderhoud wel makkelijk wat dat betreft.
4: Dat is wel zeker. Ja, absoluut. Maar de rekenkamer die waskocht dus voor schulden. 2022 zal de EU-schuld nodig graag oprinnen om 1 biljoen euro. En alleen nog de rente voor de weerombetaling van het liende coronafonds kan oprinnen om 83 miljard euro tussen 2028 en 2034. Hij heeft dus alleen nog over de rente. 93 miljard euro. Dus snap nou waarom mij het zweet op een voorhoofd.
2: Ja, nou ja, überhaupt dit tijdstip en dan dit soort bedragen. Zou dit soort bedragen?
4: Nou.
2: Maar zeg natuurlijk, als je dan een jaar uit Den Haag waar je die box draaien en daar werd wat scoot.
4: Ja.
2: Goed, ja.
4: Nou, en dan die dure crisisbeam er ik nog bij.
2: Ja, nou, dus dat is het slimste nog.
4: Het wordt onhoudbaar, dit. Nou, de burgemeester van Amsterdam en de Amsterdamse politiechef die hebben mij grote afschuw gezien hoe demonstranten voor het monument op de Dam Hamas stiepen. Dat wie juster. Wie juist natuurlijk een toch wel gevoelige dij. Via 7 oktober 2023 is Hamas het onvallen dien op Israël. Het er 1200 mensen, afslachten, kerst wel zeggen, want daar komt het op del. Er zijn verschrikkelijke dingen ben daar gebeurd. En wie juster, wie daar roenom in de verhaal, wie daar betinkingen voor. Ja, alleen gevoel dus een groep mensen het nedig in grote steden dan vooral Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Om dan ik nog even een pro-Palestijnse betoging te houden. En daarbij gie een groene vlag omheen. Maar daarop de tekst: We support Hamas. Ja.
2: Ja.
4: Dan denk ik van: oké. Okay. Nou, het is nog net strafbaar. Er wordt werken om wetjouwing om dat strafbaar te maken. Dat je terrorisme stiepje. Die demonstranten zeggen ja, maar dat wie helemaal. Dat wie geen terrorisme. Het wie een verzetsdier. Die de Hamas dienen het.
2: Ja.
4: Ja, dus nou ja, in elk geval de wet werken om wetjouwing, zodat de politie dan haast vol ingriepen kan.
2: Ik zou zeggen, soms dan hele van die onderwerpen die dan even een beetje fleur brengen kennen.
4: Ja, maar daar wil je.
2: Nou, dat. Dit?
4: Nee.
2: Ja, maar we moeten de muziek heel goed, denk ik.
4: Ja, laten we dat maar doen.
2: Status quo?
4: Ja, best.
3: Omroep Friesland.
5: Zo, net als ik weer heel rustig bij zien, staat en de bevolkingsrechtschap.
3: Friesland van de Moor.

0: Het is 20.08 in West en het wie Status Quo, 20 Wild Horses.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het dorpsbelang van Beltsum heft de waterstuumvereniging op. De druk op de vrijwilligers die water grut en dat komt alweer terug onhoudende oerlijst en vernielingen. Jasper de Vries, die is van het dorpsbelang. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, wat voor oerlijst en vernielingen hebben we het dan over? Want dat maakt wel aardig slim wijzen dat het te laat had dat je hem opstappen.
3: Ja, het is ook niet iets van de laatste weken hoor, maar dat gaat echt om het moedwillig slopen van speeltoestellen, het groen kapot trekken, kapot glas of kapotte bierflesjes glas in de speeltuin, waar ook kleine kinderen de volgende dag weer moeten spelen. Allemaal van dat soort werken, fikkie stoken, prullenbakken opblazen. Daar zijn we als dorp natuurlijk niet uniek in en als speeltuin ook niet uniek. Hè, want in het dorp merken we ook dat op andere plekken dat een probleem is. Het Hemmermapark, de sportverenigingen. En we hebben in de brede zin hebben we er eigenlijk last van. Maar goed, het loopt op een gegeven moment wel echt de spuigaten uit. En de gemeente en de politie hebben er ook hartstikke de druk mee. We moeten met elkaar gewoon zorgen dat we het een mooi dorp houden en maken. En we hebben een prachtige speeltuin. Hè. We hebben hem ook net helemaal opgeknapt. Dus het is ook echt een fantastische plek overdag. Nou, als we dat nou s'avonds ook een beetje netjes kunnen houden, dat zou geweldig wezen.
0: Wat even over die waterstuin. Je zei ze, die is opgeknapt. Wanneer wie dat ongeveer? Hoe recentelijk wie dat? En hoeveel mensen ben je erbij belutsen eigenlijk?
3: Nou, we hebben als dorpsbelang hebben we op een gegeven moment de speeltuinverenigingen min of meer geadopteerd. Hè, want die lag een beetje op zijn gat. We hebben de afgelopen jaren echt samen met de scholen en met de gemeente hebben we de hele speeltuin weer opgeknapt. En daar is eigenlijk het hele dorp bij betrokken geweest. Hè, want we hebben ook met allerlei flessenacties en weet ik wat allemaal geld bij elkaar gehaald om naast wat de gemeente bijdraagt ook nog wat extra te doen. Hè, zoals die pannenkooi en allemaal van dat soort spul. Juist ook om de wat oudere jeugd ook wat vertier te bieden. Dat is eigenlijk een inzet van het hele dorp geweest. En als SBB zijn we er druk mee geweest, maar ook zeker de scholen en de gemeente.
0: Het is een soort mensen die tijd die het instutsen hadden. Er is een soort deel instutsen. Ja. Dan smiet het natuurlijk een heel soort willen op van mensen die tijd. Van Grietje Oedijs. Maar ja, goed. Mij die vernieuwen niks en dat je hem dus je vromloeken. Wat betekent dat eigenlijk voor die Bartestuin?
3: Nou, als je het speelt, dan die blijft al, hè? Want hij is net vernieuwd, dus het spul dat staat er allemaal. En wij hopen dat de gemeente het ook gewoon netjes blijft onderhouden. Hè? Dat doen ze nu ook al, dus dat zal wel loslopen. En we blijven als dorpsbelang ook wel voor de omwonenden van de speeltuin staan. Hè? Dus als er wat speelt, zullen wij daar zeker wel ons nog voor inzetten. Alleen we willen er niet meer verantwoordelijk voor wezen, want dat kan op een gegeven moment ook niet meer. Hè? Het is uiteindelijk... De oproep is ook echt vooral gericht ook aan de ouders van deze kinderen en de kinderen zelf natuurlijk. Van joh, hou het nou leuk met elkaar en zorg ook dat de vrijwilligers de energie erin houden. Want wat we eigenlijk willen voorkomen is dat we nog langer door blijft etteren. En dat we straks helemaal niemand meer kunnen vinden die zich nog in wil zetten voor het verbeteren van je eigen dorp.
0: Ja, je neemt al even de omwenners die binnen dan eigenlijk verantwoordelijk voor de waterstuin. Als er dan vernielings binnen en dat soort zaken, dan ben je natuurlijk extra op je hoede als omwenner van zo'n waterstuin.
3: Ja, de omwoners zijn niet verantwoordelijk voor de speeltuin. Hè. Die wonen daar denk ik met veel plezier. Het is gewoon letterlijk de stoeptegels liggen soms bij de mensen in de achtertuin. Hè. Dus het is gewoon ook echt wel een risico. En dat maakt ook dat wij zeggen, ja, hier kunnen wij gewoon niet meer onze verantwoordelijkheid voor nemen. Het is geen fulltime werk. Hè. Wij zijn allemaal gewoon in het dagelijks leven ook gewoon werkbaar. We hebben zelf ook opgroeiende kinderen. Dus de beperkte tijd die je hebt, die wil je ook effectief besteden. En wil je ook besteden aan het mooi maken en houden van het dorp. Dat geldt ook voor die omwonenden. Die zitten er ook niet per se op te wachten dat elke avond feest is. Ze zijn er niet verantwoordelijk voor, maar ze hebben er wel degelijk flink mee te maken. Ze zitten er letterlijk bovenop.
0: Ja, als je dan uitdenken over de toekomst, is er een structurele oplossing te bedenken om verder te komen dat zulks op mij gebeurt, die vernielingen? Je kunt dat repareren natuurlijk, maar dat lost net op dat het heel tijd weer vernield wordt.
3: Dat lost er niet op. En we hadden ooit ook het plan om nog meer te doen. Hè. De speeltuin zelf was fase 1. En we zouden nog een sportkooi maken en een mooie hangplek tegenover de scholen. Maar goed, ja, daar hebben we eigenlijk de energie al niet meer voor. Hè. Omdat we zeggen, je kunt het wel aanleggen, maar het wordt toch direct weer gesloopt. Wat moet je ermee? We hebben ook wel geprobeerd met ze in gesprek te gaan. Ook wel via de wijkagent. We hebben wel een avond in de voetbalkantine of een middag in de voetbalkantine georganiseerd. Waarbij we ze de gelegenheid wilden geven om ook aan te geven wat ze nou zelf willen. Maar daar komt dan niemand op af. Dus ik denk dat het vooral zaak is dat... wij bereiken ze niet schijnbaar. Het is vooral zaak dat de ouders, en ik hoop dat ze luisteren, en de kinderen zelf zich ook even goed beseffen dat alles in de openbare ruimte uiteindelijk geld kost. Hè. Niks is gratis. Het is niet voor jou alleen, het is van ons allemaal. Dus ga daar gewoon voorzichtig mee om en respectvol mee om. En respecteer vooral ook de tijd en de energie die erin is gaan zitten. Want ja, dat is misschien nog wel het meest waardevolle. Geld en materieel, daar is altijd wel aan te komen. Maar de tijd en de energie van de vrijwilligers, ja, dat is een keer eindig. En dit is daar ook een signaal van. Ja.
0: De prijs is natuurlijk wel heeg als je dus met die vernielrijke onrichten dat mensen die het actief blutsen binnen bij de buurt, dat die aan ook vromloeken.
3: Dat is het meest kostbare wat je verliest. Hè? Dat de inzet wegvalt. En dat vinden wij zelf. Daarom vinden we het ook best wel een zwaar besluit als dorpsbelang. Hè? Want we hadden juist die speeltuinvereniging ook naar ons toegehaald. Omdat we wilden dat die weer bleef bestaan. Maar goed, schijnbaar is het gewoon bijna niet te doen. Ook nog eens naast je eigen kinderen de kinderen van een ander op te moeten voeden.
0: Ja, dat is triest.
3: Ja.
0: Hij van de gemeente, ik al wat jet, wat hij budget erkennen, de takkomst van de Bartus toen ik?
3: Ja, we zijn hier de hele tijd wel over in gesprek geweest met de gemeente. We hebben toevallig hadden we gisteren ook dorp- en wijkontmoetingen. Daar hebben we de gemeente ook wel even getroffen. En we hebben daar ook wel gezegd, joh, we gaan wel met z'n allen gewoon zorgen dat we dit wel continueren wat er nu is. We gaan alleen niet heel veel meer investeren in wat er nu nog komt. En we moeten dit probleem echt met elkaar oplossen. En dat kunnen we ook niet alleen bij de gemeente of bij de politie neerleggen. Dat moeten we echt met elkaar doen. Dus we blijven er als dorpsbelang ook zeker wel voor staan. Maar vooral ook alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en 21 jaar. Ga er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitvreten en of ze niet ergens anders. Hè, want het zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Ze komen van einde en verre lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen en weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten. Want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
0: Jasper de Vries. Tieren, dank voor jouw verhaal.
3: Graag gedaan.
1: Omroep Friesland.
2: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
4: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
2: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
4: Teasy op televisie. Om 11:30 bij Omroep Friesland.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut oor Jelven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Er is voor meesken met een beheining wel het een en ander te verbeteren om de fysieke toegankelijkheid van Balk. Door die blikken bij een inventarisageronde van een gemeentelijke werkgroep. Verslag jouwe Daniel Kooistra van RTV Spannenburg wie erbij.
14: Ja, we staan hier voor het Gaarstelaanhuis, bibliotheek Balk en een servicepunt van de gemeente. En wat is hier het probleem? Nou, dat mensen me moeilijk te draaien krijgen hier. En dat het nou dat morgen een beetje een hele meter is, komt dat weer. En die andere kant, ik een meter kwater, dan gaan ze er beter omheen kennen. Maar ik heb het gevoel dat met een mooi liedje. Maar van diegene die het broek om heeft, is het heel vervelend. En dan moet je misschien wel een beetje meer aan het ons komen worden.
13: De gemeente Vlieland wiekt af van het eigen beleid voor de aanschaf van een nieuwe vrachtwijn. Het gaat om een vrachtauto met een kraan die het breed inzetbaar wezen maakt op het eiland. Jeder hier de gemeente zijn alleen nog emissievrije elektrische wijn om te schaffen. Maar deze nieuwe vrachtwijn zal op diesel rijden. Het blijkt dreig om een vrachtwijn te vinden die het net alleen nog op accu's rijden kan. En tegelijk diezelfde accu's broeken kan om de kraan om te drogen. Leerlingen van de dwarfskwallen uit Samar komen naar Jennewaard voor een opromactie voor skienwetter.
15: We zijn nu aan het kanoën en ja, met bootjes en nog prikken. Ja, en ja, nog troep opruimen van de water. We zijn nu bij skienwetter. Ja, is best wel leuk.
13: Het kanovaren wie populair bij de band, al wie het soms wel wat lastig.
15: Ja, soms wel. Gewoon een beest mij de win. Of ja, beest in de win in. Maar soms denk ik gewoon, ja, weer wel fijn. Ja.
16: Ja, ik ben een beetje bang voor de golven, maar voor de rest weer wel leuk.
17: Het weer heel zwier. En dan word ik gewoon helemaal weer. Dus dat ding makkelijk.
13: Nevens Joris Kors van de Friese Milieufederatie bloedt het belangrijk dat zulke acties houden worden.
18: Vaak is plastic, breekt ook weer af in kleinere stukjes, krijg je overal microplastics in het water, komt overal terecht, ook in ons eigen drinkwater. Het is niet goed voor onze gezondheid, maar ook zeker niet voor de gezondheid van een plek zoals deze of een mooi natuurgebied. Dus daarom is het echt belangrijk dat dit soort acties gebeuren en dat mensen ook wat bewustwording krijgen. Zeker bij de kinderen werkt het nog het beste vaak. Dat ze gewoon beseffen van, dat niet de bedoeling is en dat het beter is als je het opruimt. Of in eerste instantie gewoon zelf wel weggooit.
13: Op het kruispunt van de Grenzenstraatwei en de Aan de Vondelingwei in Ljouwert wordt Joet een twarde flitspeel in gebruik nam. Dat betekent dat er nou in beide richtingen hoornhavenen wordt. De flitspeel, de andere kant op, is de meest actieve van Friesland en stiert landelijk op nummer 7. Van mei tot augustus binder bij die ene peel haast 12.000 boetes uitskreun. Op dat stuk van de dijk hield een maximumsnelheid van 50 km in de oren.
19: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
21: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
22: Tromeesje mij in beheining.
23: Maar gewoon CA Plus, een certificering. Hè?
21: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
24: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
25: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
26: Friesland van de Moor. Erit Science.
27: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Ja, wel van die platen, die ben 18 plus. Maar Aast heeft een plaat die doet nog volle maler eigenlijk. Ja, dat is Aast. Wat eerst is het tijd van het Waberucht. Maar Jan Jonkman, een goeie morgen.
28: Ja, Erik, ik een goeie morgen.
0: En we werken je al een paar dagen aan naar dat omslagpunt van de Nijsimmer naar de Eerste. Is dat nou officieel begonnen?
28: Dat is vannacht officieel begonnen. Want vannacht lukt al een ruimgebied, maar wat bewolking. Het eerste tafut, het weer vannacht naar 14 graden. En daarna kwam een noordwestelijke streming. Ja, en die bracht polaire lucht is kant op. Ja, en dat zullen we dan ook aan de temperatuur. Want de temperaturen die binnen vannacht weer aardig zakken. We hebben vanmorgen 1 keer in 9 minuten goed 13 graden. Minimum temperatuur 18 mm. Laagstum heet het hier dezelfde temperatuur, maar je 3 mm. Dan word ik dezelfde temperatuur, 2,5 mm. Bakkenveen. Die lijnen zelf naar even leeg, 12 en heel. Hier maar een millimeter, de Poinix aan 13 graden, 16. En iets brecht hem hier, nog maar oral millimeter, 13 graden. En grauw hier, 18 millimeter. Dus de hoeveelheden wetter binnen net vallen. Maar we kunnen wel merken dat er hier wat een orenwien. wind waait. Het is net de kooiman wind, maar het is echt een noordwestelijke wind. En daardoor zitten we juist in een noordwestelijke streming en die brengt wat frisse, polaire lucht die kant op. Dat zorgen we dus ook aan de temperaturen, want in de boppenlucht die wordt een stuk kouder al. Want op 3 kilometer hechten is de temperatuur al min zo'n graden. En die komt dan over het warme zeewetter, wat nog steeds plus zandje graden is. Daardoor hebben we juist dan ik meteen nou, mooie blauwe loften, helder skinneloften, maar daar kan ik makkelijk buien ontstaan, terug dat er die wind, die, het koren boppenlucht en het warme zeewetter, ja, dat jouwt dan mooie heeg opbouwende stapelwolken, die ze nou dan even uitgroeien kennen tot een bui. Ja, ze ben betekend wat incontinent, zou we dan zeggen. En dan let ze ik dan wel even weer wat wetter vallen. De millimeters zullen juist nog wel mooi vallen. Maar de temperaturen, ja, die moeten we wel even omwennen, hè, want die liggen een stuk leger als juist er 14, 15 graden in een bui, nog even leger. Tel daar ik nog even bij op, een matige tot krachtige matwestenwind, betekent uitzitters in zon van de middag, vooral in het kust en in het waadgebied. Ja, dat jouwt dan een gevoelstemperatuur van zo'n 10 graden. Dat wordt wel even wennen, denk ik. Jong en vannacht, dan wordt het bedroeg, hebben we tijdelijk wat invloed van een hege druk. Is het dat heel bewolkt en dan hebben we temperaturen, die liggen zo om de 10 graden heen.
0: En hoe zit dat morgen? Ongeveer dezelfde temperaturen en omstandigheden?
28: Nou, nee, we hebben mooi minder omstandigheden. Want we hebben mooi te kraaien met 12 verschillende steuringen. Een warmtefront en een keldfront. Maar het zijn beide fronten. En het houdt in dat we mooi een soort bewolking hebben. En het wordt een roezig en onleidig. Want die fronten die zwarken voor geregeld buien. En dan kan ik wel weer eens even de nedige millimeters vallen. En dan hebben we, dan in die buien liggen de temperaturen. Die liggen nou op een waterland naar wat heger, zijn 18 graden. Die hebben dan wat invloed van het warme zeewetter. En meer de provincie is het zo'n zegtje graden, dan is het wel gebeurd. En er staat erbij, ik werd een krachtige zuidwestenwind. En die is, ik werd matig tot krachtig. Daardoor viel dat ik nog wel wat frisser om. De gevoelstemperaturen, die liggen dan 12, 3 graden leger. En in de nacht bloedt het een kommen en geer van buien en hebben we de temperaturen om de 10 tot 11 graden.
0: De dagen daarna, het weekend, hoe lukt dat dan?
28: Nou, het weekend is bloot gewoon, ik heb gewoon even, gewoon kwart zeggen, het is gewoon jestachtig. We hebben wel een afwisseling van wolken, uit en trolle zinnen erbij, maar zeker ik een tal buien die de revue passeren. En er zit een krachtige westenwind. Ja, en dan hebben we temperaturen, die liggen dan zo'n 15 graden op een waadeiland, tot zo'n 12 tot 13 graden meer de provincie. Nou, snijden is dat ik hetzelfde geval, ik heek uit zo'n 13, 14 graden. Ja, de jas kan er wel bij ons en er zit er steeds een krachtige westenwind. Pas op maandag, dan wordt het weer droog en dan wordt het kalm, krijgen we invloed van hege druk. Komt er ik weer wat warmer lucht dus kant op, dan hebben we temperaturen om de 16 graden heen. Nou ja, zag hier vetchen, de gekleurde bladen, die komen u gewoon omwaaien de komende dagen.
0: Ik zei het niet, schrikt al, een plaats zit kleer. Net 18 plus. Nee. Vol slimmer nog. Deze plaat is wel 34 plus. Sahiter van Gurbet Austria.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo.
3: Van Joris op een paar FM.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit op het soundtrackalbum van Top Gun, volgens mij. Kenny Loggins en Highway to the Danger Zone. Dit is een heel serieus muziekje, maar eigenlijk is het onderwerp minder serieus. Het gaat door een hoen. Op Squalle. Sinds het begin van het squalle had de band van groep Trije Fjouwer van de basis Squalle in Sierhuizen er een bijzondere klasgenoot bij. Heet Wobbe, een lied hoentje. Het is eigenlijk de hoen van juf Bonnie, maar op Squalle is het de hoen van de band.
1: Ik vind het squalle toch wel zie je. Springt op het hekje en. Die houdt, hij is vaak heel lief en als hij dan in het hek springt, dan eigenlijk hem vaak wel even, maar dan maakt het vaak net.
2: Bij mij is soms mijn wobbe rennen en dan maakt ik nog wobbe aaien. En dan kennen we ik nog boeten aaien.
3: En doen ze dat dan vaak? Mij een biatje, mij een boeten rennen en aaien?
2: Ja, ik ben een meester voetbal je net heel vaak.
3: En dan bij hem in de klasse, wat doet Wobbe dan? Want dan kan je hem natuurlijk net uitlitten.
2: Ja, dan is hij even aan sleep of dan is hij even aan blaffen.
3: En wat vind je van een namen, Wobbe?
2: Leuk.
3: En waarom dan?
2: En mijn pa kiet ik ze en dan ken ik die namen ik net zo verjitten.
3: En hoe shut die tijd dan nu? Toen komt het mij aan op Squalle. Je staat meteen naar Wobbe toe, of?
2: Ik draai naar mijn plak, maar dan ga ik naar Wobbe. Mijn plak is bij Wobbe.
3: Haast doe het hoofd in de klas.
2: Ja.
0: Ja, Wobbe is eigenlijk gewoon een hele solide, goede naam. Daar ben ik het helemaal mee eens. Na je week is in Amerika het WK voetbal van mensen die toch een hersenbeschadiging een mindere motorica. De keeper van het Nederlands elftal komt uit de Jouwer. Het is Stefan Boersma. Het was een hele lippen last van CP.
4: Ik heb vanavond een geboorte, een hersenbeschadiging. We hebben mijn linker hersenhelft aantast. We hebben mijn rechterkant van mijn lichaam motorisch minder ontwikkeld is.
5: Ja, en dat is dus mij als keeper. Is het voor het eerst?
4: Nee, het is net voor het eerst. Het is wel weleens sinds 3 jaar dat ik weer als keeper mag. Ik ben ook al 2 jaar keepers trainer. Alleen zijn we nu weer omvregen om weer als keeper mee te doen. En ik ben al sinds 2011 bij het team betrokken.
5: Ja, nou dus hoeveel jaar ben je inmiddels verder? 15 jaar verder?
4: Ja, 15 jaar verder alweer en dan mag ik weer mee dan. Dus ik viel me wel een beetje de paken van het team. Ik ben volgende week weer 32 en de jongste is Zegjen. Dus het leeftijdsverschil is wel heel groot.
5: Ja, voor mij kan net op praten, die positie.
4: Nee, mijn positie is dus keeper. Vanaf vroeger al, mijn broer voetbal al, maar ik wil graag mooi dan. Ik kon vroeger net zo goed erin het vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag mooi dan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal wil in goal zetten. En dat bleek ik nog heel goed te kennen en heel leuk te vinden ik nog.
5: Wat zijn de verwachtingen aan het WK?
4: De verwachting is dat wij wel echt wel mooi durven voor de medailles. We gaan voor een finaalplak, maar dat is echt wel vorm van een dag. We zijn bij de beste van jouw landen. Dus we gaan echt wel voor medaille.
0: En dat WK dat begint komende week woensdag 14 oktober. En van Nederland zit de wedstrijd in Scotland op het programma dan. Feike, moest u afvragen waarom ik zo instabiel wie van de morgen?
6: Ja, hield het hier al wat heen weg in.
0: Nou, ik denk ik al, leidt het nou aan mij, maar
6: ja, is het.
0: Er is een chill onder mijn stoel waar je
6: jongens
0: van krijgt.
6: Ik denk dat er Russen erachter zit.
0: Goed. Een beetje wat Elton John van de Monarchy, hè? I'm still standing, dat geldt voor mij dus nog. Doe het zo maar. Goed. Ja.

0: Sophie B. Hawkins. En zal ik hem nog meidje of net?
1: Nou, domma, wist de hele morgen ontwaan.
0: Hij zit rugs van mij, Fijke Wouda.
2: De media van de morgen.
0: Right beside me. Je dat noemen. Hè? Ja. Voor de insiders.
1: Nou, door de media. Ja, ik hoop dat het slagen, Terry. Want ik ben je wat verblinden. Want Johan Terpstra, die zal ze dadelijk nodig voor presenteren. Die komt je binnen met zijn neetradio. Maar er zit dus een zaklamp op. Ah, en die schiet bij je rug in eigen.
3: Ja, joh.
0: Het kent natuurlijk dus, niet. Samen met een zaklamp.
1: Het is een mooi ding trouwens, Johan.
3: Dat is
1: een
3: prachtig ding, hè?
1: En schitterend.
3: Ja, zeker.
1: Ja, mooie oranje kleur. Daar kerst hem ook niet door de holle zien.
3: Gaan we dadelijk even door.
0: Als de audioapparatuur deze studio inbrengt, dan is Fijke Wouda van slag.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, ik begin maar gauw met het Fries Dagblad. Sloopstenen voor Hallinger Nieuwbouw. Zo'n 34.000 bakstien sloopt de wenningen van thuis wonen in Dokkum. Die krijgen twarde lippen in zien naar sociale hierwenningen onder Abraham Kuiperstritten in Haas. Daarmee krijgen bakstien uit een sloopproject direct een nieuwe bestemming in Nijbouw. En dat smiet milieuwenst op. Maar hij strikt voor een leuk verhaal bij.
0: Ja.
1: Dat vind ik nog wel het mooiste ook. Dus nou, dit is hartstikke mooi. Dus circulair kan ik gewoon leuk wijzen. Dan wachten voor de sluis. Ja, door de extreem lege wetterstorm in de Rijn. Wie ik gewoon binnenveert skippen. Mijn bestemming Duitsland. Uit naar kanalen in Noord-Nederland. Prinses Margriet kanaal onder oren. En ja, dan ontstien hierin in. Ik zeg maar, wacht hier voor de sluizen. Dus dat kan zeg maar gebeuren.
0: Ja.
1: Leaute kranten dan. Die het voorop ondacht voor striproman brengt Kneppelvreet de klas in. Ja, tomaten vliegen in de trotteloft. Wielens de plisje de brandslang inzet. Skelte Braaksma, 31 jaar uit Marm, maken een graphic novel hoe Kneppelvreet. En die leidt straks in de Friese squalklassen. Op 16 november is het 74 hier Lien dat de slag op het Cylon plakvoen. Dus, en daar wordt nou dus mijn graphic novel. Is daar dus ondacht voor. Dan is het... is er een sprake van een moezenpleeg.
0: Oh.
1: Want ja, het wordt kouder en dan zie je die moezen, die zie je de warmte op in hun huizen.
0: Vertel
1: en dat binnen een heel soort. En dat zwaar het van een soort drukte ik voor de moezenvanger. Ja, we mij geen gif meer broeken. Dus komen ze met allerhande apparaten omzetten om die moezen dags te vangen.
0: Lid dat die moezen net weten dat we geen gif meer broeken mij. Want dan ben we dus
1: ja. Ja, dan ben we helemaal inderdaad. Dus nou ja, en dan is met de green long tussen Skeen en Gautum Zuid en Snits met behouden blauwen direct omwennenden en dwarsbelang Skeen en Gautum die loeken ten strijde tegen de wenningbouwplannen. Ons dorp wil geen wijk van Sneek worden. Ze zijn bang voor verlies van de green long dus. En ja, ze zijn dus tegen op wenningbouw. Bisnets.
0: Fijke, dank u wel.
3: Ja.
0: Denk maar even om dat goed is, Johan. Want, dit... Ik hier een chill.
3: Ja, oh ja, ik hier wat gereedschap mij brengen.
0: Maar. Ja, dan neemt de zaklamp mij. Die is beter wat oorark mij.
1: Ja, we hier naast die neet radio broeken maken. SOS, SOS.
0: Wat de radio in neet is dan...
1: Studio 2.
0: Ja, goed.
3: Ja, nou ja, wij binnen vanzelfs... ja, wij binnen de... Ja, hoe zei ze? De calamiteit? Stuurder binnen wij. Hè? Als er wat gebeurt, dan zit de FM 292 en dan krijg je gewoon afstemmen. En de eerste wat er in
0: de muziek
3: bad. Muziek vanzelfs. Maar ik wat er bad in de neet allemaal is.
0: Oh ja, vanzelfs.
1: Is het gewoon opwien nou, of net?
3: Ja, de kist heb ik opwinnen. En dan zet ik dan zinnenpaneel aan de bovenkant, die neet radio. Die kist winnen in Ode voor haasten. Waar platen op zocht, waar een alarm in zit.
1: Oh, zo.
3: Dus platen, ja, dus dat is best wel een hele ziektocht. Maar we hadden weer een. En als die haast niet is, tussen Jochen en Tien, maak ik gewoon op die radio. Zet ik dan kompas op, dus ik weet welke kant ik aan stop moet om in de Ode voor de studio te komen. Meestal zit er ik op.
0: In feite is dit gewoon een smartphone, maar dan.
3: Ja.
0: Jou.
3: Ja.
0: Dus.
3: Ja,
1: maar een grote zaklampen erop. Want, en die docht het, want dat moet niet eens even ondervinden.
3: Dat is een bril op, ja.
1: Ja, mocht je een paard buster wijzen naar Studio Fjouwer, Johan, dan kerst mij de zaklamp, kerst het paard wel vinden.
3: Ja, zo is. En wat hebben we verder nog? Robert Brouwer, hij is opgegroeid in Drachten. Die had toch voor de vierde keer de titel Speelgoed van het jaar woen. Dat is heel uniek. We bellen even met hem. En verder, Krijn Dijkstra had een nieuwe plaat. Ah, zelfs dan houden we de beste muziek bij de koffie. Kerst ik verpriezen weer, dat mooie koffiekopje. En als Arjen mij vakantie ben ik al de blieb. Want dan kunt zien, Mok zit maar, Mike de koffie drinken.
0: Maar het is net zo dat Arjen, het voelt is dat de kopjes dan ik, dat stoot dan op het kopje steeds. Dat de wind is.
3: Nee. Dus met, hij gebeurt net zo vaak. Hè. Wim neemt vaak van Arjen de hoer. Ja. Wim Koeien hoort net. Dus dan doe ik eens een keer nodig voor.
0: Ja.
3: Is dat leuk?
0: Nou, dat is leuk.
3: Ja.
0: Hou de radio onderzoek, ze is er voor. Nodig voor. Dit wie Friesland van de Moorn. We binnen de Moorn vanzelfs weer. Tot dan.
4: De app van Omroep Friesland op die tablet of telefoon.
5: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
4: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjen.
5: Omroep Friesland.
4: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
5: De app van Omroep Friesland.
4: Voor Android en Apple.
5: Download hem nu.
6: Wie die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
15: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
14: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
16: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
14: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Goedemorgen, het is nodig voor bij Omroep Friesland. In je file die staat op de A32 tussen Wolvegeer en Jervingen Zuid. De lengte der 4 kilometer, vertraging is 14 minuten. Leroy, Bruno, Doris en danslerares Lydia en Irene Cara als Coco in een van de populaire dansfilms in de jaren 80. Zwitbandjes is mijn naam. Dus ik even mij. Ze komen er dadelijk aan. The Kids from Fame, Irene Cara.
18: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieur inspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
19: Njoggen hond om mijn Sandje in oktober. Hienste spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
21: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen.
22: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
23: Easyzit.nl, dan zit hij ook goed.
24: Goeie, het verteert om eierdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen litten. Ontje.
23: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
25: Nul de Voor.
26: Maar Johan Terpstra.

0: Nijhuis, Jest het Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De Jest dat het droeg bloed of dat het rijdt.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Over Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Je Jest.
1: Alles wat er spiedt. Just when I

0: prachtplaat. Ella Langley en Shoes in Texas.
1: Johan Terpstra.
2: Neemt hij mij in de dag.
1: Om te voeren.
2: Node voor.
0: Ja, goeiemorgen. Welkom bij het Node voor. Hè. Het is echt juist. Juster, het zit hier er al lekker bij. En nou had je echt het gevoel dat de juist begonnen is. Hè. Arjen had verkoosje, Johan en Christier om tol voeren. X-Kink van de morgen koffie vadien. Hoe drinkstoom? Beetje melk of suiker of het pure goud zwart? En als naar de koffieprijs, Joost, die stierf in de supermarkt van de weekend. Oh man, het is in die puur goud, hè? Het pure goud, dat koffie. Net te vertellen, man. Joost, belly bij mij Robert Brouwer, opgroeit in Drachten. Hij had voor de vierde keer de speelgoed van het jaarprijs won. Krijn Dijkstra had een nieuwe plaat en Jesten voor het eerst hier in Node voor. En we hebben weer een nieuwe ronde van de quiz, Jedder op Letter. Oh, dat mooie koffiemokstje hier van Node voor. Maar Arjen erop en het koffielepeltje en de koekjes. Ik zal er al blauwen, dat beloof ik. Dan maak je de kans op. En dat net al linnig. Dus weekend steen we ik stil bij Omroep Friesland en dan de campagne alleen signaal op regionaal. Want valt bij een grote neet-situatie het internet, de mobiele telefoon of de televisie uit, dan is Omroep Friesland in uw provincie de officiële calamiteiten- en rampenstuurder. En daarom jouwen we deze weekend bij Node voor alle dagen een neetradio voort. Ja, omdat ik een beetje onder de aandacht te brengen. Want stel voor dat wat gebeurt, dan wist het was dwaamast, hè, op uw zorgstemmen. Nou, was de koersmeisje op zijn neetradio, dit oeren je een plaat mij daar een sirene in. Het is net iets wat er met de tussenprut staat, maar het zit echt in de plaat. Dus waar echt oeren aan het ziekje westen, alle je plaatjes mij sirenes erin. Is oren komt die voorbij, yes die plaat, mij die sirene erin. App dan voor Neet Radio, mij een berucht in de omroep app. WhatsApp mij ik 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen en makkers kans op die prachtige Neet Radio. Ja, prachtig, ja. Hopen dat we hem nooit nederhalen. Hier is Bluff, wat zou je doen?
3: Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

Vijf minuten voor jou, wat zie je? Ian, ja, ik weet het net. Ja, seks, drugs en rock'n'roll, ik hoor het gewoon lekker op een bakje koffie. Hè. Het is skreun in de zinnen. Alan Clark skreut in Italië omdat hij er graag mooi waard bij hier in het Sintje. Als hij wordt een werkvakantie, dags nog werken en kent de bom van deze reis. Ja, ik in de boekhouding als onkosten. Toepen toch van Alan Clark. Wat een prachtplaat. Ino daarvoor, Back in My World.

0: reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, chimmin op een fiets. En nice makkers op tongensje. Maar rol op de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit ik niks op tv.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is jou wat zien. Ja, Feike, goeiemorgen. Ik had mijn verbijstering krijgt zitten luisteren naar die Waterstuun-terreur in Belsum. Wat een verschrikkelijk verhaal is dat, hè?
12: Ja, dat is net best inderdaad. Dus het dwarsbelang van Belsum heft de Waterstuunvereniging op. De druk op de vrijwilligers waard te grut troch onhoudende oerlijst en vernielingen troch jongeren. Jasper de Vries van dwarsbelang heeft dan ik een troemende boodschap voor de orden van de jonge vandalen.
13: Alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en de 21 jaar, ga er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitvreten en of ze niet ergens anders, hè, want het zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Ze komen van heinde en verre, lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen en weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten, want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
12: Ja, doch mij denk ik dat verhaal van die skiën in het Jerevinje, die waren opjagen troch jeugd, onder andere zelfs uit Grauw en Ljouwert op fatbikes. Die struinden kennelijk de hele provincie om allerhande ellende uit te fretten. Ja. Er valt wel het in en oor te verbeteren onder de fysieke toegankelijkheid van balk voor mensen met een behinding. Door die blikken bij een inventarisatieronde van een gemeentelijke werkgroep. Verslag jou Daniel Kooistra van RV Spannenburg wie de bie.
14: Ja, we staan hier voor het Gaasterlaanhuis, bibliotheek Balk en een servicepunt van de gemeente. En wat is hier het probleem?
15: Nou, dat mensen moeilijk te draaien krijgen hier. En dat het nou dat morgen een beetje een hele meter is, komt dat weer. En die andere kant, ik een meter kwater, dan gaan ze er beter omheen kennen. Maar ik heb het gevoel dat met een mooi liedje. Maar van diegene die het broeken moet, is het heel vervelend. En dan moet je misschien wel een beetje meer aan dat ons komen worden.
12: De internationale skerkelklasse in Snits bestaat 10 jaar. De school is voor buitenlandse jongeren tussen de 12 en 18 jaar die geen Nederlands praten. Om bij het jubileum stil te staan is er van de morgen een optocht van schoolbeien en meiwerkers. De band zit maar 2 jaar op school, maar dags is het een belangrijke tijd, zei docent Yveske Hollander.
16: Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. He, voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij ons van de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol, maar wel een kwartrol in hun verdere toekomst hier in Nederland en in onze meerschap.
12: Sport Friesland en zorgverzekerder De Friesland brengen dit kwal hier Apenkooi XL on tour naar alle 18 Friese gemeenten. Doel is om de squalbeen onder het bewegen te krijgen. Ze kennen onder Squalletie het vergees deelnemen aan de vernijde farm van de Apenkooi. Johan Spieksma van Sport Friesland luidt uit hoe dat Apenkooi XL eruit ziet.
17: Dat betekent dat wij een stukje gamification eigenlijk toepast hebben in de gymles. Dus we hebben een soort van professionele arena waarin altijd bijen in teamverband digitale punten met de verzameling. We hebben een heel groot live scorebord wat erbij stiet. Er is een grote geluidsinstallatie die voor een hele hoop beleving zorgt en die ervoor zorgt dat de bijen vooral ik een heel soort plezier hebben in het verzamelen van punten en in lekker in beweging blowen. En dat is wat u betreft heel belangrijk hierin.
18: Ja, het is een prachtig taal. Freed houdt die de Apenkooi.
12: Ja.
18: We noden voor. Het is mooi dat er een variant komt om de squalbeen in beweging te krijgen.
12: Nou ja, en dan wat orenbeweging als Bartestuun vanille, liek het mij.
18: Ja.
12: Ja. Ik zie trouwens, Johan,
18: ja.
12: Heb je van die plopkappen hebben hier op die microfoons.
18: Ja.
12: Maar ik zou dus toch die eigen hebben, want die namen stier te zelfs.
18: Ja, dat klopt het, jong.
12: Wat leuk.
18: Ja.
12: Ik zou
18: ja.
12: Dat nou pas. Maar...
18: Toon een heel eerlijk hè? Krijg je dat?
12: Oké. Okay. Nou.
18: Ik vier hem altijd en dan leidt hij. Ik denk, oh, welke weer nou van mij?
12: Ja. Nou, en dan zie je dus die namen stier erop.
18: Ja, ja.
12: Nou,
18: ja.
12: Ah, leuk. Nou. Nee, wie zien. Waar kan je het krijgen? Want ik ben ik. Heb
18: oh ja, ik heb een adresje.
12: Oké, okay, ja, best. Mooi.
18: Hast er wat waar voor u?
12: Komt er, man.
18: Hoi.
12: Ja, het is hier veel bekouder. Het waar is wisselvallig, maar bewolking, buien en ik geregeld zinnen en zo'n 15 graden. Maar matig, want soms die een hudde noordwestenwind, viel het een stik fris rond. Letter op de dij nemen de buien aan en verint de joen en nacht op de meeste plakken droeg, maar zon ont 10 graden.
18: Fijke, tegentank, ja, als die een telefoon nog stilvalt of het internet eruit leidt, hoe wist dan wat er bart in de provincie hadden wat aan de hoorn is? Omroep Friesland Radio is die officiële rampenstuurder en daarom jou benodigd voor een neetradio. Vot. We beginnen vanuit dat hij net nederig is, maar uit vastwarg. Dit oren jest nou een plaat met sirene erin. Jest is oren die plaat. App dan voor het Neetradio via de Omroep app op WhatsApp 0620 4 en Jochen Jochen. Dadelijk is Akda de Munnik.
19: Maar het regent en het regent zonnestralen.
18: Pas mooi bij het waar, hè? Akda de Munnik, kom erom.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks Bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie Olifant.
22: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
24: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: Noden voor.
30: Maar Johan Terpstra.

0: Boah, een bak lekkerder.
1: De reis door het kwatter.
0: De gymnastiek is soepeler.
1: En zelfs het plannen van een lesrooster is samakleer.
0: Maar de beste muziek op de radio.
1: 92.5 FM.
0: Omroep Friesland.

Het regent zonder stralen. Nou, post ik bij het waar. Hè? Agda de Munnik krijgt Ino de Voor en dit weer Shania Twain. That don't impress me much. Het is secretief van zien. In de jongetje 86 riet songwriter Frankie Privé troch New Jersey naar de opnamestudio. In de auto harken naar de instrumentale melodie. Dat nog een tekst bij komen mast. Privé begon er maar wat te herinneren te neuren. Vinden ze de auto in, alle tiert vanzelfs. Want er in een uitkwam bij Time of My Life. Hij vond het zo goed passen dat er de woorden gauw op een envelop schreeuw die er bij hem hier, naast hem, in de auto. Ja, het is de plaat uit Dirty Dancing. Bill Medley en Jennifer Warnes. Now,

0: dat wie er, hè? Ja, te lang.
1: Ja. Fantastisch, joh.
0: Hey, goeiemorgen. Ik heb een apres skiën voor. Gist ik wel eens te skiën of net?
1: Nee.
0: Oh, dit ben je voor
1: een oefening. Maar het ging wel leuk om deze muziek te heren, maar nee, skiën ken ik niet.
0: Ja, gezellig, hè? Ja, het is echt van die apres ski muziek. Maar ja, dat hoort, dat ken ik gewoon in Hoornkerk, hè? Dat is geen probleem. Hoe is dat naar de berg?
1: Nope. Ja,
0: zie ik echt. Ja, nu hier is het Wut even appt, hè? Neet Radio. Omroep Friesland Radio is dien officiële rampenstuurder. Stel voor, hadden wat bad en derm jou nodig voor een Neet Radio voort om dat tussen de eren te krijgen. Dus als er wat gebeurt in de provincie, dan maar eens stemmen op u's. Hoe belangrijk is radio voor jou?
1: Ja, jong. Ik kom uit van bed aan en het eerste wat door de radio aan.
0: Ja, de hele tijd
1: dat nog. Dat is mijn eerste ding. En jongens, nou, ik heer nog even een stukje van Willem. En dan maak ik voor de televisie op mijn manier. Dus dan doe ik de radio even uit.
0: Ach, helemaal goed op die herden.
1: Even mooi. Van zomer tot zomer ongeveer is allemaal op Friesland ervoor.
0: Hé, hey, als we fanclub hier, dan wist lid, hè?
1: Nou, ik ben bij de
0: Preugen. Ja, dat is een fanclub. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Hey, Jelly, de radio sturen we op.
1: Hartstikke fijn.
0: En ik wens je daar een hele mooie dag.
1: Dank u wel, Johan.
0: Yo, hoi.
1: Oké, hoi, hoi.
0: Jelly Stormer van Oen Tjerk, die wint de Neet Radio. En morgen gaat de bergen uit.
2: Letter of letter?
0: Het is bij jezelf, ja, daar baal ik gewoon van. Ja, we gaan nog een soort escape, zoals dat sinds de kerst. Want er is ik nog kans op orenpries, net zomaar. De nodige voor koffiemok, de koekjes erbij en een koffie- of theelepeltje. Dat kerst kans op maaitje. In de quiz, jedder of letter, die spelen we dadelijk snijd zien en oren. Kerst die kwalificeren. Ja, hoe dorst dat? Laura Vlasblom, die viert Joert haar jeetje. En als je denkt, ja, die naam komt in wat bekend voor. Ze komt oorspronkelijk van Drachten en waar bekend bij deze famkesgroep.

kent, hè? Ja, hoe heet deze famkesgroep? Haast toe het antwoord. Jouw nou terug mijn bericht in de omroep. Heb WhatsApp mij ik 0620-4-9-9-9-9-9. En kwalificeer die voor de prijzen en voor de quiz dadelijk naar het zien roeren.

0: Omroep op Friesland.
1: Dwaan je op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Wat zal ik dwaan dit weekend?
3: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
4: Goed nieuws. Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, de hak had ik voortaan met Tina Bijl denken. Hè? Die reclamespotjes altijd. Ja, het was me niet noodzien. Laura Vlasboom, ze had in Drachten wennen. Ze viert Joet haar jidje. Ze waren bekend met deze famkesgroep.

0: Ja, en wat is de naam van die famkesgroep waar Laura Flasboom in siert? Wist dat het antwoord? Dan kwalificeer je. Dat ken mijn brug in de omroep. Hè? WhatsApp 0620-4-1-1-1-1-1-1. En waar wit? Speel ik dadelijk de quiz Meidai.
1: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
3: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
4: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
3: Njogen ontemai Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
5: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Nodig voor.
7: Maar Johan Terpstra.

0: Edible.
1: Jedder
2: of letter?
0: Ja, Laura Vlasblom viert Jutta Jedjes. Had ik in Drachten wennen. Ja, de eerste twee hier van Alim. Ja. Maar ja, goed toch. Hè. Er is een linkje met de provincie. Zwaar bekend van deze famkesgroep.

0: Ineke, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, we drok aan het strikken, hè?
1: Ja, ja.
0: Oh, dat ben van die rare klusjes. Dat best blier als het even tussen nu kerst er even bij doen. Kunnen we kerst aan een quiz, hè, buus?
1: Ja, dat is altijd mooi. Ja.
0: Ja. Hey, maar de harste strikbout net stierlitten, hè, op het bloesje?
1: Nee, die is even uit.
0: Oké, okay, heel goed. Net dat begint te stjonken, hè? Hey.
1: Nee, dat mag me net.
0: Ja, de famkesgroep die is jerste. Het antwoord graag van die.
1: Wat wie Frizzel Sizzel.
0: Dat is hem, ja. Alles heeft een ritme, Frizzel Sizzel. Welkom in de quiz. We beginnen ervoor. Ik ga hier drie prachtige prijzen van mijn oorsteen. De koffiemok, de nodige voorkoekjes en het koffie- of theelepeltje. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dergje. Vraag 1 van de koffiemok. Ik draai de krekt Unchain My Heart van Joe Cocker uit 1980. Kam Alles Heeft Een Ritme van Frizzel Sizzel. Jedder of letter uit als Unchain My Heart?
1: Ik denk iets letter.
0: Oh, nee, het weer Jedder.
1: Ach.
0: Jongetje 86. Ja. Verdikken, die haast net. Nou, we brouwen die koffiemok die blote steen, hè? Want we beginnen naar vraag 2. We beginnen toch met nog een bekende, maar dan van een Friese famkesgroep. Ja, die mast kennen.

0: Hollywood vanzelfs, hè? En Rio, kwam dit nummer jedder of letter uit als alles heeft een ritme uit 1986?
1: Dat is jedder.
0: Ja, die koffiebok has te pakken, hè? Goed, joh, goed. Er zit er nou goed in, hè?
1: Ik hoop het.
0: Begin van de koekjes dan, hè? Ja, daar komt die jongen, hè? Laura Flasbom, wie ek de Nederlandse songstem van Ariel in de kleine Zeemeermin. Dat kennen we maar, dan kennen we maar één kant op. Dat ik nog even een fragment jere daarbij. Dat is van Samuel A. Wright.
2: Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me.
0: En de vraag is, kwam dit nummer jedder of letter uit als Rio uit 1981?
1: Dat is volgens mij letter.
0: Het is goed, hè? Ja. Daar is de koekjes ik te pakken. Nou, ontbreekt dat koffie- of theelepeltje nog, hè? Hoe graag worst die?
1: Ja, nog. Ja, we gaan voor alles.
0: Ja, ja. Is het voor alles?
1: Ja.
0: Oké. Nou, hij mat te dwaan wezen.
1: Ik mooi dwaan, dus dan gaan we voor alles.
0: Hij mat te dwaan wezen, deze, ja, Tineke. Daar komt hij, jongen. Alles of neert. Frizzel Sizzel, wie vooral bekend van het Eurovisie Songfestival. En deze Belgische jongeres woont dat hier. Ja, daar komt de vraag. Kwam dit nummer jedder of letter uit als Under the Sea uit 1989?
1: Jedder.
0: Ja, de haast hem hier hartstikke goed, man. Tineke,
1: ja,
0: alle prijzen per verdij. Wat haast dat goed dien? Ja, dat is altijd spannend, hè, dat alles of niet.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja. Hey, goed luisteren, hè. Dat is het allerbeste. Ja, en dan komt het eerste bij. Dus just maar, we gaan de complete prijzen hier alle jaar naar Duits uit. We sturen het mooi in een doos naar Holm.
1: Dank u wel.
0: En ik wens je daar een hele mooie dag.
1: Dank u wel, en hetzelfde. En dan goeie uitsturing.
0: Tien takken, hè. We draaien hem nog even, hè. Fizzle, sizzle. Hoi. Alles heeft ritme. Hoi.

Vegebaat, ik sjoch. Een speeltje bedinken is één ding, maar hoe wist dat Ben dat echt leuk vinden? Robert Brouwer van Drachten had er onderwiels aardig gevoel voor. Hij won voor de vierde keer de prijs speelgoed van het jaar bij het speeltje Bende in het Bos. Als naar Jel Walwen, jaren wij, ja, hoe is die speeltjes dan testen? Of het een succes wordt, ja of nee, hoe dat weet. En wat hij mij die prijs won had. Je bent de Eurythmics. En

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad. Partner for talent.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sound looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Jouw Alvenist. Het Nijs, mijn Lars de Leeuw. Goedemorgen, Lars.
14: Goedemorgen. Het waardbelang van Beltsum heft de Wattenstuunvereniging op. De druk op de vrijwilligers waart de grut toch onhoudende oerlijst der vernielingen toch jongeren. Jasper de Vries van het waardbelang had dan ook een treurende boodschap voor de orden van de jongen vandaan.
15: Alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en de 21 jaar, ga er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitvreten en of ze niet ergens anders, hè, want het zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Ze komen van heinde en verre, lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen en weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten, want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
14: Op de A-Zoom bij Skettens is een auto op een zietkantine veert bedarren. De bestuurder is in een ambulance behandelen. Hoe het ongeluk barrekoe is net bekend. De auto die wordt voortsleept. De internationale skerkelklasse in Snits bezit zien hier. De squal is van buitenlandse jongeren tussen de 12 en 18 jaar die geen Nederlands praten. Om bij het jubileum stil te staan is er van de morgen een optocht van squalband en maaiwerkers. De band die zitten maar 2 hier op squallen, maar toch is het een belangrijke tijd, zei docent Yveske Hollander.
16: Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. He, voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij u van de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol, maar wel een kwarte rol in hun verdere toekomst hier in Nederland en in onze mierskip.
14: Sport Friesland en zwaagverzekerder De Friesland brengen dit squal hier Apenkooi XL on tour naar alle 18 Friese gemeenten. Doel is om de squalmen onder het bewegen te krijgen. Ze kunnen onder squaltiet vergeest deelnemen onder een vernijde vorm van Apenkooi. En Johan Spijksma van Sport Friesland die luidt uit hoe dat Apenkooi XL er dan uitschut.
17: Dat betekent dat wij een stukje gamification eigenlijk tapast hebben in de gymles. Dus we hebben een soort van professionele arena waarin Atabeyan in teamverband digitale punten met de verzameling. We hebben een heel groot live scorebord wat erbij stiet. Er is een grote geluidsinstallatie die voor een hele hoop beleving zorgt en die ervoor zorgt dat dat er bij vooral ik een heel soort plezier hebben in de verzameling van punten en in lekker in beweging blowen. En dat is wat u betreft heel belangrijk hierin.
14: Ja, ik zoek nog wel eens waarom willen naar de basiskwal om weer eens apenkooi te doen.
18: Ja.
14: Dat is echt.
18: Oh ja, behalve die kast, die heugenkast.
14: Oh, die voestel 1?
13: Ja, dat is de het zijn op kletterst, zeg maar.
14: Ja, precies. Ja. Mooi zo'n springplank.
13: Met alle gevolgen, ja, alle gevolgen. Ja, nee. Dan haak we de apenkooi buur zien nodig voor. Dat op Vreeds tussen Alphen en Tolben. Dat is de apenkooi, maar de fysiekplaten, hè? Hey. Dat is veiliger.
14: Ja. Ja, ja, echt ja, leuk, maar het valt in het neer bij apenkooi op de basiskwallen, sorry.
13: Ja, ja, jammer. Ja. Helaas, ja, sluit hem even al met waar, dan ja, ben ik leer, hè.
14: Ja. Ja, nee, apenkooi op vreet is bij Jimmek altijd heel leuk.
13: Oh, dat is echt lekker.
14: Ik zit morgen bij de radio.
13: Ja, heel mooi.
14: Joet, is het veel bekorder. Het is wisselvallig, mooi bewolking, buien, maar ik geregeld zinnen en zo'n 15 graden. Mooi matig rond soms in een hulle noordwesten windfield het een stik frisser. Let er op de dooi, dan nemen de buien aan en verint de joen en nacht op de meeste plakken droeg. Het is dan tussen de zon en de 10 graden.
13: Nou, ik heb een uitdaging voor deze, Lars.
14: Oh, vertel.
13: Hier op de redactie hebben we die touwen, hè? Krijg als in een gimsa. Ja. Dat had ooit iemand betocht. Dat is een, ja, dat is echt een ontwerper geweest. Maar... ja, misschien als het even die touwenmuziekje maakt.
14: Ja, ik kijk wel eens als dat dus net in hing je maar.
13: Nee, daarom zei ik het. Helaas, tiegetakken, oeroeroeren. Dan jest het nice vanzelfs weer hier. Ik in Node voor. Ja, dadelijk is voor de eerste keer bij Juste Jern de nieuwe single van Krijn Dijkstra. In Voor Altijd Bedij zongt er oer te geren ouder worden, herinneringen maaitje en de leefde die trodde hier een hinne bloot. Een onderwerp dat dichtbij hem stiert, want Krijn werkt alle dagen met oudere meisjes met dementie. Kwad zijn, ouder worden is net slim, als het maar together dwaal meest. Ben benijd was het over als hij naaien plaat viest. Maar eerst dadelijk nog de Beatles. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Rock'n'roll music, komt er dadelijk hoor.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is Beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
23: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
24: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
25: Vergeet je niet in te smeren.
24: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
24: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Node voor.
26: Maar Johan Terpstra.

0: reacties die de Omer op app. Tomke is omheeg van Beren, Martje, Marten en Ineke zei het. Deze komt wel binnen, joh. Prachtig. Dit is een Nije Krijn Dijkstra voor altijd meidij.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Node voor.
0: Voor de vierde keer speelgoed van het jaar winnen. Voor Safië bekend is dat nog neer jedder inslagen. Robert Brouwer opgroeit in Drachten. Die het vreedmeisje bennenspeel. Bende in het bos. Pakte zowel de juryprijs als de publieksprijs. Maar hoe betinkt hij zijn speeltje? Robert, goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Voor de vierde keer speelgoed van het jaar, dat is dan net al een hey.
3: Ja, dat vind ik eigenlijk zelf ook. Dus iemand zei gisteren tegen mijn vriend, zei van, nou went het zeker wel als je het zo vaak... Ik zei van, nee, maar dat went niet. Want het is toch bijzonder voor mijn gevoel elke keer.
0: Ja, en dat haast woon mijn bende in het bos. Wat voor speeltje is dat?
3: Het is een kinderspel vanaf 4+. Dus het is een vrij eenvoudig spel. Het is een klein beetje spannend. Kinderen moeten jonge diertjes in het bos moeten ze terug proberen te brengen naar hun moeder. En je kunt het coöperatief spelen, dus dan speel je met z'n allen tegen het spel. Veel ouders vinden dat altijd fijn. Je kunt het ook competitief spelen, dus dan heb je allemaal je eigen dier die je moet proberen terug te brengen bij hun moeder. Wie dat als eerste lukt, die heeft dan gewonnen.
0: Ja, ik wil graag zien in Breinsje. Hoe betinkt zij iets? Dus is het een tafel? En het is, ik betink een speeltje, hoe gaat dat dan?
3: Nou ja, ik zit op dit moment in de auto. Dat is ook vaak een goed moment. Dat ik, dat je, als je een beetje voor je uit zit staren. En dan gaan er vanzelf dingen in je hoofd gaan lopen. En dan kom je soms een goed idee. Het kan ook wel gebeuren dat ik een aanleiding zie. Ik ben op dit moment met een spel bezig over gerrymandering. Zeg je dat iets?
0: Nee.
3: Nee. Dat heb je in Amerika, bij die verkiezingen in Amerika. Doen ze altijd dingen. De Democraten proberen op een gegeven moment de grenzen van bepaalde gebieden proberen ze te verleggen. Zodat dat gebied net iets meer democratisch of net iets meer republikeins wordt, wat ze maar willen. En dan kunnen ze op die manier proberen meer kiesmannen te krijgen.
0: Aha.
3: En dat verleggen van die grenzen en daarmee meerderheden. Daar ben ik nu mee aan het klooien. Dat is, zo kan het ook gaan, dat je een aanleiding hebt.
0: Ja, maar doe je dat dan op papier? Of ja, dat is een boerspul, ging ik van u? Of ja, hoe doe je dat dan? Knip ze dan eerst in karton uit of zo?
3: Ja, eigenlijk heel simpel. Het is echt ouderwets vreubelwerk. Knutselen, plakken en dingen. En met AI kun je tegenwoordig makkelijk wat plaatjes dingen en zo maken. En die print ik dan uit en dan knip ik en plak ik en dan moet je testen.
0: Ja. Ja, weet je wat grappig is? Want dit was net in hele lim, hè? Hoe is de spelauteur worden?
3: Ja, een beetje, per ongeluk, zoals ik mijn hele leven alles per ongeluk heb gedaan. Ik ben ooit per ongeluk cabaretier geworden. En dat heb ik eigenlijk nooit meer gestopt. Ik had eigenlijk leraar moeten worden, maar helaas ben ik voor het onderwijs verloren gegaan. En toen heb ik jarenlang heel veel optredens gehad. En toen deed ik wel een keer voor de gein, dat is al 15 jaar geleden zo, had ik een spelletje bedacht, gewoon als hobby erbij bedacht. En toen heb ik uiteindelijk ook 2 spelletjes uitgegeven. En toen kwam corona. En toen had ik geen optredens meer. En toen lag alles opeens stil. En ik had op een gegeven moment ook weken dat er al helemaal vol gepland stond. En dat opeens een lockdown kwam en zeiden, oké, alles gaat niet door. En toen had ik tijd en toen dacht ik van laat ik eens wat meer vol op die spelletjes gaan. En dat is ook uit de hand gelopen, blijkt nu.
0: Ja, en cabaret, door stap nog wel, ben je dat helemaal voorbij?
3: Nee, ik doe dat nog wel, maar dit is wel op een lager pitje gekomen vanwege de spelletjes.
0: Ja, ik mijn optredens in het land dan?
3: Ik zit daar de afgelopen 20 jaar. Vroeger heb ik veel in theater gespeeld, maar de afgelopen 20 jaar ben ik eigenlijk alleen op scholen. Dus het is een beetje een anoniem circuit. Maar op middelbare scholen speel ik.
0: Ja, interessant dit, Peter. Hey, en dan bende in het bos, dan wist die priest. Dan, hoe jij dat dan? Hey, dat is die in de priesten van best.
3: Het is wel grappig. Er was een gala vrijdag. Ik was daar niet bij, maar ik had wel toevallig 's middags iemand gesproken. Die heel druk bezig is met het organiseren van de Nationale Spellenweek. Die gaat eind van deze maand plaatsvinden. En die zei van, ik zie je vanavond wel. Toen zei ik weet niet. Ja, zei iemand. Die zei, het gala vanavond. Ik zei, ik wist helemaal niet dat het gala was. Het zijn de uitgevers die dit soort spellen of speelgoed inzenden. Ja. En daar wordt dan uitgekozen. En het zijn ook de uitgevers die worden uitgenodigd bij die prijsuitreiking. Ik wist al wel dat de juryprijzen gewonnen hadden. Want dat was al anderhalf, twee weken geleden daarvoor bekend. Maar de publieksprijs, dat gebeurt dus rechtstreeks op dat gala. Ja. En dat hoorde ik. Ik kreeg s'avonds om 10 uur kreeg een berichtje van je publieksprijs ook gewonnen.
0: Nou, en wat gaat er mee doen? Dat wil ik nog wel even weten, Robert.
3: Ja, nou ik wou zeggen ik niks. In letterlijke zin ik niks. Maar de uitgever heeft een heel mooie bokaal, een soort van mooi beeld gekregen. Ja. Daar heb ik wel een foto van gezien, maar die staat bij de uitgever ergens op het bureau.
0: Dat is toch ook wat?
3: Ja, maar het enige wat ik kan zeggen is wat ik ermee gewonnen heb, tussen aanhalingstekens, is als een spel zo'n prijs wint, dan wordt het natuurlijk wel beter verkocht dan, als het niet een prijs wint. Dus ik krijg royalties, dus ik zal wel wat meer royalties krijgen.
0: Nou, hartstikke mooi. Dat is dan prachtig. Hey, voor de vierde keer speelgoed van het jaar, Lokweenske de Meijer, Robert, en leuk die werd te spreken.
3: Dankjewel.
0: En zet hem op naar de volgende.
3: Fijne uitzending.
0: Ja, goeie reis. Hoi. Dank je. Hier is John Farnham, You're the Voice.

Piet Berendsen, terug in de tijd, wie je dat. Ja, dadelijk snij al voeren, pakken we het pim pam pet, red er even bij. Ja, we draaien daar een letter op en dan ja, platen betinken. Op de letter werd het red, stop het. Dat doen we dadelijk snij al voeren. Ja, zo te leuk is dat, hè. John Travolta, Olivia, Newton-John, yes, no. Hier is You're the One That I Want, in No. 4.

0: op Friesland.
1: Twa nieuwe op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
3: Goeiemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
3: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moorn.
2: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
0: En maar de muziek was vleurig wekker.
3: Hij zult zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
3: Dat is net Leo.
4: Nee, dat is net Loven.
2: Friesland van de Moorn.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn, Iepen. Van 12 tot 5.

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyad, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyad opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Friesland nodig voor 12 minuten door Alvin is te worden. In 1984 pakte Clarence Clemens, ja, saxofonist van de Bruce Springsteen E Street Band, zelfs de microfoon en dat die hij met Jackson Browne. Prachtplaat, Your Friend of Mine komt er aan. Hoeft net te lang op te wachten, een minuutje.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
8: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
7: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
9: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Yocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Yocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op yocado.nl. Yocado. Geef magie aan elk geschenk.
7: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
10: Nul de Voor.
11: Maar Johan Terpstra.

0: met de jongen.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: In Suti is Friesland op 92.4 FM.
0: En overal op omroepfriesland.nl en de Omroep-app.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

0: Wanderingssyndroom erop heb. Ja, ik vind het een mooi noemer. Stammelen in, maar lauwer het origineel. Ja, dit weer de nieuwe uitviering van Surreal. De jeugd vond ik mooi. Nou, zeg maar denken. Tolver niet erover is het in Node voor. En ja, Linda, die had een aparte dij. Een aparte start van de dij. Goedemorgen, Johan. Hij eerst al een paar keer op de klokje matten. Ik dacht, is het al midden? Want Johan op de radio. Maar nee, de klok nieuw van alle jaren dezelfde tiertoon. Succes nog even. Ja, Arie, mijn vakantie. En dan vallen we vanzelfs even voor Arie in om dat op te vullen. Hé, hey, ja, het red. Ik vind het altijd zo grappig om ik te jetten op radio. Als het voorbij komt, pim, pam, pet, red. Dat wordt dan draaid. Er komt dan een letter uit. Hè, die 26 letters tien op dat red. Dan draaien we erom. En ja, dat bloot hij zelfs tien op één letter. En dat is die stek van pim, pam, pet. Dan zie ik je dan een plaat met die letter. Dat kende artiest of titel wijzen. Nou, kom maar op.
1: K, ja. V, H, Z, O, I, Q, F, D,
0: En wat wordt de letter, hè?
1: M,
2: W, L, S.
0: De letter S. Ja, we zien hier dus artiesten of een band met de letter S. Of de titel van een plaat die begint met de letter S. Nou, kom maar op. Even creatief nadenken, kom ik met de gekste dingen. Mak hem in de Twitter. We hebben iedereen nu die draaien vanzelfs. Hoe kerst die plaat nou Trooi aan? Dat kent mij een brug in de omroep app. Hasm op je telefoon, rugswap, appjes, tekstwolkje, dekkerset inzetten. WhatsApp maar ik. Dat mag dan naar 0620 Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Kom maar op. Platen met de letter S.

0: Max Nightingale, right back where we started from, wie dat? Ja, de letter S. De letter S, hè? Ja, al je plaat niet binnenkomen. Ja, Jan Jaap, daar zit ik goed bij, hè? Zelfs drie keer Wutwaarde als Tom Scrabbling niet eens hoor. Simple Minds, Somewhere, Someone, Somewhere in Summertime. Ja, ja, serieus even, drie keer S, hè? Mooi betocht. Ja, ik krijg hier ook nog Willem binnen. Die komt bij een hele oude jongetje 63.
1: Oh, well, everybody's heard about the bird.
0: De Serving Bird. Mooi betocht.

Gerard. Die komt met Siska Peters, een witte eens. En de groet nu Colmes weg. Mooi dat de radio ook weer anders, Gerard. Nou, kom maar op. De letter S, hè. Dadelijk pakken we er een uit. Artiest of een band bij de S beginnen. Op de titel, hè, van een plaat. WhatsApp 0620 via

winnummer op hebt. Maar net Sleet at Night. Hè. Ja, Hamal draait voor zelfs. Hè. Maywood, ja, hartstikke leuk. Ja, die valt dan bol al, maar Hamal draait. Maar wat wil het dan wel? Pim, pam, pet, het red. Stiekje blauwen op de letter S. Dus groepen mij de letter S. Of een artiest, of een titel. Begint mij de letter S. Nienke zei het, Somebody to Love van Queen. En Ankie komt ik bij een mooie Tower of Power. Soul with a capital S. Ik zeg Lute Extend, Show Me the Way van Peter Frampton. Ja, en wat wordt het dan? Zie je het al in insturingen? Ik vind het altijd regen. Ja, dan maak ik mijn favoriet eruit. Helle, maar dat doe ik net. Ik doe gewoon de hand verregen. En ik zet nou op het schermje, maar alle appjes die binnen kan binnen, zet ik mijn vinger, maar ik doe mij de eigen dicht. Nou, denk je het hier. Wat wordt het, Joert? Ah, Wietse. Ik zeg hem daarvoor ik nou even bij ziekje. Wietse, die komt mij BZN. En dan denk ik, ja, er zit geen S in, dat is een Z. Maar de titel wel, want hij gaat voor Sweet Silver Annie.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie, om 11 uur bij Omroep Friesland.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: Het is Jelbert Olven. En wij zijn Friesland en Lars praat dus bij.
11: De Friese huizenprijzen binnen in de tweede versie van 2026 op een ei omheen gingen. Een gemiddelde wenning in Friesland kost het op het stuit 416.000 euro. Dat opblikken nu de cijfers over de wenningmerk van de NVM. De goedkeerste huizen kiest Keerpje in Haas, dat de gemiddelde transactieprijs op 350.000 euro lag. Op de verste wal lag de transactieprijs het heerst in de gemeentes Opstelaan, Eerstellingwerf en Dantemadiel. In Opstelaan kost het een huis gemiddeld 493.000 euro. Het dwarsbelang van Beltsum heft de Boatestuunvereniging op. De druk op de vrijwilligers waart de grut toch onhandende oerlijst en vernielingen toch jongeren. Jasper de Vries van het dwarsbelang had dan ook een trillende boatskip waar de orden van de jongen vandaan.
12: Alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en de 21 jaar, ga er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitvreten en of ze niet ergens anders, hè, want het zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Ze komen van heinde en verre, lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen en weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten, want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
11: Op de A-Saan bij Skettens is van de morgen een auto op een zietkant in de veert bedarren. De bestuurder is in een ambulance behandelen. Hoe het ongeluk barrekoel is net bekend. De auto is voortsleept. De internationale skerkelklasse in Snits bestaat zien hier. De skwalle is van buitenlandse jongeren tussen de 12 en 18 jaar die geen Nederlands praten. Om bij het jubileum stil te staan is er van de morgen een optocht van skwalben en maaiwerkers. En de ben die zitten maar 2 jaar op die skwalle, maar dus is het een belangrijke tijd, zo het docent Yveske Hollander.
13: Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. He, voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij u van de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol, maar wel een kwarte rol in hun verdere toekomst hier in Nederland en in onze gemeenschap.
11: En dan het waar. Ja, het is een stikkorder. Het is wisselvallig, mooi bewolking, buien, maar ik geregeld nog wel wat zinnen. Het is aan 15 graden. Mooi matig rond soms in een hudde noordwestenwind viel het dus een stuk frisser aan. Let er op de dui, dan nemen de buien aan en verrint de joen en nacht op de meeste plakken droeg. Het is dan tussen de zon en de 10 graden.
10: Lars, die gedank. Ja, de jest is begonnen. Hè. 12 minuten door Jelbert Olven is het weer. Dadelijk is muziek van Wax. Ach, achter is naam al weg zitten twee betoefde muzikanten Andrew Gold en Graham Goldman, de laatste van 10cc. Ze komen er dadelijk om.
6: Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
21: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: 332 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Nul de Voor.
2: Maar Johan Terpstra.

0: Claire Nijs uit Friesland. Yes, hier. Yeah.
1: 92.12.
2: De actuele sport.
0: Het ware Friesland.
2: En de allerbeste muziek.
0: Onder Friesland.
2: In een radiostation.
0: Voor alles.
2: Alles.

Net al in een Driving Home for Christmas, hè, Chris Ria. Wat had die man prachtige plaat. Mark and the Road to Hell, wie er in je van. Ja, Willem en Rick erbij. Ja, Willem. Ja, Willem Breusma is de man bij de grootste Jiddisch kalender van Friesland, hè. Hij stuurt weer wat jidjes terug. Joert, ja, Vercels had er een goed hark al even. Want naast Laura Vlasblom, die hier in de quiz Vercels, Frizzel Sizzel. Joert, hij jidje. Er zijn nog tal aardige jidjes tips, zei hij. En wist nog, Johan, dat Iggy Pop op 8 oktober Njontje San zat op de studio's van Avro's Topop verbouwde. Ja, ik weet dat. Ja, dat wist ik nog. We hebben de poppalmvleer op het podium. Ja, en Penny de Jager kon krek op tiert aan de kant springen. Hè? Want, oh, de ganger om bij derde, ja. Lust for Life, die er daar. We daarna een grote hit in Islam. Dan horen jeetjes nog gitarist George Bellamy van de Tornado, 86 hier. Gitarist de jonger Carlos Subiaga van de Machidares RS2, 84 hier. Bo Linnell, bassist van de Jackpots, 80 hier. Joost Bellefante van Doemar en Joost, ik 80 hier. Hé, ja, och, hier had je gescoord, hè. Sheila Ferguson, alt-frontvrouw van The 3 Degrees, 79. Jack Spijkerman van One Day Fly, 28 hier weer. Scotse jonger Hamish Stewart van The Average White Band, 70. Harry Bowens, Was Not Was, band, 70. Robert Beller, jonger en gitarist van Cool and the Gang, 76. En de Ierse jonger Kevin Friday, 60. Wim Voelmans, bassist van The Shocking Blue, had ze hier die wat ik. En dat had ik voor Anila Mirza, ze hier van Toybox. Bas van Wageningen. Hij is de bassist van Direct. 44 hier ben. En topjongen Bruno Mars had Jutsi Jen 40. En DJ Bakermat, 34. Ja, succes met die cardio. Ja, dat is toch echt wel een dingje. Ja, wat, Willem, wat mogen we nou kiezen? Ja, ik zeg correct even, dat vind ik toch wel grappig. Jack Spijkerman stingen. Hij die in mei aan dat projectje One Day Fly. Dat is best wel een heel grappig noemer. Zullen we die er eens even bij pakken? Jack Spijkerman. Lokwees met die Jenny Wood.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: nieuws, bad nieuws. Nou, wat wordt het bij Jacob dadelijk naar tol voor? Goed of...
1: Nou, bedankt. Goed nieuws, heb ik het idee. De Friese Hoezeprijs is binnen de tweede financiers van 2026 op een eigen heegdier. Een gemiddeld hoeze Friesland kost het op dit tijd 416.000 euro. De goedkeersten steen in Haas en de Justen steen in Stellingwerf. Dus dat is het deel op je manier blikbaar.
0: Hij steekt alleen niet in eigen gemeente, jongen, toch?
1: Ja.
0: En?
1: Ja, nou, valt al. En de Hegerskwallen en NL Stenden in Zuidrop. Het tweede beste gutte Hegerskwallen van Nederland. Mijn zoon is er zover in de top 3. Vindt het warme Jan Nijzut Oorde Media met Fijke. En de eerste muziekjesaars van Robert Palmer.
0: Ja, we horen de radio erbij aan. Jacob dadelijk hier en hier naar tol voeren. De Dido ervoor. Morgen ben we de weg dan ik bij de apenkooi. Mijn fysiekplaten. Mary Hopkin. Alles kunnen nemen. My goodbye.

0: Omroep op Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen hoor.
2: Ja. Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moertje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
4: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
5: Ja, wat zeggen ze hier dan?
4: Ja, nou ja, mienskip.
6: Geweldig.
7: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van tolve ontvief.
9: Njorgen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Voor een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else hier.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. De FDK wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
14: De hege squallen en Elstenden in Zutrappen, twa de beste grutte hege squallen van Nederland. En zo hier steen ze weer in de top 3. Dit is het Waarbrug met Jan, Nijzuurtoorde Media, mijn Fijke. En de eerste muziek is aan van Robert Palmer.
15: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
11: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
9: Njorgen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
16: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 1 62. Zorgeles leid je mijn kunstgebit aan huis.
12: in Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: Robert Palmer en I'll Be Your Baby Tonight.
1: Van Tol woont in Noorden,
2: Nooi Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi Friesland met editie van Tongsdag 8 oktober. De Hege Squallen en NHL Stenden is utroppen tot tweede beste gutte Hege Squallen van Nederland. Nee, Sarnier steen ze weer in de top 3. En alle jaren worden er toch het ministerie van Financiën twee speciale bedenkingsmunten uitjoen. En ze kennen het dat het planetarium in Frenchen in Kwatten op een euromunt stiert. Nou eerst, het waarbedocht in het kwad. Jan Jonkman, een goeie metje.
3: Ja, Jacob, ik een goeie metje. Nou, we hier vanmorgen hier hebben we nog wat bewolking en als een lichte stouwer. En van de morgen vanuit het natwesten, wij kwamen de opklaringen daar. En we zitten wel wat met een natwestelijke streming in wat koudere lucht. Maar wel mooie blauwe loften, een afwisseling van wolken, zinnen. En uit en terug naar zijn enkele bui. Ja, en met die krachtige natwestenwind is het zo'n 14, 15 graden. Maar voor het gevoel liggen de temperaturen even wat leger. Vannacht, dankzij en heb wat een hege druk, is het jong droeg. Lissen de temperaturen vannacht om de 10 graden en gaat de wind waarom naar het zuidwesten toe. En is matig. Maar morgen had de bewolking de oerhand. Het is een komen en gaan van buien. Maar een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maar uitzitters in Zuidstadzone is het maximaal zo'n 15, 16 graden. En in de nacht bloeien de buien gewoon komen. Is zo'n 10, 12 graden. Maar aanst meer hoe dat waar.
1: Ons inhoren,
2: nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De Hege Squallen NHL Stenden is utroppen tot tweede beste gutte Hege Squallen van Nederland. Na zo'n eerst is ze weer in de top 3. De keuzegids vergelijkt het alle jaren opleidings, squallen en universiteiten op basis van het oordeel van de studenten, studies, successen en de ontsluiting op het werkveld. Verslaghouder Geke Leenster die spreekt met Mark Otter, voorzitter van het college van bestuur van NHL Stenden, en hij is tiergegrutsk.
5: Ja, het is toch wel de erkenning wat we natuurlijk al die jaren zelf ook wel voelen van we zijn zo bezig om het voor studenten een fantastische studietijd te bieden. Zowel als het gaat om de kwaliteit natuurlijk van het onderwijs, maar ook om het plezier wat je hebt om op deze hogeschool en in deze stad te studeren. Ja, en als je dan de tweede van Nederland wordt, dan zijn we super trots.
6: Ja, eerst op plek 4, nu op plek 2. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen om nu op plek 2 te komen staan?
5: Nou ja, het is toch heel veel tijd. We hebben natuurlijk wel goed gekeken. We hebben heel wat jaren op plek 4 gestaan. Net niet de top 3, dus we wilden daar heel graag in. Dus echt wel gekeken van, wat is nou de punten waarvan studenten aangeven van jongens, dat moet echt beter. En dat zat heel sterk in de communicatie richting studenten. En ook de voorbereiding voor het uiteindelijke werkveld waar ze straks voor zijn. En dat zijn eigenlijk twee punten waar we heel hard aan hebben gewerkt het afgelopen jaar. Met resultaat.
6: En de volgende keer voor plek 1?
5: Ja, dat is stiekem wel de ambitie. Zo eerlijk moet ik wel zijn, inderdaad. Het is best lastig om eerste te worden. Maar nu we dit hebben geproefd, gaan we er zeker voor.
6: Nemen studenten de keuze ook, of deze uitslag ook mee in hun keuze om een hogeschool te kiezen?
5: Ja, weet ik, de keuze voor een studie is heel bijzonder. Soms weet je precies wat je wil gaan studeren of waar je wil gaan studeren. Maar wij hopen natuurlijk wel dat het een beetje meehelpt. Dat als je kiest van ga ik naar Groningen of naar Leeuwarden of naar Zwolle. Nou, dan ga ik toch naar Leeuwarden. Want daar is toch wel de beste hogeschool van het noorden.
6: Hoe wordt deze uitkomst gevierd vandaag?
5: Op meerdere manieren. Dus alle studenten en medewerkers krijgen een zilveren medaille van chocola dan. We hebben ook nog eens 35 topopleidingen. Dat zijn dus, dan ben je dus echt de beste van Nederland voor die opleidingen. Al die opleidingen krijgen taart vandaag. Nou, we zullen op allerlei manieren uitingen echt wel laten zien dat we deze fantastische plek hebben gehaald.
6: Ja, je hebt net een medaille gekregen. Weet je ook waarvoor die is?
7: Nou ja, ik zie hier voor de beste grote hogeschool.
6: Ja, ze hebben de tweede plaats gewonnen, de NHL. Wat kun je daarin vinden?
7: Nou ja, ik weet wel dat de opleiding die ik specifiek doe en de groep aan opleidingen, die wint ook heel vaak de beste. Dus ik vind het dan niet heel verrassend dat de hele school het ook goed doet.
6: Dus ja. Ja, wat vind je zo fijn aan NHL?
7: Ja, ik denk dat het team van mijn opleidingen, die is gewoon heel hecht. En het is heel sociaal en gewoon niet te groot. Dus ja, gewoon veel verbinding. Ik denk dat een hele goede is.
8: Zeker, fijne school hoor.
6: Ja, waarom vind je het een fijne school?
8: Nou ja, het is wel gewoon rustig en makkelijk te vinden alles hier.
9: Ja, het is een leuk squallen, wel op zich. En mooi gebouw. En het is hier altijd fijn wezen, vind ik.
10: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat het een squallen is waar iedereen zich thuis voelt en volle opleidingen had. En
9: Ja, ik val een verschil in studenten. Dus er zijn echt heel veel verschillende mensen nodig. En dat is ook wel ja, had ik wel zoiets jaar, maar steeds maar.
6: Wat vind je van de studie die je hem zelf volg je?
9: Nou, wij doen zelf de PABO, dus wij binnen nou, in opleiding tot juf. We zitten nu in het laatste hier, dus we zitten in de afrondende fase. En nou, het zijn echt de laatste dingetjes die we nog dwaal maken, dus nou ja, ik zit er nu uitermaast om mijn papiertje in hand te hebben.
10: Ja, ik had een machtige fjouwer hier gehad en ik had het super leuk om hier op squallen. En alsnog vind ik het altijd heel leuk om hier te wijzen. En ik zie elke keer dat we hier nou binnen. Oh, ik ben wel jammer dat we aan het kleren binnen hier op squallen. Want het is toch elke keer om studenten te wijzen, nice juf wijzen, is echt altijd wel heel lekker. Dat is nog even een ahoeren kerst. En even gewoon, nou ja, puberwijzen kist soort van. Maar ik ben altijd heel blij dat ik papier kan, zeker.

0: honkbalploeg voor zelfs. Die heeft ervoor zorgen dat zijn ploeg uitskakelen is in de Amerikaanse honkbal playoffs. De Yankees die lieken op mijn home run op Liekense Hechten te komen. Tegen Tampa Bay Rays. Maar die heel spannend. Wie is een hele hege bal. Die hield dan naar de zijkant van het veld. En een van de spelers van New York Yankees. Die stiel kleren om dat ding, om die bal te vangen. Alleen ja, dan stiers maar de reg als het in de tribune zoon.
1: Ja.
0: En de boppen, de winnen per fans. En die stutsen de hoorn ik uit. En die pakken die bal krek voor hun eigen speler.
1: Nee.
0: Pakken ze uit de lof. Let weten jaren hoe dat gie.
2: Challenge system. High fly ball. Left field. It is up. It is out.
3: After review, we have spectator interference.
0: Spectator interference heet dat dus. Ja, inmenging van het publiek. Oordeelde de skiersrechter geen home run. En de Yankees heeft uiteindelijk verlengd met 4 treien.
1: Wat een sneeuwbak.
0: Dat is wel een hele sneeuwbak inderdaad. Ja. Ja. Dan ben je wel aardig fan van Dexter ook, hè, de televisieserie.
1: Mijn hoen is er zelfs naar verneemd.
0: Mijn hoen is er zelfs. Nou ja, als Tom maar net zo vier is als een student forensische wetenschap in Engeland. Die had namelijk een 24-jarige vrouw vermadden. Nadat hij in een moordkamer in een Airbnb-wenning lag hier. En die kamer, die wie dus heel wel ingerichte, zat het ik in die serie van Dexter is. Dus heel normaal plastic en alles. En ik om sporen dus te wissen. Hier dus die kamer heel wat beklaard met plastic folie. Maak ik een basketballistje van wat moet ik al je dwaan. Nee, ik moet een skort maar ik omheen, ik moet skimmakmiddelen en alles. Nou, hij had die vrouw had die dus vermadden. Maar hij wou ik nog in stukken snijden. Ja, het wordt wat luguber. Maar toen had hij hem zelf verwoeden. En toen is hij hem opgehouden. En toen had hij zelf het alarmnoemer bellen.
1: Oh.
0: Ja, dat vind je natuurlijk net des Dexters.
1: Dat is hoe Dexter net
0: was. Dat is hoe Dexter net was. En de verheerder van de Airbnb, die bellen de politie ik al. Want hij zegt, ja, er wordt je bloedjongen in een kamer. En hij had nog bezocht om er onderuit te komen. Hij zegt, ja, ik heb het zelfsverdediging handelen. Maar ja, hij koerde net omheen. En hij woer dus. Hij zei, ik heb die kamer zijn ingerichten om een Dexter eerbetoon voor TikTok op te nemen.
1: Maar dat is dus gevaarlijk. TikTok.
0: Dat is heel gevaarlijk. Ja, dus hij is de 4 in op 4 december. Dan krijgt hij hier wat zien vonnis wordt. En in het Noord-Limburgse Wel, daar binnen treien huizen orlmeter optilt. En dat maakt ze beschermen het zijn heegwetter van de Maas. Let weten jaren hoe dat gie.
4: Once in a lifetime, hè, dat je dit kunt zien. Ja, prachtig.
5: Waarom komt u kijken?
4: Omdat ik het technisch zo interessant vind om te kijken hoe dat gaat.
6: Het is niet wat je iedere dag ziet, dat er een huis de lucht in gaat.
5: Zou het nou anders zijn, anders wonen?
7: Ik denk het wel.
5: Ja?
7: Vooral als je naar buiten kijkt. Hè. Kijk, nu kijk je van het oude huis kijk je tegen de gevel. En als we nu binnen zitten, kijken we op het dak.
0: Ja, dat is
1: een hele verbetering.
0: Nee, ja, die huizen die staan boeten de dik. Moesten opheven worden om te beschermen. Het in het hegere wetterstand of zelfs. Zien ik een nieuwe hegere dik om die huizen hendel is kennen. Maar ja, dat is volle duurder. En het soort dwarfelijk gezicht ik onthaaste. En daarom het wetterschip de huizen nou optilt. Goedkeper.
1: Zo.
0: Ja, en je hebt een noord uitzicht.
1: Ja, het dak.
0: Ja. Ja, precies. Voedselvlogger Eke Bosman, die is bekend als de Snack Spare. Die weer een video aan het opnemen, een smaaktestvideo. Dat weer een gefrituurde knots. Nou, met die frituurlaag ziet het wel goed, want hij neemt een eerste hap en de eerste wat valt, dat is een stuk van zijn tosken.
1: Au,
0: dat valt al, dat is oudbrutsen. En hij ik even in paniek, het opnames even stoppen. Maar uiteindelijk had hij de boer weer omzet en zei, ja, paniek is fut. Dit heb ik nog niet aan mij maken, ik maar even naar de toskendokter. Nou, daar is hij dus, ik hennig in, tosk is weer fixt. Het wie dus net, want hij had er een fietsongeluk gehad. Toen is dus een deal van die tosk kwijtraken en toen is een stukje opzet.
1: Oh.
0: En dat kan dus afbreken. Dus hij mij straks alles weer eten. Het is trouwens wel de 2e traumatische opname voor de snackspeer. Jetter had hij, dat wist misschien nog, hij tocht een hotdog, tocht hij te eten, maar dat was een hotdog bedoeld voor hoen.
1: Oh ja, dat is ik zei
0: ja. Ja, dus net zo gelukkig. Nou, in Spanje, daar ben 4 vrouwelijke fietsers omrieden door een automobilist. De bestuurder die reed eerst nog trom, maar ja, op een gegeven moment keerde die na een paar honderd meter keerde die om. En dan denk je van, nou, hij stopt, keert om die vrouw te helpen. Nee, hij riet er nog een keer op in.
1: Huh?
0: Ja, dus toen, er wien al een paar vrouwen die lijn dus al verwoenden op het dik. Nou, die kon maar kwelijk voortkomen. Maar die 2e poging, nou, uiteindelijk hebben ze die man dus onhoorde kent. En

0: kwam ontlacht toen ze hem onhold nieden dat hij al een vijfdenstraf uitziet. En hij wie al jette veroordeeld voor deerslag. En hij wie tijdelijk mij verlof. Had ik nog een drugstest, moest hij ondergaan. En daarop had hij positief testen. Dus die Spaanse autoriteiten, die nemen dit ik behoorlijk heeg op.
1: Nou, dat lijkt me heel verstandig om dat te doen.
0: Ja, nou, inderdaad. Dus rijden onder invloed van drugs, verkeersovertredingen, veroorzaken lichamelijk letsel en het verlitten van het plak van het ongeluk. Ja, net heel dol, want hij kwam erom.
1: Hij kwam erom.
0: Maar goed, en hij werd ook vertrouwd van poging ta moord.
1: Oké. Okay. We zitten erbij. Fijke Wouda, dank u wel.
0: Gradien.
1: Mooi zo. Het is nu 18 minuten uur 12 en alle heren worden toch het ministerie van Financiën twee speciale betekeningsmunten uitjoen. En ze kennen dat het planetarium je Frenzen in kwarten op een euromunt stiert. Wie had het? Naar de muziek van ILO.
2: Omroep Friesland. Oeral stiert die jongen.
3: Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: In Suti is Friesland op 92.4 FM.
2: En oeral op omroepfriesland.nl en de omroep.
3: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiert.

0: ELO stiet zelfs voor Electric Lights Orchestra. Dit weer all over the world. Het planetarium stiet in kwanten op een euromunt. Ontwerper Armand Mevis uit Amsterdam had het ontwerp maken en verbindt in de munt het verliezen met nul. Alle jaren worden er toch het ministerie van Financiën twee speciale betekeningsmunten uitgegeven. En dit hier gaat het om 24 jaar homohoudelijk en het planetarium in Frenzy dus. En het ben ik nog wettige betaalmiddels, maar ze worden vaak onschaftig samlers. De animo om die van het planetarium te ontwerpen maakt hier net zo groot was, zal het ministerie jij er al weten. Acht ontwerpen zullen het hier al aan, die in mei onder ontwerp wedstrijd. En derde is dus het ontwerp van Armand Mevis als winnaar uit de bus komen. En eerlijk zijn, hij hier nog neer van het planetarium jij.
1: Ik moet zeggen, ik had een verkeerde verwachting. Want ik dacht ook dat het niet alleen een planetarium of was, met een weergave van zeg maar het hele al. Maar ja, dat er misschien ook iets van sterrenkijkers of dat het een combinatie was. Dus ik was veel meer gericht op het idee van het hele al. Maar eigenlijk niet zo gerealiseerd dat het, ja, eigenlijk een statisch, ook al is het bewegend, maar het komt vrij statisch over, dat het gewoon een plafond is van hout en een klokmechanisme. Dus toen ik het zag voor het eerst, dacht ik wel, oh, alle ideeën die ik van tevoren al had, waar ik mee rondliep, die kon ik eigenlijk ook gewoon meteen weggooien.
2: Zou je misschien nu je ontwerpers kunnen omschrijven?
1: Nou, wat je ziet op de munt is, aan de kant van IJsinga is de kamer. De perspectieflijnen met het planetarium en het plafond. En daaroverheen heb ik alle bekende planeten afgebeeld die in een soort cirkelbeweging vanaf de zon, die staat centraal in het midden bovenaan. De planeten natuurlijk niet in zijn echte verhouding, maar die worden eigenlijk kloksgewijs draaien die mee met de munt. En dat is eigenlijk het ontwerp van de kant van IJsinga. En op de andere kant zien we Willem-Alexander, die kijkt omhoog, dus zeg maar ook naar het heelal. En dan achter hem zie je het melkwegstelsel, maar je ziet ook een weergave van hoe een zwart gat werkt. Omdat ik het heel mooi vond om met de kennis van nu, wat we nu kennen van het heelal, en hoeveel verder we kunnen kijken, om dat ook zeg maar te verbeelden. Dus we kijken dieper het heelal in.
0: Ja, het planetarium zelfs hier geen enkel invloed op de kar van het winnende ontwerp. En directeur Adrie Warmenhoven vond het daarom toch wel spannend.
3: Ik vind dit wel heel fraai. Niet alleen dat het planetarium gewoon heel helder en herkenbaar is op de munt, maar ook een link naar het heden. Met aandacht voor het zwarte gat, voor sterrenstelsels. Ik vind het mooi dat die link er ligt. Dus ik ben er heel blij mee.
2: Ja, en weer dit een verrassing, dit ontwerp, of toch wel een beetje verwachten?
3: Nee, eigenlijk wel een verrassing. Nou ja, in zoverre, je weet wel dat die... Kijk, een munt is rond, de planetariumkamer met de omlopen van de planeten zijn rond. Dus we hadden wel iets verwachting dat er een dergelijk element in zou zitten. Maar ik vind het dat er toch wel een hele leuke twist in zit.
2: Ja, en wat betekent het eigenlijk voor het planetarium? He, dat je hem nou op zo'n betinkingsmunt komt. He, hoe belangrijk is het?
3: Nou, het is natuurlijk geweldig dat er een wettig betaalmiddel. Het is niet een herdenkingsmunt, het is echt een wettig betaalmiddel. Ik vind het een enorme eer voor het planetarium. We hebben jaren terug een keer een postzegel gekregen rond IJsinga. En nu een munt, ja, dat maakt het wel rond.
0: De symbolische eerste slag voor de munt is op 29 oktober in Frenzy. En van dan al is de munt ook te krijgen.

0: The Love and Spoonful and Do You Believe in Magic. Het is HCL Wien, dadelijk het regionale nieuws hier in Nooie Friesland.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
2: Dat was een heerlijke jongen, ja.
1: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
3: Zij zat helemaal onder het bloed.
1: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
4: Ik weet wie de moordenaar is.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelvien. Het regionale nieuws met Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. Een fietser is van de moor verwoenerekken bij een botsing met een auto op de Elzenstraat in Ljouwert. Het slachtoffer is met een ambulance oerbocht naar het ziekenhuis. De politie docht onderzoek naar het ongeluk. Op de A-Zoan bij Skettens is een auto op een zietkant in de veert bedarren. De bestuurder is in een ambulance behandelen. Hoe het ongeluk barrekoer is net bekend. De auto is voortsleept. Het dwarsbelang van Belsum heft de Boatestuinvereniging op. De druk op de vrijwilligers waart de grut toch onhandende oerlijst en vernielingen toch jongeren. Jasper de Vries van het dwarsbelang had dan ook een trillende boatskip waar de orden van de jongen vandaan.
15: Alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en de 21 jaar gaan er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitvreten en of ze niet ergens... Anders, hè, want het zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Ze komen van heinde en verre, lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen. En weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten, want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
14: De internationale skerkelklasse in Snits bezit tien hier. De squalle is van buitenlandse jongeren tussen de 12 en 18 hier die geen Nederlands praten. Om bij het jubileum stil te staan is er van de morgen een optocht van squalbeen en maaiwerkers West. De band die zitten maar 2 hier op die squalle, maar dus is het een belangrijke tijd, zei het docent Yveske Hollander.
16: Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. He, voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij ons van de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol. Maar wel een kwartrol in de verdere toekomst hier in Nederland en in onze mierskip.
14: En ontzaf hier het Nijs uit Friesland.
0: Oké, dankjewel. Dadelijk het waard met Jan Jonkman. En het is oer 2 minuten.
17: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
2: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeestje maar in beëining.
13: Maar gewoon CA Plus een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
18: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
19: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Else Nien.
20: Jaring de Wolf Wenning Injochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van tolve ont vijf.
21: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar elk oor lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem sjoeg uit, hè? Oh ja, krijg een stag in de slip, gewoon het gas los en rest goed rollen ritten. Ontzien.
22: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Noi Friesland.
24: Jacob Stelwagen.

0: De Friese huizenprijzen binnen het tweede financier van 2026 op een eigen heergeen. Een gemiddeld huis in Friesland kost het op dit tijd 416.000 euro. Nou is het waarbezocht, Jan Jonkman, een goeie middag.
1: Jacob, ik een hele goeie middag.
0: Ja, vanmorgen behoorde het nog wat onleeg, maar wat rijnbuien en ik. Ik ken het zo voorzichtig moeten. Wij, is het een beetje opklaren of net?
1: Ja, betekent wel. Ja, dat is wel saai. We vanmorgen hierheen met wat lichte stoos. Vannacht ik van een morgen lutsen. Het gebeurt maar wat lichter rein. Dat lust aan het eerste tafut vanuit het noordwesten. Wij kwamen er wat opklaringen, maar er zit niet enkele stoos in. Ja, en hier hebben we vannacht temperaturen om de goed of om 12 uur, nou, om 14 graden heen. Nou, het is vannacht van een morgen hier wel wat zaken, maar we hebben nog steeds dezelfde temperaturen rondom in de provincie. Ja, wat nou in ik, maar niet op Wiesbrechtum geeft of verder in de provincie, maar ik zie wel even even de Delslagcijfers, Jan. Ja, daar wil je nog net echt kiel van. Want we gingen hier in Akbarip heen. Nou, 1,4, Wiesbrechtum 1,7. Dan Waltrijen, de point, maar 0,6. Laaksem, 4 en Heel. 2,5, Kwaaien, 4. En dan zullen we even naar hoe op Vlieland. Daar is het op stuit op zijn warm. Daar hebben we dik 15 graden. Nou, dat waartype wat we hier te krijgen hebben, dat komt uit het noordwesten. Wij, ja, we zitten nog maar in ongeveer van wat koude, polaire lucht. En die lucht is ik nou, vrij koud, want op 3 kilometer hoogte liggen de temperaturen op min 7. Het zeewater is wat warmer, zo'n 16 graden. En daar ontstaan er ik wat uit en trof wat van die hege stapelwolken. Maar verder heb ik mooie, misschien blauwe loften. De schinnen schijnt eruit en trof even wat droog. Ja, en die stapelwolken, die bal je dan op dat een goed kilometer of soms nog even wat heger. Uiten terug was ze wat incontinent en dan komt er eens even een bui uitvallen. Ja, en de temperatuur, nou, die zullen net een soort meer omheen gaan van de midden als een 14, 15 graden. En vooral in en om die buien zit een krachtige noordwesten wind. Maar uitzitters in 6 tot zon, ja, dan viel het wel een paar graden kouder om. En dan ruimt het betekent net alleen nog wetter, maar betekent ik naar blijden. Nou, op het ware pad van de media, dan neemt de komers op buien, die neemt heel starig om wat hoog. Dan krijgen we wat invloed van hege druk. En daar profiteren we vannacht van een groot gedeelte van. Dan hebben we het druk nog eens enkele opklaringen. En dan in de nacht gaat de wind al om naar het zuidwesten toe. En dan hebben we later in de nacht hebben we alweer enkele buien. En vannacht temperatuur, nou, dan lezen ze waarom het 10 graden heen.
0: Ja, het is letterlijk inderdaad zo buien, dus morgen ik weer meer rein oerij of net?
1: Ja, dat is morgen. Dan kunnen we stellen dat dan komen de steuringen die komen vanuit het westen. We krijgen eerst een warmtefront, dan een keldfront. Maar het jout niet. Het zijn beide fronten en het beide jout geregeld rijnwetter en buien. En dat zullen we dan morgen ik merken, want het is morgen wat roezig, het is wat onleig, er is een soort bewolking. Maar hier hebben we dan al eerst de buien van die steuringen. Nou ja, en dan is het morgen een komen en gaan van buien. Nou ja, de wind die is al dan meer krom naar het zuidwesten. Daar zitten we wel wat in wat warmere lucht dan hier. En dan hebben we temperaturen om de 18 graden op een waadeiland. Die liggen nog steeds in het warme zeewetter. En er zijn 16 graden meer de provincie. En er staat een betekent een krachtige tot hudde wind uit het zuidwesten. Vooral in het kust en in het watergebied kunnen we als uitzitter zo'n tot 8 zitten. Vanaf even in waskoging voor de wettersport. Al zal die momenteel wel net zo bot meer actief zijn. Maar vooral in die banjen liggen die temperaturen 12-13 graden leger. En dan zullen we dan ik wel in de nacht gaan buien ik nog gewoon terug. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 10 tot 11 graden.
0: Ja, en het weekend en de dagen daarna, ik eerst toch of net?
1: Het weekend, wat ik even wil stellen, dat bepaalt het, de steuringen bepalen het weekend waar. Het is een jestig, het is een sneur en snijn. Een afwisseling van wolken en zinnen. Het is een tal buien. Er zit een krachtige wind. Het is zo'n 15 graden op een waadeiland. Dat is zo'n 12 of 13 graden meer de provincie. Nou, als nu heb ik dan net een soort verhoring dan bloed. Dat de onleige en roezige jest waren bloed. En dan heb ik die temperatuur om de 14 tot 16 graden heen. En ja, en nog steeds een krachtige wind uit het westen. Waar je hetzelfde maar uitzitten zien zon. Maar als we dan een mandje zoeken, ja, dan komt er weer wat hege druk. Dan bloedt het droog. Het wordt wat rijstiger geregeld, of uit een trolle zinnen erbij. En nou, dan hebben we al de temperaturen van de 16 graden. En omdat het dan rijstig is, viel het super even wat warmer om. Nou ja, sageer vetsend, het wordt juist, dus het wordt voor de oude bok steeds moeilijker om een green bladje te vinden.

0: Muziek van Rebellion, mijn frontman Marius de Boer. Dit weer toch de raaien. De Friese huizenprijzen binnen het derde financier van 2026 op een Nijmegen. Een gemiddeld huis in Friesland kost het op het stuit 416.000 euro. Terugblikken uit de cijfers, oer de werkmerk van de NVM. De goedkeepshuizen kistkeepje in Haast, de gemiddelde transactieprijs in het derde financier op 350.000 euro leidt. Onder verste wal leidt de transactieprijs het heegst in de gemeenten Opsalon, Sterrenwerf en Dantemediel. En ik praat er verder over met Berend Wiemenga van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Een goeie middag.
1: Goeie middag.
0: Ja, hoe bot ben de prijzen omheen gingen?
1: Nou, de prijzen zijn ten opzichte van een jaar geleden maar rond 3% heen geworden. Ja, dus dat kabbelt mooi lekker terug.
0: Het kabbelt terug, zeg je. Een beetje Griekens het trept met inflatie, of net?
1: Ja, in Friesland rennen we redelijk gelijk met de inflatie. In Nederland, de prijsniveau in Nederland is zelfs een beetje daald. Daar kost een huis krijgt boven de 5 ton. En wij zitten inderdaad op 416.000 euro. Ja,
0: ja, dus passen dit keer even net in de landelijke trend.
1: Nee, we zijn Fries natuurlijk al een beetje hoos. In dit geval ik. Misschien eilen we een beetje naai. Dat kunnen wij ergens. Dat wij toch wat letter. Dus dat het in Nederland al langer dat deze prijs gaat. Nou, maar we een kanttekening zetten dat de woningprijs in Nederland wel beïnvloed wordt door de zogenaamde uitponning, de verkoop van voormalige huurwenten. En dat drukt de prijs in Nederland wel wat.
0: Ja, en dat speelt hier minder controle.
1: Ja, er worden minder appartementen en woningen te koop. Want als het in het landelijk zorgt, dan is een derde van het aanbod ben ik appartement. En dat is in Friesland net het geval. En over het algemeen ben die prijzen van appartementen landelijk ik wat leger. Dus dan zorgt dat wat meer invloed had op de prijs.
0: Ja, de rente gaat omheen op stuit. Vaak zorg je dan dat de prijzen wat naar onderen gaan. Dat zorg ik nu nog net. Of is dat een effect dat vaak pas wat letter optreedt?
1: Ja, dus je natuurlijk dat op het moment dat je meesten de hypotheek afsluiten maten, dan komt dat natuurlijk binnenwander. Dat uiteindelijk had de betaalbaarheid, en dat nou rente is of inkomen, het kan beide, want het dat inkomen ik mij stijgen. Op het moment dat het inkomen mij stijgt en de rente ik mij stijgen, ja, dan kan misschien de betaalbaarheid of die beschikbaarheid field wel hetzelfde wijzen. Dus dan kan dat wel zwaar dat die prijzen alsnog wel de lieken of wat omheen kennen.
0: Ja,
1: maar uiteindelijk had het invloed op mannen, uiteraard, ja.
0: Ja. En wat mij opvoelt, er wordt nog best vaak oerbeen.
1: Ja, dat klopt. In size van de signaalwerningen die. Daar wordt naar boven de vraagprijs binnen. En we zien natuurlijk wel dat met name bij de instapkleren woningen in de betaalbare prijsklasse binnen. De wat duurdere woningen, en we hebben protonen dienwermaat, die hadden wat minder, die worden minder vaak op binnen. En dan is meestal het plakje wat de terugslag houdt.
0: Ja, er lijkt dat meer lucht te komen. Er is wat meer kaart voor de gemiddelde keeper. Ja, waarom zoen je dan onderbieden, Cezen? Want de kaart wordt gutter.
1: Ja, dat mag dan de consument vragen, want die zullen uiteindelijk een besluit nemen van wat doe ik met die vraag die er staat. Vroeger werd het heel gewoonlijk om te onderhandelen. En tegenwoordig komt er meer het element bij van, ja, ben ik de enige die er is? Ben er meer kandidaten? En hoe graag wil ik dat haar? En daarbinnen toe kan ik het betalen. Nou, die factoren binnen komen en er zijn plakjes. En er is natuurlijk het aanbod van woningen is nog net heel bot aan om. Dus er bloedt nog wel steeds een schaarste in de merken. Wij vinden dat het wat beter gaat, maar met rond draaien woningen west uit kiezenkist is het natuurlijk nog net hosanna op de huizenmarkt.
0: Nee, maar het is hier ook inkomens aan, dus ik ga voor dit.
1: Wij gingen vroeg, ja, in ieder geval weer het 12,5 jaar. Dus er wordt wat meer keuze. En eigenlijk zou die keuze, als naar een evenwichtige merk, Sjost, zou ik boven de 5 lezen. Maar. Dus de 5 en het zien, dan haast een evenwichtige merk. Maar dan moet er al bijbouwd worden. En dat is eigenlijk niet een mogelijkheid, want direct minder meesken of minder meesken per wenning, zo wil ik nog net zetten.
0: Nee, en bovendien zien krijgen we een hele andere situatie natuurlijk. Dus zijn ze meesken bij elke vraag, dus nou, voor die nog een orde.
1: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk dat is nog 13 jaar geleden in de crisis die na het eerst Friesland de teller op 1 op 40. En dan kost het elke transactie kost het 40 woningen kiezen. Ja, gelukkig ben ik net Safir, want toen gebeurde er niks. Dan zit iedereen op iedereen te wachten en nou krijgt dus om. En is nou voorzichtig om hun huis te keep te zetten, want de mat wil wat oorswijzen. Dus die geeft eerst een woning uit de merk, voordat men hun eigen woning in de merk zet. En dat zwaar natuurlijk dat er net een hele grote terugstroming is.
0: Nee. En dat, als je nou een glazen bal poetst, ik weet de bad een heel soort in de wereld wat je van wat hierop invloed hebben kent. Maar als je die glazen bal poetst, hoe zorgt dat takkomst van de Friese wenningmerk eruit?
1: Nou, die hele glazen bal is een oppoets. En ik zoek even een beetje naar wat die bal in het verleden weer. Er natuurlijk vaker steenwesten zijn. Hoe komt dit nou? Hè? Corona had een steenwest van wat gebeurt je met de merken, met de meesken. Nou, zie je dat die wenningmerk er toch heel stabiel terugheen gaat. Want de wenbehoefte bloedt er altijd. En die kind uiteindelijk remmen we het uit de rente, door omstandigheden heger gaat. Ja, dan zal die prijs wat naar beneden gaan. Maar de behoefte van wijn, die zal net verorien.
0: Oké. Okay. Duidelijk. Dank u wel voor de uitlichting.
1: Radien.
0: Berend Wiemenga, wie dat van de NVM, de Nederlandse Vereniging voor Makelaars.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont 1 oren.
4: Oont 1 oren.
3: No in Friesland.

0: Nee, muziek uit Friesland, ik muziek uit Drenthe. Skik weer dat, mij noemer op fietsen. Een moaasbrachtje houdt energie om de dijk goed terug te komen. Dat boodschap jij wel jaren. En om de kreef bij te zetten, organiseerde de gemeente Kaspeljoet het Warge Mastersbrachtje. Daarbij mocht een leerling van CBS de Tarissing, droeg ham, in het gemeentehuis eten met Borgmaster Jouke Douwe de Vries. In het voorhinde bijna les kregen hoe zo eten en werd dat aan mij komt. Verslaghouwer Ben de Jager, wie bij het brachtje en vregen om Jesse en om verder wat zij het lekkerst vonden.
1: Ik denk een yoghurt met een beetje musli.
2: Nou, ik vind die boterjack wel lekker. Maar dat was dan op de koeken. Maar dat was wel lekker.
3: Dat hij zelf een scotje mochten. Hoe is het om mij, de burgemeester, maas te eten?
2: Cool. Nou, ik vind het wel leuk.
3: En wat ga je hem nou doen? Want je hebt eigenlijk al een heel aan je heen fietst. Heb je hem echt zin om een maas eten? Want eten je maas normaal zelf ook?
2: Ja.
3: Wat krijg je dan?
2: Ja, gewoon een stukje ballen met pindakaas.
4: Ik heet Hanne van Houten en ik zit in groep 8.
3: En hoe is dat?
4: Ik ben Ilse van der Meer en ik zit ook in groep 8.
3: Vrouwje, we zitten hier Joert bij het Borgemasters Brachtje op zijn Geveriers, burgemeestersontbijt. Wat vind je ervan?
4: Ja, ik vind het wel gezellig en ik vind het wel goed dat ze mij alleen gezond eten. Toch,
5: ja, ik vind ik heel lekker dat ik.
3: Meis, misschien zou alleen met de burgemeester praten. Wat voor gevoel jou dat?
5: Ja, dat vind ik gewoon een heel cool gevoel.
3: En hoe vind je het?
6: Ja, wel leuk, want hoe vaak is nou de burgemeester?
3: Net zo vaak, denk ik.
6: En hoe vaak kom je? Net vaak.
3: En nou zit je hier in het gemeentehuis. Win je hier überhaupt al wel eens west of nog nooit?
6: Ja, één keer om in paspoort.
7: Dan ben je hetzelfde, even aan paspoort.
3: Maar goed, je zit hier nu met de burgemeester te eten. Hoe vet is dat?
7: Wel vet op zich, denk ik. Want ik vind dat wel leuk, want die zuster ben ik net heel vaak in mijn leven.
3: Jouke Douwe de Vries, burgemeester van de gemeente Acht Karspelen. Joet, het burgemeestersbrachtje, het burgemeestersontbijt. Ik denk van jou ook, genieten.
8: Ja, dit is hartstikke leuk. En vooral om al die jeugd hier op het gemeentehuis te ontvangen. En dan ook nog gek te vertellen over wat een burgemeestersbrachtje is. En wat zo'n eten budget. Want wij jij ook wel eens als burgemeesters ben, maar ze geen eten krijgen. Of zonder eten naar je squallen gaan. En het is gewoon heel wichtig dat ze en moois eten. En dat ze dat ook nog zo'n door.
3: Nou, ben je hier van de moment op fietsje heen kwam. Ontvangen ze dan. Wat bepraat je met de band? Waar gaat het over?
8: Het gaat alle kanten uit. Vooral wat een burgemeester ik doet. Daar zei ik een heel soort hek even van field hoe zwier dat het Amsketen die naar Karspan is. Want ik zei wel eens, want het is een zwier beroep hier. Daar waren een van de Zwitsers van Friesland. En ja, het is hartstikke mooi om te zien hoe enthousiast dat die band binnen.
3: En had je dan het verhaal misschien wel wat breder loeken. Dat missen van een brachtje, jij ook dat vaak hier in deze gemeente?
8: Dat komt in heel Nederland voor. Dat is ook de reden dat wij als burgemeesters dit organiseren in heel Nederland. En het is heel wichtig dat bij een eten. Dat is ook de reden dat ik heel vaker, dat is ook in Nederland, ik op squallen ontbijten binnen. Om op die wijze en ik tussen de middag, squallen lunches. Om op die wijze ik ben wel een goed meal te gaan.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouwer Ben de Jager.
9: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag bij Diana de Groot. Dus een goeiemiddag.
10: Ja, goeiemiddag Jacob.
0: Wat is in de show?
10: Op donderdag dan hebben we altijd bezitten van Ian van de AVOC. En dat gaat je door de Bennenboekenweeken. Maar het is zelfs de Nationale Bennenboekenweeken. Dus wat voor Friesk heekje kunnen we daar om maatje. De tuinkleermaatje voor de jest en de winter. Daar is het nou ook wel de periode voor. Dus we jou even wat tuintips. En dadelijk gaat het door Fokko Werkman. Die is in 2003 vermoorden in Houlen. En programmamaker Geertje de Vries, die heeft gisteren maar nog een paar oren een podcast daarom maken. Snoin is de eerste online te vinden. Maar dadelijk vertelt ze al even een beetje wat er toe gaat in de studio.
0: Ja, de kroegbaas hier op
10: de Houlen. Ja, de kroegbaas in Houlen. Hij is de deervoen in de wenning achter de kroeg, zeg maar. Ja. En ja, er is nog heel veel net bekend wat het dier er is.
0: Nee.
10: Nee. Dus daar gaat het verhaal hoor. En daar zie ik dus een plaat bij.
0: Oeh, dat is een lastige.
10: Ja, dat is een lastige, denk het ik. Maar ja. Wij hebben hele creatieve harkers.
0: Ja,
10: dus daar heb ik alle vertrouwen in. Dat komt helemaal goed. Oké, mooi. Nou, 0620 via jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of via de app.
0: Oké, soort willen van met je.
10: Dank u wel.
0: Dit hier, Nou in Friesland, met de editie van Tongsdag 8 oktober 2026. Dit programma is werd morgen om 12 uur. Krijg het dan. En van nou een hoffelijke mini. Dag.
9: Omroep Friesland.
11: 12.12 FM.
9: Alles wat er speelt. Krijgt allemaal in de mail.
12: Hij is vergees en hij is super actueel.
13: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
14: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus.
15: Nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
16: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
17: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. €1,49. Word je groot van...
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 Roerend Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Een goeie middie. De moord op café-eigenaar Fokko Werkman is nou 23 jaar lang. Maar wat er krek gebeurd is en waar te verantwoordelijk voor is, dat is nog heel niet net duidelijk. Over de zaak komt een podcast uit en daar giet het dadelijk zoer. En ik zie hier een postende plaat bij. Tink en link even mooi. Als je een idee daarbij hebt, dan moest het even witte litten. Stuur een berichtje dat kind via de omroep app of via 0620 4-9-9-9-9-9. En de 3J's, die heb je dadelijk.
8: Liever sterven.
9: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl. Njogen ontemai Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
5: Goeiemiddag.
0: Mooi Diana de Groot.

0: Het is een protestlied over de politieke situatie in Groot-Brittannië in de jaren 80. Shout to the top van Style Council.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 12 minuten door in bewolking, zinnen en ik buien. Het kind alle je voorbij komen, Joert. Het is een stuk frisser als de laatste tijd. De jas die kinder has bij jou, want het is maximaal 15 graden. Een hele goede middag. Het is mooi waar om de radio gewoon gezellig gewoon te houden. En nice muziek. Ik omtinken van het Friesk in de Bennenboekenwieken. Nou, de jest echt invalt, krijgt tips over hoe steen tun winterkleermaatje kist. En dadelijk schiet het door een hele oude moordzaak.
2: Tink en Link.
0: Van Fokko Werkman inhouden en er is een podcast toe maken. Ja, en betinkt daar dan maar eens even een plaat bij. Dat is best wel een beetje lastig. Er komen toch heel wat suggesties binnen. Jan die tinkt on de police. Can't stand. Oh, dit is een oren plaat. Can't stand losing you. Maar van de police in elk geval. Even Shen, als het maar gezellig west had in de kroeg. Dat Silvestrol, daar komt Wiepje mooi. En die tinkt dan om de hoogste tijd van André Hazes. Andries en Agnes, die gaan van Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. Ja, en welke wut het dan? Even Shen, Looking for Clues van Robert Palmer. Komt ik nog binnen?

0: De linkplaat van Hewitt, Bob Marley en I Shot the Sheriff.
1: Dit is Goeiemiddie
2: bij Omroep Friesland.
0: De 34-jarige Fokko Werkman, die werd op 12 oktober 2003 deervoen in zijn wenning achter het dorpscafé De Turfstekker in Houlen. Werkman wie de eigenaar van dat café en hij is die bekend als een hutwerkende en leverman. De moord is nog altijd net oplost. Na 23 jaar doeken omroepcollega Geertje de Vries, Margriet Brandsma en oud-rechercheur Henk Dillerop in deze cold case-zaak.
3: Fokko, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Fokko Werkman in oktober 2003.
4: Dat was een heel klein jongen, ja.
3: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
5: Zij zat helemaal onder het bloed.
3: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
6: Ik weet wie de moordenaar is.
3: Fokko, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
0: Geertje, goeiemiddie.
7: Goeiemiddie.
0: Het klinkt al heel veelbelovend en spannend.
7: Ja, nou dat mat ik.
0: Ja, en hij hem oplost, want de zei hij en ik weet wie het is.
7: Ja, nou ja. Nee, dat kan ik natuurlijk niks zo zeggen. Dan wat meesten echt naar de podcast, Harkje.
0: Ja, je hebt eerder een podcast maken over de

0: Bruno Marechaussee, Sicko.
1: Ja.
0: No dissen. Waarom dissen zaak?
1: Nou, dat had meerdere redenen. Sicko wie een mysterie. Hè? Die weer verdwoen. Het weer absoluut net duidelijk wat er gebeurd weer. Dat Hiederik zelf dan kennen. Of ergens in Boedelon zitten. Of wat ik maar. Hè? Dus dat weer meer een mysterie wat we oplossen wonen. En doe. Nou ja, we hier zo iets van. Wij werken je leuk, Mailcore. We zieken je nieuwe zaak. En toen hebben we gewoon de cold case kalender van Friesland erbij houden. En hebben we zien van wat is nou een zaak des van Seist van misschien komen we daar nog verder mee.
0: Ja.
1: En toen sprong deze er wel uit. Want dit is een zaak wat best wel een soort al oer bekend is. Er zijn best wel onwezigen. En toch heeft er nooit een dier erop pakt.
0: Nee, nou ben je journalisten, geen rechercheurs, maar de viel die misschien wel echt rechercheur als je ze indoekst.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ik heb wel een sign dat jongen weer dan wie ik nou nog bij de politie ging. Want ik vind het echt zo'n leuk werk. Ja, echt. En sinds we natuurlijk met internet, heb ik zo'n soort mogelijkheden om dingen uit te zieken. En dus wij zijn er echt indoekt als een soort van rechercheurs. Ik moet wel zeggen, wie een enorm soort help van Popke Akkerman. Dat is een man uit Houlerwijk. Die het zelfs vanuit 2016 onderzoek docht naar deze zaak. En die hier echt. Nou, mensen kennen het net zijn op de radio, maar ik hou mijn vingers nog ongeveer 8 centimeter in elkaar.
0: Ja.
1: Zo'n dik dossier hier die al opbouwt. Van mensen dat er me praat hier, mooi tjoegen. Hij hier een heel soort. Mooi de politie praat. Mooi de journalist van de Oost-Stellingwerver. Die ik een heel protte onderzoek die in het. Dus we hier een heel soort gegevens. En we zijn enorm geholpen, Detroit. Want
0: Het
1: dossier mochten wij dus ik inzien en mochten we ik broeken.
0: Ja, nou, dat is prachtig natuurlijk. Ja. Maar San, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, die heeft natuurlijk ook een soort informatie. Steen die dan je maar eerpen jerms op te wachten van eindelijk naar 23 jaar binnen een bimeisken die het had even vriend zetten?
1: Nee, zo werkt het Openbaar Ministerie net. De politie weer wel enthousiast. En de politie werkt natuurlijk nou geer met het Openbaar Ministerie. De politie weer wel enthousiast, maar. Doet we onkundigen dat we dit maatje zoen. Maar op het moment dat we een afspraak maatje wonen, maar de politie wordt vierder, waren het eerst weer aanhouden. En dat is dan wel een beetje gek. En dat hebben we toen ik zei van, nou, dat is heel raar. Je hebt weer een enthousiast, doet we zijn, we willen dit. En nou vregen we je meewerking en dan zeggen ze hem nee. En nou ja, na wat ondringend van uw kant, mocht het uiteindelijk toch. Maar dat is dan het Openbaar Ministerie die het zin had. Die het zin de politie zei nee, net maar die journalist.
0: Wat voor gevoel krijgt daarbij?
1: Nou ja, ik heb het idee dat bij het Openbaar Ministerie een heel soort argwaan richting journalisten is. En dat ze heel bang binnen dat wij dingen naar boeten brengen die het net naar boeten maaien.
0: Wat misschien daderinformatie
1: wat is. Wat daderinformatie wijzen kennen. En ik snap die angst wel. Zo werk je wij net. Henk Dillerop is dus zelfs oud rechercheur. Die hier doet hij nog rechercheur wie ik wil te krijgen met journalisten. En die had ik wel zin in u zei van mijn journalisten zoals mijn Dij en mijn Margriet. Daar wil ik wel mijn werkje. Want als Jim zei ze we brengen niks aan boeten, dan doe je dat ik net. Dat zo werk je wij echt. We matten dat vertrouwen.
0: Dat vertrouwen moest hebben.
1: Wat we krijgen, dat mogen we absoluut net beschamen. Dus dat doe ik net.
0: Nee. Wat kunnen wij verwachten van deze podcast?
1: Nou ja, eerst wordt natuurlijk wel weer even de zaak uiteenzet. Mm-hmm. Wat is er gebeurd door op 12 oktober 2003. En dan praten we met verschillende mensen. De broer van Fokko, die werkt het mooi. Dat is voor u ook altijd heel belangrijk. Dat de familie het weet en mooi werkt je wel. En er geen bezwaartje in heeft. Hij zei hier van ik wil het net. Ik wil het net alle keer oprakelen. He, dan hier het net niet. Dus met de broer praten we. Maar ik was zijn ex-vrouw. En wat ik zelf een heel bijzonder interview vind. Dat is een interview wat Margriet houden heeft. Met een man die het 28 dagen vastzitten heeft. Voor deze moord. En die toch een heel soort mensen beschouwen wordt. Als de moordenaar. Nou. Mooi terug Popke Akkerman. Die uit Houlerwijk komt. Mochten we daar gewoon naar binnen. En hebben we daar gewoon op de bank zitten.
0: Wow.
1: En konden we hem interviewen.
0: Ja.
1: Dat is een bijzonder interview. En we lieten een nieuwe getuige Jerre, die het nog net Jerder van haar melden had.
0: En die dus zei dat hij een namme had.
1: Nee, dat is net een getuige. Er is een getuige die iets schoon had op de moon. Na de moord.
0: Oké. Okay.
1: En dat vertelt ze. En we hebben ik een... was dat bedoeld?
0: Ja.
1: Dat is dat we een telefoontje kregen. Want we hebben bekendmaken dat we deze podcast maken.
0: Mm-hmm.
1: En doe is die Popke Akkerman, die is bellen terug in me. Maar een heel bijzonder telefoontje.
0: We moeten het al hier maar lustrie, Geertje.
1: Ja.
0: Kom er snijn, dan komt de eerste aflevering
1: ja,
0: online.
1: Ja, om alle woorden heb ik hem inplant. Komt de eerste aflevering online. Om alle woorden de tweede al. Dus die komt er dadelijk achterom.
0: Dat is lekker.
1: Ja, de meesten er even lekker
0: ja,
1: in krijgen.
0: Ja, even lekker erin.
1: En dan Nijewieke snijn, aflevering treien. En dan 24 oktober, aflevering fjouwer. En dan geven we even het loft. Dan wachten we de reacties
0: al.
1: Hopen dat er tips komen wat we op verder kennen. En dan willen we in januari, ik zis uit mijn holle 24 januari, weer op Nij komen mooi nog in het water rijden. We zullen het wel afleveringen.
0: Een aaskerige zaak. Fokko Werkman uithalen. Geertje, dank u wel.
2: Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2.

0: I wanna be the only one. Het is 12 minuten voor Jelve Twaan. Een oesjog van het Nijs in Friesland. Yes, yes, ha.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
3: En toch hoe dat online domein werkt, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
2: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan. Jacob Stelwagen uit Frieskenijs.
15: De Friese Hoezeprijzen zijn in het tredde financier van 2026 op een ei omheen. Een gemiddeld hoes in Friesland kost het op dit tijd 416.000 euro. Landelijk is er meer onderhandelingsronde, maar in Friesland wordt er nog altijd een grote oerbeen. Berend Wiemenga van de NVM leidt uit hoe het tot komt.
16: Het aanbod van woningen is nog net heel bot dan om. Dus er bloedt nog wel steeds een schaarste in de merken. Wij vinden dat het wat beter gaat. Maar met rond draaien woningen west uit kiezenkist is het natuurlijk nog net Hosanna op de huizenmarkt.
15: Op het Normandiaplein in Snits is een persoon verwonden rekken bij een ongeluk. De persoon is nevens een fotograaf op het plak van een leerderval. Omdat het plak van het ongeluk dreigt te bereiken, wie moest de brandwacht met een hegewerker te plak komen. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op het gemeentehuis van Achtkarspelen in Boetenpostcode bij van CBS de Tarissing van de Moon Oorn voor een moaasbrokje met borgemaster Jouke Douwe de Vries. Maar het belang van goed eten was onjan, want hield hij meer bij in mijn lege magen en squallen.
17: Het komt voor, dat komt in heel Nederland voor. Dat is ook de reden dat wij als burgemeesters dit organiseren in heel Nederland. Om op die wijze wel een goed meal te hebben.
15: Op de Aanslaan Besketten is een auto op een zitkant in de veerde bedaren. De bestuurder is in een ambulance behandelen. Hoe het ongeluk Barakoe is net bekend, de auto wordt voortsleept. Het waardbeeld is wisselvallig met hege stapelwolken, buien met een geregeld zin. Met een matig onstomtieden hudde noordwester is het met 15 graden qua gevoel een stuk frisser. Morgen volgt de nijsturing met geregeld rein en is het met 15 graden en een stevige westenwind echt jestwaar. In het weekend hoort het wisselvallige waar om met bewolking, zinnen en buien. Het is dan 14 graden.
0: Als dan nou naar boeten schist, wat verwaas je dan?
15: Niks, want dat rijdt dit ervoor.
0: Oh, bij daar is dit. Oké, okay, want ik doe net meer achterom te schieten.
15: Nee, ik let het er nog op. Zo is het nou maar achter de volgende stinking.
0: Nee. Maar ik dan nou toch.
15: Is ze maar even een zinneskind.
0: Oh, het zinneskind.
15: De zinneskind. Ik zit nou
0: het is nog prachtig waar. Ik is er nog lekker even uit. Dank u wel, Jacob.
15: Alsjeblieft.
0: Nijs en waar ik weer rond te vinden op de Omroep app en omroepfriesland.nl. Muziek dadelijk van Sophie Ellis Baxter. En de street op de Doemsvlier.

0: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Goedemiddag.
9: Maar Diana de Groot.

0: Rod Stewart en Baby Jane.
1: Wij in de slingerzone.
0: Ik krijg al die mooie filmpjes en foto's van Stuart Jelle. Die staat volop zon en een prachtige, ja, een strak blauwe lofbedij zelfs, Jelle. Ziet er prachtig uit. En ik krijg van Doeren al hier filmpjes. Groeten zit Koudum, de Zwarte Weg. Ik, maar prachtig, het zinneskindje erbij. Nou, heerlijk dat het zo mooi waar is nog, Boeten. Neem het er nog maar even van, want het waar slacht echt om in Kwatten. Misschien kist door derde slingers wel voorop, Hingie. Net voordat het waar omslag, maar dat nodig zin aan ons kind. En misschien hasto ik wel heel erg van de yes. Dat stinkt van, oh, let die yes maar komen. Ik ben de kleervaar, daar wil ik wel een slinger voorop, Hingie. Of misschien is dat hoorste vier en west een slinger voorop, Hingie. Wost, let het me even weten, stuur een brugje via de Omroep app. Ik was

0: Tourse Friesen stemmen alle weken op.
1: Het is geweldig.
2: Voor de beste muziek.
1: Oh, dat is zo mooi, hè?
0: En het actuele nieuws.
3: Het is perfect.
2: Alles wat er spiedt.
3: Super.
0: Onder op Friesland.

0: Een teken van leven en jongen Siep van de Ploeg die zit op het stuit op Hawaii. Mooi zijn broer, want hij docht er mooi om de Iron Man, het wereldkampioenschap daar. En we wensen hem voor zelfs een heel soort succes. Sneuwen, dan zal dat gebeuren.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Even Jen, er komt maar aardig wat appjes binnen. Lydia, die zei het, ik stil van de middag op stap met een vriendin van mij. Ze had ziek west en krabbelt nou weer op. Dus even te geren voor het. Daar ken ik wel een slinger voor op, Hingie. Geert, die zei het, de verbouwing van mijn hoes is kleer. Twee en een hele mannen in de rotzooi zitten. Maar het is wel mooi worden. Daar ken ik een slinger voor op, Hingie. Sylvia, die app mijn zusje is Joert Jiri. Ze wordt 56 jaar van Hertelokweeske. En Renske Steekstra, die zei het, ik ging de slingers op voor uw zoon Duco, die Joert Jiddy is en Tretjen Ievert. Nou, van harte lokwenske alle hier. En ik krijg nog een prachtige foto binnen van Douwe Politiek. Die zei, mooi jest. Het is mooi jest waar. Lekker werkje. Hekkelje is hier onder dwam. Onder begeleiding van Jerre Barn. Nou, er staat een heel soort op de foto. Tegentank voor dit mooie plaatsje. En de slingers, ja, die moet ik nog ergens in de sturen. Die ging Joert naar Renske. Van harte lokwenske. Houdt

0: zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dingets voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vlieren, maar feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.

0: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
5: Mastien potten met blomkes binnenzetten. Matten nog wat snoeit worden. En wat als maar de bladen niet van de bjem vallen? Hoe zwaar is de vaar dat die tuin kleer is van de jest in de winter? Denk je het dadelijk zo hoor.
6: Njoggen rond om mij Santje in oktober. Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
7: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
9: Goeiemiddag.
10: Met Diana de Groot.

0: Level 42 kwam voorbij, My Something About You. En dit wie Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: De bledsies die vallen van de BM, het wordt weer kouder en de dagen die binnen alweer aardig inkwatten. Het begint nou echt yes te worden. Het is haast tijd om weer lekker onder een kleedje op de bank te kroepen. De gedienen jongens lekker op tijd dicht te dwan. Maar ja, die tuin die moet nog wel even klaarmaken worden voor de yes in de winter. En hoe doeg je dat dan? Rob van der Schaaf die is van Rob's Tuincentrum in. Mijn naam Rob, een goeie middie.
4: Middie.
0: Hoi, is de tuin al klaar?
4: Nee, het is nog eerst een mooi waar geweest. Dus ik ben er nog net mee aan de gang.
0: Daar heb je er nog net mee aan de gang geweest. Oké, okay, nee. Wat is de tijd om de mooi aan de slag te gaan?
4: Nou, het is inderdaad de dagen kwartje. En dan begint het alweer te kriebelen om de tuin echt bij winterkleer te maken.
0: Ja, nou, bij mij kriebelt het nooit zo hut, maar het moet eigenlijk wel even. Nee, nou, het is zo'n moedje bij mij.
4: Nee, toch echt net. Nee. Nee, toen is ontspanning, toen is willen, toen is alles wat er is.
0: Oké, okay, oké.
4: Okay. Elk seizoen heeft zijn charme en de jest, ja, het is dan wat bier, wat vochtig, wat winderig. Daar maak ik zelf het meest altijd om wennen, om die wien.
0: Ja.
4: Want dan wordt er nog wel eens wat om.
0: En ja.
4: Ja, dan wordt het wat roezig in de hollen, dat is wat minder. Maar voor de rest, de jest kleuren, dat spreekt me altijd wakker om. En dan is het inderdaad, zodra de bladjes van de BM vallen, dan kunnen we zien wat er gebeuren mooi in het tuin.
0: Ja.
4: En denk erom, net alle bladjes opreden, want in het blad zit natuurlijk een heel soort voedingwaarde.
0: Meestal
4: mooi graag het spul altijd uit de tuin bij komen,
0: ja.
4: Bla bla.

0: het Gaius begint, want Gaius inderdaad had het blad op leid, of wat er, nou ja, dan ben je wat verder in de tijd aan het praten, als er sneeuw op komt, dan gaat Gaius tegen de vlakte. En daar werd geen lucht komt, ja, daar staat alles al.
1: Mm-hmm.
0: En krijg je, ja, als het Gaius net goed omheen staat, dus dat het slap Gaius is, dus dat is Gaius wat, nou, te meer voeding gewoon heeft, daar komt het in kwarten op deel. Dus jouw Gaius, deze tijd even wat een appmiddel nog om even sterk de winter in te gaan. Dan staat in Gaiuspalen mooi oranje. Komt er wat sneeuw? Het er helemaal geen last van. Maar als er al sneeuw komt en je hebt net bemesten, dan slaat je Gaius, ja, super plat op de grond. Er komt vaak een skimmeltje in en dan is het Gaius naar de meter.
1: Aha, oké. Okay. Dus even bemesten van tevoren. Dat is een hele goede tip.
0: Ja, dat is zeker deze tijd van het jaar. En dat voorkomt ik dat er mosvorming in komt. Want als je nou bemesten, een mooi najaarsmest, er zit wat kalk in, er zit wat stikstof in, wat fosfor is voor de worteltjes en wat, nou ja, wat kali. En dat is vooral voor de stevigheid van die plant. Ja, dat zorgt ervoor dat Gaius mooi de winter in gaat.
1: Okay.
0: En dus maakt iets het grote voordeel ervan.
1: Ja, het grote voordeel ervan hebben. Dat is een hele mooie tip. Dan zouden ze dat de bladen net al hier oprijden, maar maakt je even een beeldje voor de stiekelbaardjes.
0: Ja.
1: Wat voor handige algemene tips is nog meer, Jan Rob?
0: Nou, zodra de R in de moanne zit, net meer dingen snoeien gaan wat wintergreen is.
1: Oké. Okay.
0: Dus alles wat wintergreen is, zolang dat die R in de moanne zit, er afblijven. Heel eenvoudig.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wat voor planties moeten we beschermen je en welke keer we juist boeten zetten?
0: Nou, in principe alle planten binnen. Meest winterfeest, alles wat in je jarig is en bewolkt oerhouden, dan is dat de tijd van de eerste nacht veroorst binnen Helly. Dan hebben we het oer bijvoorbeeld een dahlia, dan hebben we het oer de oleanders, de. Wat hebben we nog meer?
1: Ja, ik kan niet net helpen, Rob, sorry.
0: Nee! Nou, ik dacht dat het wordt wel aardig tunkers.
1: ja, nee, helaas. Nee, maar gewoon goed even om te denken welke planten net winterhut binnen en dat is die dan even een goed binnen sis. Nou ja, ik les niet in sis dat er ik winterviooltjes binnen.
0: Ja, maar we zijn erachter. Nou. Dat is een viool, die is winterfeest.
1: Ja.
0: Dus dat houdt in, we planten hem nou in de bakken. Ze bloeien zolang dat er nog geen winter is. Stel, we krijgen na je week een nachtfrost, dan is er nog niks te rijden, maar die viool, hij gaat even lezen. Het lijkt wel of sleept er dan. Hij gaat helemaal plat op de grond. Schrik daar net van. Die plant, zodra de frost voort is, sinds hij er weer even opkomt, dan komt die plant weer oranje en hij gaat ik voor het bebloeien.
1: Ja, fantastisch.
0: En ja, en ja de hele winter.
1: Die kist dus ik in de plantenbakken dan als het een balkon heeft.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. En
1: nou.
0: Zelfs op het balkon, daar vriest het vaak, krijgt even wat minder gauw en wat minder vol. Daar bloeien ze gewoon terug. Maar ik daar als de wind er wat op staat en er verroost, ja, die komt wat omheen, dan lezen ze eventjes in de groen. Het is maar even, want als de zin er weer schijnt en de verroost is voort, dan ben ze direct weer.
1: Nou.
0: Maar ik wil een weekend 10 graden vriezen. Daar jou is ik niet
1: jou om. Ze niks om. Ik vind
0: nee,
1: het prachtig.
0: Net.
1: Rob, we zijn weer wat wiezen worden. Tegen dank voor deze tips.
0: Nou, ik zou zeggen, massaal de tuin in. Bemest nog even je gas. En denk om die vogeltjes en de stikkelbergjes. Want de vogeltjes, dat zou ik nog net, hè?
1: Nee.
0: Hang je nou alvast eens een nestkastje op.
1: Oh ja.
0: Want een oerwinter is je in het nestkastje, of sleerplakje van Maitje. En dan heb je Maitje je vogeltjes alweer in de tuin.
1: Nou, hoe gezellig is dat. Rob, dank je wel en een fijne winter.
0: Hey, dank je.
2: Bij Omroep Friesland op Radio

0: Mari Kuppers en ik zeg die blonde. Jen Anne Nienke Joert, maar wel een afketine.
1: Ja, is haast hetzelfde, maar krijgt wat oors.
0: Krijgt wat oors, ja, maar wel van die prachtige dubbele naam. Leuk als de mist.
1: Ja, gezellig. Zeker.
0: Ja, gezellig even. Dan moest ik even die 30 seconds of fame.
1: Yes.
0: Dan moest we het red draaien. Welk speeltje spelen we, Joert?
1: Ja, zitten we eens even een sling in Jan.
0: Oh, dat is een best neen.
1: En dan wordt het, Joert,
0: Wargelsietsen. Nou, we moeten Sietsen even wekken, Scorgie. En dan we zijn weer jaren, want hij te spielen net op zijn wargel. En als dat deuntje dan herkent, dan mag hij een antwoord insturen. En er staat mooie prijzen op het programma. En omdat het Wargelsietsen is, ik remember the music van Nederlandse Brian. Het Frieske Nijs komt.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maak

0: geld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: FM. Het is Jelve Trijen. Het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
8: De hege squallen NHL Stenden is dus erop met de tweede beste grote hege squallen van Nederland. In 2018 en 2019 eindigen NHL Stenden ook al in de top 3. Maar de laatste jaren voelen ze de krekboeten. De keuzegids vergelijkt alle jaren opleidingsquallen en universiteiten op basis van studentoordeel, studie, succes en de aansluiting op het werkveld. Mark Otter, voorzitter van het college van bestuur van NHL Stenden, is tegengrutsk.
9: Ja, het is toch wel de erkenning wat we natuurlijk al die jaren zelf ook wel voelen van we zijn zo bezig om het voor studenten een fantastische studietijd te bieden. Ja, als je dan de tweede van Nederland wordt, dan zijn we super trots.
8: De gemeente Vlieland wiekt al van het eigen beleid voor de onderschap van een nieuwe vrachtwijn. Het gaat om een vrachtauto met een kraan die het breed inzetbaar wijze mat op het eiland. Ja, daar hier de gemeente zijn alleen nog emissievrije elektrische wijn om te schaffen. Maar het is een nieuwe vrachtwijn stil op diesel rijden. Nog blik naar dat het regen is om een vrachtwijn te vinden die het net alleen nog op accu's rijden kan. En tegelijk dezelfde accu'sbroeken kan om de kraan om te drillen. Het planetarium stiert in kwatten op een euromunt. Ontwerper Arman Mevis uit Amsterdam die had het ontwerp maken en verbindt in de munt het verliene met het nou. Onder de ene kant wordt het planetarium en de planeten al beelden. Onder de andere kant koning Willem-Alexander en de Melkweg en het Zwarte Kot. Al jaren werden er toch het ministerie van Financiën twee speciale betekeningsmunten uitgezonden. En directeur Adrie Warmenhoven van het planetarium is tegen.
10: Nou, het is natuurlijk geweldig dat er een wettig betaalmiddel is. Het is niet een herdenkingsmunt, het is echt een wettig betaalmiddel. Ik vind het een enorme eer voor het planetarium. We hebben jaren terug een keer een postzegel gekregen rond IJsinga. En nu een munt, ja, dat maakt het wel rond.
8: Twee vrouwen van Jin 20 hier uit de gemeenten Achkarspelen en Smenningeland binnen juist een beetje verwoenen bij een ongeluk op de A-Zoan bij Oostwold in Grensland. Ze zitten in een van de drie auto's die het blutsen winnen bij het ongeluk. Twee incidenten van een andere auto rekken ook verwoenen. Het gaat om een man van Jin 30 en een vrouw van 24 uit Grens. Alle slachtoffers binnen oorbracht naar het ziekenhuis. Het waardbeeld is wisselvallig, zo maar even achterom. Met hege stippelwolken heb je bij me net geregeld zinnen. Die schuiven we nou, volgens mij.
11: Ja, en check.
8: Ja, en vlak daarvoor rijdt het nog.
11: Oh.
8: Dus koppel
11: laag. Dat heb ik weer mis, want ja, ik stimme er echt naar uit.
8: Ja, maar het wel vaker omdraaien. Ja,
11: ik ken dat net. Nee.
8: Maar in matig ontstond die hutte noordwester is het met 15 graden qua gevoel een stuk frisser. Morgen volgt een nieuwe steuring met geregeld rijden is het met 15 graden en een stevige westenwind echt jestwaar. In het weekend houdt het wisselvallige waar. Mijn bewolkingszin en buien en dan is het 14 graden.
11: Ik vind het altijd zo'n lastige temperatuur. Zo'n tussen de 10 en 14 graden. Dan doe je eigenlijk geen winterjas om, maar de zimmerjas is te koud.
8: Ja, precies.
11: Ja, wat doe je dan?
8: Ja, nou.
11: Nou,
8: dat
11: is geen antwoord, hè?
8: Dat is zo gauw mogelijk een ding omdraven.
11: Ja, ik moet wel warm draven. Ja. Zimmerjas om. Ja, zoiets. Oké, okay, nou, dank u wel, Jacob. Meer Nijs en Waar op de Omroep-app en omroepfriesland.nl. Een bellen dadelijk over een man die het volslaan in de wolken is en heel blied wordt van zijn vriendinnen. Eros Ramazzotti komt er samen.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
17: Goedemiddag.
18: Mai Diana de Groot.

0: Bij u Jest het Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De Jest dat het droeg bloeit of dat het draait.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Je Jest.
1: Alles wat er spiert.

0: Enrique Iglesias. En Escape.
1: De toetsen
0: van Sietse. Ja, Sietse, die kennen wat van. Die spielt prachtig mooie deuntjes op het wargel. En die spielt vandaag dadelijk een mooi deuntje van uw eigen boyum. En ik wil vandaag weten welke deuntje dat is. Dus titel en artiest van het veske wil ik weten. Wat voor veske jesto je titel en artiest wil ik heel graag weten. En dat mag je sturen via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen in Njoggen Njoggen. Nul 20, Fjouwer Njoggen Njoggen in Njoggen Njoggen. Van die mooie prijzen.

0: Ze hebben een keer van u tot neer gewoon met dit nummer op nummer 10 in de Friske Top 100. Beeldstar en au revoir.
1: De toetsen
2: van Sietse.
0: Ja, en sommige vestjes, het maakt het net uit. Hoest het spielen, het achterste voren, omgekeerd op een gitaar of op een wargel. Het maakt het al hier niks uit. De deuntje is zo bekend dat iedereen dit hastel weet. Ik, Wietske van der Velde, goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Wat mag het wezen?
3: Het boomskip van Anneke Dauma.
0: Daar zit zo volle hoedsjoering in, daar kink ik net nee op sissen.
3: Nee, dat
0: is herkenbaar.
3: Ik ben geen gokje.
0: Ja, ik ben geen gokje. Nou, dat smiet de prijs nu wat op van het Lokmeeske.
3: Nou, hartstikke mooi, dankjewel.
0: Ja, en dat binnen mooie prijzen, want omdat het Wargel Sietse is, doggen we daar het spulsie Remember the Music van Eigen William, doggen we erbij. Dus dat is een extra prijs.
3: Hartstikke leuk.
0: De Omroep Friesland wettenflessen, maar de Friese bemoedigingsteksten erop.
3: Oh, die heb ik van de week als ze die komt zo. Ik dacht, ga ik die nog een keer winnen. Dat vind ik wel heel leuk.
0: Nou, sjoggezoon. Nou, die doggen we erbij, hè. Die krijg je toestuurd. En je krijgt ik nog 2 kaarten voor het festival Het Avontuur. Daarvoor heb ik nog even jouw mailadres nodig. Maar dat komt al hier goed. En dan zo'n mooie 2 kaarten bestellen voor een vaststelling. Nooie keuze tijdens het festival in de Harmonie in Ljouwert.
3: Dat vind ik wel leuk.
0: Nou, toch ik. Altijd welkom. Zo is het. Wat is het, Bedijn?
3: Nou, ik zie het een beetje van de laptop en wat dingen regelen. Een beetje even rustig aan.
0: Oh, heerlijk. Ja, ruimt het?
3: Nee, het is hier droog, de zinneskind.
0: Nou, sjuggezoon. Dat is fijn. Geniet er nog maar even van.
3: Denk je wel.
0: Oké, zullen we de woon eigenlijk even draaien?
3: Ja, hartstikke leuk.
0: Oké. Fijne dag, verder. Bedankt voor het mooi.
3: Bedankt, ik zijn. Goeie toering, gast. Hoi.
4: Elke

0: reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, chimmin op een fiets. En nice makkers op tongensje. Maar rol op de Fries.
1: Jaha, Heldse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit er niks op tv.
2: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
3: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de Van Elsenie.
4: Op zoek naar een crispakket dat echt bij die meiwerkers past? Dan is Jokado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk crispakket ont een bijzonder relatiegeschenk. Bij Jokado kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest in eigen pakket geerstallen in de showroom in Snits. Zoek gauw op jokado.nl. Jokado, jouw magie op elke schenk.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mooie activiteiten, mooi een Frieske link. En dadelijk speel je ik daarvoor mooi de AVOEK. En muziekjes van London Beat en Sarah Bareilles.
9: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
11: Hey! Hey! Ik ken hier even stier met het apparaat.
12: Nou dan?
11: Hast de jestactie van Omroep Friesland als jongen?
12: Nee.
11: Nou, dan zoek Terme gauw even naar Sjen.
13: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
14: Goeiemiddag.
15: Mooi Diana de Groot.

0: met die London Beach Jettest en I've been thinking about you.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: We binnen grutskop u staal en wollen we zelfs net dat die verlengd giet. En met dat in gedachten hebben we het in goeiemiddag elke tongens die oer het Friesk. Hoe boeken, hoe mooie worden of hoe activiteiten van de AVOEK. Nou, deze week is het de Nationale Bennenboekenweeken. En daar keer we zelfs ik net omheen. Wietske Bouwman, een goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Want Jim Jekkie daar wil een beetje bij on, mooie Friese boeken.
3: Ja, klopt het. Ja. En dat is dan benamen het primair onderwijs. Want de Bennenboekenweken richt het hem ik daarop. En wij krijgen de les maar voor weken aan in september. Dat is om te gaan om het Fries voorlezen, om jonge ben. En de Bennenboekenweken is echt voor ben in het primair onderwijs.
0: Ja, oké. Okay. En als mensen dan bij de AVO een boek kepen, dan krijgen ze ik een boek cadeau?
3: Ja, dat klopt het. Als zij... voor een bedrag boven de 53, als ik het goed heb, boek een keertje, dan krijgen ze daar het nationale Bennenboekengeskink vergeefs bij. En dat is terug naar de schoenenboom. Dus het is net een Fries boek, het is het Nederlandse Boekenweekengeskink. En dat krijgen ze dan vergeefs bij.
0: Ja, oké. Okay. Want het thema van de Bennenboekenweeken, van de kinderboekenweek met de Garlicsissen, ja. Dat is spot aan. Binnen Friese boeken van Ben, die misschien een ambitie bij passie?
3: Ja, wis, ja. Een daarvan is een hartstikke nieuw boek. Dat is Adam en zijn tuba. Dat is een prachtig mooi boek over het ontdekken van talenten van Ben. En we hebben ik nog Anton in het museum. Die is er al wat langer, van Mirjam van Houten. Dus ik een prachtig mooi boek. Ik maak hele mooie illustraties van Mirjam. En die ben beide voor Ben van tussen de 4 en 8 jaar. Dus echt voor het primair onderwijs. Mm-hmm. En dan is er nog De Geheime Door van Lida Dijkstra. En dat is een boek voor krek tot oudere Ben als ze het zelfs lezen. Maar om vaart te lezen ken het ik prima om Ben van een Iro zo'n 8 jongen. En dat gaat al jaar over het ontdekken van talenten van Ben van Grutte Meeske. En dat het soms spannend is om in de spotlights te staan. Waar ik nou wel een boekje echt voor alle liedsten. Dat is instrumenten. Dat gaat echt, daar worden de verschillende instrumenten in uitline of shell it nice. Dus er is wel een paar boeken die in dat thema passen.
0: Ja, dus misschien een leuke tip om dan dat Friese boek bij Jim te hellen. Ja. En dan krijgt het Nederlandse boekengeskink er gewoon bij.
3: Krijgt erbij, ja. En we hebben meer nieuwe boeken, dus het is op dit site wel echt een feestje om echt te komen bij de AVOEK. Want

0: dat maakt vanzelf wel terug in. Elke keer wil het nieuwe boek van Tiesen Teske haar. En dat is een vaarlesboek, maar 24 avonturen van de nieuwe vriendjes Tiesen Teske.
1: Ja, fantastisch.
0: Dus, ja, dat is een groot succes.
1: En hoe nieuwe onwas prutsen, er komt een nieuwe bennenboek om van Janneke Brakels.
0: Ja, dat klopt. Dat is een tweetalig boek, De Wissel / De Wiksel. En dat wordt vanuit twee jonkjes verteld. En de een komt uit Tunesië en de oor uit Nederland. Het ene deel is dan in Friesk. En de oren wordt vanuit de Nederlandse jonkje, of als het Tunesische jonkje verteld, in het Nederlands. En die komt 1 oktober. Als ik het goed heb, 24 oktober.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Dan binnen ik nog wat leuke activiteiten die Steven oorstippen was. Morgen hebben we het weer in Goeiemiddag over de bennenboekendag in Terhenne. Maar daar steen je hem ik, hè?
0: Daar steen wij inderdaad. Ik mijn boeken te keep. Dus kom ik even daardel. Maar daar ben ik al over de leuke activiteiten. Dus dat is sowieso de moeite waard om daarheen te gaan. En dan heb ik nog het Boekenboskfeest. En ik leer dat op dezelfde dag is. Dat is in Park Vijversburg. Daar worden geen boeken verkocht, maar daar wordt wel uit Tiesen Teske van lezen. En dan hebben wij zelfs nog een leuke activiteit op Waasdie te Moorn. Ik in de eerste vakantie, 14 oktober, van Jelve Alven ont Jelve Tolven. En dat is de Beppe Gruffalo Moorn, want dat is ook weer zo'n bloednij boek. De Beppe Gruffalo, het is het nijste boek in de serie van de Gruffalo.
1: Ja.
0: En ja, dat is zo hartstikke leuk bij ze uit Bernd en mij hun Beppe komen. Of haar een paken of... Maar ik had ze geen Beppe haar of Beppe wol net of Beppe kinder. Maar ze vertelt, ik houd met mijn neem of een boervrouw of waar ik maar. Maar dat is, dat wordt dan van lezen uit de Beppe Gruffalo zelfs. En ze maaien daar nog een kaart, een aanzichtkaart, niet voor je. En die kind, ik vond dat de past. En de postregel is voor u, dus die maaien ze op de post dan.
1: Nou, geweldig. Dus 14 oktober. Dan,
0: 14 oktober, wol even oormelden via info@tiesenteske.frl. Het is al, het juiste krek bekendmaken, maar het is al hartstikke vol. Dus als mensen er nog in willen, stuur gauw een mailtje, dan is er misschien nog bij.
1: Oké, want dat is hoor die Beppe Gruffalo, toch?
0: Dat je toe de Beppe Gruffalo.
1: Ja, dus staat info@tiesenteske, maar dat klopt het wel?
0: Dat klopt, info@tiesenteske.frl. Ja,
1: oké. Okay. Nou, klopt. Helemaal duidelijk. Dank u wel voor mooi. Al die mooie tips en in Utlis hoe prachtig mooie Friese boeken. Wietske Bouwman, het weer wel leuk.
0: Graag
1: dank u wel.
0: Nou, hartstikke mooi. Graag
2: dien. Dit is Omroep Friesland.
3: Goeiemiddag.

0: Kira.
1: En Whenever, Wherever. Ik krijg nog een prachtig filmkatastuurt van Wilma Bouwman. Van een hin, niet maar lietse hinsies. Alle hier in de tuin lekker onder het pikken binnen. In het zintje daar nog. Ze zei het misschien een leuk filmpje. Nou, zeker.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarom gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om Jelve Saizen bij Omroep Friesland.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is Jelve Fjouweren. Een hoesje van het Fryske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
12: De Fryske Hoezeprijzen binnen in de derde financier van 2026 op een ei omheen gingen. Een gemiddeld hoes in Friesland kost het op dit moment €416.000. Landelijk is er meer onderhandelingsronde, maar in Friesland wordt er nog altijd een prote oerbeen. Berit Wiemenga van de NVM let uit hoe dat komt.
13: Natuurlijk, het aanbod van woningen is nog net heel bot aan om. Dus er bloedt nog wel steeds een schaarste in de merken. Wij vinden dat het wat beter gaat, maar met rond draaien woningen west uit kiezenkist is het natuurlijk nog net Hosanna op de huizenmarkt.
12: Op het Normandiaplein in Snits is een beetje een persoon verwonden rekken bij een ongeluk. De persoon is even een fotograaf op het plak van een ledderval. Omdat het plak van het ongeluk dreigt te bereiken, wie moest de brandwacht met een heegwerker te plak komen. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De heegeskwallen NHL Stenden is uitroepen tot tweede beste grote heegeskwallen van Nederland. In 2018 en 2019 eindigen NHL Stenden ook al in de top 3, maar de laatste jaren vonden ze de krekboeten. De keuzegids vergelijkt alle jaren opleidingskwallen en universiteiten op basis van studentenoordeel, studiesucces en de aansluiting op het werkveld. Mark Otter, voorzitter van het college van bestuur van NHL Stenden, is tegengrutsk.
14: Ja, het is toch wel de erkenning wat we natuurlijk al die jaren zelf ook wel voelen van we zijn zo bezig om het voor studenten een fantastische studietijd te bieden. Ja, als je dan de tweede van Nederland wordt, dan zijn we super trots.
12: Op de ASO in Beskettens is een auto op de zijkant in de veert bedaren. De bestuurder is in een ambulance behandelen. Hoe dat ongeluk barrecourt, dat is net bekend. De auto is voortsleept. Het waarbeeld is wisselvallig met hege stippenwolken en peerbuien, maar ik regelt zinnen, zoals nou, dus hoe is net achterom te zijn. Maar in maart rond soms die hulle noordwester is het met 15 graden qua gevoel een stuk frisser. Ja, dus hoe is dat
7: wel
12: niet?
7: Ja, ik zit wel dan.
12: Morgen volgt een nieuwe steuring, maar ik regelt rein. Is het met 15 graden en een stevige westenwind echt jest. En in het weekend hoort het wisselvallige waarde om met bewolkingszinnen en buien en dan is het 14 graden.
7: Ik denk dat ik dat gewoon al 8 hier doch, dus dan is het heel dreig om dat in één keer uit te wennen, ja?
12: Ja, dat loopt wel.
7: Dat bent de eerste die daar een opmerking om maakt.
12: Ja, ik acht heel achter.
7: Oké, zullen we het dan ook gewoon net meer doen hebben?
12: Echt wel.
7: Oké, nou, dank u wel. Evie-Jen, elke generatie die had zijn eigen ellende en grote zaken die het in de wereld speelde. In 1989 maakte Billy Joel een feske wat een muzikale tietreis had van 40 jaar. Van 1949 tot 1989. Yes, Tusa.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
15: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
19: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
19: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
20: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
21: Goedemiddag.
22: Mai Diana de Groot.

Raccoon en No Mercy. Heeft er nog een leuke spreuk waar ik deze uitsturing me afsluit ik in? Dan is die van harte welkom, lid op je nog even litten dan. Dit is de nieuwe single van Gurbe Douwstra. Naar de ondergeende zinnen.

0: Nou, het is nog net Wien krijgt alles. Ja, Samal giet het nog net. Maar die Wien die helpt wel om, Erik, de komende dagen. Na die jaren ten Windforce 11. Het is zo minuten van fjouweren. Dadelijk is het tijd voor onderwijs. Mooi Erik en maar Erik, goeiemiddag.
1: En goeiemiddag, Diana.
0: Wat is dat daar?
1: Er moest nog een hoop dingen op het allerlaatste moment regelen worden.
0: Ik denk, ik zis gewoon helemaal niks. Maar Het is werkelijk weer, de timing is perfect.
1: Ja.
0: Want op het moment dat ik zis Erik Enema Goeiemini 16 koptelefoon op en wist er gewoon.
1: Ik zie het krek nog aan de telefoon, maar Ed Nijpels, dus oud-commissaris.
0: Die had een prijs gewonnen.
1: Hij had een hege pauselijke onderscheiding gekregen in de orde van Sint Sylvester.
0: Dat is
1: Ian, die koek ik net, maar dat is een belangrijke prijs die je winnen kan. Voor een Rooms-Katholieke man die het Ed Nijpels natuurlijk ik is. Het orenverhaal is dat de Friese kerk in Rome de eerste boetelandse vestiging werd van het grootste museum van Nederland. En dat is het Catharijnenconvent. Ja, een heel verhaal. En,
0: ja.
1: En ik moest Nijpels bellen, want die zei, ik zit net aan mijn ontbijt.
0: Oh.
1: Hij zit op Saba.
0: Oh. Oké. Okay.
1: Het is mooi waar.
0: Ja, iemand moet het doen.
1: Ja,
0: hè?
1: De zon straalt zuider.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Dus jest hem dadelijk in onderwijs en een volle meer.
0: Ja, fantastisch. Nou, mooi om te jaren dat en meer dadelijk in onderwijs. Dit weer goeiemiddag, Danny Jerris, omroepcollega Geertje de Vries. Ze maken te jaren met Margriet Brandsma en oud-regisseur Henk Dillerop een nieuwe podcastserie over een cold case zaak.
2: Wat ik zelf een heel bijzonder interview vind, dat is een interview wat Margriet houden heeft met een man die 28 dagen vastzitten heeft voor deze moord. En die toch een heel soort mensen beschouwen wordt als de moordner.
0: De moord op Fokko Werkman van Houden, daar giet het oor. Rob van de Schaaf van Rob Stuimcentrum joeg tips over hoe Storien Tun het beste kleermaatje kist voor de jest.
3: Zodra de R in de moanne zit, net meer dingen snoeien gaan wat wintergreen is. Alles wat wintergreen is, zolang die R in de moanne zit, er afblijven.
0: En Wietse Bouwman van de aanvoek die hier door de Nationale Bennenboeken wieken. Het thema is spot aan en Wietske die tipt een Friesk boek wat er heel mooi bij past.
4: Eén daarvan is een hartstikke nijboek. Dat is Adam en Sint-Tuba. Dat is een prachtig mooi boek over het ontdekken van talenten van Ben.
0: Goeiemiddag, ieder morgen weer vanaf 1 uur. Ideeën moest mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van de Dire Straits. En op de squarkalender stiert een spreuk van Sietse. Als die een holleboppe wetter haast, dan had hij voeten rond om een doenske te dwan. Ik wens jullie een hele noffelijke

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west op best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
3: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
5: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolde ont Vief.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yılgız was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Meer riviercruise skippen in Haas. De lege wetten staan in vooral de Rijn. De Rijn zwaargert voor extra drokte daar in Haas. We zullen er dadelijk voor hebben. Jullie noemen wijs.
9: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn schippen glad worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Hondje.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
12: Njorgen Hontemai Sandje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
13: Onderwijs.
14: Mij Erik Enema.

0: Leuk visje. Ja, dat is de End of the World Sound, begin van Onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou zowat 8 minuten of jou. Een goeie midje. En van harte welkom bij Onderwijs van tongsdag 8 oktober 2020. Dit is de dag dat de NVM, de makelaarsvereniging, bekendmaakt dat de huizenprijzen in Friesland in het tweede kwartaal wat omheen gingen binnen. Maar toch bleuwen de kerpers uitbieden.
2: Het aanbod van woningen is nog net heel bot aan om. Dus er bloedt nog wel steeds een schaarste in een merk.
0: Ik krijg het bekend dat NHL Stenden uiterop misstaat de tweede beste grutte hege squallen van heel Nederland.
3: Het is toch wel de erkenning wat we natuurlijk al die jaren zelf ook wel voelen van we zijn zo bezig om het voor studenten een fantastische studietijd te bieden. Ja, als je dan de tweede van Nederland wordt, daar zijn we super trots.
0: Ik krijg dat Borg Masters een moois brochje eten mijn squalbeer. Te volle ben je dan ook nog mijn lege magen zonder het ontbijt naar squallen.
4: Dat komt voor, dat komt in heel Nederland voor. Dat is ook de reden dat wij als Borg Masters dit organiseren in heel Nederland. Om op die wijze ik ben wel een goed meal te hebben.
0: Ja, ik al eens maar één keer in het hier. Het is nog altijd mijn nommen. Nou, op deze tijd hebben we er dus maar onderwijs. Ons huis doet het aan, maar muziek, ijs en achtergrond. Dadelijk onder oren meer riviercruise skippen in Haas. En dat heeft alles te maken met de lege wetterstaan in onder oren de Rijn. Eerst het waarbejocht in het kwart. Jan Jonkman, een goeie midje.
5: Ja, Erik, ik een hele goeie midje. Nou, we zitten vanmiddag in een matwestelijke streamen met mooie, schone, helblauwe loften. Een afwisseling van wolken, zinnen en uiten terug een enkele stoor. En de temperaturen die lijnen dan om de 16 graden heen. Maar door die matwestelijke wind, die schrijft er weer, veel het wat kouder om. Jong en vannacht lassen de stapelwolkjes op, het bloed droeg. Heeft wat invloed van hege druk. Het is aan 10 graden. Maar hier, dan gaat de wind om naar het zuidwesten toe. Hebben meer bewolking. Komt de ene steuring naar de oorroer. En is het ook een kommer en geer van buien. En dan met een krachtige zuidwestenwind. Maar uitzitters in 6 dat zon. Is het zo'n 16 graden. En in de nacht bloeien de buien gewoon terug in. Maar aanst meer hoe dat waar.
0: Het commissaris van de Koningin in Friesland, Ed Nijpels, is benoemd staan ridder in de orde van Sint Sylvester. En dat is een hege pauselijke onderscheiding. En er is meer reden om mij Nijpels even contact te zien. Want het is ik nog eens een keer aan dat het grootste museum van Nederland, het Katharijnenconvent, zijn eerste boetelandse vestiging krijgt. En dat is dan de Friese Kerken in Rome. Nou, Nijpels die zit op dit moment op Saba, maar we zeggen. En daar is het op dit stuit 10 minuten naar 8. Dus het ontbijt. Meneer Nijpels, een goedemiddag.
6: Een goeiemidje.
0: Ja, goeiemidje.
6: Een goeiemol voor mijzelf.
0: Ja, precies. Champagne ontbijt, denk ik, hè? Of net?
6: Ja, nee. Het is gewoon een beetje koffie.
0: Oh, oké. Nou, dat weer ons wel reden voor een champagne ontbijt. Want het zijn twee mooie feiten. Eerst eventjes die beneming. Je bent nou ridder in de water van Sint Sylvester. Wat is dat eigenlijk voor onderscheiding?
6: De paus heeft een paar onderscheidingen, pauselijke onderscheidingen. En dit is er een van de twee. En dat wordt gegeven aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk. Maar ook die zich verder in de maatschappij verdienstelijk hebben gemaakt met allerlei activiteiten.
0: En dan gaat het in jouw geval ik om klimaatbeleid en de belutsen niet erbij.
6: Ja, het is een beetje raar natuurlijk om over mezelf te praten. Maar het is inderdaad ook medegegeven omdat ik nationaal en internationaal actief ben geweest met het klimaatbeleid. Onder andere in Nederland met het energie- en het klimaatakkoord.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan krijg je dus een mooie onderscheiding. En die draag je dan op je revers?
6: Nee, die draag je niet. Nee. Die onderscheiding draag je één keer. Namelijk als die wordt opgespeld. En daarna berg je hem keurig op in de kast.
0: Oké.
6: Okay. Er zit een heel klein speldje bij. En dat speldje kun je, als je dat wil, kun je dat ook dragen. Net zoals met Nederlandse onderscheiding. Je ziet wel eens mensen met zo'n klein dingetje in een knoopsgat. Nou, dat is een teken dat ze een of andere onderscheiding hebben gekregen.
0: Ja, en de rest zit in de prijzenkast gewoon in huizen Nijpels.
6: Ja, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het een waardering is ook voor de Friese kerk. Want daar ging het allemaal om. Want mijn voorzitterschap van de Friese kerk van de afgelopen 17 jaar was ook een reden voor die onderscheiding. Ja, en ik vind het prachtig dat de Friese kerk daarmee ook extra aandacht krijgt. Het gaat niet om de mensen, om de personen, het gaat om die prachtige kerken in Rome.
0: Ja, en de locatie, daar maar wat ik even nodig heb, want dat is eigenlijk de tweede reden voor een champagne ontbijt, of dat zo west hier voor jou op dit moment of Saba. Want de Friese kerk die wordt eigenlijk onsletten bij het Katharijnenconvent.
6: Dat klopt, ja. Het Katharijnenconvent is een vereniging een stichting uit Utrecht. En die hebben zich vanaf 2014 hebben ze geprobeerd om allerlei kerken zich te laten aansluiten bij een project. En dat project betekent dat je op de website heb je toegang tot al die kerken. Zie je reportages over wat er in je kerken gebeurt. Zie je verhalen over de achtergrond van die kerken. Zie je hoe je zo'n kerk kunt bezoeken. Mm-hmm. Wat de bezoektijden zijn, wat de activiteiten zijn. Er zijn nu 27 kerken in Nederland, kerken, maar ook moskeeën. Het protestantse gebedshuizen. We zijn daarbij aangesloten. En wij worden nu het eerste buitenlandse project van het Catharijnen Convent in Rome. Ja. Dus dat is heel mooi. En dat betekent dat Friesland meedoet in die hele serie hele mooie kerken. Maar ook, we zijn natuurlijk trots op dat we hierdoor die Friese kerk weer extra aandacht kunnen geven.
0: Ja, want de Friese kerken, het is ik echt een Friese kerken ooit. Ik het goed heeft stichten toch Friesen, of varinders van Friesen, hè?
6: Ja, het is een. U bedoelt hoe die is, hoe die is opgericht?
0: Ja.
6: Hij is opgericht omdat in de tweede, derde eeuw na Christus, dan wilden de katholieken naar Rome toe gaan. Maar dat was nog niet, dat ging nog niet met de trein of met de auto in die tijd.
0: Nee.
6: Dus die mensen die trokken maandenlang naar Rome toe. En als ze er eenmaal waren, wilden ze natuurlijk ook daar een aantal maanden blijven. Maar ja, wat gebeurde er dan? Gebeurde dat al die, want ook Duitsers gingen naartoe en Fransen. En iedereen richtte zijn eigen kerk op. En er is toen ook is de Friese kerk opgericht. Dus eigenlijk het oudste gebouw, de oudste oprichting is van zo'n tweede eeuw Christus. En de loop der tijden is dat gebouw een aantal keren verwoest. Ik weet niet van alles allemaal wat gebeurt, maar de huidige kerk, die stamt uit de 12e eeuw.
0: Ja.
6: Dus heel oud. Het mooie is ook, hij ligt binnen het Vaticaans grondgebied. Hij ligt dus niet in de staat Italië, maar in het Vaticaan. En als je op de trappen van de Friese kerk gaat zitten, dan kun je zo in de verte de slaapkamer van de paus zien.
0: Oké, okay. Dat heb ik wel zien. Je bent voorzitter van de stichting Vrienden van de Friese Kerk.

0: 400 kerken in Rome. Nou, u begrijpt dat ze geen geld hebben om die 400 kerken te onderhouden. En wat wij nu doen, en wat heel veel Friese ook doen door onze stichting te steunen, is te zorgen dat die Friese kerk in ieder geval een heel mooi pareltje blijft daar aan het Sint-Pietersplein.
1: Ja. En de Friese kerk, het nodig is ik onderdeel van het Katharijnenconvent, het Museum Katharijnenconvent. Meneer Nijpels, ik wil je een hele fijne voortzetting van deze vakantie op Sabbat, daar wens je. En bedankt dat jullie even te Wusten in wonen.
0: Ja, en graag alle Friese nodig ik uit om naar Rome te komen en daar de Friese kerk te bezoeken. En ook donateur te worden van onze stichting.
1: Zo is dat. Meneer Nijpels, fijne dag verder. En ons Jan.
0: Tot ziens.
1: Ja, dag.

Ja, het Nijpels nog even als pleitbezwarger voor de Friese Zerken daar in Rome. Dadelijk hier weer van Saba, dat Nijpels dus op dit stuit is, de McBellen, naar Haas. Want daar merken ze dat de lege wetterstoorn van de Rijn zijn voordelen heeft. Dat merken ze in Haas. Dat eerste Haas zal je naar de muziek van Christopher Cross. Dit is Ride Like the Wind.

0: Griekse man die de tijd nam voor de verske. Eerst Christopher Cross. Ride like the wind.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Terug de lege wetterstallen in de rivieren doggen de riviercruisers nou haas volle vaker om. Ik praat erom met Paul Pot, hij is directeur van de Port of Harlingen. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: En jullie merken dat, hè, dat water in de Rijn lager staat en dat is de riviercruisers naar jullie toe komen.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Wij zien toch echt wel een toename van het aantal riviercruisers nou in Harlingen. Zeker met het lage water van de Rijn. Dan werken de riviercruisers dat toch weer uit richting de Wadden en naar Harlingen natuurlijk.
0: Ja, prachtige stad en de eilanden zijn ook prachtig. Maar de mensen die zo'n riviercruise geboekt hebben, die hadden daar natuurlijk niet op gerekend. Die hadden niet gedacht dat ze in Harlingen terecht zouden komen.
3: Ja, dat weet ik niet precies, maar dat denk ik wel, dat ze iets anders verwachten.
0: Ja.
3: Maar blijkbaar is het ook een mooi alternatief om dan toch naar Harlingen te gaan. Dat is ook een mooie stad en je ligt mooi op het wat.
0: Dus, zeker.
3: Prima bestemming.
0: U komt geen teleurgestelde cruisegangers tegen die dingen van, zijn we nu opeens in Harlingen?
3: Nee, die heb ik niet aangetroffen hier.
0: Nee. Hey, als we praten over een toename van het aantal riviercruises, waar hebben we het dan over? Hoeveel meer zijn dat er?
3: Nou, ik denk dat het zo'n stuk of 20 zijn dit jaar. We zitten zo'n beetje op 70, 80 normaal. En we gaan dit jaar wel naar de 100 toe. Dus dat loopt lekker door.
0: Ja, dat is een flinke, een mooie instruier, zeggen we dan in Friesland. Dat is een financieel ook aantrekkelijk.
3: Ja.
0: Maar kunnen jullie dat ook qua personeel en qua faciliteiten aan? Want ze liggen in de Nieuwe Willemshaven, geloof ik, hè?
3: Ze liggen in de Willemshaven, dat klopt inderdaad. Onze faciliteiten, ja, die zijn wel goed. We hebben daar natuurlijk die bedrijvende stijger, de multifunctionele stijger, die ook voor de zeecruise gebruikt wordt. Zeecruise is natuurlijk wat minder hier aanwezig. En we kunnen met onze planning met de bruine vloot en de riviercruise kunnen prima uit de voeten.
0: Ja.
3: En met riviercruise is het ook zo van, je kunt ze vaak dubbel parkeren. Hè? Dus dat is ook een goed te doen.
0: Ja, dat levert geen problemen op.
3: Ja.
0: Het feit dat Amsterdam dit soort cruises wat weert, dat helpt jullie ook, hè?
3: Dat helpt ons ook, zeker. Want we zien de laatste jaren toch wel wat meer riviercruises richting, vanuit het IJsselmeer richting de Wadden en Harlingen gaan. En dat is ook wel een beetje het verhaal, zeg maar, van Amsterdam, die dat wat meer weert.
0: Ja.
3: Die had natuurlijk enorme toevlucht van en groei gehad van de riviercruises daar.
0: En daar hadden ze eigenlijk wel een beetje genoeg van. Toch nog even over die lage waterstand van de Rijn, met name de Rijn. Dat zal nog wel een tijdje aanduren. Want het hoogseizoen van de recruisers is nu zo'n beetje afgelopen, lijkt me. Maar verwachten jullie dat nog een poos zo zal blijven?
3: Wij verwachten wel dat de lage waterstand, die blijft natuurlijk nog wel even doorgaan. Want het is, er is nog niet veel regen voorspeld. En vanuit Duitsland en vanuit Nederland ook. En het water staat nog echt heel erg laag in de IJssel ook. Ook mede doordat de rest natuurlijk wat omgeleid wordt richting de Randstad. Zie je gewoon dat de IJssel eenstrooks vaarweg is nu. En dat heeft wel te maken met lage waterstanden.
0: Ja, en daar profiteren jullie in Harlingen dan weer van?
3: Dat zou kunnen, ja, precies.
0: Ja, dat is mooi om te horen. Paul Pot, directeur van de Port of Harlingen. Dank en een fijne dag verder.
3: Ja, graag gedaan.
0: Oké, hondje. Dag, ja. Welke Nijs? Uit Friesland, het laatste Nijs uit Friesland. Naar de muziek van Taylor Swift. Dat is Patient nummer 0. Zero dus. Thomas Taylor.
4: Ik

0: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het hart giet.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is nou Jelwe Vieven. Heeft het iets voor het laatste nieuws uit Friesland? Met Jacob Stelwagen. Jacob, een goeie middje.
12: Een goeie middje. De Friese huizenprijzen zijn in het tredde financier van 2026 op een eigen heegingen. Een gemiddeld huis in Friesland kostte op dit staat €416.000. In Haas zijn de huizen het goedkeerst. In Opsteron is Stellingwerf en Dantemadiel het just. Landelijk gaan de prijzen omleeg, maar in Friesland wordt er nog altijd een soort urbeen. Twee vrouwen die 24 jaar uit de gemeenten Achtkarspel en Spenningeland binnen juist een beetje verwonderrekken bij een ongeluk op de A7 bij Oostwold in Grijnsland. Ze ziet in een van de drie auto's die belutsen winnen bij het ongeluk. Twee inzitters van een orenauto rekken ek verwoenen. Het gaat om een man van 31 en een vrouw van 24 uit Grijns. Alle slachtoffers binnen oerbracht naar het ziekenhuis. Op het Normandiaplein in Snits is een persoon verwonderrekt bij een ongeluk vermidden. De persoon is nevens een fotograaf op het plak van een ledderfan. Omdat het plak van het ongeluk dreeg te bereiken, weer moest de brandwacht bij een heegwurker te plak komen. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En na een interlandbreek van Astrijn Wikings stiet de Heerenveen voor de dadelijke sier opjeft op het programma. De ploeg van trainer Robin Veldman giet op bezoek bij PSV Moen. Positief nieuws is dat Mees Hilgers voor het eerst bij de wedstrijdselectie zit. Ek Mats Engbring is fit genoeg om mei naar Eindhoven aan te reizigen. De verdediger werkt in de orde periode als hij een wedstrijd fit heet en stiet nou voor zijn eerste officiële minuten in het shirt van SCRF in.
13: Dan kennen we Zwittermoor in Eindhoven. Dat is mooi om te horen. Dank u wel, Jacob. Het Friese Nijs is nightlessen op de site en ik op de app van Omroep Friesland.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
16: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van Tolve ontvief.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Bouw of metaalproject?
19: Staal Digitaal!
18: Jouw
3: Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Onderwijs.
19: My Erik Enema.
13: Het is 3,5 minuut. Oer Jelwe Vieven. Dadelijk zitten we naar je oude bekeer. Want er is toch sprake van een zekere onrest, een conflict. De bouw van Sien Starterswenningen laat voor eerst stil. Terug een juridisch conflict. Een ouder echtpeer houdt de boel daar eigenlijk in. Die maakt het bezwierd in het plan. Die is naar de rechter gestapt. En dat is waar het voor onrest in datzelfde oude bekeer. We zullen het dadelijk weer hebben hier in Onderwijs. Maar eerst het waarbedoel. Jan Jonkman, een hele goeie meetje.
20: Erik, ik een goeie meetje.
13: Heb je eigenlijk best nog wel een aardige dag, hè?
20: Wij kennen zitten dan op zijn vrije. Het koelde er mooi op terug. Ja, de lutsen uit en troven wat enkele stouwen zo. Maar we hebben het algemeen. Ik wil een soort rondte voor de zin. Het blunt op de meeste plakken, blunt familie. Ik droeg ja, mooie stapelwolken uit en troven, Rijnbogen. En er stond er wel een krachtige noordwestenwind. Nou, en dan zullen we even naar de temperatuur. Nou, die lijn op zo'n 15 en een hele graad hier in Egmariep. Die doet er pijn aan mij. Dan wordt dat er aan mij. Laaksem doet er aan mij. En Kwaaien. Alleen in Bakkeveen, die zit even wat heger. Die zit op 16 een hele graad. Nou, er is juist ongeveer zo'n oorl millimeter van. Laaksem hier wat meer. Die zit op goed 5 millimeter. Maar als we dan zoeken naar de verdamping, ja, dan is juist ook nog wat 3 millimeter verdampt. Dus ja, dat rijnwetter, dat bracht net echt, als je zegt van jongens, het bracht dat de droogte voor de onderkant schoot. Maar de komende dagen zullen er vast wel wat meer komen. Want de waarsvoorzichten die binnen net echt heel positief. Ja, wel positief voor het rijnwetter. Maar de droogte die lost er dan net helemaal van op. Maar we hier dan vanmiddag hier dan op een waarkaart. En dan zullen we dan ook dat we daarnaast nog even een rechtje van hege druk krijgen. Dit nog wat meer invloed krijgt. De buienactiviteit die wordt wat minder. De boppenloft die wordt ietsjes warmer. Dit vanmiddag nog op een kilometer min 7, min 8. Die het nou min 4, min 5 op een 3 kilometer hechten. Dat houdt dan ook in dat de stapelwolkjes die aan losse aasten gestaag op. De wind vanuit het westen, zuidwesten, waar die neemt ik heel gestaag wat aan. En die gaat vanuit het noordwesten naar het westen daar. En dan hebben we vannacht temperaturen om het 10 graden heen. Hebben we eerst wel wat opklaringen.
13: Okay.
20: Maar vanuit het westen waar komt heel stadig gewoon een warmtefront. En dan zien we dat de temperatuur na vannacht 12 uur alweer een beetje oprint. En dan kent ik alweer eens 12, 13 graden worden. En dan neemt de bewolking in het tweede pad van de nacht af. En dan hebben we zinne wandtijd, hebben we de eerste rijnbuien alweer te pakken. En dan is het wat skier en diesig. Maar een zwakke tot matige zuidwestenwind.
13: Ja, en een aardig wat rijnwetter morgen, Jan?
20: Ja, want het morgen hebben wat we zijn. Dan komen we morgen eerst al te krijgen, maar warmtefront. Daarna komt nog een koudfront. En ja, dat houdt dus gewoon in dat we morgen de hele dag een soort bewolking hebben. Het is wat roezig en onleiig. Ja, en dan vanuit de maand heeft al de eerste buien. Ja, en dat gaat de hele dag is het een komen en gaan van buien. Ja, de wind is wat omgeer naar het zuidwesten te. Wat ik inhoud, dat ik wat in wat warmere lucht zullen. Dat zullen we vooral op een waadeiland. Het zeewetter is direct nog wat warm. Daar is de temperatuur om de 18 graden heen. En zo'n 16 graden in de provincie. Maar die wind, die speelt het morgen nog. Daarbij ik dan wel een hater al, vooral in de midden. En die wordt dan krachtig tot hut. En vooral in het kust en in het waadgebied. Dan kijk ik wel even uitzetten. Zo'n tot 8, zo'n 60 kilometer in het oor. Nou, dan moet je er wel even vooruit. Mensen die op het wetter gaan. Vooral vanuit de eiland maar de boot. Die moeten er wel even om denken. Maar door die krachtige wind luidt de gevoelstemperatuur. Ik even zo'n 1, 2 graden leger. Maar in de jong en in de nacht veroordeelt het net en zo. Dan gaan de buien gewoon. Droog hebben temperaturen om de 10 tot 11 graden heen.
13: En voor het weekend, Kerstus, je kent het mooiste waar beloven voor Glow, hè?
20: Nee, ik heet Gravel, maar we hebben genoeg mooi waar, hoor. Dat is even op, denk ik. Maar als we dan eens nummer zullen, ja, dan en snijden ik het bloed dan gewoon nou, compleet yes. Ja, dan de is een komen en gaan van buien. Al is het er wolken en zinnen. En er zit een krachtige westenwind. En dan hebben ze 15 graden nu 15 graden op het water, zo'n 12 of 13 graden meer de provincie. De boppenlucht kwalt al. En daar zullen we dan ik nog wel eens even een klap tonger op snuiven. Nou, te waarnemen te wijzen. Zo onstabiel wordt het dan. Nou, we snijden is ik altijd nog onleig en roezig. Ik altijd nog een talbuien, mooi een krachtige westenwind. Nou, uitzetten in zand, in het kust en in het watergebied. En dan is er de temperatuur niet om het tredje, 14, 15 graden. Maar als we dan als mensen zullen, dan krijgen we het invloed van hege druk. Het is kalm, het is droog, uit een trode zinnen erbij. En dan lezen de temperatuur naar rond de 16 graden. En dan maar een zwakke wind viel tot dan ik dan wel wat noffelijker rond. Nou ja, sageervetsend, de NS neemt de komende dagen net een blad voor de moelen. Nou, de bladen vallen.
13: Oké, dankjewel Jan.
20: Het beste.
13: Joe.

0: eigenlijk wel leuk vind of net. Je bril altijd de zon van. En dat is heel erg voor Julian Lennon. Hij in solo carrière en lampeer hits. Dit weet er een van. Hier is de Too Late for Goodbyes.
1: Onderwijs. My Erik Ellema.
0: Spanning in orde bekeep. De bouw van Sien starterswenningen leidt voor eerst stil door een juridisch conflict. In orde bekeep van een groep jonge wenningsziekenen, Maimekoor, betelbare huizenbouw, de Redenrijker. Maar een ouder echtpaar uit het dorp heeft besfeermakkertje in het plan en is naar de rechter gestapt. De kwesties waren het dus van spanningen in het dorp. Daarom de weekend waren ruten vernield bij de wenning van die meesken. En de auto van het peer, wie ik het slachtoffer, de dupe van vernielings. Verslagjouwer Isa Visser, zeer in orde bekeep en praten om te beginnen met Sylvan Boonstra, hij is wetvierder van dat wenningbouwproject.
2: Nou, wij hebben eigenlijk stelselmatig sinds mei tot toen 24 zingwerken drogen echtpaar uit al bekeep. En die staat de procedure naar procedure naar procedure en daardoor kunnen we net los.
3: Dat jit al jaren terug. Hoe groot is die teleurstelling van Jim dat er nog steeds net bouwwerk in?
2: Ja, dat is dat ken ik net omschreven hoe dat veelt. Dat is heel frustrerend en het werkt eigenlijk heel volle woede op, maar ja, je moet je rustig houden. Je kan dat net mijn pennen beschrijven hoe dat veelt.
3: Nou, komt er steeds wel wat meer onrest hier in het dorp. Ja, de ruten bin bij nou ja, het echtpaar werd het om git al ingooit. De teksten bin schreun op de auto. Ja, ja, hoe zie je hem daarna vanuit het project?
2: Ja, je mij geweld nooit goedkeuren. Maar ik heb wel begrepen dat er nog een keer mee binnen werd van ja, nou is het een keer clear. Ik ben zelf net man van geweld. Maar ja, je kan me wel voorstellen dat mensen een keer clear maar binnen. Meestal houden we al meer dan 3 hier het hele dorp op slot met alle fruitgang. Dus ja, dan ja, meestal ben ik een keer de eerste keer clear.
3: Heb je hem daar vanuit het CPO-project iets mee te krijgen?
2: Nee. Maar als goed zou zijn, dan wil ik het echt niet weten. Ik stel me daar helemaal oude stand van nou.
3: Hoe lang ben je hem hier al mee dwanen met dit hele project?
2: Wij zijn al meer als oorlier nou bezig. En we hebben helemaal taalleefd naar de aankomende bouwvak, want toen zouden we starten. En het wie steeds rugzaak op rugzaak op rugzaak. En nou zou het eindelijk een keer gebeuren. Maar ja, zou weer een procedure op staan. Dus we kunnen weer net beginnen.
3: Je bent een CPO-project. Kist er squat uitlissen wat dat krijgt inhoudt. En waarom het daarom zo lastig is om net te beginnen?
2: Ja, CPO ziet collectief particulier opdragenschap. Dat beschut eigenlijk dat normaal CPO een nijbewerking van een projectontwikkelaar. En dat ben we nou zelf. Dus waar zelf een architect in de hand om, waar zelf een bouwbedoel in de hand om, zelf de groenboring, waar alles zelf. En dat moet je voor een aardig gedeelte eerst voorfinancieren, want bang ben best streng richting CPO. Ja, en omdat onze vergunning nog steeds net onherroepelijk is, krijgen wij geen hypotheek, roen. En kunnen wij net beginnen.
3: Hoe is naar de toekomst?
2: Ja, ik hoop dat de Raad van State snel uitspraak doet, maar dat is afwachten.
3: Is er nog wel wat in?
2: Ik zit er nog zeker wat in, maar het wordt wel steeds lastiger. Ik ga zelf krijgen een lietsen krijgen en we zitten nu in een tijdelijk wenplak. En dat maakt het allemaal net makkelijk.
3: En had je er nog wel vertrouwen in dat op een gegeven moment hier dat huis steen komt?
2: Ik had er wel vertrouwen in dat op een gegeven moment steen komt. Maar hoe lang dat gaat worden, daar kan niemand uitspraak worden
0: van. Nee, Sylvan Boonstra zei dat van het wenningbouwproject er in orde bekeep. Isa Visser is ons coach in de studio. De praters kwijt mij. Deze Sylvan Boonstra. Isa, heest ik maar die mensen. Praten volt in elk geval niet voor deze juridische obstakels waren hier.
3: Klopt, ja. Ik ben juster en nieuwd meerdere keren bij Harden onderdoor West. En dat begon eigenlijk juster. En eerst mensen wil heel stellen van we willen net reageren. Maar uiteindelijk woensen ze krek wat meer betinkt hier. Wat natuurlijk ook logisch is. Dat hebben Harden ook joen. Dus we hadden manier en dat gie dus oor joet. In de mannen hebben we even contact van nou, willen we het of willen we het net. Van een mooi contact hoor. En toen woensen ze het in eerste instantie wel. Toen ben we erin geweest.
0: Dus dan bekeerd, maar de cameraman.
3: Exact. En toen, bij Harden Thuis besletten ze toch de stekker eruit te loeken. En oont Jan dat een inhoudelijke reactie er net komt. En die wij ik net krijgen. Nee. Dus dat is schande.
0: Ja, dat is wat jammer. Dat verhaal was natuurlijk ik jaren. De meeste mensen denk ik, was krokken. Want ze hebben zin te eruit gekregen. De auto is kansjeren.
3: Klopt, ja. Het is lastig. We binnen er wel binnen West en we gaan wel met Harden praten zonder de camera erbij. En de burgemeester is een ontdagen Lien Ekdel West bij het peer. En die zei het ook, ja, het is lastig om in te schatten, ben ze nou schrokken. Bij u zijn ze wel even onwist van, nou ja, hier lijn stien en je lijn stien, het wiende wel vijf. En toen merkte ik wel van, nou ja, dat komt wel binnen. Ja. Wat logisch is natuurlijk. Ja, want ja, er zitten aardig wat gotten nou in die ruten.
0: Ja. Nou, dat is dan een fysieke reactie van het dorp. Maar je Maroni, want hoe reageert het dorp Oudebekeep zelf, Fieder?
3: Ik ga een skoefje bij de bakker stien. Nou ja, het dorp had geen supermerk meer, zo'n kwad, maar nog wel een bakker en een slager. Dus bij de bakker haak ik even een tietje stien. En nou ja, iedereen is op hichte. En dat is natuurlijk logisch in zo'n Lietz dorp. En je merkt dat het libbet. Elke nien die wit van de situatie oor. Maar ik elke nien had wel een beetje dezelfde mening. Ik ga natuurlijk ook vragen naar, nou ja, is dit dan de oplossing? Nee, daar wien ze het natuurlijk mij in oor volslijn oer in. Dat is net de oplossing, om het op die manier op te lossen. Maar aan de orenkant kon ze het ook alweer heel goed begrijpen. Het spiel het al jaren. En nou ja, van Jern Sissen is dit echt net de eerste keer. Dus het stapelt op. Dus meestal die kinderen die, die woede ergens toch wel begrijpen. Nou ja, en wat ik kreeg, ik al zei, de burgemeester van de gemeente is Stellingwerf, werd al de bekeerp onder volg, valt volgens de situatie. Nou ja, ik mij zwargen eigenlijk wel. Hij had intussen ik dus in al de bekeerp West, want hij kon net echt contact krijgen via de telefoon. Dus hij tocht,
0: nou, snel mijn telefoon het op, hè?
3: Nee, hij tocht, ik mat het toch maar even hinnen. En daar had hij ik mijn harren in Peteer West. Maar nou ja, zijn plan om eigenlijk die beide partijen Mijnoor te verbinden, dat is hem net slagen. Zo leidt hij, ik uit om mij.
4: Nou, dat is heel erg moeilijk om die verbinding weer recht te krijgen. Ik heb met de betreffende personen daarover gesproken. Maar ik merk gewoon dat het heel moeilijk is om de verbinding met elkaar te leggen. En om ook met elkaar om tafel te gaan. Om hetgeen wat speelt, om dat ook echt daadwerkelijk met elkaar te bespreken. En te komen tot een oplossing.
3: Is geweld of vernielerij, is dat dan de oplossing?
4: Nee, dat is zeker niet de oplossing. En vandaar dat ik ook heel snel ter plaatse ben gegaan om met die mensen in gesprek te gaan. En ook gezegd heb tegen die mensen dat ik ook sta voor hun veiligheid. En dat ik ook elke vorm van geweld, agressie, intimidatie, wat het ook mogen zijn, dat ik dat ten stelligste afkeur. Dus dat heb ik ook daar echt laten merken, dat ik er ook voor hen wil zijn.
3: Josijn krijgt al, ik probeer hier die verbinding tussen beide partijen te zieken. Josijn, dat slag het nog net hier omdat. Wat is wel de oplossing, denk je?
4: Nou, die is best ingewikkeld. Ik ben er geweest, ik heb met hen gesproken. En hen ook verteld van dat ik een brug wil slaan, dat ik een verbinding wil leggen. Ik heb ook voorgesteld om met elkaar aan tafel te gaan. Maar wat ik ook daarin breng, wordt eigenlijk van tafel geveegd. En ja, dan sta je eigenlijk als burgemeester met lege handen. En dan weet je ook even niet op dat moment wat je moet doen. En nou ja, dat is ook nog wel iets waarvan ik zoiets heb van, dat gesprek laat ik ook op me inwerken. En ik wil er nog steeds voor ze zijn. Ik wil er voor de hele samenleving zijn. Want ik begrijp heel goed ook aan de andere kant wat er speelt. En dan is het juist belangrijk om samen die verbinding met elkaar aan te gaan. En dat is wat ik voor ogen heb. En dat hoop ik dat dat echt nog gaat gebeuren.
3: Oude weekend ging het dus mis. Ga je met iets dienen om het dit weekend, in elk geval beter verinnen te litten?
4: Nou ja, kijk, wat we doen is er voor iedereen willen zijn. Dat gaan we ook doen. En als er signalen zijn, dan hoop ik ook dat mensen bij mij terechtkomen, zodat ik daar ook op kan acteren.
3: Montioen is de vergadering ook van plaatselijk belang. Daar zul je zelfs als burgemeester ook bij onwijzig wezen. Wat hoop je daar nog u te helpen?
4: Nou, ik ben er morgen in ieder geval bij om te laten zien dat ik er voor het dorp ben. En om ook aan te geven dat ik in gesprek ben geweest, wat dat heeft gedaan. En om ook de plaatselijke belangvereniging toe te spreken. En ook daar aan te geven van, ik ben er voor iedereen. En als er problemen zijn, kom bij mij.
0: Zei Jack Werkman, hij is burgemeester dus van Eerstellingwerf. Oudebekeep, hij zit nog, hield hij tot slot. En het liek het erop dat er fris er net een eind om deze conflict situatie komt. Het wacht sinds nu op de uitspraak van de Raad van State. Wordt vervolgd dus.
1: Omroep Friesland.
5: Televisietip.
0: Daarna van 4 woorden bij de Maai Friesland. Joert, het Frieske Reis daarin. Dit verhaal dus van die spanning daarin Oudebekeep. De Night Waberucht bij Jan Jonkman. En dan is het tijd voor Heer. Jonger Gewoon Bram. Is hartstikke bekend natuurlijk. Van de hit onder oren op de fiets naar de harken. Maar het een nijfeske. En wij gingen even bij hem del.
6: Wat ik elke dag roep.
7: Het
5: het is wel weer een bijzondere titel, hè?
7: Ja, en dat, nou ja, dat weer van vroeger, hè. Vroeger ging ik altijd met optreden toen begonnen. En ze hadden van deze tekst, hadden die maken van mij.
5: Dat schreef die nummers dus al je net zelf?
7: Ik kan dat nooit eens gedaan. Dat ken ik niet.
5: Hoe komt dat?
7: Ja, ik ken dat. Ik ken het kroon. Ja, ik ken het kroon, maar geen vastjes kroon.
0: Nee, nou, dan mag ik gewoon wel wat je wil kennen. En dat is jongen, zat gewoon Bram dat dus toch. Dus jullie zijn in hier. En verder zorgen we hoe José kunstwerkjes maakt van theepoetsies. Want dat ken ik nog. En dat is al je te zijn. Van jongen op televisie in hier. Als de radio onhorst, dan jij in de tweede oren onder oren het verhaal van Jelte. Jelte de Haan. Hij is kwartien verzelf stoorn. Het jonkie dat de metabole ziekte hier en derde ambitie, het symbool van waard. Nou, het meerdere acties hebben er om Jelte Hinnenwest. Hij is in juni verstoren, wie nummer 5. Nou, snijbutter in de harmonie, laat stilzien bij de impact die Jelte in zijn kwartelippen hand heeft. En dat is een verhaal dat, ja, dat rekert eigenlijk iedere keer iedereen weer. Een DJ zal daaronder horen. Acte de Présence, Jan, twa zelfs, 3FM-DJ's, Barend van Delen en Wijnand Speelman. En met de laatste praat ik aan zes hier in onderwijs. Dus hormoon, hoor de radio on.
1: Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
9: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
10: Dat was een heel klein jongen, ja.
9: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
11: Zij zat helemaal onder het bloed.
9: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
12: Ik weet wie de moordenaar is.
9: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Dit is Omroep Friesland.
1: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Apenkooi, waar hij het vroeger net als kwallen, maar een soort Willemardien, of misschien wat minder Willemardien. Het is nou Apenkooi XL en Sport Friesland en zwaarverzekerde de Friesland, die toeren de mei terug alle Friese gemeenten. Joert wie de start op het Jereveen, dadelijk een reportage erover.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Nu aan de hand om mijn Sandje in oktober, Hiense Spot van Vrouwklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
20: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn, Iepen. Van 12 ont 5.
21: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
22: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
23: Onderwijs.
24: Mij Erik Enema.

0: Ik denk dat het een echte trombone is, een van de nummer van Robbie Williams. Maar het klinkt in elk geval wat saai. Wie vestigt de bedoeling dat het dat klonk? Gewoon een van de nummer van Robbie Williams. Dus het nummer Tripping.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nog zo'n hele minuut oor vijven. Welkom bij de twaalf uren van onderwijs van deze tongensie 8 oktober. Dit is daar dat oud-commissaris van de Koningin in Friesland, Ed Nijpels, geniet zich ken. Ja, van een bijzonder eigenlijk symbool. Hij heeft namelijk een hege pauselijke onderskering gekregen.
2: En dat wordt gegeven aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk, maar ook die zich verder in de maatschappij verdienstelijk hebben gemaakt met allerlei activiteiten.
0: En kennelijk het Nijpels dat nevers de pauze hier giet om de orde. Hij is lid van de orde van Sint Sylvester. In Haas zorgen ze volle meer rivierkruisschepen vanwege de lege wetterstand in de Rijn, maar de schepen volle vaker uitwieken naar het Frieske havenplak.
3: Ik denk dat het zo'n stuk of 20 zijn dit jaar. We zitten zo'n beetje op 70, 80 normaal en we gaan dit jaar wel naar de 100 toe, dus dat loopt lekker door.
0: En de bouw van zien starterswenning in orde bekeerd blijft voor eerst stil terug een juridisch conflict. Een oude rechtpeer uit het warp, het bezwiermakkertje in de plannen en is dat de rug gestapt. En dat zwaar het vaak frustraties, maar vervelende situaties.
4: Ik zit er nog zeker wat in, maar het wordt wel steeds lastiger. Ik ga zelf krijg een lietje krijgen en we zitten nog in een tijdelijk wenplak. En dat maakt het allemaal net makkelijk.
0: Nee, problemen dus en ik spanning en detrog in orde bekeerd. Dat is Nijs van Joert. We binnen nog ontzettend zoeren met dit programma. Onderwijs dus, dadelijk een afsluitende actie van Jelte de Haan. Het jonkie dat uiteindelijk verstoor om de metabole ziekte die er hier. Ik praat dadelijk met een 3FM-DJ die er komende snijden om met was wel in de harmonie in de ouds. Maar eerst, het waren het kwart. Jan Jonkman, een hele goeie middje.
5: Ja, Erik, ik een hele goeie middje. Nou, we zitten vanmiddag in een matwestelijke streamer met mooie, schone, helblauwe loften. Een afwisseling van wolken, zinnen en uiten terug een enkele stoor. En de temperaturen die lijnen dan om de 16 graden heen. Maar door die matwestelijke wind, die schrijft er weer, viel het wat kouder om. Jong en vannacht lossen de stapelwolkjes op, het bloed droeg. Heeft wat invloed van hege druk. Het is aan 10 graden. Maar hier, dan gaat de wind om naar het zuidwesten toe. Hebben we meer bewolking. Komt de ene steuring naar de oren door. En is het ook een kommer en geer van buien. En dan met een krachtige zuidwestenwind. Maar uitzitters in 6 dat zon. Is het aan 16 graden. En in de nacht bloeien de buien gewoon teruggeen. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: En wie het gezegd van meerdere acties om Jelt op te helling voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelt de Haan, ik jou het landelijk vooral bekend via de acties van Serious Request van de Radio Show, de 3FM. In juni, dit hier verstoord het jonkje, nog maar 4 oud. Nou, komende snijden wordt er in jou het in harmonie stilstaan bij de impact die Jelt in zijn kwartelibben gehad heeft. Jeltes Legacy wordt dat neemt. 3FM-DJ's Barend van Delen en Wijnald Speelman zullen die midi presenteren. Via Serious Request viel ze haar nou verboden. En belusten bij Jelte vanzelfs. Wijnald is aan de lijn. En goedemiddag.
6: Goedemiddag, fijn om te zijn.
0: Ja, fijn dat je ons even wil vertellen over wat er zondag te gebeuren staat in Leeuwarden. Want wat gaat daar gebeuren?
6: Nou, het zijn eigenlijk twee delen. Suzanne Hilhorst, die al eerder een documentaire over het leven van Jelte en de familie De Haan maakte, die heeft eigenlijk een nieuwe film uit. Dus die gaan we met z'n allen bekijken daar. En deel 2 is dat er een geldprijs wordt uitgereikt. Niet zomaar een geldprijs, maar €350.000 aan onderzoeksgeld voor de duidelijkheid naar metabole ziekte. En dat is een beetje dubbel, want we missen Jelte enorm. Hij is er niet meer, dus we gedenken Jelte ook, maar we vieren ook zijn leven samen, koester. De band die ik ook zag spelen op zijn uitvaart, die is er dan ook weer bij. Ja. Dus dat maakt het cirkeltje helemaal rond. Dus het zal een middag worden met een lach en een traan. Maar we vieren vooral het leven van Jelte. En hij zet zijn leven natuurlijk voort in onder andere Jelte's Legacy. Die prijs die de Next Gen Award, die voor nieuw onderzoek ook hoop moet gaan bieden aan metabole patiënten in de toekomst.
0: Ja, het is een onderzoeksbudget van €350.000. Dat is een hoop geld. Ja. Waar wordt dat aan beschikbaar gesteld precies?
6: Nou ja, er zijn dus onderzoekers die echt komen pitchen. Dus ze zijn in het vak van metabole ziekte. Er zijn heel veel metabole ziekten. Het is echt ongelooflijk. Dat maakten wij ook mee tijdens 3FM Serious Quest een paar jaar geleden. Je hebt verschillende soorten patiëntenvereniging. Want elke metabole ziekte komt in zijn eigen vorm. En zo zijn er dus ook heel veel verschillende onderzoeken die gedaan worden. En we eren eigenlijk al die onderzoekers een beetje. Want ze doen allemaal hun best. Ze komen pitchen. Ze hebben het allemaal ingediend. En er is een gouden haantje. Met een klein knipoogje naar de familie De Haan natuurlijk. Ja. Dat gaat naar de onderzoekers. drukker met het onderzoek wat extra gefinancierd gaat worden. Maar er zijn ook gouden eieren, omdat we ook in die onderzoeken geloven en die ook in het zonnetje willen zetten.
0: Ja, oké. Dat is inderdaad 350.000 euro voor de meest, het meest veelbelovende onderzoek eigenlijk, dat, dat daar gepitcht wordt in de Harmonie in Leeuwarden. Je hebt Jelte zelf gekend, hè?
6: Ja. Ja, en de hele familie De Haan, dat is... Ja. Hij is onbedoeld, onbewust, toch... Ja, dat klinkt een beetje onherbiedig misschien... maar de mascotte geworden voor ons tijdens 3 van Series Quest in Zwolle.
0: Ja.
6: En ja, ja, misschien onherbiedig, maar ook weer heel erg mooi... want hij is echt het gezicht van de actie geworden... en hij heeft zoveel mensen geïnspireerd. En om dan te zien dat hij dat eigenlijk nog steeds doet... en op deze manier ook voortleeft, dat is echt prachtig. En onze band met de familie Daan, die zal er altijd blijven. Dus Barend en ik werden hiervoor gevraagd of we er zonder bij wilden zijn... en het antwoord was natuurlijk volmondig ja. Maar
0: ja.
6: Het is gewoon... En een hele fijne familie. En heel fijn om zo de legacy van Jelte door te zetten.
0: Ja, en daar een handje in bij te kunnen helpen. Ja. Aanstaande zondag gaat dat eigenlijk zich allemaal afspelen. Het is ook een beetje de afsluiting, zou je kunnen zeggen.
6: Nou, zo zie ik het niet, heel eerlijk. Ik zie het juist als de voortzetting van, echt de legacy van Jelte. Het is de afsluiting wat betreft de docu, het nieuwe deel van de documentaire.
0: Ja.
6: Het is een volgende stap in de herinnering van Jelte, zou ik bijna willen zeggen. Want de Jelte Next Gen, die blijft gewoon bestaan. En de vraag om aandacht voor dit onderwerp, die blijft ook prangend, omdat er elke dag kinderen komen te overlijden of gediagnosticeerd worden met een metabole ziekte. Dus dat staat niet stil, deze acties staan niet stil. En dat is eigenlijk heel mooi dat hij zo voortleeft en dat we zo doorgaan. En ik zou eigenlijk iedereen die luistert uit willen nodigen, kom die documentaire kijken. Wees ook aanwezig bij die uitreiking van die prijs. Dat gaat zondagmiddag allemaal gebeuren. En op harmonie.nl/Jelte, dat is harmonie.nl/Jelte, kun je je zitplaatsje nog even reserveren voor zondag.
0: Het adagium hier is pay what you like. De opbrengst gaat aan Metakids, hè?
6: Ja, fantastisch, hè?
0: Hartstikke goed. Hey, ik wens jou erg veel plezier ook, toch wel, op deze bijzondere middag, Wijnand Speelman. En dankjewel dat je ons het verhaal wilde vertellen.
6: Hoi, vanzelfsprekend.
0: Tot kijk, hoi.

0: Detroit, Michigan. Nou, ze bestellen al verschrikkelijk lang. En ze treden nog altijd op. Tenminste, wat er nog van oer is van originele bestelling. Zult het net het meeste werzen, liep het meer in elk geval. Ja, dat is The Four Tops en Don't Walk Away. Onderwijs. Ja, voetbal dan, hè. De gutte verrassing bij Sport op Jarreveen dit seizoen is de jonge Belg Nolan Kurtens. De middenvelder kwam vliegende seizoen oer van Antwerp, maar speelde maar een handjevol wedstrijden. Nou heeft er een basisplak veroveren. Heeft hij om eens beter met Kurtens in de kunde te komen. En sportverslagjouwer Roelof de Vries, die zocht hem dan ik op.
1: We binnen in Greensvaar de oefenwedstrijd om een reportage te maken oer Nolan Kurtens. De laatste vier wedstrijden is hij basisspeler. Dan is het altijd fijn dat er op de bank begint. Maar de laatste 20 minuten maar de muidwan en zorgen we toch een glimp van de klasse van Kurtens. Hij is haast net van de bal te krijgen. Hij had een versnelling onder de bal. Maakt het een overtreding als het nodig is. En binnen 12 minuten jouwt er een voorassist op de 2-1. Wat ek de einduitslag werd. Een trainer zou zeggen, Kurtens had alle voorwaarden.
2: Spelers zijn eigenlijk ook onze beste scouts. Dus Vanuit de kleedkamer, vanuit de spelersgroep hoor je wel eens van, oh, hey, die heeft een goede aanname. Of hey, die krijg je niet zo makkelijk van de bal af. Nou, dat zijn allemaal dingen en geluiden die je vanuit de kleedkamer ook wel rondom Nolan kreeg. En die we zelf uiteraard ook zagen. Maar ik vind het altijd wel een mooie bevestiging dat dat vanuit medespelers ontstaat. Want nogmaals, dat zijn vaak wel de jongens die ook snappen op wat voor niveau zo'n jongen aanhaakt. En dat dan ook goed kunnen beoordelen.
1: Zie collega-spielers sjoggen het, de trainer shot het. Maar shotte dat zelfs extra.
3: Had jij toen, en nu is het ongeveer een half jaar later, had je toen gedacht dat je nu ja, eigenlijk basisspeler van Heerenveen zou zijn?
4: Nee, wel gehoopt, maar niet gedacht.
3: Is dat snel gegaan?
4: Ja, eigenlijk wel, als je naar dit seizoen kijkt.
3: Heb je een idee waar dat aan ligt?
4: Ja, ik denk dat er een kans kwam. We waren geblesseerde spelers en dan moet je die pakken.
3: Ja. Beetje bescheiden dit, want het ligt toch ook wel een beetje aan jezelf?
4: Ja, ik ben gewoon zo jong. Het ligt in mijn persoonlijkheid.
1: En dat is misschien, ik krijg wel een punt, dat beskiedene dat beter kan.
2: Laat ik zeggen, het timide gedrag, hè, van je afbijten, dat gaat al wat beter. En ik was vandaag heel blij dat hij een counter van Groningen eruit haalde met een overtreding. Dus verbeteren. Ik denk dat dat een volgende stap is voor hem om zeg maar te bepalen wat er nodig is in de wedstrijd. En dat nog meer naar een hoger niveau brengen.
5: Dus hij maakt eigenlijk wat brutaler weer op het shield.
2: Ja, ik denk, en als hij met zijn vrienden zal zijn, zal hij dat misschien wel wat meer zijn. Al is het een hele vriendelijke, zachte jongen. Maar ik denk wel dat om te spelen in de jungle van de Eredivisie, mag het wel wat harder worden.
1: Boeten de field is er dwanen mooi bijbellessen en pianospielen. Eerst nog even overzien Roots. Hij is binnen in België, in Brussel. En Simem is Congolees. En Zadwaan de kinderen kiezen voor het nationale team van België of Congo.
3: Je hebt al wel gespeeld voor jeugdteams van België. Maar als de bondscoach van Congo belt,

0: Ja, ik weet het niet. Als de keuze komt, dan zou ik die moeten maken, maar ik heb nog geen keuze gemaakt.
1: Als ik nu zeg, mes op een keel, je moet kiezen tegen België en Congo, dan zeg jij?
0: Ja, weet ik het niet. Nee, ik denk de keuze moet komen en zien van wat een project is en ja, intenties.
2: Tot besluit komen we nog even weer om op het pianospielen. Want ja, zo vaak zien we dat net, dat een voetballer piano speelt.
0: Toen ik jonger was, heb ik 2 jaar piano gespeeld. En nu heb ik een piano thuis. En niet dat ik heel goed ben, maar om me bezig te houden, doe ik zo verschillende activiteiten. Ook boeken lezen, ja, zulke dingen.
1: Wat speel je dan het liefst? Wat voor type muziek?
0: Op piano. Ja, gewoon wat ik op YouTube vind. Een mooie melodie gewoon.
1: Zing je dan ook mee?
0: Ja, af en toe. Af en toe. Ja.
1: Maar misschien moeten we toch even een keer bij je thuis langs om te kijken hoe dat eruit ziet.
0: Ja, dit zou ik niet doen. Nee, ik doe het echt voor mijn plezier om me bezig te houden. Ik ben geen Mozart of zo. Dus nee.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bluwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoedt wat online domein Vurket? Is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren?
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland Doc.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Zelfs zijn ze zijn misschien wat het nijs is tussen Tonze hier in Friesland bracht. En nu zag het Jacob Stelwagen. Jacob, een goeie meetje.
11: Een goeie meetje. De Friese huizenprijzen binnen een tredde financier van 2026 op een ei omheen gingen. Een gemiddeld huis in Friesland kost het op dit staat 416.000 euro. Landelijk is er meer onderhandelingsronde, maar in Friesland wordt er nog altijd een soort lobbyen. Berend Wiemenga van de NVM, hij doet hoe dat komt.
12: Toen het aanbod van woningen is nog net heel bot aan om. Dus er bloed nog wel steeds een schaarste in te merken. Wij vinden dat het wat beter gaat. Maar met rond draaien woningen west uit kiezenkist is het natuurlijk nog net Hosanna op de huizenmarkt.
11: Het belang van Belsum heeft de Bartestuinvereniging op. De druk op de vrijwilligers werd te groot door onhoudende oerlijst en vernielings door jongeren. Jasper de Vries van Pleerstuk Belang had eigenlijk een 300 badskip voor de orden van de jonge vandaan.
13: Alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en de 21 jaar... gaan er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitvreten... en of ze niet ergens anders, hè, want dat zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Het gekomen van heinde en verre lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen en weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten. Want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
11: De hegerskwallen NHL Stenden is getroffen de tweede beste grote hegerskwallen van Nederland. In 2018 en 2019 eindigen NHL Stenden ook al in de top 3. Maar de laatste jaren vonden ze de krekboeten. De keuzegids vergelijkt het alle jaren opleidings-, skwal- en universiteiten op basis van studentoordeelen, studiesucces en de aansluiting op het werkveld. Mark Otter, voorzitter van het college van bestuur van NHL Stenden, is tegen Grusk.
14: Ja, het is toch wel de erkenning wat we natuurlijk al die jaren zelf ook wel voelen van we zijn zo bezig om het voor studenten een fantastische studietijd te bieden. Ja, als je dan de tweede van Nederland wordt, dan zijn we super trots.
11: Het planetarium stiet in katten op een euromunt. Ontwerper Armand Mevis uit Amsterdam had het ontwerp maken en verbindt in de munt het verliezen met het nul. Om de ene kant wordt het planetarium en de planeten al beelden. Om de andere kant koning Willem-Alexander en de Melkweg en het Zwarte Gat. Al hier worden er door het ministerie van Financiën 2 speciale betinkingsmunten uitgedaan. Directeur Adrie Warmenhoven van het planetarium is tegen op tijd.
15: Nou, het is natuurlijk geweldig dat er een wettig betaalmiddel... Het is niet een herdenkingsmunt, het is echt een wettig betaalmiddel. Ik vind het een enorme eer voor het planetarium. We hebben jaren terug een keer een postzegel gekregen rond IJsinga. En nu een munt, ja, dat maakt het wel rond.
11: De symbolische eerste slag van de munt is op 29 oktober in Frenscher. En van dan al is de munt ook te krijgen. Op het gemeentehuis van Achtkarspelen in Boetenpost schoten bij hem van CBS de tarnissing van de moon on voor een moarsbrochtje met burgemeester Jouke Douwe de Vries. Het mat het belang van goed eten, moars betiet, onjan, want hield hij meer bij hem, geef mij een lege magen en squallen.
16: Dat komt in heel Nederland voor. Dat is ook de reden dat wij als burgemeesters dit organiseren in heel Nederland. Om op die wijze ik ben wel een goed meal te hebben.
11: Onze vier, het Nijs van deze 8 oktober. Meer op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
10: Dank u wel, Jacob. Het Frieskrijs, de Signitelijst, dus op die app en de site. En daar kijk ik de Sjen op alle, in alle oeren, 2 keer per uur in het Frieske Journaal. In Friesland, Joert dus.
0: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
17: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Yocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Yocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op yocado.nl. Yocado. Geef magie aan elk geschenk.
18: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de Vat Elsen.
19: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van tolve ont vijf.
20: Onderwijs.
21: Mai Erik Enema.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
10: Je hebt die vroege buurt op school de laatste gymnastiekles voor de vakantie, voor de zomervakantie vaak. Apenkooi, ik vond het altijd geweldig. Ik ben die dat net zo leuk vond trouwens. De apenkooi is weer waarom in die zin dat er een apenkooi XL organisaire is. Sport Friesland en de Frieslands die het organiseren, die maakt het een tour langs alle 18 Friese gemeenten del. En Joert, wie dan de officiële start van die tour? Maar eerst het Waberlucht vanzelfs. Ja, Jan Jonkman, een hele goeie misje.
23: Erik, ik een goeie misje.
10: Heb je eigenlijk best nog wel een aardige dag, hè?
23: Wij kunnen zitten dan op zijn vrije. Het koelt er dan mooi op terug. Ja, de lutsen uitentrouwen wat enkele stouwen zo. Maar we hebben het algemeen. Ik wil een soort rondte voor de zin. Het blunt op de meeste plakken. Blunt familie ik droeg. Ja, mooie stapelwolken. Uitentrouwen, rijnbogen. En er stond er wel een krachtige noordwestenwind. Nou, en dan zullen we even naar de temperatuur. Nou, die lijn op zo'n 15 en een hele graad hier in Egmariep. Die doet er pijn aan mij. Dan wat doet er aan mij. Laaksem doet er aan mij. En Kwaaien. Alleen in Bakkeveen die zit even wat heger. Die zit op 16 een hele graad. Nou, er is Joert ongeveer oorl, zo'n oorl millimeter van. Laaksem hier wat meer. Die zit op goed 5 millimeter. Maar als we dan zoeken naar de verdamping, ja, dan is Joert ook nog wat 3 millimeter verdampt. Dus ja, dat rijnwetter, dat bracht net echt als je van jongens, het bracht dat de droogte voor de onderkant schoot. Maar de komende dagen zullen er vast wel wat meer komen. En want de waarsuitzichten die binnen net echt heel positief. Ja, wel positief voor het rijnwetter. Maar de droogte die lost er dan net helemaal van op. Maar we hier dan vanmiddag hier dan op een waarkaart. En dan zullen we dan ook dat we daarnaast nog even een rechtje van hege druk krijgen. Dit nog wat meer invloed krijgt. De buienactiviteit die wordt wat minder. De boppenloft die wordt ietsjes warmer. Dit vanmiddag nog op een kilometer min 7, min 8. Die het nou min 4, min 5 op een trein kilometer hechten. Dat houdt dan ik in dat de stapelwolkjes die aan losse aasten gestaag op. De wind vanuit het westen, zuidwesten, waar die neemt ik heel gestaag wat aan. En die gaat vanuit het noordwesten naar het westen daar. En dan hebben we vannacht temperaturen om het 10 graden heen. Hebben we eerst wel wat opklaringen.
10: Oké. Okay.
23: Vanuit het westen waar komt heel stadig gewoon een warmtefront. En dan zien we dat de temperatuur na vandaag 12 uur alweer een beetje oprint. En dan kent ik alweer de 12, 13 graden worden. En dan neemt de bewolking in het tweede pad van de nacht af. En dan hebben we zinne wandtijd, hebben we de eerste rijnbuien alweer te pakken. En dan is het wat skier en diezig. Het maakt een zwakke tot matige zuidwestenwind.
10: Ja, en een aardig wat rijnwetter morgen, Jan?
23: Ja, want het morgen, we morgen hebben wat we zijn. Dan komen we morgen eerst al te krijgen, maar warmtefront. Daarna komt nog een keldfront. En ja, dat houdt dus gewoon in dat we morgen de hele dag een soort bewolking. Hè. Het is wat roezig en onleidig. Ja, en dan van oude man die het al de eerste buien. Ja, en dat gaat de hele dag is het een komen en gaan van buien. Ja, de wind is wat omgeer naar het zuidwesten te. Wat ik inhoud, dat ik wat in wat warmere lucht zie. Dat zien we vooral op een waadeiland. Het zeewetter is direct nog wat warm. Daar is de temperatuur om de 18 graden heen. En zo 16 graden in de provincie. Maar die wind die speelt Monika nog. Daarbij ik nog wel een hater al, vooral in de midden. Die wordt dan krachtig tot hut. En vooral in het kust en in het waadgebied. Dan kijk ik wel even uitzetten. Zo'n tot 8, zo'n 60 kilometer in de oren. Nou, dan moet je er wel even vooruit. Mensen die op het wetter gaan. Vooral vanuit de eiland maar de boot. Die moet er wel even om denken. Maar door die krachtige wind luidt de gevoelstemperatuur. Ik even zo'n 1, 2 graden leger. Maar in de jong en in de nacht verhoren het net en zo. Dan gaan de buien gewoon droog hebben temperaturen om de 10 tot 11 graden heen.
10: En voor het weekend, Kerstus, ik kan het mooiste waar beloven voor Glow, hè?
23: Nee, ik heet graag wel, maar we hebben genoeg mooi waar. Want het is even op, denk ik. Maar als we dan een nummer zullen, ja, dan en snijden ik het bloed dan gewoon nou, compleet yes. Ja, dan de is een komen en gaan van buien. Al is het er wolken en zinnen. En er zit een krachtige westenwind. En dan hebben ze 15 graden snuren, 15 graden op het water, zo'n 12 of 13 graden meer de provincie. De boppenlucht kwalt het al. En daar zullen we dan ik nog wel even een klap tonger op snuren. Nou, te waarnemen te wijzen. Zo onstabiel wordt het dan. Nou, we snijden is ik altijd nog onleidig en roezig. Ik altijd nog een talbuien, mooi een krachtige westenwind. Nou, uitzetten in zand, in het kust en in het waadgebied. En dan is er de temperatuur niet om het tredje, 14, 15 graden. Maar als we dan als mensen zullen, dan krijgen we het invloed van hege druk. Het is kalm, het is droog, uit een trode zin. Erbij. En dan lezen de temperatuur naar rond de 16 graden. En dan maar een zwakke wind viel tot dan ik dan wel wat noffelijker rond. Nou ja, sageervetsend, de NS neemt de komende dagen net een blad voor de moelen. Nou, de bladen vallen.
10: Oké, dankjewel Jan.
23: Het beste.
10: Joe.
1: Het slotstuk van onderwijs.
10: Ja, er komt dus meer wetter. En dat kennen ze wel broek, hè. Maar er mag wel een heel soort wetter komen trouwens. Want het is nou zelfs zo dat de wetterstorm in de Rijn net meer te peilen is. Misschien heeft het wel eens zoen. Bekende meetpunt bij Lobitz. Werd vroeger leren dat de Rijn het land binnenkomt. Nou, dat is niet ergens oorzaamwijs. Maar dat maakt het net zo voor. Bij Lobitz hing het een good boord. Een digitaal boord. En dan kan je zien wat de wetterstorm is. Maar het wetter ziet er zo leeg dat ze het boord maar uitzetten hebben. Dat jouw belang hoe nijpend de situatie is. Aan de andere kant, oren profiteren daarvan. Die is het verhaal die goed in onderwijs. Misschien dat de riviercruises haar melden in Haas. Want wij hebben nog een al wetter in de Vierten en de Kanaal. En zo wat in de stingen. Dus dat is mooi. Daar profiteert een oren van. Rietsverre zit, joeg je er dit week al omdat het vrachtverkeer op het PM-kanaal. Van de Lemmer naar Delfzijl en naar Duitsland verder. Volle drokker is. Dus daar profiteren oren dan ik wel van. Dus het vindt dan altijd wel weer een waai. Maar goed, het bloot natuurlijk een feit dat het wetterpeil zo verguiselijk leeg zit. En ik dacht, er zit misschien wel een plaat in. Veskes hoe wetterpeil. World of Waters, chip in Oceaan, in zin. Maar misschien heeft het wel een oren. Die terugkeert net per se zwemmen of drinken, maar gewoon om op te varen. Wetter, dus. Dat soort slot zeg je ook in, maten. Heeft een suggestie, heeft een idee. Wat van Veske dan we aan het draaien, maten, aan het draaien van dit programma. Door het om je terug, via 06, 20, 4, 9, 9, 1, 9, 9. Of broek de app van Omroep Friesland. En de leukste suggestie, nevens dus een zakkundige jury hier in de studio, dat ben ik zelf. Die draaien we online van dit programma. Ik ben heel benieuwd naar de komst.

0: De neiging over Mighty Erst, het noemer Haaf, plaak ik zich aan de sneun bij de werriepeling van de verbouwde harmonie. Harmonie in Ljouwert. Maar dat wiel ook mee in Verske. Waar haar echt ontwurkt zijn wel die maat Junegreens in Simplon, dat ze maaien, op de popronde. En op 11 oktober, dat is misschien wat realistischer, dan dat ze een optreden op een Jouwer bij 8501 Indy. In de stam is dat even mij daar op een Jouwer. Een reden om deze bijzondere jongeres zijn van dichtbij te bewonderen.
1: My Erik Enema.
0: Ja, klauterie, draven, ballen ontwikken. Op Jereveen, Koen Squalben, je hoort al haar energie kwiet in een apenkooi. En net samen een apenkooi trouwens, een apenkooi XL. Zijn nemen de organisatoren, Sport Friesland en Zwartverzekerder De Friesland het. Een speciale apenkooi die dit hier toch alle 18 Friese gemeenten op tour zil. Nou ja, wat is er dan krijgt ze oors aan? Dat woord verslagjouwer Amber Otterwitter.
2: Kunnen jullie mij misschien vertellen waarmee jullie bezig zijn?
3: Met apenkooi XL.
2: En hoe werkt die apenkooi XL?
3: Eigenlijk apenkooi, maar dan veel leuker en groter.
2: En ik zie ook allemaal een soort van banaantjes. Kun je me uitleggen hoe dat werkt?
4: Ja, nou kijk, je moet banaantjes verzamelen. En dan moet je die inleveren bij inleverpunt. En je mag de grond zeg maar niet aanraken. Dus dan ook wel voor de uitdaging.
2: En hoe gaat dat tot nu toe?
4: Goed.
2: Ja, staan jullie een beetje op de winst?
3: Ja, zeker. Volgens mij nu wel, maar ik weet niet hoe het nu gaat.
2: En wat is jullie tactiek om ervoor te zorgen dat jullie winnen?
3: Heel veel banaantjes pakken.
2: Sietse Batema, je winnaar van Sport Friesland en je begeleidde dit hele gebeuren achter je. Ja. Het is nogal een chaos. Kies misschien om je uit te lezen wat het precies inhoudt.
5: Jazeker, nou, het is een georganiseerde chaos. Wie ben je bij de oortraap van de Apenkooi XL Tour? En die doet Sport Friesland in samenwerking met de Friesland Zorgverzekeraar. En wat ik zeg, dit is de oortraap van de Tour troch de provincie. Het komende squal hier toeren we langs heel veel verschillende locaties. En je kan mij je klas inscroeven, maar ik nice quality het van 12 tot 4 kan ik nog inscroeven om mij te doen een apenkooi.
2: Je neemt het apenkooi XL, wat is het Jessa XL hoor?
5: Nou, iedereen kent natuurlijk wel de apenkooi. Hè. Als mensen me vragen van wat voor werk dat nou uit, dan zeg ik ja, dan heb ik jouw gymles. Ah, nou juist ik apenkooi zeker. Ik zeg ja, dat klopt. Maar de apenkooi XL, wat maakt dat nou wat extra? Nou, dit is eigenlijk een digitale variant. Ben hang keycord om, daarmee kan je ze punten verzamelen. En dat doen ze in dit geval met een hele klasse. Zie je een banaantje op, dat ben aan de punten. Die hel je op bij een verzamelpunt. Die lever je ik ben in het bananenkrat. En zo verzamel je mij je klasse zoveel mogelijk punten.
2: En waarom had je hem ervoor gekozen om dat een soort van digitaal te maken? Want een apenkooi wie gewoon bij ik al best wel leuk, toch?
5: Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, we zitten in een tier dat we innoveren, Matte. En dit loopt natuurlijk nog krek een beetje extra aan. Hè. We halen ze erop en er aan, Jochen, muziek. Ik denk dat dan krijg even dat extra jouw de site van gaat. Ja, dit vierde ik net weg.
2: Nu zit er zo'n dingetje om je nek en daar krijg je die punten mee. Ja. Wat voegt dat voor jou toe?
4: Nou, dan kan je, dan moet je met het dingetje scannen. Dan duurt het net wat langer en dan is het ook net wat leuker.
2: En wat vond je ervan, van dat scannen moestest?
6: Ik vond het wel echt heel leuk. Het is hier ik echt heel grut. Dus de Usa Gamezaal is wel lietser dan.
4: Eén ronde moet je de bal halen en dan moeten degene daar gewoon de mensen afgooien. En de andere
2: komt de bal tussendoor.
4: En de andere ronde moet je de banaantjes verzamelen.
2: En is het een beetje leuk?
3: Ja, zeker. Het is echt heel leuk, vind ik.
2: Ja, zou je dit vaker willen doen?
3: Maar ik ga naar de middelbare. Dat is wel jammer. We zitten nu in gebouw. Het is wel een leuk eind, Gim.
2: Nou, misschien kun je op de middelbare school voorstellen om ook een keer te gaan apenkooien.
3: Zeker, dat lijkt me ook wel leuk, ja.
7: We spelen tegen andere scholen. Daar moeten we tegen winnen eigenlijk.
2: En hoe staat het ervoor, dat winnen?
3: Heel goed. We staan...
7: 322 punten hebben we nu.
3: En hun hebben 202.
2: En hoeveel heb je zelf al gescoord?
3: 10, denk ik.
7: Ja. Ik heb nu ongeveer 10 punten.
2: En hoeveel gaat het er worden?
7: 120.
3: Bij mij 101.
2: Ja! Ik hoorde dat jij de hoogste score had.
7: Ja, het klopt. Het was heel leuk en ik ging de hele tijd dubbele punten pakken, dus het ging heel goed.
2: En hoeveel heb je uiteindelijk gescoord?
7: 50 banaantjes.
2: Wat is jullie advies aan de volgende groep?
7: Goed je best doen en die dubbele punten pakken.
0: Ja, goed je best om het dubbele punten te pakken. Zij is het leven raken. Ik wil een intuïtie. Bijdrage weer van Amber Otter. Dit is Douwe Bob. dadelijk het slotstuk. Wetterpeil. Mooi suggestie binnenkrijgen. Maar eerst dit nog maar nog even. Dus note to self.

0: note to self.
1: Ja, mooi Veske, hè? Van Douwe Bob. Ik maar een broer. Een mooie steelgitaar erbij natuurlijk, hè? Ja, dat is het nummer Notes to Self.
2: Het slotstuk van
1: Onderwijs. Ja, voor het slotstuk moet ik eigenlijk graag een plaat van je hebben. Diets de Maatje net, maar dat Nijsberucht, dat het digitale boord bij Lobitz werd de Rijn. Werd dat vroeger geleerd op school in elk geval. De Rijn, Utland binnenkomt, net meer onzin. Want dat wetterpeil is net meer te peilen eigenlijk. De wetterstoorn is zo leeg dat het helemaal geen zin heeft om dat ont te jagen. Tenminste, dat wond iets meer. Want dat is inderdaad net meer werkzaam, dat boord. Trouwens, die extreem lege wetterstand. En dat is een soort informatieboer, natuurlijk vooral voor skippers. Maar ja, dat heeft dus helemaal geen zin. Omdat je dat dus net na je kennen en meer te kennen. En ja, dus er is een heel soort ruimwetter vallen, maar te vallen in Duitsland en Zwitserland, om dat wetterpeil weer wat omheen te krijgen. Nou, dat gezegd hebben, dan dacht ik van, er zit een blaad in. We kregen een heel soort suggesties binnen. Hele leuke suggesties bij. Anneke Douma, we hebben woonskips uit Pietje. Even zijn extra water nodig. Here comes the flood van Peter Gabriel, zei Jan Jaap. Het water van Marco Borsato komt Linda Mai. Watership Down van Art Garfunkel, zei Egbert Ludema. Willem Gjaltema, die zei, ik heb een boot van de Gebroeders Co. Dat is wel een scooter, een wetterscooter. Anneke zei, I bless the rain down in Africa. Van Toto hebben we het dan hoor. Bridge over Troubled Water, die kwam heel vaak binnen. Alberto Bauma kwam daar onder oren. Mai en Jeltsi Groot hier dezelfde suggestie. Deep Purple, Smoke in the Water, dat zei Johan. Ik nog wel een leuke suggestie. En Michelle, ik weet wat er meer ben. Oh ja, we hebben let van Cloudbursting van Kate Bush. Het Kees Jongema. Dat is ook wel een leuke hier trouwens. Nou, kom er nog een peer binnen. De band, upon Cripple Creek. Ik wel mooi hier inderdaad. MCN en Dave Alvin, Dry River. En Use Corporation, Don't Rock the Boat. Oors Interfers, zei Ida. Ik vind al je kostelijke suggesties. Maar ja, dan wisten we het werken, we kennen die aan draaien. En dat is Joerts.
2: Slotsteek van Onderwijs.
1: Mag eens even van waar hij binnenkwam. Want ik vond het wel een hele originele suggestie. In ieder geval in dat oer naaitocht wudden is. En dat is wat Nol mij komt. Hij zei het, Boudewijn de Groot, beneden alle pijl. Het giet net hoe wetter, maar het is wel een mooi verske. En dat qua titel slacht het natuurlijk perfect op het onderwerp. Hey, dit wie onderwijs, dat is een mooi werk. Maar Jan Durk, dadelijk Noordewien, maar Willem de Vries. Ik wens jullie een prachtige tongensie.

rusten. Je borst als veilig kussen houdt me warm, maar warmer zijn je lippen die me kusten.

0: Friesland.
1: Dwaan je op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Wat zal ik dwaan dit weekend?
0: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Noordewien.
13: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze Toors. Jonne, ik hoor binnen te werken ontzonen horen. Bloed er lekker bij hing je muziek. Vooral uit deze provincie wij. En we zijn nu uiteindelijk bij een hele mooie Elvis Presley bewerking van Marcel Smit. En die hier toe Graceland. En dan inderdaad op het, of ze frisk is. Maar nou ja, toch goed frisk haar en opmerkelijke platen. Deze is nagelnij. Hij is een paar minuten oud. Tenminste op het internet. De Hoenekop en Bebo Geen.

Bill Everblime, loop in mijn jip in de boden. Had je babel geen roek, is je net met de hoden. Smart het net op een bolen.

0: like a
1: Het zet al jullie tijd mee, zat hij zelfs kreeg een onnozele tekst. Ja, van Emiel dus, van De Hoenekop. En dan gaan we over een romance in de Friske Woorden en een bebogeen fetish. Ja, ja, net bepaald materiaal, zo zei hij zelf in een passie briocht. We vast verwachten dat er een compleet symfonieorkest om te pas komt. Toch is dat helemaal gebeurd, want dit weer een opname met het FSO, het Fries Symfonieorkest. Met de dirigent Gerhard Drijvers. Een mooi verhaal, een bijzonder verhaal. Er is een hele mooie clip ik omheen te maken. En die is superkrekt om 6 uur online kwam. En ja, het hele verhaal zal nog presenteren worden. Op zondag in oktober bij het Hoenekop Festival. Dan komt er namelijk een dubbele op. P.U.T. van De Hoenekop. En is dit, dit nummer ek op. En fan, ja, een onnozel idee, ze nemen ze het zelf. En een mooi nummer. En het FSO. Prachtige mensen binnen dat kinderorkest. En zomaar, ja, dit wordt een crisis. Dat kind had net jongens. Bebogeen van De Hoenekop. Nee, ja. Ik moest wel voor denken om deze hele sfeervolle opname van de kast en het Noord-Nederlands orkest. Net waarom.
2: Ik jennig.

Sociale Griff met Hoenekop tocht haar wat de kastkin, dat kennen wij ook. Ja, ja. Jerez Jer met Noord-Nederlands Orkest en net waarom. Goed, orkest prachtig mooi, maar hebben we weer een gewoon old school rock and roll one. Asbest, naar je plaat, Cold Coffee.

dat ik dus in financieel vermogen daal. En omdat ik gisteren in de kroeg hier geen rekening met nam, heb ik ook wellicht meer uit te geven dan dat ik

Ja, het verhaal van asbest. De plaat. Op vinyl uur trouwens zet ik hem er even bij. Hobby, geen garantie. En Jitty had mij kolde koffie. Nou, dan zet er nog even een tempootje bij. Won mijn gitaar. Jitty is er. En 5 bier voor de hoofdzagerij.

Deze besteedt 24 jaar. Ik kan een mooie reportage maken in Sint-Niek in de oefenruimte. Dus die komt in kwarten op televisie. En ik zeg dat ze al even aan het oefenen weer met Foppe Lans. Hij zal optreden bij het Jitje-feestje. Dus in november, daar praat ik hier nog wel even bij in ieder geval. Maar dit wie Jitje is er en 4 bier voor de hoed, zeg ik. Dat hier examen van de Stravel te wijzen kan. Vist ik net? We gaan even strakke skates doen hier. Mooi feut. Nieuw water.

0: van het patsje.
1: Moffert, Strakkerskeef, ja, ja, helemaal van het patsje. Dat is net Christ in Concrete. Het is wel een, ja, DJ Lin trouwens. Dat is mijn nieuw materiaal omkomt. Een pikker optreden. En ja, een van die nummers die ik zelf wel heel oké vind, is deze. Ray, Q.

Royston Concrete. Ja, zo'n band uit de jaren 80 die er niet eens weer opdoekt. En jarenlid dat ze nog steeds fantastische noemers kunnen kennen. Ray Calls This. Hoe mooi noemers pritsen. Dit is de Nije. Gerben Oostra, een Nij, de ondergeende zinnen.

mooi zwiffelnummer bij van Gerben Oosteren. En nee, de ondergeende zinnen. Azus, de live-opnames van Beeldstar, die juster op televisie weer en nou werd hier op de radio. Maar is maar even de Mr. en Mrs. Ja, via het net. Moom, Tionne, Bolwerk, Stets, Tierre met Boas. Wat is een mooie clubshow daar. Can't fall asleep.

All the way from Friesland. Mr. and Mrs. Geweldig, wat een duo, hè. Nogmaals, morgen live te zien en te beharken vooral in het Bolwerk in Snits. Can't fall asleep. We bedoelen nog even bij Friese roots. Ze werd het je net, maar het wel een Friese achtergrond. Anna Spark en de Burgundy Red.

Anna Spark en de Burgundy Red. Brengt u eens bij de televisiesturing van Norwin Juster. Ja, ja, daarin een optreden van Beeldstar. Toffe band. Ja, er komt weer van alles aan. Nieuw materiaal, dat gaan ze even in de studio Jerrelitten. Die geven wij nog even spelen. Als ik in Engeland op tour, daar komen we in Norwin. Ik zeker waarom, want dat verhaal geven we filmen. En van genoeg, ja, ja, energie om de band heen. Ja, nee, gitarist, ja. Die winnen ze, live in Norwin. Beeldstar.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie, om 11:30 bij Omroep Friesland.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder, Simpel.
5: Bent u 68 plus en zet uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
11: Njorgen Hontemaai, Santje in oktober, hinste spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
12: Goeie, het werd tijd om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen schippen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, trek een stok in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen witte. Hondje.
13: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolve ont Vief.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
15: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
14: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
16: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
14: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
17: De Jong van Friesland.
18: Non-stop muziek.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ah, een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
0: Geweldig.

0: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom een Friesland gaat terug? Alle dagen. 82.12 FM.
0: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
3: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
2: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

En uw mem hier verhalen hoe de hut hiet van het besteden. De skipper die mij opzet net zwemmen koer. Hij zei, lid mij maar los, lid mij dan maar geen. En te liets wie het ziegje.

0: vanavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bluwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoedt dat online domein Vurket? Is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren?
1: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: Focko, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focko Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heelke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focko, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

take a bay on the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
3: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
2: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Rijn bij een barbecue, chimmin op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit er ik niks op tv.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11:00 bij Omroep Friesland.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
3: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
2: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie de vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland.
1: Spanning in Oude Bekeep. De bouw van Sien Starters Wenningen leidt voor eerst stil door een juridisch conflict. In Oude Bekeep valt een groep jonge Wenningsietjenen, Marmekoor, Betelbare Huizenbouw, de Redenrijker. Maar een ouder echtpaar uit het dorp heeft bezwaarmakertje in het plan en is naar de rechter gestapt. De kwesties waren het dus van spanningen in het dorp. Daarom een weekend waren ruten vernield bij de wenning van die meesken. En de auto van het peer, wie ik het slachtoffer, de dupe van vernielings. Verslaggever Isa Visser, zeer in Oude Bekeep en praten. Om te beginnen met Sylvain Boonstra, hij is wutvierder van dat weddingbouwproject.
2: Nou, wij worden eigenlijk stelselmatig sinds mei tot toen 24 zingwerken drogen echtpaar uit Oude Bekeep. En hier staat de procedure naar procedure naar procedure en daardoor kunnen we net los.
3: Dat jit al jaren terug, hoe groot is die teleurstelling van Jim dat er nog steeds net bouwt wordt in?
2: Ja, dat ken ik net omschrijven hoe dat veelt. Dat is heel frustrerend en het wekt ook heel volle woede op. Maar ja, je moet je rustig houden. Je kan dat net mijn pennen beschrijven hoe dat voelt.
3: Nou, komt er steeds wel wat meer onrest hier in het dorp. Ja. De ruten binnen bij nou ja, het echtpaar werd om git al ingooit. Teksten binnen schreeuwen op de auto. Ja, ja, hoe zie je hem daarna vanuit het project?
2: Ja, je mag geweld nooit goedkeuren. Maar ik heb me wel begrepen dat er nog een keer mensen binnen werd van ja, nou is het een keer clear. Ik ben zelf net man van geweld. Ja, je kan me wel voorstellen dat mensen een keer kleren maar binnen. De meesten houden al meer dan 3 het hele dorp op slot met alle fruitgang. Dus ja, dan ja, meesten ben een keer dan is het een keer kleren.
3: Heb je hem daar vanuit het CPO-project iets mee te krijgen?
2: Nee. Dat, maar als goed zou zijn, dan wil ik het echt niet weten. Ik stel me daar helemaal oude stand van af.
3: Hoe lang ben je hier al mee dwanen met dit hele project?
2: Wij zijn al meer als oorlier nog bezig. En we hebben helemaal taalleefd naar de aankomende bouwvak, maar toen zouden we starten. En het was steeds rugzaak op rugzaak op rugzaak. En dan zou het eindelijk keer gebeuren. Maar ja, zou er weer een procedure op staan, dus we kunnen weer net beginnen.
3: Je bent een CPO-project. Kist de squad uitlissen wat dat krijgt inhoudt en waarom het daarom zo lastig is om net te beginnen?
2: Ja, CPO ziet voor collectief particulier opdragenschap. Dat beschut eigenlijk dat normaal KPO een nijbouwwenning van een projectontwikkelaar. En dat ben we nou zelf. Dus waar zelf een architect in de hand om, waar zelf een bouwbedoel in de hand om. Zelf de groenboring, waar alles zelf. En dat moet je ook voor een aardig gedeelte eerst voorfinancieren. Want bang ben best streng richting CPO. Ja, en omdat onze vergunning nog steeds net onherroepelijk is, krijgen wij geen hypotheek, roen. En kunnen wij net beginnen.
3: Hoe is het naar de toekomst?
2: Ja, ik hoop dat de Raad van State snel uitspraak doet, maar dat is afwachten.
3: Zit er nog wel wat in?
2: Ik zit er nog zeker wat in, maar het wordt wel steeds lastiger. Ik ga zelf krijg een liedje krijgen en we zitten nog in een tijdelijk wenplak. En dat maakt het allemaal net makkelijk.
3: En had je er nog wel vertrouwen in dat op een gegeven moment hier dat huis steen komt?
2: Ik had er wel vertrouwen in dat op een gegeven moment steen komt, maar hoe lang dat gaat worden, daar kan niemand uitspraak worden wel.
1: Nee, Sylvain Boonstra zei dat van het wenningbouwproject er in Oude Bekeep. Isa Visser is onschoot in de studio. De praters kwijt mij. Deze Sylvain Boonstra. Isa, heest ik maar die mensen praten volt in elk geval die voor deze juridische obstakels waren hier.
3: Klopt, ja. Ik ben juster en nieuwd meerdere keren bij Harden onderdoor West. En dat begon eigenlijk juster. En eerst mensen wil heel stellen van we willen net reageren. Maar uiteindelijk woens een krek wat meer betinkt hij het. Wat natuurlijk ook logisch is. Dat hebben we Harden ook jong. Dus we hadden manier en dat gie dus oor joet. In de mannen hebben we weer even contact van nou, willen we het of willen we het net. Van een mooi contact hoorn. En toen woens het in eerste instantie wel. Toen ben we erin geweest.
1: Dus dan een bekeerd, maar de cameraman.
3: Exact. En toen, bij Harden Thuis besletten ze toch de stekker eruit te loeken. En oont Jan dat een inhoudelijke reactie er net komt. En die wij ik net krijgen. Nee. Dus dat is schande.
1: Ja, dat is wat jammer. Dat verhaal was natuurlijk ik jaren. De meeste mensen denk ik, was schrokken. Want ze hebben cent eruit gekregen. De auto is kansjeren.
3: Klopt, ja. Het is lastig. We binnen er wel binnen West en we gaan wel met Harden praten zonder de camera erbij. En de Borgen Master is een ontdagen lien Ekdel West bij het peer. En die zei het ek, ja, het is lastig om in te schatten. Ben ze nou schrokken? Bij u zijn ze wel even onwist van, hier lijn stien en hier lijn stien. Het wien er wel vief. En toen merkte ik wel van, dat komt wel binnen. Ja. Wat logisch is natuurlijk. Ja, want ja, er zitten aardig wat gotten nou in die ruten.
1: Ja. Nou, dat is dan een fysieke reactie van het dorp. Maar je maar want hoe reageert het dorp Oude Bekeep zelf, Fieder?
3: Ik ga een skofke bij de bakker stien. Nou ja, het dorp had geen supermerk meer, zo'n kwad, maar nog wel een bakker en een slager. Dus bij de bakker haak ik een tiertje stien. En nou ja, iedereen is op hichte. En dat is natuurlijk logisch in zo'n Lietz dorp. En je merkt dat het libbet. Elke nien die weet van de situatie oor. Maar ik elke nien had wel een beetje dezelfde mening. Ik had natuurlijk ook vregen naar... Nou ja, is dit dan de oplossing? Nee, daar wien ze natuurlijk mijn oorvolslijn oer in. Dat is net de oplossing, om het op die manier op te lossen. Maar aan de orenkant kon ze het ook alweer heel goed begrijpen. Het spiel het al jaren. En nou ja, van jaren sissen is dit echt net de eerste keer. Dus het stapelt op. Dus meestal die kinderen die, nou ja, die woede ergens toch wel begrijpen. Nou ja, en wat ik kreeg, ik al zei, de burgemeester van de gemeente Eerst Stellingwerf, werd al de bekeerp onder valt, volgt de situatie. Nou ja, ik mij zwargen eigenlijk wel. Hij had intussen ik dus in al de bekeerp West, want hij kon net echt contact krijgen via de telefoon. Dus hij dacht, nou...
1: Ze namen de telefoon het op, hè?
3: Nee, hij dacht, ik moet het toch maar even hinnen. En daar had hij ik mij harren in Peteer West. Maar nou ja, zijn plan om eigenlijk die beide partijen Mijnoor te verbinden, dat is hem net slagen. Zo leidt hij, nou ja, ik uit om mij.
0: Nou, dat is heel erg moeilijk om die verbinding weer recht te krijgen. Ik heb met de betreffende personen daarover gesproken. Maar ja, ik merk gewoon dat het heel moeilijk is om de verbinding met elkaar te leggen. En om ook met elkaar om tafel te gaan. Om hetgeen wat speelt, om dat ook echt daadwerkelijk met elkaar te bespreken. En te komen tot een oplossing.
3: Is geweld of nou ja, vernielerij, is dat dan de oplossing?
0: Nee, dat is zeker niet de oplossing. En vandaar dat ik ook heel snel ter plaatse ben gegaan om met die mensen in gesprek te gaan. En ook gezegd heb tegen die mensen dat ik ook sta voor hun veiligheid. En dat ik ook elke vorm van geweld, agressie, intimidatie, wat het ook mogen zijn, dat ik dat ten stelligste afkeur. Dus dat heb ik ook daar echt laten merken, dat ik er ook voor hen wil zijn.
3: Josijn krijgt al, ik probeer hier die verbinding tussen beide partijen te zieken. Josijn, dat slag het nog net hier omdat. Wat is wel de oplossing, denk je?
0: Nou, die is best ingewikkeld. Ik ben er geweest, ik heb met hen gesproken. En hen ook verteld van dat ik een brug wil slaan, dat ik een verbinding wil leggen. Ik heb ook voorgesteld om met elkaar aan tafel te gaan. Maar wat ik ook daarin breng, wordt eigenlijk van tafel geveegd. En ja, dan sta je eigenlijk als burgemeester met lege handen. En dan weet je ook even niet op dat moment wat je moet doen. En nou ja, dat is ook nog wel iets waarvan ik zoiets heb van... dat gesprek laat ik ook op me inwerken. En ik wil er nog steeds voor ze zijn. Ik wil er voor de hele samenleving zijn. Want ik begrijp heel goed ook aan de andere kant wat er speelt. En dan is het juist belangrijk om samen die verbinding met elkaar aan te gaan. En dat is wat ik voor ogen heb. En dat hoop ik dat dat echt nog gaat gebeuren.
3: Oude weekend ging het dus mis. Had je met iets dien om het dit weekend, nou, in elk geval beter verinnen te litten?
0: Nou ja, kijk, wat we doen is er voor iedereen willen zijn. Dat gaan we ook doen. En als er signalen zijn, dan hoop ik ook dat mensen bij mij terechtkomen. Zodat ik daar ook op kan acteren.
3: Montioen is de vergadering ook van plaatselijk belang. Daar zul je zelfs als burgemeester ook bij onwezig wezen. Wat hoop je daar nog u te helpen?
0: Nou, ik ben er morgen in ieder geval bij om te laten zien dat ik er voor het dorp ben. En om ook aan te geven dat ik in gesprek ben geweest, wat dat heeft gedaan. En om ook nou ja, de plaatselijke belangvereniging toe te spreken. En ook daar aan te geven van, ik ben er voor iedereen. En als er problemen zijn, kom bij mij.
1: Zei Jack Werkman, hij is burgemeester dus van Eerst Stellingwerf. Arde Bekeep, ja, zit nog, hield hij tot slot. En het liep erop dat er vreest net een eind om deze conflict situatie komt. Het wacht sinds nog op de uitspraak van de Raad van State. Wordt vervolgd dus.
4: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Een maasbrochtje jouwt energie om de dijk goed terug te komen. Dat boodschap Jere wil hierden. En om de kreef bij te zetten, organiseerde de gemeente Kaspel het Borgemastersbrochtje. Daarbij mocht een leerling van CBS de Tarissing, u droeg hem, in het gemeentehuis eten met Borgemaster Jouke Douwe de Vries. In het voorheen de bijna les kregen hoe zo eten en werd tot aan mij komt. Verslaggever Ben de Jager, wie bij het brochtje en vregen om Jesse en om verder wat zij het lekkerst vonden.
7: Ik denk een yoghurt met een beetje musli. Nou, ik vind die boter hier wel lekker. Maar dat was dan op de koeken. Maar dat was wel lekker.
8: Dat hij zelf een scotje mochten.
5: Hoe is het om mij, de bargemaster, maas te eten?
7: Cool. Ah, ik vind het wel leuk.
5: En wat ga je hem nou juist, want je hebt eigenlijk al een heel aan je heen gefietst. Heb je echt zin om een maas te eten? Want eet je maas normaal zelf echt?
7: Ja.
5: Wat krijg je dan?
7: Ja, gewoon een stukje bal en mijn pindakaas.
8: Ik heet Hanne van Houten en ik zit in groep 8.
5: En hoe is dat?
8: Ik ben Ilse van der Meer en ik zit ook in groep 8.
5: Vrouwje, we zitten hier Joert, bij het Bargemastersbrachje op zijn Geveriers, burgemeestersontbijt. Wat vind je ervan?
8: Ja, ik vind het wel gezellig en ik vind het wel goed dat ze mij alleen eens zo'n eten. Toch,
9: ja, ik vind ik heel lekker dat ik.
5: Meisjes, misschien zou alleen met de Bargemaster praten. Wat voor gevoel jou dat?
9: Ja, dat vind ik gewoon een heel cool gevoel.
5: En hoe vind je het?
7: Ja, wel leuk, want hoe vaak is nou de burgemeester?
5: Net zo vaak, denk ik.
7: En hoe vaak kom je? Net vaak.
5: En nou zit je hier in het gemeentehuis. Wien je hier überhaupt al wel eens geweest of nog nooit?
7: Ja, één keer om in paspoort.
10: Dan ben je hetzelfde, even aan paspoort.
5: Maar goed, je zit hier nou met de burgemeester te eten. Hoe vet is dat?
10: Wel vet op zich, denk ik. Want ik vind dat wel leuk, want die zus ben ik net heel vaak in hun leven.
5: Jouke Douwe de Vries, bargemaster van de gemeente Acht Karspelen. Joet, het bargemastersbrachtje, het bargemastersontbijt. Ik denk van jou ook, ja, genieten.
11: Ja, dit is hartstikke leuk. En vooral om al die jeugd die er op het gemeentehuis te ontvangen. En dan ook nog krijg ik wat te vertellen over wat een bargemastersbrachtje is. En wat zo'n eten budget. Want bij jij ook wel eens als bargemasters ben, maar ze geen eten krijgen of zonder eten naar je squallen gaan. En het is gewoon heel wichtig dat ze en moois eten en dat ze dat ook nog zo moeten doen.
5: Nou, ben je hier van de morgen betreed op fietsje heen komen. Ontvangen ze dan. Wat bepraat je met de band? Waar gaat het over?
11: Het gaat alle kanten uit. Vooral wat een bargemaster ik doet. Daar zei ik een heel soort, ik even een field hoe zwier dat het Amstketen hier naar Karspelen is. Want ik zeg wel eens, want het is een zwier beroep hier. Wij waren een van de Zwitsen van Friesland. En ja, het is hartstikke mooi om te zien hoe enthousiast dat je bent binnen.
5: En had je dan het verhaal misschien wel wat breder loeken. Missen van een brachtje, jij ook dat vaak hier in deze gemeente?
11: Dat komt in heel Nederland voor. Dat is ook de reden dat wij als bargemasters dit organiseren in heel Nederland. En het is heel wichtig dat bij een eten. Dat is ook de reden dat ik heel vaker, dat zus ik in Nederland, ik op squal ontbijten binnen. Hè, om op die wijze, en ik tussen de middie, squal lunches, om op die wijze ik wel een goed meal te hebben.
6: Een bijdrage weer dat van verslaggever Ben de Jager.
4: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien in Alphen. De dij voorbij.

0: hutwerkende en leven man. De moord is nog altijd net oplost. Na 23 jaar doeken omroepcollega Geertje de Vries, Margriet Brandsma en oud-rechercheur Henk Dillerop in deze cold case zaak.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
2: Dat was een heerlijke jongen, ja.
1: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
3: Zij zat helemaal onder het bloed.
1: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
4: Ik weet wie de moordenaar is.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
0: Geertje, goeiemiddie.
5: Goeiemiddie.
0: Het klinkt al heel veelbelovend en spannend.
5: Ja, nou dat mat ik.
0: Ja, en hij hem oplost, want de site hij en ik weet wie het is.
5: Ja, nou ja. Nee, dat kan ik natuurlijk niks zo zeggen. Wat meesten echt naar de podcast, Harkje.
0: Ja, je hebt eerder een podcast maken over de verdwenen marechaussee, Sikko.
5: Ja.
0: Nou disse, waarom disse zaak?
5: Nou, dat had meerdere redenen. Sikko wie een mysterie, hè? Die weer verdwenen, die weer, het weer absoluut net duidelijk wat er gebeurd weer. Dat Hiederik zelf dan ken, of ergens in Boedelon zitten, of wat ik maar, hè? Dus dat weer meer een mysterie wat we oplossen wonen. En doe, nou ja, we hier zo iets van, wij werken je leuk, Mijlkoor. We zien je een nieuwe zaak. En toen hebben we gewoon de cold case kalender van Friesland erbij houden. En hebben Sean van wat is nou een zaak des van size van misschien komen we daar nog verder mee.
0: Ja.
5: En toen sprong deze er wel uit, want dit is een zaak wat best wel een soort al oer bekend is. Er zijn best wel onwezigen. En toch heeft er nooit een dier erop pakt.
0: Nee, nou ben je een journalist, geen rechercheurs, maar de viels die misschien wel echt rechercheur als je sa indoekst.
5: Ja.
0: Hoe is dat?
5: Ik heb wel een sign dat jongen weer dan wie ik nou nog bij de politie ging. Want ik vind het echt zo'n leuk werk. Ja, echt. En sinds we er natuurlijk met internet, heb ik zo'n soort mogelijkheden om dingen uit te zieken. En dus ja, wij zijn er echt indoekt als een soort van rechercheurs. Ik moet wel zeggen, wie een enorm soort help van Popke Akkerman. Dat is een man uit Houlerwijk, die het zelfs vanuit 2006 onderzoek docht naar deze zaak. En die hier echt... Nou, mensen kennen het net zijn op de radio, maar ik hou mijn vingers nog ongeveer 8 centimeter
0: in elkaar. Ja.
5: Zo'n dik dossier hier die al opbouwt. Van mensen dat er me praat hier, mooi tjoegen. Hij hier een heel soort, mooi de politie praat. Mooi de journalist van de Oost-Stelling Werver, die ik een heel protte onderzoek die in het. Dus we hier een heel soort gegevens. En we zijn enorm geholpen daarop. Want
0: ja,
5: dat dossier mochten wij dus ik inzien en mochten we ik broeken.
0: Ja, nou, dat is prachtig natuurlijk. Ja. Maar San, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, die heeft natuurlijk ook een soort informatie. Steen die dan je maar Eerpen Jerms op te wachten van eindelijk na 23 jaar binnen een bimeisken die het had even vriend zetten?
5: Nee, zo werkt het Openbaar Ministerie net. De politie weer wel enthousiast. En de politie werkt natuurlijk nou geer met het Openbaar Ministerie. De politie weer wel enthousiast, maar... doet we onkundigen dat we dit maatje zoen, maar op het moment dat we een afspraak maatje wonen, maar de politie wordt vierder, waren het eerst weer houden. En dat is dan wel een beetje gek. En dat hebben we toen ik zei van, nou, dat is heel raar. Je hebt weer een enthousiast, doet we zijn, we willen dit. En nou vregen we je meewerking en dan zeg je hem nee. En nou ja, nou wat ondringen van uw kant, mocht het uiteindelijk toch. Maar dat is dan het Openbaar Ministerie die het zin had. Dit zin de politie zei nee, net maar die journalist.
0: Wat voor gevoel krijgt daarbij?
5: Nou ja, ik heb het idee dat bij het Openbaar Ministerie een heel soort argwaan richting journalisten is. En dat ze heel bang binnen dat wij dingen naar boeten brengen die het net naar boeten maaien.
0: Wat misschien daderinformatie is.
5: Wat daderinformatie is, wezen kennen. En ik snap die angst wel. Uh-huh. Maar zo werk je wij net. Henk Dillerop is dus zelfs oud rechercheur. Die hier doet hij nog rechercheur wie ik wil te krijgen, mijn journalisten. En die had ik wel zin u zei van mijn journalisten zoals maar Dij en mooi Margriet, daar wil ik wel mijn werkje. Want als Jim zegt ze, we brengen niks naar boeten, dan doem dat ik net. Dat zijn werkje wij echt. We matten dat vertrouwen.
0: Dat vertrouwen moest hebben.
5: Wat we krijgen, dat mogen we absoluut net beschamen. Dus dat doe ik net.
0: Nee. Wat kunnen wij verwachten van deze podcast?
5: Nou ja, eerst wordt natuurlijk wel weer even de zaak uiteenzet. Mm-hmm. Van wat is er gebeurd op 12 oktober 2003. En dan praten we mooi verschillende mensen. De broer van Focco, die werkt mooi. Dat is voor u zich altijd heel belangrijk dat de familie het

0: wit en mooi werkje wil en er geen bezweertje in het. Hij zei hier van ik wil het net, ik wil het net alle keer oprakelen, he, dan hier het net dien. Dus met de broer praten we, maar ik was zijn ex-vrouw. En wat ik zelf een heel bijzonder interview vind, dat is een interview wat Margriet Houden heeft met een man die 28 dagen vast zitten heeft voor deze moord. En die toch een heel soort mensen beschouwen wordt als de moordner. Nou, mooi toch Popke Akkerman, die uit Houlerwijk komt. Mochten we daar gewoon naar binnen en hebben we daar gewoon op de bank zitten. Wow. En konden we hem interviewen.
1: Ja.
0: Dat is een bijzonder interview. En we lieten een nieuwe getuige jaren, die het nog net jaren van haar melden had.
1: En die dus zei dat hij een namen had.
0: Nee, dat is net een getuige. Er is een getuige die iets schoon heeft op de moon na de moord.
1: Okay.
0: En dat vertelt ze. En we hebben ik een... was dat bedoeld?
1: Ja.
0: Dat is dat we een telefoontje kregen. Want we hebben bekendmaken dat we deze podcast maken.
1: Mm-hmm.
0: En doe is die Popke Akkerman, die is bellen terug in me. Maar een heel bijzonder telefoontje.
1: We moeten het alle hier maar lustrie, Geertje.
0: Ja.
1: Komen er snijn? Dan komt de eerste aflevering
0: ja,
1: online.
0: Ja, om alle woorden heb ik hem inplant. Komt de eerste aflevering online. Om tolle woorden de tweede al. Dus die komt er dadelijk achterom.
1: Dat is lekker.
0: Ja, de meesten er even lekker
1: ja,
0: in krijgen.
1: Ja, ik is even lekker erin.
0: En dan nieuwe week is snijn, aflevering treien. En dan 24 oktober, aflevering fjouwer. En dan geven we even uit de loft. Dan wachten we de reacties
1: al.
0: Hopen dat er tips komen, wat we op verder kennen. En dan willen we in januari, ik zis uit mijn holle 24 januari, weer op Nij komen mooi nog in het water rijden. We zullen het wel afleveringen.
1: Een askerige zaak. Fokko Werkman uithouden. Geertje, dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
4: Het dwarsbelang van Beltsum heft de waterstuumvereniging op. De druk op de vrijwilligers die water grut. En dat komt al terug onhoudende oerlijst en vernielingen. Jasper de Vries, die is van het dwarsbelang. Een goede morgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, wat voor oerlijst en vernielingen hebben we het dan over? Want dat maakt wel aardig slim wijzen dat het te laat had dat je hem opstappen.
5: Ja, het is ook niet iets van de laatste weken hoor. Maar dat gaat echt om het moedwillig slopen van speeltoestellen. Het groen kapot trekken. Kapot glas of kapotte bierflesjes glas in de speeltuin. Waar ook kleine kinderen de volgende dag weer moeten spelen. Allemaal van dat soort werken. Fikkie stoken, prullenbakken opblazen. Daar zijn we als dorp natuurlijk niet uniek in. En als speeltuin ook niet uniek. Hè, want in het dorp merken we ook dat op andere plekken dat een probleem is. Het Hemmermapark, de sportverenigingen. En we hebben in de brede zin hebben we er eigenlijk last van. Maar goed, het loopt op een gegeven moment wel echt de spuigaten uit. En de gemeente en de politie hebben er ook hartstikke de druk mee. Maar goed, ja, we moeten met elkaar gewoon zorgen dat we het een mooi dorp houden en maken. En we hebben een prachtige speeltuin. Hè. We hebben hem net helemaal opgeknapt. Dus het is ook echt een fantastische plek overdag. Nou, als we dat nou s'avonds ook een beetje netjes kunnen houden, dat zou geweldig zijn.
4: Wat even over die waterstuin. Je zei ze, die is opknapt. Wanneer wie dat ongeveer? Hoe recentelijk wie dat? En hoeveel mensen ben je erbij belutsen eigenlijk?
5: Nou, we hebben als dorpsbelang hebben we op een gegeven moment de speeltuinverenigingen min of meer geadopteerd. Hè, want die lag een beetje op zijn gat. Nou, we hebben de afgelopen jaren echt samen met de scholen en met de gemeente hebben we de hele speeltuin weer opgeknapt. En daar is eigenlijk het hele dorp bij betrokken geweest. Hè, want we hebben ook met allerlei flessenacties en weet ik wat allemaal geld bij elkaar gehaald om naast wat de gemeente bijdraagt ook nog wat extra te doen. Hè, zoals die pannenkooi en allemaal van dat soort spul. Juist ook om de wat oudere jeugd ook wat vertier te bieden. Ja, dat is eigenlijk dus een inzet van het hele dorp geweest. En als SBB zijn we de druk weer geweest, maar ook zeker de scholen en de gemeente.
4: Het is een soort mensen die tijd die het instutsen hadden. Er is een soort yield instutsen. Ja. Dan smiet het natuurlijk een heel soort willen opvaren van mensen die tijd. Van Geniertje Oedijs. Maar ja, goed. Mij die vernieuwen niks en dat je hem dus je hem vromloeken. Wat betekent dat eigenlijk voor die Bartestuun?
5: Nou, als je het speelt, dan die blijft al, hè? Want hij is net vernieuwd, dus het spul dat staat er allemaal. En wij hopen dat de gemeente het ook gewoon netjes blijft onderhouden. Hè? Dat doen ze nu ook al, dus dat zal wel loslopen. En we blijven als dorpsbelang ook wel voor de omwonenden van de speeltuin staan. Hè? Dus als er wat speelt, zullen wij daar zeker wel ons nog voor inzetten. Alleen we willen er niet meer verantwoordelijk voor wezen, want dat kan op een gegeven moment ook niet meer. Hè? Het is uiteindelijk... De oproep is ook echt vooral gericht ook aan de ouders van deze kinderen en de kinderen zelf natuurlijk. Van joh, hou het nou leuk met elkaar en zorg ook dat de vrijwilligers de energie erin houden. Want wat we eigenlijk willen voorkomen is dat, dat het nog langer door blijft etteren. En dat we straks helemaal niemand meer kunnen vinden die zich nog in wil zetten voor het verbeteren van je eigen dorp.
4: Ja, je neemt al even de omwenners die binnen dan eigenlijk verantwoordelijk voor de Bartenstuun. Als er dan vernielings binnen en dat soort zaken, dan ben je natuurlijk echt op je hoede als omwenner van zo'n Bartenstuun.
5: Ja, de omwoners zijn niet verantwoordelijk voor de speeltuin. Hè. Die wonen daar denk ik met veel plezier. Het is gewoon letterlijk de stoeptegels liggen soms bij de mensen in de achtertuin. Hè. Dus het is gewoon ook echt wel een risico. En dat maakt ook dat wij zeggen, ja, hier kunnen wij gewoon niet meer onze verantwoordelijkheid voor nemen. Het is geen fulltime werk. Hè. Wij zijn allemaal gewoon in het dagelijks leven ook gewoon werkbaar. We hebben zelf ook opgroeiende kinderen. Dus de beperkte tijd die je hebt, die wil je ook effectief besteden. En wil je ook besteden aan het mooi maken en houden van het dorp. Dat geldt ook voor die omwonenden. Die zitten er ook niet per se op te wachten dat elke avond feest is. Ze zijn er niet verantwoordelijk voor, maar ze hebben er wel degelijk flink mee te maken. Ze zitten er letterlijk bovenop.
4: Ja, als je dan uitdenkt over de toekomst, is er een structurele oplossing te bedenken om vat te komen dat zulks op mij gebeurt, die vernielingen? Je kunt dat repareren natuurlijk, maar dat lost net op dat het heel tijd weer vernieling is.
5: Dat lost het niet op. En we hadden ooit ook het plan om nog meer te doen. Hè. De speeltuin zelf was fase 1. En we zouden nog een sportkooi maken en een mooie hangplek tegenover de scholen. Maar goed, daar hebben we eigenlijk de energie al niet meer voor. Hè. Omdat we zeggen, je kunt het wel aanleggen, maar het wordt toch direct weer gesloopt. Dus wat moet je ermee? We hebben ook wel geprobeerd met ze in gesprek te gaan. Ook wel via de wijkagent. We hebben wel een avond in de voetbalkantine georganiseerd. Of een middag in de voetbalkantine georganiseerd. Waarbij we ze de gelegenheid wilden geven om ook aan te geven wat ze nou zelf willen. Maar daar komt dan niemand op af. Dus ik denk dat het vooral zaak is dat. Zie, wij bereiken ze niet schijnbaar. Het is vooral zaak dat de ouders, en ik hoop dat ze luisteren, en de kinderen zelf zich ook even goed beseffen dat alles in de openbare ruimte uiteindelijk geld kost. Hè. Niks is gratis. Het is niet voor jou alleen, het is van ons allemaal. Dus ga daar gewoon voorzichtig mee om en respectvol mee om. En respecteer vooral ook de tijd en de energie die erin is gaan zitten. Want dat is misschien nog wel het meest waardevolle. Geld en materieel, dat is altijd wel aan te komen. Maar de tijd en de energie van de vrijwilligers, dat is een keer eindig. En dit is daar ook een signaal van. Ja.
4: De prijs is natuurlijk wel heeg als je dus met die vernieling onrichten dat mensen die het actief blutsen binnen bij de buurt, dat die aan overomloeken.
5: Dat is het meest kostbare wat je verliest. Hè? Dat de inzet wegvalt. En dat vinden wij zelf. Daarom vinden we het ook best wel een zwaar besluit als dorpsbelang. Hè? Want we hadden juist die speeltuinvereniging ook naar ons toegehaald, omdat we wilden dat die weer bleef bestaan. Maar goed, schijnbaar is het gewoon bijna niet te doen ook nog eens naast je eigen kinderen de kinderen van een ander op te moeten voeden.
4: Ja, dat is triest.
5: Ja.
4: Hij van de gemeente, ik al wat jet, wat hij budget herkennen, de toekomst van de Bartenstuun?
5: Ja, we zijn hier de hele tijd wel over in gesprek geweest met de gemeente. We hebben hadden we gisteren ook dorp- en wijkontmoetingen. Daar hebben we de gemeente ook wel even getroffen. En we hebben daar ook wel gezegd, joh, we gaan wel met z'n allen gewoon zorgen dat we dit wel continueren wat er nu is. We gaan alleen niet heel veel meer investeren in wat er nu nog komt. En we moeten dit probleem echt met elkaar oplossen. En dat kunnen we ook niet alleen bij de gemeente of bij de politie neerleggen. Dat moeten we echt met elkaar doen. We blijven er als dorpsbelang ook zeker wel voor staan. Maar vooral ook alle inwoners van Friesland met kinderen tussen de 11 en de 21 jaar. Ga er even goed bij jezelf te raden of je altijd weet wat ze doen, wat ze uitvreten en of ze niet ergens anders. Want het zijn niet alleen kinderen uit het dorp zelf die dit doen. Ze komen van heinde en verre, lijkt het af en toe wel, want het zijn soms hele hordes. Weet je waar ze zijn, weet je wat ze doen en weet je zeker dat ze niet ergens anders ellende aanrichten. Want het hoeft niet eens in je eigen achtertuin te zijn.
4: Jasper de Vries. Tieren, dank voor je verhaal.
5: Graag gedaan.
2: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De Fryske huizenprijzen binnen de tweede financier van 2026 op een Nijmegen. Een gemiddeld huis in Friesland kost het op het stuit 416.000 euro. Door blikken uit de cijfers, hoe de werkmerk van de NVM. De goedkeepshuizen kistkeepje in Haast, de gemiddelde transactieprijs in het tweede financier op 350.000 euro leidt. Ondervast wel leidt de transactieprijs het heegst in de gemeenten Opsalon, Stellingwerf en Dantemediel. En ik praat er verder over met Berend Wiemenga van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Een goeie middag.
2: Goeie middag.
1: Ja, hoe bot ben de prijzen omheen gingen?
2: Nou, de prijzen ben ten opzichte van de nieuwe lien mij rond 3% heen geworden. Ja, dus dat kabbelt mooi lekker terug.
1: Het kabbelt terug, zeg je. Een beetje gekregen ze trept met inflatie, of net?
2: Ja, we in Friesland rennen we redelijk gelijk met de inflatie. In Nederland, de prijsniveau in Nederland is zelfs een beetje daald. Daar kost een huis krijgt boven de 5 ton. En wij zitten inderdaad op 416.000 euro. Ja,
1: ja, dus posten dit keer even net in de landelijke trend.
2: Nee, we zijn Fries natuurlijk al een beetje hoos. In dit geval ik. Misschien eilen we een beetje naai. Dat kunnen wij ergens. Dat wij toch wat letter. Dus dat het in Nederland al langer dat is de prijs geeft. Nou, maar we een kanttekening zetten dat de woningprijs in Nederland wel beïnvloed wordt door de zogenaamde uitponning, de verkoop van voormalige huurwenten. En dat drukt de prijs in Nederland wel wat.
1: Ja, en dat speelt hier een minder grote rol.
2: Ja, er worden minder appartementen en woningen te koop. Want als het in het landelijk just, dan is een derde van het aanbod ben ik appartementen. En dat is in Friesland net het geval. En in het algemeen ben die prijzen van appartementen landelijk ik wat leger. Dus dan just dat wat meer invloed had op de prijs.
1: Ja, de rente gaat omheen op stuit. Vaak zorg je dan dat de prijzen wat naar onderen gaan. Dat zorg ik nu nog net. Of is dat een effect dat vaak pas wat letter optreedt?
2: Ja, dus je natuurlijk dat op het moment dat je meesten de hypotheek afsluiten maten, dan komt dat natuurlijk binnenwander. Dat uiteindelijk had de betaalbaarheid, en dat dat nou rente is of inkomen, het kan beide, want het is dat inkomen ik mij stijgen. Op het moment dat het inkomen mij stijgt en de rente ik mij stijgen, ja, dan kan misschien de betaalbaarheid of die beschikbaarheid field wel hetzelfde wijzen. Dus dan kan dat wel zwaar dat die prijzen alsnog wel de lieken of wat omheen kennen.
1: Ja,
2: maar uiteindelijk had het invloed op mannen, uiteraard, ja.
1: Ja. En wat mij opvoelt, er werd nog best vaak oorbeen.
2: Ja, dat klopt. In cijfers van de seniorwenningen die Daar wordt naar boven de vraagprijs binnen. En we zien natuurlijk wel dat met name bij de instapklere woningen in de betaalbare prijsklasse binnen. De wat duurdere woningen, en we hebben protonen die worden maat, die hadden wat minder, die worden minder vaak op binnen. En dan is meestal het plakje wat de terugslag houdt.
1: Ja, er lijkt wat meer lucht te komen. Er is wat meer kaart voor de gemiddelde keper. Ja, waarom zoen je dan op de bier, want de kaart wordt gutter.
2: Ja, dat mag dan de consument vragen, want die zal uiteindelijk een besluit nemen van wat doe ik met die vraag die er staat. Vroeger werd het heel gewoonlijk om te onderhandelen. En tegenwoordig komt er meer het element bij van, ja, ben ik de enige die er is? Ben er meer kandidaten? En hoe graag wil ik dat haar? En daarbinnen toe kan ik het betalen. Nou, die factoren binnen willen komen en de binnenplakjes. Want er is natuurlijk het aanbod van woningen is nog net heel bot aan om. Dus er bloedt nog wel steeds een schaarste in de merken. Wij vinden dat het wat beter gaat, maar met rond draaien woningen west uit kiezenkist is het natuurlijk nog net Hosanna op de huizenmarkt.
1: Nee, maar het is hier ook inkomens aan, dus ik ging voor dit.
2: Wij gaan naar Fruit, ja, in ieder geval in het 12,5 jaar. Dus er wordt wat meer keuze. En eigenlijk zou die keuze, als naar een evenwichtige merk, Sjost, zou ik boven de 5 lezen. Maar tussen de 5 en het 10, dan haast een evenwichtige merk. Maar dan moet er al bijbouwd worden. En dat is eigenlijk niet een mogelijkheid, want direct minder mensen of minder mensen per wenning, zo weet ik nog net zitten.
1: Nee, en bovendien zien krijgen we een hele andere situatie natuurlijk. Dus zijn ze meestal bij elke vraag, dus nou, voor die nog een orde.
2: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk dat is nog 13 jaar geleden in de crisis. Friesland de teller op 1 op 40. En dan kost het elke transactie kost het 40 woningen kiezen. Ja, gelukkig ben ik net Safir, want toen gebeurde er niks. Dan zit iedereen op iedereen te wachten. En nu krijgt dus om. En is nu voorzichtig om hun huis te keep te zetten. Want de mat wil wat oorswijzen. Dus die geeft eerst een wenning uit de merk. Voordat men hun eigen wenning in de merk zet. En dat zwaar natuurlijk dat er net een hele grote terugstroming is.
1: Nee. En als je nou een glazen bal poetst, ik weet de bad een heel soort in de wereld wat je van wat je invloed hebben kent. Maar als je die glazen bal poetst, hoe zorgt dat takkomst van de Friese wenning merk eruit?
2: Nou, die hele glazen bal is een oppoets. En ik zoek even een beetje naar wat die bal in het verleden weer. Er natuurlijk vaker tegenwesten zijn. Hoe komt dit nou? Hè? Corona had een tegenwest van wat gebeurt je met de merken, met de meesken. Dan zie je dat die wenningmerken toch heel stabiel terugheen gaat. Want de wenbehoefte bloedt er altijd. En die kan uiteindelijk remmen worden door de rente, door omstandigheden heger gaat. Ja, dan zal die prijs wat naar beneden gaan. Maar de behoefte van wijn, die zal net verorie.
1: Oké. Duidelijk. Dank u wel voor de uitlichting.
2: Gradien.
1: Berend Wiemenga, wie dat van de NVM, de Nederlandse Vereniging voor Makelaars.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ont overvoeren.
0: De dag is voorbij. En wie het gezegd van meerdere acties om geld op te helling voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelter Haan, Huub Ljouwerts. Landelijk vooral bekend via de acties van Serious Request van de radioshow de 3FM. In juni, dit hier verstoord het jonkje, nog maar 4-4 hard. Nou, komende snijden wordt er in jou het in harmonie stilstaan bij de impact die Jelte in zijn kwartelibben gehad heeft. Jelte's legacy, wordt dat neemt. 3FM-DJ's Barend van Delen en Wijnald Speelman zullen die midi presenteren. Via Serious Request vielen ze haar nou verboen en belusten bij Jelte vanzelfs. Wijnald is aan de lijn en goedemiddag.
4: Goedemiddag, fijn om er te zijn.
0: Ja, fijn dat je ons even wil vertellen over wat er zondag te gebeuren staat in Leeuwarden. Want wat gaat daar gebeuren?
4: Nou, het zijn eigenlijk twee delen. Suzanne Hilhorst, die al eerder een documentaire over het leven van Jelte en de familie De Haan maakte, die heeft eigenlijk een nieuwe film uit. Dus die gaan we met z'n allen bekijken daar. En deel 2 is dat er een geldprijs wordt uitgereikt. Niet zomaar een geldprijs, maar €350.000 aan onderzoeksgeld voor de duidelijkheid naar metabole ziekte. En dat is een beetje dubbel, want we missen Jelte enorm. Hij is er niet meer, dus we gedenken Jelte ook, maar we vieren ook zijn leven samen, koester. De band die ik ook zag spelen op zijn uitvaart, die is er dan ook weer bij. Ja. Dus dat maakt het cirkeltje helemaal rond. Dus het zal een middag worden met een lach en een traan. Maar we vieren vooral het leven van Jelte. En hij zet zijn leven natuurlijk voort in onder andere Jelte's Legacy. Die prijs die de Next Gen Award, die voor nieuw onderzoek ook hoop moet gaan bieden aan metabole patiënten in de toekomst.
0: Ja, het is een onderzoeksbudget van €350.000. Dat is een hoop geld. Ja. Waar wordt dat aan beschikbaar gesteld precies?
4: Nou ja, er zijn dus onderzoekers die echt komen pitchen. Dus ze zijn in het vak van metabole ziekte. Er zijn heel veel metabole ziekten. Het is echt ongelooflijk. Dat maakten wij ook mee tijdens 3FM Serious Request een paar jaar geleden. Je hebt verschillende soorten patiëntenvereniging. Want elke metabole ziekte komt in zijn eigen vorm. En zo zijn er dus ook heel veel verschillende onderzoeken die gedaan worden. En we eren eigenlijk al die onderzoekers een beetje. Want ze doen allemaal hun best. Ze komen pitchen. Ze hebben het allemaal ingediend. En er is een gouden haantje. Met een klein knipoogje naar de familie De Haan natuurlijk. Ja. Dat gaat naar de onderzoek. Met het onderzoek wat extra gefinancierd gaat worden. Maar er zijn ook gouden eieren, omdat we ook in die onderzoeken geloven en die ook in het zonnetje willen zetten.
0: Ja, oké. Dat is inderdaad €350.000 voor de het meest veelbelovende onderzoek eigenlijk, dat daar gepitcht wordt in de harmonie in Leeuwarden. Je hebt Jelte zelf gekend, hè?
4: Ja, en de hele familie De Haan. Dat is, ja. Hij is onbedoeld, onbewust, toch. Ja, dat klinkt een beetje onherbiedig misschien, maar de mascotte geworden voor ons tijdens 3FM Serious Request in Zwolle. Ja. En misschien onherbiedig, maar ook weer heel erg mooi, want hij is echt het gezicht van de actie geworden en hij heeft zoveel mensen geïnspireerd. En om dan te zien dat hij dat eigenlijk nog steeds doet en op deze manier ook voortleeft, dat is echt prachtig. En onze band met de familie Daan, die zal daar altijd blijven. Dus Barend en ik werden hiervoor gevraagd of we er zonder bij wilden zijn. En het antwoord was natuurlijk volmondig ja. Want het is gewoon en een hele fijne familie en heel fijn om zo de legacy van Jelte door te zetten.
0: Ja, en daar een handje bij te kunnen helpen. Ja. Aanstaande zondag gaat dat eigenlijk zich allemaal afspelen. Het is ook een beetje de afsluiting, zou je kunnen zeggen.
4: Nou, zo zie ik het niet, heel eerlijk. Ik zie het juist als de voortzetting van echt de legacy van Jelte. Het is de afsluiting wat betreft de docu, het nieuwe deel van de documentaire. Ja. Het is een volgende stap in de herinnering van Jelte, zou ik bijna willen zeggen. Want de Jelte Next Gen, die blijft gewoon bestaan. En de vraag om aandacht voor dit onderwerp, die blijft ook prangend, omdat er elke dag kinderen komen te overlijden of gediagnosticeerd worden met een metabole ziekte. Dus dat staat niet stil, deze acties staan niet stil. En dat is eigenlijk heel mooi dat hij zo voort voortleeft en dat we zo doorgaan. En ik zou eigenlijk iedereen die luistert uit willen nodigen, kom die documentaire kijken. Wees ook aanwezig bij die uitreiking van die prijs. Dat gaat zondagmiddag allemaal gebeuren. En op harmonie.nl/Jelte, dat is harmonie.nl/Jelte, kun je je zitplaatsje nog even reserveren voor zondag.
0: Het adagium hier is pay what you like. De opbrengst gaat aan Metakids, hè?
4: Ja, fantastisch, hè?
0: Hartstikke goed. Hey, ik wens jou erg veel plezier ook, toch wel, op deze bijzondere middag, Wijnand Speelman. En dankjewel dat je ons het verhaal wilde vertellen.
4: Hoi, vanzelfsprekend.
0: Tot kijk, hoi.
3: Und

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De internationale skerkelklosse in Snits die bestaat 10 jaar. Het is een squalle van jongeren tussen de 12 en 18 die geen Nederlands praten. En om bij het jubileum stil te staan, is er van de morgen een optocht van squalben en meiwerkers. En onder de telefoon hebben wij net Ian, maar twee gasten in de uitzending van de morgen. Annette de Kluiver en Yveske Hollander. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: De teamleader en de docent. Maar dan is de vraag, waar is waar?
4: Annette is de docent.
3: Annette is de teamleader en Yveske is de docent in alle gevallen.
4: Ja.
3: Ja, en dan ben ik, ja, dan moet je hem zelf maar een beetje invullen waar het beste wordt, vertel ik je natuurlijk. Want ik ben eerst eens benijd, die optocht zelfs, hoe zit dat er correct uit?
4: Nou, zal ik die doen? De leerlingen die krijgen straks allemaal een hele mooie groene hoodie met het logo van de school en 10 jaar ISK. En dan gaan we achter een draaiorgel aan, over integratie gesproken, naar de RSG, want dat is onze stamschool. En daar delen we dan baklava uit aan de collega's. En allemaal leuke lollies en slingers aan de leerlingen. En dan gaan we weer terug en dan gaan we lekker feest vieren. Een disco.
3: Het klinkt als een mooie mix van cultuur inderdaad. Het draaiorgel, ja. en de baklava erbij.
4: Ja, precies. Dus alles in één.
3: Ja, en Yveske, misschien kun je jou vertellen hoe de band je naar Italië behouden? Of dus heemse tarret, als in, wat er te gebeuren stiert en zo, hoe hij hem in Italië heeft?
5: Nou, we hadden ook wel verteld wat het wang in Joet, maar ze hadden, denk ik, net een heel soort beeld bij nog. Ze denken gewoon feest, cadeautjes, dat denken ze dan om. Ik omdat Sjefar Us bestiet in ISK nooit zien hier en wij zijn er echt al heel lang bij belutsen. Maar heel veel van onze leerlingen binden pas een ier of nog kwatter op onze squallen. Dus dat begrip zoit hun net van soort.
3: Nee, dat is ik zo natuurlijk. Deze thema misschien net als bij stil, tenminste, ja, ik dan net. Die leerling meidje natuurlijk maar een stikje maai van wat jij mooi maai meidje.
5: Ja. Ja, maar wel een heel belangrijke stik, hè? Want wij zijn wel echt de start van de leerlingen hier in Nederland. Hè? Voordat ze nooit reguliere onderwijs kennen, beginnen ze altijd bij u's van de taal. Dus in die zin hebben we wel een belangrijke rol, maar wel een kwarte rol in hun verdere toekomst hier in Nederland en in uw meeskip.
3: Ja, en Annette, je bent dus de teamleader. Misschien kun je ook wat vertellen over de Aron het CNI, de ontwikkeling. Heb je ook bepaalde zaken zo van je zeggen, dat valt mij op, dat is echt verroren in die CNI dat wij er binnen?
4: Nou, ik werk hier nog maar 2 jaar, maar wat ik dan meegekregen heb, ook van collega's, dat is wat opvalt, is dat er steeds wisselingen zijn in het aantal leerlingen. Want het is ooit begonnen met 35. En toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen kwamen er ineens 80 Oekraïners bij. En toen zat het totaal met anderen ongeveer op 200. En nu blijven we stabiel op 100. Maar je ziet wel dat er telkens weer andere landen zijn. Dan zie je weer een piek uit Soedan, hebben we nu weer veel leerlingen. En dat wisselt ook. Dus de aantallen wisselen, maar ook de landen. Want in de afgelopen 10 jaar zijn er leerlingen geweest uit 50 landen.
3: Oh.
4: Nou, dat is natuurlijk heel veel, ja.
3: En hoe rier je dan je personeel, de masters en juffen? Hoe rier je die daarop taal? Want je kan hem dan een beetje onvielen misschien. Als er ergens wat bad eigenlijk op het gebied van oorlog of conflict, dan kun je misschien een beetje onvielen dat je met anderen ook kan krijgen zullen.
4: Het mooie is dat je vaak al met een team zit, met mensen die echt met deze leerlingen willen werken. Die lezen zich erover in en die passen zich aan wat er in de klas zit. En we hebben ook cursussen voor traumasensitief lesgeven. Dat is ook belangrijk, want die leerlingen die hebben allemaal een hele grote rugzak met dingen die ze mee hebben gemaakt. En ze komen in de klas met leerlingen uit allerlei culturen. Ik bedoel, ze kunnen elkaar ook niet verstaan. En dan is het natuurlijk heel goed om daar een band van te maken. En dan beginnen ze altijd in de klas bij Yveske. Daar komen alle nieuwkomers 10 weken. En hoe dat gaat, dat kan Yveske dan weer beter vertellen.
3: Ja, ik zie het. Ik heb wel eens verhaal. Ik heb mijn vrouw die werkt in het onderwijs, het basisonderwijs. Dus ik heb wel eens verhaal. Ik denk van, nou, het is best wel een pittige baan eigenlijk. Maar als je dan ook nog eens met al die taal zit, hè?
4: Maar wel een hele mooie baan.
3: Ja, vanzelfs. Maar hoe kun je daarmee om?
5: Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet pittig, want eigenlijk al onze leerlingen binnen wel gemotiveerd om te leren. En ze krijgen een nieuwe kans in een oorloon, vaak net vrijwillig. En ze zijn zo veerkrachtig en ze ginden vaak vol voor. Al ben natuurlijk altijd zaken waar het net zo goed lukt. En gebrek aan onderwijs in eigen loon of trauma's of wat dan ook. Maar ja, we beginnen gewoon mijn handen en voeten. Want ze spreken mijn koorstaal net. Ik spreek echt geen Arabisch of Tigrinya of wat dan ook. Dus we beginnen gewoon mijn handen en voeten. En heel makkelijk gewoon de dingen benemen om je heen. En de deur, de tafel, de pen. En uiteindelijk gaat dat echt heel snel. Omdat ze gewoon jong binnen en vaak toch best wel snel... In ieder geval de beginselen wil leren. En zij giet dat dan gewoon 2 jaar lang terug.
3: En waar ben je dan aan de eind van die 2 jaar? Ja, hoe goed beheersk is het Nederlands dan? Dat zult u voor de ene oor wijzen als de oor. Maar ja, waar zit ze dan ongeveer in de 2 jaar?
5: Ja, zeg jij maar.
1: Ja, dat is een beetje wisselend. In de eerste 10 weken dat ze bij Yveske zitten... Dan wordt er ook wel het niveau bepaald. Hè. Hoe snel leren ze de taal? Hoe snel pikken ze dingen op? Het scheelt ook of leerlingen in eigen land op school hebben gezeten of niet. Want dat verschil heb je ook nog. En dan kunnen ze bij ons uitstromen daarna voor de rest van de tijd naar 3 niveaus. Een beetje praktisch, een beetje gemiddeld en wat hoger niveau. En als ze onder de 15 zijn, dan gaan ze door naar het voortgezet onderwijs. En dat is soms de Dieken of onze stamschool, de RSG, of nog eens ergens anders. En zijn ze ouder, dan gaan ze meestal naar het MBO. Naar Vida hebben ze ook een heel mooie opleiding voor NT2-leerlingen.
0: Morgen is er weer.
6: De dag voorbij.
0: No dadelijk hier.
6: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spelen.
7: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
8: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
9: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyad gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren het consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Opnieuw waren in Frankrijk tienduizenden demonstranten op de been bij onderwijsprotesten door het hele land. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken raakten demonstranten slaags met de politie. Er zijn vandaag 500 mensen opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending komt, waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Stille Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om twee Amerikanen, een Rus en een Française. Ze werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om vier andere bemanningsleden te vervangen, omdat één van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen, in de rest van het land iets droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
16: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
17: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
15: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Tussen al dat slechte nieuws las ik vanavond dat de Zeelandbrug morgen na 6 weken onderhoudswerkzaamheden weer open gaat. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Bauke Mollema rijdt zaterdag zijn laatste wielerkoers. En hij neemt niet voor niets in Lombardije afscheid na 19 jaar als wielerprof. Daar vertelt hij straks over. Oud-politicus Jan Pronk is de gast. Hij vindt dat de Nobelprijs voor de Vrede moet worden uitgereikt morgen, ondanks alle oorlogen die gaande zijn. En de mensen die zeggen, misschien moesten we maar niet uitreiken dit jaar. Turkije en Pakistan snellen Saoedi-Arabië te hulp vanwege de aanvallen uit Jemen. En over die hulp spreken we zo. Sommigen noemen dat het begin van een islamitische NAVO. Ook spreken we over stilgeboren kinderen en het type rouw dat daarbij komt kijken. Nu eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 8 oktober.
2: Opnieuw forse Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne. De Verenigde Naties zijn bezorgd.
4: Deadly attacks are continuing to take a devastating toll on civilians, damaging homes, civilian infrastructure, transport and energy across Ukraine.
2: Het gevolg van deze aanvallen: tientallen omgekomen burgers.
4: In just over a day between yesterday and this morning, nearly 50 civilians were killed, including 6 children. We of course condemn all attacks against civilians.
2: Een omschrijving hoorden wij in Nederland de laatste jaren vaak als het over Rusland ging.
5: Belangrijk om te benadrukken, Rusland is de agressor.
6: Rusland is hier de agressor.
2: Maar defensieminister Jezukus gaat nu een stapje verder.
7: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. Rusland is onze vijand.
2: En betekent dit dat we in oorlog zijn?
7: Wij zijn niet in oorlog met Rusland. De oorlog in Oekraïne kan vandaag stoppen.
8: Ze zijn wel onze vijand.
7: Maar dat wil niet zeggen dat wij in oorlog zijn.
2: En toch is het woord vijand hier op zijn plek, zegt Jezukus.
7: De uitdagingen, de speldeprikken, de intimidaties vanuit Rusland richting Europa zijn echt toegenomen. Dus het is ook belangrijk dat je niet in verhullend taalgebruik blijft, maar ook benoemt zoals het is.
2: De Russische ambassade zegt dat er geen agressieve intenties zijn en wil graag opheldering. De Rotterdamse haven moet van het stikstofslot. En 1 bepaalde diersoort moet daarbij helpen.
9: Ja, konijnen. De inzet van konijnen.
2: Ja, de konijnen moeten zorgen voor natuurherstel. Minister Van Essen geeft toe dat deze oplossing creatief is.
10: Ja, dat klinkt misschien in eerste aanleg een beetje gek.
11: Klinkt een beetje gek.
2: In een ander interview gaat hij nog een stapje verder.
10: Ja, dat klinkt natuurlijk eerst best wel idioot, hè?
2: Maar toch moeten die konijnen echt helpen om stikstofruimte vrij te maken, samen met andere maatregelen.
10: We zorgen op deze manier eigenlijk voor dat die natuur in goede staat is. En dan kun je hier ook weer vergunningen gaan verlenen. En dat is een recept wat ook in andere plekken van Nederland gaat werken. En dat zien we vandaag.
2: En Toet Bekend Nederland was bijeen in Theater Carré. Allemaal vanwege
12: het Gouden Televisiering Gala 2026.
13: Wie verdient de 61ste Gouden Televisiering?
2: AfroTros zond dit gala uit en presentator Peter Pannenkoek wilde daar nog wel iets over kwijt.
14: Als u door het Songfestival dacht dat deze omroep niet meer wilde meewerken aan misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft u het mis. Dit gala gaat gewoon door.
2: En kijkers konden weer stemmen op het beste tv-programma bijvoorbeeld. En dat werd uiteindelijk deze reality-spelserie op SBS6.
15: De bondgenoten!
16: Ja! Maar ik moet 1 groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. Dank jullie wel.
15: Yes!
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dan gaan we ook nog even naar Den Haag. Want ieder moment kan in de Tweede Kamer een ingelaste hoofdelijke stemming beginnen. Waarvoor veel Kamerleden terug moesten keren naar Den Haag op de late avond. Het gaat om de regenboogvlag die zondag op Coming Out Dag aan het Kamergebouw zou wapperen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
6: Dag Lucella, goedenavond.
2: Zou wapperen, want dit is waar het precies over gaat, wel of niet?
6: Ja, nooit een saai moment in Den Haag, zullen we maar zeggen. Nee, deze week heeft het dagelijks bestuur van de Kamer besloten dat er aankomende zondag, dus vanwege Coming Out Dag, een regenboogvlag zou wapperen bij het gebouw. Maar niet alle partijen in de Kamer zijn vertegenwoordigd in het presidium. En toen de SGP hoorde, staken ze er een stokje voor. Want, zeggen zij, daar gaat het dagelijks bestuur niet zomaar over. Daar moet de hele Kamer zich over uitspreken. En zij vinden ook dat de regenboogvlag een activistische vlag is. En dat je terughoudend moet zijn met het tentoonspreiden van een dergelijke vlag. Ook nog eens een keer op een zondag. Dat doet de Kamer gewoon niet vaak. De laatste keer was de Oekraïnse vlag in 2024. Daar was de SGP trouwens wel voor.
2: En dit wordt uiteindelijk een hoofdelijke stemming. Dat betekent dus dat iedereen er moet zijn.
6: Ja, dat betekent dat iedereen er inderdaad moet zijn. En waarom wordt er dan over gestemd vanavond? Nou, omdat bij een debat dat toch al gaande was, partijen zoals Volt, 50+, Partij voor de Dieren en ook Pro dachten, dan kunnen we bij dit debat mooi een motie indienen, zodat de hele Kamer zich er inderdaad over kan uitspreken. En toen zei de SGP, ja, dan willen we dat dat graag een hoofdelijke stemming is. En bij een hoofdelijke stemming moet inderdaad iedereen terugkeren. Dan zit je dus op donderdagavond. Nou, wat gebeurt er op donderdagavond in Den Haag? Dan heb je vaak debatten die vroeg zijn afgelopen. En Kamerleden die ver weg wonen willen dan wel graag naar huis. Naar hun gezin, naar hun woonplaats en familie. En die moeten dus nu allemaal terugkomen. Of die zijn bijvoorbeeld op dat televisiegala waar we net iets van hoorden. Harmen Krul van het CDA was daar. En die moesten hals over kop weer terug naar Den Haag. Caroline van der Plas was al zo'n beetje in Deventer. En kon weer 150 kilometer terugrijden om er weer te zijn. En dus nu in de Kamer, ik kijk naar een plenaire zaal die vol loopt, te gaan stemmen over of de vlag komende zondag wappert boven, of naast, moet ik eerlijk zeggen, want daar staan de vlaggenmasten, het parlementsgebouw.
2: Nou, mocht de uitslag er dit uur nog zijn, Lars Geerts, dan komen we nog even kort bij jou terug. Dankjewel voor dit moment. Dan gaan we naar de krant van morgen, gelezen door Sid van der Linden.
11: De woningbouwdoelen raken verder uit zicht door de haperende verkoop van nieuwbouw. Daar begint het Financiële Dagblad mee. De bouw loopt al vertraging op door bezwaarprocedures, vergunningtrajecten en netcongestie. En makelaars zeggen dat nu ook de trage verkoop meespeelt. Hypotheekrentes zijn hoger en dat maakt de nieuwbouw minder betaalbaar.
2: Bouwbedrijven mogen vaak pas beginnen als 70% van een nieuwbouwproject is verkocht. En vooral bij appartementen is dat een probleem, omdat het voor ouderen en starters bij een lange bouwtijd moeilijker is om een hypotheek te krijgen. Makelaars spreken van een mismatch tussen vraag en aanbod.
11: De wachtlijst voor zwemlessen is al jaren hoog. In Trouw staat dat kinderen gemiddeld 7 maanden moeten wachten om te mogen beginnen aan het zwem-ABC. Vooral in de steden zijn de wachttijden lang. In Den Haag en Utrecht gaat het gemiddeld om meer dan een jaar. Bij goedkope aanbieders is de wachtrij het allerlangst.
2: Daarom vreest de Nationale Raad Zwemveiligheid voor ongelijkheid, omdat ouders met minder geld dus het langst moeten wachten. Zij kunnen wel een bijdrage van de gemeente krijgen, maar die dekt vaak niet alle kosten. Nu is het op zich niet erg om een jaartje te moeten wachten op zwemles, al dus de raad, maar van uitstel moet geen afstel komen.
11: De 64-jarige Pieter Willems is een van de mensen die zaterdag naar het landelijk woonprotest in Amsterdam gaat. In het AD staat zijn verhaal. Willems is het voorbeeld van hoe woningnood echt iedereen kan overkomen. Hij woonde jarenlang in een koophuis met een vaste baan, maar na een scheiding en een verandering op werk verloor hij alles. Lange tijd had hij een zwaar en hectisch leven op straat. Inmiddels heeft hij via een stichting weer onderdak.
2: En nu hij als vrijwilliger andere daklozen helpt, ziet hij hoeveel meer mensen risico lopen om op straat te belanden. Het grootste deel van de daklozen is volgens Willems onzichtbaar. Ze leven in auto's of hoppen van bank naar bank. Er zijn nauwelijks sociale huurwoningen of überhaupt betaalbare woonruimte, zegt hij. En daarom gaat hij naar het woonprotest zaterdag.
11: In het Parool een interview met docent Josje de Zwart over hoe zij omgaat met Paarse Vrijdag. De dag over LHBTI+-acceptatie ligt onder een vergrootglas, omdat die acceptatie onder middelbare scholieren afneemt. De Zwart vraagt haar klas nooit: accepteer jij homo's? Want dan krijg je de extreme aan het woord, zegt ze. In plaats daarvan heeft ze wel besproken wanneer ze haar vriendin ten huwelijk zou vragen.
2: En de stoerste jongens reageren dan: mevrouw, u moet dat op oud en nieuw doen, want dan hebt u gratis vuurwerk. Dat kinderen soms thuisgehouden worden vanwege Paarse Vrijdag wil volgens de docent niet zeggen dat voor hen de hoop verloren is. Dan hebben ze alsnog 5 jaar les van mij gehad en heb ik misschien een zaadje geplant.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Laura Jansen met Wicked World. Vandaag, zoals we net ook hoorden in het nieuwsoverzicht, kwamen bij Russische aanvallen in Oekraïne tientallen burgers om het leven. Het is een van de vele langlopende gewelddadige conflicten, zoals die in Soedan, ook Gaza, Congo, Iran. En morgen wordt dan bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Is daar eigenlijk wel reden toe? Zouden we niet een jaartje moeten overslaan? Dat bespreek ik met oud-minister en oud-diplomaat Jan Pronk. Goedenavond, meneer Pronk.
1: Goedenavond.
0: Die Nobelprijs voor de Vrede die wordt vanaf 1901 uitgereikt. Hoe vaak is eigenlijk besloten om die niet uit te reiken?
1: 18 keer.
0: Zo.
1: De laatste keer was in 1972. Dat is weer geruime tijd geleden.
0: En dat had toen te maken met de Vietnamoorlog?
1: Met Vietnam. Ja, ja, zeer zeker.
0: En de andere jaren?
1: Nou, dat lag wel voor de hand. Gedurende de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En een aantal tussenliggende jaren, toen de spanningen zo groot waren dat men niet een kandidaat kon vinden. Het is ook één keer niet doorgegaan in het jaar dat Gandhi stierf. En toen werd eigenlijk als verklaring gegeven, we kunnen geen levende kandidaat vinden. En dat was een duidelijke verwijzing dat men liever Gandhi nog had geëerd.
0: Ja, want en als ze dan die Nobelprijs niet uitreiken, toen hebben ze daar wel een verklaring bij gegeven. Doet het Nobelcomité dat altijd als ze hem niet uitreiken?
1: Nee, bij mijn weten niet. Bij mijn weten was dat de enige keer dat op een indirecte manier dat is gezegd. Maar dat is alweer 1918 geweest.
0: En als we dan nu naar de situatie in de wereld kijken, met al die oorlogen en conflicten, vindt u dat een reden om het een jaar over te slaan?
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat het na 1972, dan zitten we dus 53 jaar later, 54 jaar later, een keer een goed teken zou zijn om in deze tijd

0: plaatsen die omgebracht worden door Israël. En die ambulancemedewerkers, iedereen in de gezondheidszorg die daar nog steeds met gevaar voor eigen leven bezig is om mensen te helpen in een situatie van oorlog, die zouden zo'n prijs verdienen. En je zou hetzelfde ook kunnen zeggen voor al die journalisten, al daar Palestijnse journalisten, zo'n 200 mensen zijn al vermoord. In Soedan is er, dat is niet zo bekend, maar er is een beweging die zich bezighoudt met het steunen van de bevolking door het hele land, helemaal een basisbeweging door verschillende steden in Darfur en daarbuiten. En die hebben zich georganiseerd. En dat is een beweging die de samenleving probeert en de mensen probeert overeind te houden, ondanks het feit dat er een gruwelijke oorlog wordt gevoerd. En je zou ook kunnen zeggen, we willen een ander teken geven. We geven de prijs aan het Internationaal Gerechtshof of aan de VN-organisatie UNRWA, die altijd aan de Palestijnen steun heeft gegeven in een situatie waarin men werd onderdrukt. Er zijn dus politieke mogelijkheden om hetzelfde teken te geven als het teken we keren het helemaal niet uit.
1: Ja,
0: het Nobelprijscomité zo wijs zal zijn om een van die twee mogelijkheden te kiezen, weet ik niet, want men buigt nogal eens.
1: Ja, waar buigen ze voor?
0: Voor macht. Kijk, de vorige keer, Machado, dat was natuurlijk een misgreep.
1: Ja, dat was de oppositiekandidaat van Venezuela.
0: Ja, dat leek een interessante keuze, maar ze ging spoorslags naar Washington om haar eigen Nobelprijs die ze kreeg te overhandigen aan Trump. De agressor in wezen in haar eigen land. En als er, maar dat mogen God verhoeden, een prijs zou worden uitgereikt aan Trump zelf, die er nog steeds naar solliciteert, en er zijn zelfs presidenten van andere landen die hem voordragen, dan is dat helemaal het einde van de Nobelprijs.
1: Maar denkt u echt dat ze, zijn ze omkoopbaar dan, de mensen die dat nu beslissen? Of waar buigen ze voor?
0: Omkoopbaar niet. Nee, omkoopbaar niet. Maar je wil doorgaan en je wil niet al te veel problemen hebben. En dat kan ik me dus heel goed voorstellen, dat men dus maar buigt. Je kan ook op een andere manier buigen door een prijs uit te reiken aan een vredesactivist in een heel ander deel van de wereld die dat ongetwijfeld verdient, maar dat betekent dat de aandacht wordt afgeleid van de grote vraagstukken op het terrein van oorlog en vrede die er momenteel de wereld in hun ban hebben. En dat zijn die drie die ik net heb genoemd. Samen met Iran uiteraard.
1: En wat daarin opvalt is dat u volgens mij zoiets heeft van doe het ook sowieso maar niet aan een politicus.
0: Dat zou ik op dit moment zeker niet doen. Bovendien zijn alle keuzes voor politici in het verleden toch altijd een beetje mank gegaan. Dan moesten er twee die samen vrede hebben gemaakt, gesloten, een prijs krijgen. Maar ze hadden in de jaren die eraan vooraf gingen zeer hard oorlog gevoerd. En we hadden dus heel veel bloed aan hun handen. Denk maar
1: dat
0: bijvoorbeeld
1: waren Rabin en Arafat? Of?
0: Ja, maar ik dacht nu even aan Kissinger en Le Ducteau in 1975. En je kunt datzelfde natuurlijk ook zeggen van Rabin, Peres, zelfs Peres en Arafat. Bijna altijd.
1: Obama,
0: dus liever niet aan een politicus.
1: Obama
0: liever
1: kwam daarna natuurlijk ook veel kritiek op.
0: Ja, ik heb hem hoog zitten, maar dat was veel te vroeg. Hij was net president. En dat was dus ook een misser. Dus geen politicus, liever niet. Liever iemand uit de samenleving, dat uit de basisbeweging of een internationale organisatie. Dat is ook vaak gebeurd. Hè? Internationale organisaties die zich keerden tegen de verdere kernbewapening. Dat is vier keer het geval geweest in die 120 jaar. Dat type organisaties is van groot belang. En dat betekent dat je dan ook de vredesprijs uitreikt aan een vraagstuk dat daardoor weer dicht bij de mensen wordt gebracht.
1: Meneer Pronk, we gaan het morgen horen wat ze gaan doen. Dank u wel in ieder geval dat wij hier eventjes op dit moment over konden spreken. Dank u wel.
0: Tot uw
1: dienst. Jan Pronk. Dan gaan we naar de sport. Want niet alleen Lionel Messi neemt deze week afscheid van de topsport. Ook wielrenner Bauke Mollema stopt ermee. Zaterdag rijdt hij

0: Na een profcarrière van bijna 20 jaar zijn laatste wedstrijd, de Ronde van Lombardije. Dat is de race die hij in 2019 ook heeft gewonnen. Vanuit Italië, goedenavond Bauke Mollema.
1: Goedenavond.
0: Dat je stopt na die Ronde van Lombardije, dat is volgens mij geen toeval.
1: Nee, dat is zeker geen toeval. Dat heb ik eigenlijk wel altijd in mijn hoofd gehad, zeker de afgelopen jaren. Ja, toen ik mijn laatste contract tekende, ja, wist ik dat ik nu bijna 40 zou zijn. En de Ronde van Lombardije is mijn hele speciale wedstrijd geweest. Ja, omdat ik die gewonnen heb. Ik heb hem ook maar één keer gemist, überhaupt, sinds dat ik prof ben. Mooie wedstrijd. En ja, in Como, waar ik dus in 2019 heb gewonnen, om op die plaats ook mijn laatste wedstrijd te rijden, dat is wel iets heel bijzonders.
0: Want dat je hem één keer hebt gemist, betekent dat als je hem nu uitrijdt, je hem 18 keer hebt gereden. Dat is een record. Wat maakt juist deze ronde voor jou zo bijzonder?
1: Nou ja, het is een hele, hele zware wedstrijd wel. Een slopende wedstrijd, wat mij altijd goed lag. Ja, met veel heuvels erin. Mooi parcours, echt door de Italiaanse bergen, veel groen. In het verleden was het nog wel vaker ook heel slecht weer. Ja, de koers van de vallende bladeren heet het natuurlijk. Maar de laatste jaren is het vaak wat beter en warmer weer. Ja, gelukkig ook wat mij betreft. Maar ja, de koers zelf lag me gewoon goed. En ja, ik was altijd aan het eind van het jaar nog gemotiveerd. Waardoor ik hier elk jaar eigenlijk weer opnieuw aan de start stond.
0: En vind je Italië het lekkerste land om te fietsen?
1: Misschien niet het lekkerste. Het is wel soms wat riskanter. De wegen zijn wat slechter over het algemeen dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Spanje. Wat meer gaten. Wat meer bochtige parcours ook vaak. Ook qua afzetting met het parcours moet je wel echt de hele dag gefocust zijn. Als je pech hebt, kan er ook zomaar een auto midden op de weg staan in Italië. Maar ja, het lag mij altijd wel goed. Het is wat chaotischer misschien dan in sommige andere landen.
0: En wat ga je direct na die laatste wedstrijd doen?
1: Nou, een klein feestje vieren.
0: Ja?
1: Eerst aan de finish. Mijn gezin die komt kijken. Mijn ouders, vrienden uit Nederland zijn over. En daarna gaan we ook nog met een deel van de ploeg, ploeggenoten, gezellig uit eten in een restaurant in Como. Dus wel een mooie avond even van maken.
0: En daarna begint het afbouwen natuurlijk, na 20 jaar topsport. Heb je al bedacht hoe je dat gaat doen?
1: Nou, afbouwen qua training heb ik niet echt een specifiek plan voor. Ik wil wel blijven fietsen, ik wil gewoon fit blijven. Ik vind fietsen ook nog steeds leuk. Alleen, het is nu wel mooi geweest na zo lang. Dus ik zal zeker een paar keer in de week blijven fietsen. Hardlopen doe ik eigenlijk ook al de laatste jaren er wel naast. Dus misschien dat ik dat wat meer ga doen. Misschien volgend jaar een keer een marathon proberen. En wat andere sporten ernaast doe ik dan wel gewoon fit te blijven. Maar echt een concreet plan heb ik daar nog niet voor.
0: En qua eten? Waar kijk je naar uit?
1: Nou, ik moet zeggen, die vraag is me vaker gesteld de laatste week. Of ik daar nou heel andere dingen in ga doen. Maar ik moet zeggen, ja, het eten zoals ik dat in mijn carrière gedaan heb. Zeker naar de laatste jaren. Op een gezonde manier natuurlijk. Topsport, voeding. Maar dat zou ik denk ik wel blijven doen. Ik hou gewoon van gezonde voeding. En ja, natuurlijk misschien wat vaker een keer een wijntje. En misschien wat vaker een taartje of een croissantje. Maar ik denk eigenlijk dat niet heel anders gaat zijn dan dat ik nu eet.
0: En wat ga je nou het meeste missen, denk je, uit het profwielerbestaan?
1: Ik denk het koersen zelf, dat ga ik zeker missen. Gewoon echt die chaos soms van het peloton. Die snelheid ook, die geluiden. Die adrenaline die je dan hebt in de finale van zo'n wedstrijd. Dat is ook moeilijk na te bootsen in een training natuurlijk. Dus het koersen zelf heb ik altijd leuk gevonden. Dus dat ga ik zeker missen.
0: Ik blijf even hangen bij die geluiden van het peloton. Wat kan je die omschrijven?
1: Ja, ik denk de wielen die ronddraaien, de snelheid. Nou ja, soms dat het chaotisch is, wat geroepen bij remmen. Dat is een soort van hectiek. Een soort wasmachine wordt het soms ook wel genoemd. Dat iedereen voor zijn plekje vecht om als eerste richting de finish te gaan. Of als eerste bijvoorbeeld aan een klim te beginnen of een kasseienstrook, als dat belangrijk is. Ja, dat is een soort van adrenaline. Dan zit je zo in je focus. Ja, dat heb je dan ook nodig op zo'n moment natuurlijk. En ja, dat is gewoon heel moeilijk te omschrijven of ergens mee te vergelijken.
0: Ja, en waar kijk je het meest naar uit dat je straks niet meer hoeft te doen?
1: Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik denk, ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder. Ik denk, wielrennen is de laatste 15 jaar wel echt enorm veranderd. Er zijn eigenlijk geen makkelijke koersen meer. Er wordt overal gewoon ontzettend hard gereden. Zelfs in de kleinere koersen. Ja, en daardoor moet je eigenlijk ook in trainingen dat meer nabootsen. Dus ook trainingen werden misschien intensiever nog. Dus ik ben wel blij dat ik als ik straks klaar ben, dat ik niet meer elke dag moet trainen. Elke dag weer moet op die fiets stappen om weer 4, 5 of 6 uur hard te gaan trainen.
0: Ja, het werd natuurlijk ook professioneler qua data, hè? Steeds meer. Ook wel steeds zakelijker. Vind je het minder leuk geworden door al die veranderingen?
1: Het is zeker zakelijker geworden. En ja, ik heb het denk ik voor mezelf wel leuk gehouden. Of nog steeds vind ik het leuk. Met fietsen en ook, ook op pad zijn met de ploegen, met de renners. Hebben altijd veel gezelligheid. Wel samen nog aan tafel of in de bus. Gewoon met elkaar op pad. Maar het is zeker, de ploegen die worden groter. Als ik ook naar mijn ploeg nu kijk. Veel grotere begeleiding qua ploegleiders, coaches, diëtisten. Zelfs data-analisten. De ploeg wordt zo groot. Dat je ook heel vaak mensen niet meer echt goed kent of wel de namen niet weet. Minder.
0: En dat je de namen niet eens weet?
1: Nou ja, als je met 200 man in een ploeg zit, dan is dat wel eens moeilijk.
0: Zoveel nu.
1: We hebben dan een damesploeg erbij en een belofteploeg. En dan iedereen heeft zijn eigen begeleiding die dan soms wisselt. Dus dat is dat is echt enorm gegroeid de afgelopen jaren.
0: En zou jij in de toekomst daar nog iets mee willen doen met deze sport? Qua werk?
1: Met de sport, zeker. Ik hou heel veel van de sport en dat is nog steeds mijn passie. En ik zie het niet zozeer zitten, in ieder geval nu niet, ook om ploegleider te worden of om meteen nu naar mijn carrière dan in een ploeg aan de slag te gaan. Eerst even goed bijkomen en wat meer thuis zijn bij het gezin, in ieder geval de komende maanden. En wie weet, volgend jaar iets in de sport te gaan doen, dat is zeker mogelijk.
0: En commentaar geven?
1: Ja,
0: vraag ik niet namens de NOS hoor, want ik ga er niet over. Maar ik ben er even nieuwsgierig naar.
1: Weet ik niet. Ik heb op dit moment dus geen concrete plannen nog. En gewoon de winter even goed nadenken van wat ik wil. En wat er op mijn pad komt. En dat zien we dan wel weer.
0: Ja. Nou, dus die laatste ronde, die start zaterdag. Is er nog een ritueel wat je altijd doet, wat je nu voor het laatst gaat doen?
1: Nee, ik ben niet bijgelovig op dat gebied. Maar het zal wel een emotionele koers voor mij gaan worden. Nog een keer toch een beetje ervan proberen te genieten. En dat familie aan de finish staat, daar kijk ik wel echt naar uit.
0: Ja, en het weer? Wat wordt het weer?
1: Gelukkig is dat best goed, want die afdalingen hier zijn heel technisch en bochtig. Maar volgens mij voorspellen ze een graadje of 20 en droog, dus dat scheelt.
0: Nou, geniet er ontzettend van, Bauke Mollema. En bedankt namens de wielerliefhebbers voor alles wat je het publiek hebt voorgeschoteld de afgelopen 19, 20 jaar. En ik wens je een hele mooie tijd toe.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan wij nog even terug naar Lars Geert in Den Haag. Want de Tweede Kamer moest terugkomen om te stemmen, zo rond 10:45 vanavond, over de regenboogvlag, wel of niet zondag hijsen bij het parlement. Lars Geerts, hoe is de stemming afgelopen?
2: Wel hijsen rond het parlement. Inderdaad, er waren 126 Kamerleden teruggekomen. Die hebben gestemd en 90 Kamerleden waren voor en 36 Kamerleden waren tegen. Een aantal partijen wilden vooraf nog wel even een verklaring afleggen waarom ze stemden, wat ze stemden. Onder meer de SGP deed dat, die de stemming had aangevraagd. En Forum voor Democratie. De meest gehoorde de reden was dat de enige vlag die zou moeten wapperen bij het parlement de Nederlandse vlag is. Dat vond eigenlijk, maar het merendeel moet ik zeggen, vond eigenlijk dat de hele discussie onzinnig was. Dat vond onder meer ook de ChristenUnie, vonden het ook raar, zei Pieter Grimwis van die partij, dat ze ervoor terug moesten komen. Maar, zei hij, ondanks dat wilde hij wel degelijk met zijn partij, de ChristenUnie, dus voor het wapperen van die vlag stemmen. Want, zei hij, dit parlement parlement dient ook op te komen voor de rechten van minderheden. En dus aankomende zondag voor het eerst op Coming Out Day een regenboogvlag wapperend naast de Nederlandse driekleur, zoals die dan altijd genoemd wordt.
0: Lars vanuit Den Haag.

0: Lassen, Vanessa Paradis. Het zogenaamde Mekka-pact werd eind augustus gesloten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan richtten toen een bondgenootschap op en spraken af elkaar militair te helpen als dat nodig was. Nou, dat gebeurt nu voor het eerst, want Saoedi-Arabië krijgt steun vanwege de aanvallen van de Houthis uit Jemen. Erwin van Veen is conflictonderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En hoe ziet die steun van Turkije en Pakistan aan Saoedi-Arabië eruit?
1: Nou, op militair vlak is het zo dat er meerdere duizenden militairen uit Pakistan inmiddels in Saoedi-Arabië rondlopen. Ongeveer 16 gevechtsvliegtuigen van Chinese makelij daarheen gevlogen zijn en nog een aantal luchtverdedigingsbatterijen. Dat is allemaal aan de Pakistanse kant. En Turkije volstaat vooralsnog met een veel kleinere footprint in de vorm van een aantal militaire adviseurs en misschien wat anti-drone maatregelen, installaties. Dat is niet helemaal duidelijk, maar een stuk kleiner in ieder geval dan Pakistan.
0: En was het voor u logisch dat juist deze drie landen hun krachten hebben gebundeld?
1: Het zijn alle drie regionale grootmachten die natuurlijk ofwel een hele stevige militaire basis hebben. In Turkije is dat defensieindustrie, Pakistan en een groot leger, NAVO-ervaring. Pakistan heeft ook een zeer groot staand leger, veel ervaring. En Saudi-Arabië heeft vooral veel ambities, maar ook veel geld. Dus op zich zijn ze wel complementair aan elkaar. En zijn ze natuurlijk naarstig op zoek naar een alternatief voor de toch wat afbrokkelende Amerikaanse veiligheidsgaranties en footprint in de regio.
0: En dat Turkije ook lid is van de NAVO, hè? Wringt dat niet? Bijt dat elkaar niet met dit Mekka-pact?
1: In principe niet, omdat het allebei defensieve politiek-militaire allianties zijn. Dus ze komen pas in het geweer als een van haar leden, het grondgebied van een van haar leden aangevallen wordt. Dus je zou hooguit een soort van luxe situatie kunnen krijgen als Turkije onverhoopt ook nog een keer in het echt aangevallen zou mogen worden. Dat zowel de NAVO als de ondertekenaars van het Mekka-pact tegelijkertijd in het geweer komen. En dat levert misschien wel wat interoperabiliteitsproblemen op dan.
0: Ja, en wat zijn problemen?
1: Die strijdkrachten zijn natuurlijk niet gewend om met elkaar te werken. Hè. In de NAVO wordt er al decennia op getraind dat alle NAVO-legers met elkaar kunnen praten, opereren en dergelijke. En ja. dat is onder dat Mekka-pak nog helemaal niet zo. En tussen Mekka en de NAVO, daar hoeven we het nog niet eens over te hebben.
0: Nee. Nu wordt er ook wel gezegd van het is een soort islamitische NAVO. De wording van een islamitische NAVO. Is dat logisch om dat in één adem te noemen?
1: Het is toevallig zo dat al die drie landen islamitisch zijn, maar verder zou ik daar niet al te veel aan toeschrijven. Kijk, dat vergemakkelijkt ongetwijfeld op bepaalde punten de omgang als je wat culturele en religieuze affiniteit hebt. Maar de organisatie als zodanig heeft geen islamitische doelstellingen of iets dergelijks, of doctrine of wat dan ook. Dus het is een beetje afleidend label, denk ik. Kijk, het is wel een politiek-militaire alliantie in wording, net zoals de NAVO dat ooit was. En we moeten zien wat daar precies uit voort gaat komen. Omdat als je echt aan collectieve verdediging wil doen, ja, moet je daar beleid bij bouwen, instituties. Je moet legers met elkaar gaan leren trainen, optreden en dergelijke. En ja, daar heeft de NAVO ook heel lang over gedaan. Dus dat komt niet zomaar uit de lucht vallen voor zo'n nieuw Mekka-arrangement.
0: Dat zij dat ook moeten gaan doen. En dat is het risico ook niet dat nu steeds meer landen actief betrokken raken bij de conflicten in het Midden-Oosten?
1: Ik zou het tegenovergestelde zeggen, dat is al het geval. Met name de golfstaten die proeven natuurlijk de wrange vruchten van een oorlog die ze niet zelf begonnen zijn, maar die de Amerikanen en de Israëli's tegen hun zin in, tegen Iran, gaan voeren en waar zij grotendeels de rekening voor betalen. Dus ik denk dat we dat Mekka-pact meer moeten zien als een realisatie aan de kant van de ondertekenaars, dat de vooraanstaande rol van de Amerikanen in de regio op veiligheidsgebied ook behoorlijk wat nadelen met zich mee begint te brengen. Zeker onder de huidige Amerikaanse regering. die toch aan een vrij roekeloos conflict is begonnen, waar deze landen allemaal nadeel van hebben.
0: Ja, maar als u bijvoorbeeld ook Pakistan erbij betrekt, zijn er nog andere landen die zich ook bij dat Mekka-pact willen gaan aansluiten, waardoor het misschien toch echt nog groter wordt?
1: Ja, daar wordt natuurlijk druk over gespeculeerd. En namen die daar dan wel rondgaan zijn bijvoorbeeld Egypte en Qatar. Die komen allebei met voor- en nadelen. Maar kijk, uiteindelijk is de vraag natuurlijk een beetje, blijft dit een defensieve alliantie tussen de drie landen plus eventueel nog wat nieuwe toetreders? Of is dit de basis voor een soort van regionale veiligheidsarchitectuur, waarin landen meer met elkaar gaan overleggen en misschien afspraken maken over welke troepen je waar mag leveren, legeren, observateurs of waarnemers sturen naar militaire oefeningen. Een beetje meer in de stijl van de OSCE bijvoorbeeld, zoals die dat in de Koude Oorlog deed. En dat zijn wel andere vooruitzichten. En we weten gewoon nog niet welke kant de ondertekenaars van dit nieuwe pact op willen.
0: Voor nu is het in ieder geval militaire steun aan Saoedi-Arabië. Kan dat veel impact uiteindelijk op de lange termijn hebben op de verhouding in het Midden-Oosten? Of is dat juist omdat ze het nog niet helemaal hebben uitgewerkt moeilijk te zeggen?
1: Nou, kijk, op tactisch militair niveau is het zo dat de Turken en de Pakistanis al hebben aangegeven dat ze geen offensieve operaties gaan ondernemen tegen de Houthi. Hè. Dus ze komen echt op Saoedisch grondgebied om het Saoedische luchtruim te verdedigen, helpen verdedigen, de grens te verdedigen, bewaken en dergelijke. Dus het zal geen praktisch effect hebben of weinig praktisch effect in de mate waarin de Saoedi's wel of niet de Houthi het hoofd zullen kunnen bieden in Jemen zelf. Kijk, op lange termijn kan dit natuurlijk wel een behoorlijke verschuiving in de regio teweeg brengen. Omdat Pakistan ook de deur openzet naar Chinees militair materieel. En de Turken natuurlijk een succesvolle eigen defensieindustrie hebben. Dus dat creëert wel mogelijkheden voor landen als Saoedi-Arabië om langzaam af te stappen van een aantal wapensystemen van de Verenigde Staten en de afhankelijkheden die daarbij horen. Maar de Saoedi's zullen waarschijnlijk proberen een balans te vinden. Hè. Die zien dit waarschijnlijk als een soort van verzekeringspolis. En die kunnen ze gelijk verzilveren, want de Amerikanen hebben al gezegd dat ze tegen de Houthis niets gaan doen. En van de Pakistanis en de Turken krijgen ze in ieder geval nog een zekere vorm van assistentie.
0: Ja, maar op het moment dat de Chinezen waar daar mee gaat doen, dat zullen de Amerikanen niet leuk vinden, denk ik.
1: Nee, maar goed, kijk, de Golfstaten, de Emiraten, maar ook Qatar en Saudi-Arabië, die volgen al wat langer een politiek van multi-alignment. Hè. Dus dat is ze weigeren zich exclusief in het kamp van een van de grootmachten te laten indelen, maar proberen eigenlijk goede relaties te onderhouden met de VS, Rusland en China. Dat zullen de VS op punten inderdaad niet leuk vinden, maar ja, de vraag is of ze daar heel erg veel keuze in hebben. Hè. Het zijn natuurlijk uiteindelijk zeer rijke, soevereine landen die daar zelf in kunnen besluiten wat ze doen.
0: Ja. Goed, Erwin van Veen van Instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor uw toelichting bij dit Mekka-pact dat nu geactiveerd wordt. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: Ieder jaar worden in Nederland rond de 500 kinderen stilgeboren. Dat betekent dat ze na 24 weken zwangerschap of langer overlijden in de buik of bij de bevalling. En morgen begint de internationale Baby Loss Awareness Week. En tegelijkertijd komt het boek Geboren in Stilte uit. 17 ouders schrijven daarin over hun ervaringen met het verlies. En een van die ouders is Danique van der Snoek. Ze is ook van de stichting Nooit Voorbij. Van harte welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, jij hebt in 2024 jouw zoon verloren, Senna.
2: Klopt.
0: Hoe vond je het om daarover te schrijven voor dit boek?
2: Ik vond het heel bijzonder dat ik over Senna mocht schrijven. Ik vind het heel belangrijk om het verhaal van Senna te blijven vertellen. Omdat voor mij binnen de muren leeft Senna altijd voort. En ik vind het een hele eer om die boodschap ook naar buiten te mogen brengen.
0: Ja, wanneer ging het mis bij jou in de zwangerschap?
2: Het was een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Tot ik in mei 2024 tijdens een reguliere controle erachter kwam dat mijn vliezen gebroken waren. Hierdoor ben ik opgenomen in het ziekenhuis en ben ik eigenlijk als het ware aan de CTG aangesloten. De CTG moest mijn hartslag en die van de baby monitoren. En helaas is het daar 2 dagen opname in het ziekenhuis is nog misgegaan. En kwamen ze op een ochtend erachter dat Senna geen hartslag meer had. En dit resulteerde er helaas in dat, dat Senna dood werd verklaard in mijn buik.
0: En hoeveel weken was hij toen?
2: 28 weken was ik.
0: Ja. En je gaat dus inderdaad naar het ziekenhuis voor routine. Dus je had natuurlijk totaal even niet door in het begin wat er allemaal gebeurde, denk ik.
2: Nee, zeker niet. Het was echt een wervelwind. Want het een na het andere eigenlijk heftige gebeurtenis, die waren elkaar aan het opvolgen. Het was ook een ontzettende verrassing, want ik had een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Ik was zelf wel heel erg ziek, maar dat stond er eigenlijk elke keer wel los van. En de doktoren die waren er zeker van dat alles goed ging. En dat dan onverwacht je vliezen scheuren. Ja, ik wist echt niet wat ons overkwam.
0: Nee. En hoe was het toen je thuis kwam? Want je had al een kind. Jullie hadden al een kind, je man en jij.
2: Ja. Ja, ook dat was eigenlijk echt een wervelwind. In het begin word je echt geleefd. Wij hadden de keuze of wij Senna mee naar huis wilden nemen. Nou, dat wilde ik heel graag. Dus ik heb in de week thuis zoveel mogelijk leven in die week gestopt. Heel veel herinneringen gemaakt. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar na de uitvaart, ja, mijn wereld stond stil. Mijn partner die ging weer werken en mijn zoon ging weer naar de kinderopvang. En ik zat thuis met zwangerschapsverlof, maar zonder zwangerschap en zonder baby.
0: Wat voor impact heeft dat op jouw gezin gehad?
2: Ja, dat heeft heel veel invloed gehad. Ik denk dat mijn partner en ik zijn eigenlijk allebei een eigen kant opgegaan tijdens het trouwen. Waardoor wij laatst uiteindelijk ook de verdrietige keuze hebben moeten maken om uit elkaar te gaan. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn inmiddels gelukkig weer een heel goed en sterk stamgezin met elkaar. Maar het liefst hadden wij natuurlijk de toekomst heel anders voor ons gezien.
0: En wat mij moeilijk lijkt, is dat je komt in een type rouw. En de mensen om jou heen, die hebben Senna niet gekend. Hè? Dus hoe is dat? Het lijkt me anders dan als mensen een kind gekend hebben.
2: Ja, het is heel moeilijk te omschrijven. Vanaf het moment dat ik die positieve zwangerschapstest vasthield, was ik moeder. En wist ik dat er een nieuw leven zou komen. Senna heeft natuurlijk 28 weken in mijn buik gezeten. Dus ik kan met een grote glimlach vertellen over hoe druk dat mannetje aanwezig was in mijn buik. En hoe ik voelde dat hij zou zijn. Maar dat is voor andere mensen natuurlijk heel moeilijk om te begrijpen. Want er is niks fysieks. Er zijn geen fysieke herinneringen om naar terug te grijpen. Dus dat is soms echt heel moeilijk uit te leggen.
0: Is dat ook de reden dat je op zoek bent gegaan naar mensen die hetzelfde mee hebben gemaakt?
2: Ja, klopt. Ik heb veel erkenning gevonden bij lotgenoten. Ik heb het gevoel dat ik bij lotgenoten echt ongefilterd mijn verdriet kan delen. En dat maakt dat ik vaak wel sterker uit dat soort gesprekken kom.
0: En dat biedt een soort tegenwicht tegen de omgeving die het wat moeilijker kan voorstellen.
2: Ja, ik denk dat het voor veel mensen in de omgeving, spreek ik vanuit mijn persoonlijke ervaring, na de uitvaart eigenlijk als het ware klaar is. Mensen begrijpen dat er verdriet is, maar het leven gaat weer verder. En je leeft er altijd mee, je neemt het altijd mee en het kind blijft altijd onderdeel van het gezin. En bij lotgenoten, die er helaas zijn, want het gun je niemand, maar merk je onderling dat mag er zijn, dat is welkom en dat is herkenbaar.
0: Want praat je er met de mensen in je eigen directe omgeving nog veel over?
2: Nee, helaas niet. Die drempel wordt eigenlijk steeds hoger. Ik heb in mijn omgeving hele lieve mensen staan en ik weet dat ik altijd welkom ben voor een kop koffie en een goed gesprek. Maar soms is het wel heel erg moeilijk om echt heel diep te beschrijven wat ik voel. En dat maakt soms gewoon de eenzaamheid voor mij in ieder geval groter.
0: Want wordt er nog wel naar gevraagd?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Ik moest zelfs tot eigenlijk de verdrietige conclusie komen dat in het eerste jaar na Senna's overlijden, of eigenlijk zijn eerste jaardag, mensen zijn jaardag overgeten waren.
0: En jouw zoontje, want die was nog super anderhalf, hè?
2: Ja,
0: was hij jong?
2: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Ik neem Senna heel erg mee in ons gezin. En ik vind het heel erg belangrijk dat Kai, mijn oudste, weet dat hij grote broer is. Dus in huis hangen er foto's van Kai en hangen de foto's van Senna. Nu komen er wel steeds meer vragen. En ik bereid me heel erg voor op de vraag dat er ongetwijfeld ooit op een dag gaat komen. Maar waar is Senna dan? En daar praat ik bijvoorbeeld ook met professionals over. Omdat ik het wel belangrijk vind dat ik het pedagogisch verantwoord aan hem kan uitleggen.
0: En is daar veel kennis over bij psychologen, pedagogen?
2: Ik denk dat die kennis eigenlijk altijd nog wel beter kan. Wat ik vooral heel erg heb gemerkt is dat het in het begin bij ons aan ons is uitgelegd hoe wij als ouders het konden integreren in ons gezin. En op wat voor manier wij onze zoon vooral niet bang konden maken voor de dood. Maar ik denk dat de emotionele lading erachter, dat daar nog veel meer aandacht voor mag komen. Want ik vind het heel erg belangrijk dat ik mijn zoontje niet bang maak. Maar ik vind het net zo belangrijk dat ik hem wel kan laten opgroeien met het idee, ik heb nog een broertje. En daar zit voor mij altijd nog wel een groot vraagstuk.
0: Ja, en heb je het daar ook over met de lotgenoten die je via jouw stichting ontmoet en misschien ook op andere manieren?
2: Ja, er is best wel veel ruimte om daar ook bij elkaar af te tasten. We zijn veel van de schrijvers ook allemaal wel in een soortzelfde levensfase. Dus veel van ons die hebben dit ook al meegemaakt. Dus het is wel heel erg fijn om dat met elkaar te kunnen aftasten van hoe doe jij dit en hoe kan ik dat voor de toekomst met mijn eigen kinderen meenemen.
0: Want als zoiets vroeger gebeurde, horen wij ook veel verhalen van mensen, werd het helemaal nooit besproken. Hè? Dus nou, dat is ook niet wat je wil. En jij zegt, ik ben eigenlijk nog zoekende wat nou de juiste manier is.
2: Ja, klopt. Ik denk dat dit heel erg met de tijd meegaat. En ik hoor inderdaad ook hele verschrikkelijke verhalen van vroeger, dat er inderdaad helemaal niet over gesproken mocht worden. En als je nog langer kijkt, dat het zelfs zo erg was dat de stilgeboren baby gelijk bij de moeder werd weggenomen. Ik denk dat het heel goed is om te zien wat er nu al mogelijk is en dat het echt met de tijd meegaat. Maar ik denk dat het altijd nog beter kan.
0: En wat hoop jij dat zo'n week die er nu komt en zo'n boek en ook jouw stichting, wat hoop je dat dat teweeg brengt?
2: Ik hoop dat het vooral aan mensen in een omgeving die dit hebben meegemaakt laat zien dat de naam van het kindje altijd benoemd mag worden. Dat het geen taboe is en dat ondanks dat er geen fysieke herinneringen met het kindje zijn, dat het kindje altijd een individuele plek in de familie mag innemen en dat het gewoon belangrijk is om de naam te blijven noemen.
0: En daarom heb jij ook hier jouw verhaal verteld. Dank je wel daarvoor. Hoe was dat om dat zo te doen nu?
2: Ja, het was heel erg mooi.
0: Om het hierover te hebben.
2: Ja, ja? Het was heel erg mooi. Heel erg bedankt.
0: Nou, ik dank jou ook hartelijk voor jouw komst. Danique van der Snoek. En komende week dus zal er vast ook meer aandacht zijn voor deze internationale Baby Loss Awareness Week. En er is dus een boek uitgekomen, Geboren in Stilte, met de verhalen van 17 ouders. Dank je wel, Danique. En daarmee is een eind gekomen aan Dit Oog voor deze avond, donderdag 8 oktober. Straks kunt u gaan luisteren naar Nooit Meer Slapen. En morgen zit hier, ik denk Simone Wijnmans, jongens, klopt dat? Ja, Simone zit hier morgen. Ik wens u een heel goede nacht.
3: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: nu.nl.
1: Stand van Nederland.
2: De wereld is continu in beweging.
3: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
2: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
4: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
2: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
5: En dat is 38%, dus stel je bent 500 euro, dan blijft daar 311 euro van over.
2: Stand van Nederland.
6: Het programma over geldzaken.
2: Morgenavond, 8 uur.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
15: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordwien.
20: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze torsion. Ik hoor binnen weer ons zo'n oren. Ik er lekker bij hingen. Muziek vooral uit deze provincie bij. En we zetten nu daar bij een hele mooie Elvis Presley bewerking van Marcel Smit. En die hier toe Graceland. En dan inderdaad op het of ze Frisks is. Maar nou ja, toch goed Frisk haar en opmerkelijke platen. Deze is Nagelnij. Hij is een peer met het Noord. Tenminste op het internet. De Hoenekop en Bebo Geen.

Ben leven van de loop in mijn kip in de bodem. Had je babel geen roek, is je net met de hoden. Smart net op een bolen.

Het zet al jullie tijd mee, zat hij zelfs een onnozele tekst. Ja, van een Mildus, van de Hoenekop. En dan gaan we over een romance in de Friske Wolden en een Bebogeen fetish. Ja, ja, net bepaald materiaal, zo zei hij zelf in een passiebericht. We vast verwachten dat er een compleet symfonieorkest om te pas komt. Toch is dat helemaal gebeurd, want dit weer een opname met het FSO, het Fries Symfonieorkest. Met de dirigent Gerhard Drijvers. Een mooi verhaal, een bijzonder verhaal. Er is een hele mooie clip ik om hen te maken. En die is super correct om 6 uur online kan. En ja, het hele verhaal zal nog presenteren worden op zondag in oktober bij het Hoenekop Festival. Dan komt er namelijk een dubbele op. Bij Uit van de Hoenekop. En dan staat dit nummer ook op. En fan, ja, een onnozel idee. Ze nemen ze het zelf. En een mooi nummer. En het FSO. Prachtige mensen binnen dat. Ik ken het orkest. En zeg maar, ja, dit werd een crisis. Dat kind had net jongens. Bebogeen van de Hoenekop. Nee, ja. Ik moest wel voor denken om deze hele sfeervolle opname van de kast en het Noord-Nederlands orkest. Net waarom. Ik jennig.

Ze zullen gericht met hoenenkop tocht haar, wat de kastkin, dat kennen wij ook. Ja, ja. Jiret Jer met Noord-Nederlands Orkest en net waarom. Goed, orkest prachtig mooi, maar hebben we weer een gewoon old school rock and roll one. Asbest, naar je plaat, Cold Coffee.

Ja, het verhaal van asbest. De plaats. Op vinyl trouwens zit ik hem er even bij. Hobby, geen garantie. En Jitty had mij kolde koffie. Nou, dan zet er nog even een tempootje bij. Voor mijn gitaar. Jitty is er. Een vijf bier. Voor de houtzetter.

Deze besteedt 24 jaar. Ik kan een mooie reportage maken in Sint-Niek in de oefenrondte. Dus die komt in kwarten op televisie. En ik zeg dat ze even aan het oefenen weer met Foppe Lans. Hij zal optreden bij het Jitje-feestje. Dus in november, daar praat ik hem nog wel even bij in ieder geval. Maar dit wie Jitje is er. En vier bier voor de hoed, zeg. Dat hier, ik zou maar

0: helemaal van het padje.
1: Morfut, strakke scheef. Ja, ja, helemaal van het padje. Dat is net Christ in Concrete. Het is wel een, ja, DJ Lin trouwens. Dat is mijn nieuwe materiaal aankomt. Een pikker optreden. En ja, een van die nummers die ik zelf wel heel oké vind, is deze. Ray!

Christ in Concrete. Ja, zo'n band uit de jaren 80 die er niet eens weer opdoekt. En jarenlid dat ze nog steeds fantastische noemerskruwen kennen. Ray Calls This. Hoe mooi noemersprutsen. Dit is de nije. Gerben Oostra, een nij de ondergeende zinnen.

verwaaid. Mooi, Zwiffel noemen wij van Gerben Oosteren. En nee, de ondergeende zinnen. Azus, de live-opnames van Beeldstar, die juster op televisie weer en nou werd hier op de radio. Maar eerst maar even de Mr. en Mrs. Ja, via het net, Moon, Tionne, Bolwerk, Stits, Jeremy Boas, wat is een mooie clubshow daar. Can't fall asleep.

onderweg van Friesland. Mr. en Mrs. Geweldig, wat een duo, hè. Nogmaals, morgen live te zien en te beharken vooral in het Bolwerk in Snits. Can't fall asleep. We bedoelen nog even bij Frieske Roots. Zo ben ik je net, maar het wel een Frieske achtergrond. Anna Spark en de Burgundy Rats.

Anna Spark en de Burgundy Red. Brengt u eens bij de televisiesturing van Norwin Juster. Ja, ja, daarin een optreden van Beeldstaart. Toffe band. Ja, er komt weer van alles aan. Nieuw materiaal, dat gaan ze even in de studio Jerrelitten. Die geven wij nog even spelen. Als ik in Engeland op tour, daar komen we in Norwin. Ik zeker waarom, want dat verhaal geven we veel meer. En van genoeg, ja, ja, energie om de band heen. Ja, nieuwe gitarist, ja. Dit zien ze, live in Norwin. Beeldstaart.

0: reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, chimmin op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, elke weekend werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit ik niks op tv.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zaad dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Er duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste